0: van Ajax zijn. Een goed opgeleide voetballer.
1: Een uur lastig geweest. En, ja. Zeker 45 minuten.
0: Het is een cliché. Poronzo is nog een ruwe diamant, vermoeden wij dan. Er is nog veel werk aan. Maar je hebt wel veel om mee te werken natuurlijk. En een sterke basis. Nou, ze kennen de markt in Ecuador natuurlijk heel goed. En dat blijkt nog maar eens. Ik denk ook dat hij de bal had. Christopher Scott. Compère, zoals we moeten zeggen. Hij heeft er ook zijn gedachten over. En zo zijn we plots toch al een uur aan het voetbal. Al meer dan een kwartier ver. In deze tweede helft. Dat hij maar een uur kreeg in zijn eerste basisplaatswedstrijd. Slecht Nederlands om maar te zeggen, dinsdag. Echt wel heel veel mogen spelen, Virgili. Kan het dus blijkbaar ook aan. Uiteindelijk Diacon wel ingevallen, maar dat was helemaal op het einde van de wedstrijd. Geraakt en Antwerp kan recupereren met Renders die geen Forbes bij zich had. Vrij mag een eerste keer koppen. Ja, het zijn niet de makkelijkste ballen om zuiver te trappen en precies. Dus dat was goed van Spileers. Even de scherpte weg sinds de wissels bij een club dat tot nu beet moet nemen. Soms is liplezen niet zo moeilijk. Goed van Spileers. Ja, hij keek naar deze kant, Lee. Mm-hmm. Hij stoot om hem niet te trappen. Oh,
1: allemaal.
0: Ja, dat was dan wat minder van Jorne Spileers. Een oefmoment. Ja, sta je voor hem.
1: Hij heeft wel gekeken, dus wist wel waar Zonder stond. Dan is het gewoon slecht geraakt, slechte pas. En bij je target mist op een meter of vier. Dat is redelijk veel toch.
0: En nu is hij vurig aan het hopen dat dit gevaar snel geweken is, want dat wil je niet op je geweten hebben. Kan Alter er iets van maken? Forbes. Ja. Ah, bal is achter geweest. Okay. Ik kon me geen reden bedenken. Ja, hij moet achtergedraaid zijn, dat is het. Hè? Ja. Hij vlagde meteen.
1: Maar het is niet te beoordelen door ons bij Kim Lewis. Nee,
0: nee. Oh, assistent meteen met de vlag dus. Enfin, hij moet het dan wel goed gezien hebben. Sterk van Scott. En Somers. Vetlessen. Die mag nog terugkeren. En dat doet Lafford. Hij gaat geen geel geven voor Somers. Hier. Het was niet Somers. Ja, het was wel Somers.
1: Wil hier iets gaan rechtzetten nog.
0: Ja, ja.
1: Hij kwam te laat. Oké, fout is fout. Ook niet meer dan dat.
0: Ja.
1: Dat is stevig, maar...
0: Ja, verdedigd. En Cortes. Qua voetballend vermogen zit het wel goed bij Antwerp achterin. Met die twee centrale verdedigers. Comfortabel aan de bal. Soms iets te comfortabel, maar... Dat kan je er wel uitkrijgen. En Michael Frey. Ja. Zes.
1: Ja. We zitten nu wel al aan een dikke 5 minuten waar club niet meer in staat is om door te doen waar ze de eerste kwartier van die tweede helft mee bezig waren. Maar Antwerp toch vooral op eigen helft te houden en kansen creëren, wat druk ontwikkelen, scoren. En nu al een dikke 5 minuten helemaal weg. En dan helpen zo'n misverstandjes niet, zoals die paas van Spileers daar straks.
0: En dan gaan ze nog hun joker brengen bij Antwerp. Ja, toch een van de ontdekkingen van die vele nieuwe jongens die ze hebben binnengehaald. Toen we deze zomer zagen binnenkomen, Carlos Daniel Mejía uit de Kroatische derde klasse. Dan denk je, ja, wat moeten we daar dan van verwachten? Nou, die jongen kan voetballen. Maar is net uit blessure was. Ah, die geweldige wedstrijd tegen Genk. Goeie invalbeurt, zeer goede invalbeurt. Oud. En eens kijken. Of hij Club Brugge nog kan kietelen. Moeten we zeggen, zeker. Hè? Maar het is vooral een club om inderdaad dat tempo naar omhoog te brengen. En vooral zuiverder te zijn. Veel dingen die misgaan. Hier, kwaliteit van Le Maréchal. Het schot kan beter.
1: Ja, geen draai op de bal kunnen steken. Mejía op rechts buiten, Somers rechts achter. Bussy naar links achter gegaan. Dat is wat omzettingen.
0: En Cortes. De doeltrap nam. Tsunashima, Mejía met... Potts in zijn rug, goed verdedigd. Freddy Potts. Dat is moeilijk voor Dirks. Maakt het Mechelen toch nog knap lastig. En duikt de hoek in. En haalt er nog een inworp uit. Dat is goed gedaan van... deze jonge Dirks.
1: Het is moeilijk te zeggen wat de reden is. Zijn het de wissels van Antwerp? Is het iets in het hoofd bij de spelers van Club Brugge om nu weer wat afwachtender te gaan spelen? En de Antwerp weer meer in de match zit. Het is moeilijk te beoordelen. Het is wel een feit.
0: Ja. Vrij. Even knokken. Vermeeren of Buzi. Hij is inderdaad op linksachter. En Mejía met de eerste keer dat hij echt aan de bal komt. Carlos Mejía. En meteen een goede actie. De voorzet kan beter. Maar voetjes langs de Seijs, dat is toch niet de minste. En Vetlessen. Sommer. Seijs op de borst. Rennen Mechelen in de voet. Le Maréchal. Freddy Potts. De de verkeerde kant uit, zie ik het vrijden.
1: Ja, dit was nu niet zo voor de hand liggend om het ook vooruit te kiezen, maar...
0: En geel. Voor overtreding op Carlos Forbes. Nog eens kijken. Ja, ja. Buzie ving hem op. En waar we eigenlijk verwacht hadden dat hij geel zou pakken tegen een Fusili, dat lijkt dan logisch.
1: Ja, maar het is wel op dezelfde manier. Dat instappen, dat vooruitstappen op iemand die dan op volle snelheid naar je toe komt.
0: Ja, bij Forbes kan je dat ook voor hebben natuurlijk. En nu, concentratie bij Antwerp en bij Club. En hier... komt niks van. Ja, dan moet je toch Trezoldi brengen. Fit genoeg om te voetballen, ja. Maar niet voor een volledige wedstrijd.
1: Nee, maar ik snap ook wel de drang bij Leko en bij Club om toch ook een injectie te geven. Ja. Dat is even nodig, want ploeg op een doodpunt. Om over dat doodpunt te helpen.
0: Een keer wat ruimte voor Vermans. Antwerp loopt wel massaal terug. Virgili, even aan de andere kant, waar ook Forbes staat. En Vermand, dat is leuk gedaan. Nee, nee, is goed. In beweging, een oplossing geboden.
1: Tiene tackle Vermeer, die toch gewoon zijn match speelt. Zeer degelijk is. En zeker opnieuw gaat groeien.
0: Ja, en nog meer zijn kwaliteiten zal kunnen tonen in wedstrijden waar Antwerp toch nog wat meer overwicht heeft. Virgili en Mejia.

0: crossfond aussi.
1: Vers bloed is ook Tsawa, die wat mij betreft toch goed inviel. Spileers, ai. We hebben hem een paar keer bloemetjes toegeworpen. Het is de andere kant aan het uitgaan. En wat een trap van Vrij tegen de paal. Straf hoor. Om hem vandaar zo hard, zo precies te trappen. Ja, net niet precies genoeg voor de Zwitser en voor Antwerp. Ja, dat was het dan wel nog geweest.
2: Het schot van een doelpuntenmaker was dit. Aanleiding, foute paas van Spileer zonder schepping. Niet getwijfeld, Michael Vrij. Dat is een fantastisch knal.
1: Mooi naar buiten laten draaien. En natuurlijk licht aangeraakt door Mechelen. Bon, vers bloed. Exit Verband, exit Le Maréchal. En voorbij 10 minuten. Klein kwartier proberen vergeten. Dat is de opdracht voor Trizoldi & Co. Maar Vrij is goed ingevallen. Even knokken in de 16. Bal raakt maar niet weg. Vrij. En uiteindelijk toch Spileers.
2: Had zomaar gekund voor Antwerpen en voor Michael Vrij. En dat is allemaal het gevolg van die hele aantal minuten nu. Waarin Antwerpen door de wissels meer energie heeft getankt. Geloof heeft getankt. Beter is geworden. Maar vooral ook door het laten afweten van Club Brugge. Dat, door wat mindere interventies, twee keer Spileers. Dan sluipt er wat twijfel in. Maar ook door het achteraan. Ik zeg het nog één keer, als er niet snel genoeg vooruit te gaan spelen. Ja. Door daar te lang te blijven breed en nog eens terug en aan elkaar en los de geit maar op. Nee, ik doe het niet, doe de geit maar. Uiteindelijk doet niemand het en geeft er een slechte pas.
1: Scott wil Dirks lanceren. Dat ging niet, de deur ging dicht. En voilà.
2: Leko moet ze terug aanjagen om wat hoger te gaan storen. Ook dat is een beetje vergeten. Mechia hier helemaal alleen omdat er niet wordt doorgedekt. Vrij nu alleen.
1: Paasje is goed op Vrij. Hoek is scherp. Maar de schot is vinnig met kracht. En buitenspel, zo blijkt. Opnieuw Antwerp. Het is aan het groeien. En het besef is bij de mensen ook aan het indalen.
2: Ja, dat geroezemoes, dat horen we ook op de tribunes. Omdat die twijfel, ja, dat voelt ook natuurlijk. Soms komt het van de tribunes en straalt het over op de spelers. Maar nu werkt het andersom. De spelers die ermee begonnen zijn en ja, de mensen worden er een beetje nerveus van.
1: Nog altijd de voorsprong voor club. Nog altijd 2-1. Maar ze beginnen met hun geluk te spelen. Trizoldi. Ja, hij werd even vastgehouden door Tsunashima. Maar te weinig voor een overtreding, vond Laforge. Trizoldi aanjagen. Ah, goed werk van de spits. Zijn verdiensten.
2: Dat is
1: hij heeft nog geen geel.
2: Sommers moet ook opletten. Trapte de bal nog eens tegen Seiza.
1: Sommers die de bal tegen Seiza had.
2: Daarom de kwaadheid bij een aantal spelers op de bank.
1: Ja, weinig liefde verloren hier bij Thibaut Sommers natuurlijk. Daarnet na de goal van Antwerpen ook even richting Spionkop gekeken. Van Brugge, van club. Ja, Sertek krijg je niet uit zijn bloed. En het polletje van Arthur Vermeer.
2: Ja, Seijs heeft wel begrip voor het feit dat in dat soort situaties zou misschien hetzelfde gedaan hebben. Namelijk die speler onderuit halen, weten van ik pak geel.
1: Voilà. Dat is een voetbalovertreding.
2: Ja.
1: Ook wel had hij wel Seijs flink mee.
2: Ja, maar hier zei als tegenstander niet boos om Aster. Dus dat kun je wel verdragen. Dat snapte dat dat erbij hoort ergens. Het nog eens aangetrapt worden door iemand met een bal.
1: Nee, maar dat is
2: al
1: iets
2: wat anders natuurlijk. Ja. En geel terecht natuurlijk. Dat wist hij zelf ook wel, Arthur Vermeer. klopt, ja. Marcel.
1: Virgili, eerst bij de bal. Ja, prima gedaan, Virgili. En nog een keer. En nu. Overzicht of zelf? Zelf! Oh! Wat een goal! Jan Virgili. Wat een manier om je eerste te maken. Voor de kop. En misschien wel voor de beslissing in deze wedstrijd. Ja. Die kan shotten. Jan Virgili. Heerlijke actie. En net op het moment dat je denkt, het is misschien weg, ramt hij hem zo binnen. Hij heeft iets. En nu heeft hij ook een goal. Gert Vrij.
2: Net daarom in eerste instantie voor zichzelf. Maar ook voor de ploeg. Gewoon op dit moment. Toch een moeilijk moment in de match. Waar ze het wat kwijt waren. Hiervoor te zorgen. En hiervoor zijn ploeg wat te bevrijden. Van dat gevoel. Dat onaangenaam gevoel dat erin geslopen was. Ja. Dat is nu meteen weer weg. Maar ook voor hemzelf.
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: Alles wat ik zei. Af en toe moet je ene kunnen binnentrappen als je op de flank speelt. En dat je dat dan op deze manier kunt doen. En op deze manier kunt vieren. Dat is ook niet voor iedereen.
1: Nee, nee. Hallo, Wesley Song. Ja, we moeten wel zeggen. Het was heel goed afgewerkt. Maar Ozawa zal zich gepakt voelen. Niet net dat klein beetje ruimte.
2: En Virgili was in die eerste 10 minuten, waar de club nog niet goed begonnen was, toch al de beste man. Heeft hij eigenlijk heel de match doorgetrokken.
1: Ja. Voilà, vet lessen.
2: Ja, dat was ook een pittige tackle.
1: Ja.
2: Snap ik wel voor de intensiteit van de tackle.
1: Dat het agressief is. Ja. Vind ik ook.
2: Als dat je nu nog wat je dan uiteindelijk raakt. Dat maakt eigenlijk al niet zoveel meer uit. Het is gewoon op deze manier erin gaan. Ja, je hebt ook geen bal. Natuurlijk.
1: Dat is geel.
2: Ja, een beetje een
1: ja, die arme
2: rare reactie van Vettels. Ja, daar zit er, daar broeide niets. Ja.
1: We hebben iets gemist, denk ik. Maar er moet wel
2: een en ander al vooraf zijn gegaan. Ja.
1: Morvan Compère met een van zijn laatste jokers. Louis Naar, de Ghanese spits. Flankaanvaller kan ook. Met een briefje aan Thibaut Somers. En aan Arthur Vermeer. Snel even inlezen.

0: Nee, het is helemaal omgeslagen. Jan Vigili heeft de sfeer teruggebracht in Jan Breydel. En heeft zijn ploeg verlost. Een hele mooie, hele fraaie individuele actie. En sorry, dat is wat verwacht wordt van de nummer 7, maar zeker ook van de nummer 11 van club. En natuurlijk heeft hij een voorganger gehad van je welste. Hij gaat op zijn eigen manier moeten invallen. Misschien wat minder statistieken, want dat kan je eigenlijk niet evenaren wat Solis heeft gedaan. Maar de vinnigheid en de mogelijkheid om te flitsen en om een mars in een oogwenk te keren. Ja, dat is een enorme troef. En Mamadou Diakon, die voelt erbij al hangen, denk ik. Louis Noir. Natuurlijk bij een topclub mag er concurrentie zijn. Mechia. Iets te ver. Krijgt hem terug. Benitez. Nu Mechia, die gretig wordt gezocht. Virgili kan wel volgen qua snelheid. En kijk. Zet zijn passen juist. Vangt hem goed op. Goed van Vermeer, zo kennen we. Michael Frey, nu terug. En je moet vooral maken dat hij terug voor het doel is. Ja, Cortés. Dat ruikt al wat naar wanhoop.
1: Jan Sommer, die gaat toch ook blij zijn dat zijn fout niks gekost heeft uiteindelijk. En Spileer is op. Kijk. Had al geen doelpunt gekost, die twee passes van Spileer. Maar is toch niet lekker.
0: Nee. Hoe zit het met Dave Petersen Spaans, vraag ik me af. Een donkerbruin vermoeden.
1: Wie? Ik hoorde hem over laatst zelfs Portugees spreken. Dus
0: echt?
1: Als je dat kunt, dan kunnen ze wel Spaans ook toch.
0: Nou, dan zijn we benieuwd. Pots. Nee, uiteraard heeft een doelpunt van Virgili voor een plooi gezorgd. Eentje die lijkt op een definitieve.

0: Filippi van Leko gaat nog een keer wisselen. Ruimte voor piepjong talent. En ook Diaco. Ze gaan het klaarmaken op de bank. Meen ik gezien te hebben. Mejia en Benitez. Dan moet Zawa komen helpen. Anders 2 tegen 1. Benitez, Vermeer hem. Mooi. Mm-hmm. Mooi, mooi, mooi. Zowel de voorzet als de beheersing in de afwerking.
1: Niet helemaal hetzelfde, maar toch een klein beetje van de Per vibes met deze poging. Hoge moeilijkheidsgraad, dat in ieder geval. Ja,
0: zeker met de botster ook nog eens. Dat is een echte... Wat hoger halen. Hoekschop is al genomen. En vrij en naar tegen de paal.
1: Zeker tegen de paal.
0: Het had zomaar 3-2 kunnen zijn. Het was uiteindelijk naar, denk ik, die hem tegen de paal komt. Hier. Ja.
1: Ja. Het zomaar gekund. Twee keer... De paal in de tweede helft, voorantwoord.
0: Ja, juist. Arthur Vermeer. Antwerp blijft zoeken natuurlijk. Eén doelpuntje op zijn minst is nog haalbaar. Dat is met de achterkant van het doel. Allebreid, alle... Halmen op elkaar voor deze Jan Virgili. Hij heeft zich op korte tijd in de harten gevoetbald van het Brugse publiek. Mooie voetballer, niet moeilijk om verliefd op te worden. Zeker als hij dan nog eens begint te scoren. En wij krijgen Diaco en ook de piepjonge Tian Nai Koren. Een groot talent, jonge leeftijd naar hier gekomen. Al een paar keer mogen proeven. U kent hem van bij Club Next. Iemand die ze minuten willen geven als de wedstrijd het toelaat. En in die situatie zitten we. Spileers gleed weg. Buzi. Forbes moet mee met Scott. Dat is hij niet. Pots. En dat is te makkelijk door de benen. Vermeer. Koren die zich niet liet doen. Echt wel nog een slotoffensiefje van Antwerp dat er nog alles aan doet. Diaco.
1: Geïnfiltreerd in de box.
0: Ja.
1: En dan sommigen er goed uit.
0: Ja, Mejia.
1: Laat.
0: Prima.
1: Ja, weg.
0: Ja. Lange 1-2 met Vrij. En Mejia. Wilde hoekschop.
1: Misschien wel snel getrapt. Vrij heeft gelijk. Maar het was een oren.

0: Jan Sommer. Frizzoldi. Hij heeft nog niet veel kunnen doen in zijn inbalbeurt. Ook niet te erg als je toch een beetje sukkelt met een blessure. Maar die duels, daar kan je toch niet uitblijven natuurlijk. En nu flinke tik van Tsunashima. Hij heeft het gevoeld. Achterkant van het hoofd. De wedstrijd gaat verder met Mejía. En dat is te ver voor Somers. Frizzoldi en Tsawa. Voilà. Werd gesandwich tussen twee man. Kloeg niet, is dat onze cameraman Ozzy die ergens iets vergeten is.
1: Trekt me ferme sporten hier.
0: Ja. Kan hier nog. Mooi van Seys. En Diakon duikt de ruimte in. Tsunashima komt, Diakon. Twee man voor zich, voorzet mag. Of afleggen, is niet slecht gedaan. Forbes nu. Ja, veel jongens van Antwerpen terug, dus het was wat moeilijk. Vond je dat hij de juiste beslissing nam daar, Diakon? Of had hij vroeger moeten voorzetten? Het is moeilijk, hè?
1: Ja.
0: Hij werd goed opgevangen. Ja. En Mejía, Seys heeft hem deze keer. Het is geen lastig, of het is geen makkelijke klant. En Coren. Ja. Forbes, zit er nog iets in zijn tank? Ja, Spileers. Vol met de inspanning. Hij mee. En Forbes. Buitenom dan maar. Goed gedaan. En toch nog het overzicht. Mooi van Coren. En Diakon. Op Somers.
1: Dat is goed getrapt van Coren. Hij moest hem een beetje achter zich gaan halen.
0: Ja.
1: Maar hij vertrok goed.
0: En Forbes, na zo'n inspanning toch nog helder genoeg om een ploegmaat eruit te pikken.
1: Dat is goed van Frizzoldi. Storenwerk.
0: Forbes, ondertussen gerecupereerd van die inspanning een halve minuut geleden. Nog een keer aanzet. Tsawa, Diakon. Laatste 40 seconden van deze wedstrijd.

0: Kirsijs, die ook nog altijd beweegt zoals in minuut 1. Je ziet toch maar amper verval op tijdens de wedstrijd. Aha. Kreeg hem er langs, maar kon hem niet binnenhalen. De wedstrijd. Club Brugge wint met 3-1 van Antwerpen. Het is zeker niet altijd even makkelijk gegaan. Ze hebben moeilijke periodes moeten overleven. Maar uiteindelijk op kwaliteit. En ook wel met meer kansen dan Antwerpen. Met meer balbezit. 3-1 gewonnen. Wat is jouw gevoel na deze Club Antwerpen?
1: Ja, inderdaad. De match naar zich toegetrokken in het vierde kwartier eigenlijk. Hè. Na rust dan even een kwartier echt wel goed gespeeld. Een tweede goal gemaakt. 2-1 voorgekomen. Dan een hele moeilijke en slechte periode gehad eigenlijk. En die periode werd beëindigd door de goal van Virgili. Waardoor dat gevoel in één keer terug weg was. En weer konden ademen, niet meer nerveus, hoefde te zijn. Dus ja, inderdaad, wat ups en downs gekend in deze match. Een referentiematch wat mij betreft, wat Virgili betreft. Dus die heeft echt wel nu zijn visitekaart afgegeven. Ja, voilà. Dus dat is wat aan een nieuwkomer moet doen. Eerste match tot daar aan toe, maar op een bepaald moment moet de prestatie kunnen laten zien waar je zegt van kijk, dit is wie dat ik ben en dit is wat dat ik kan. En je hebt het allemaal gezien. Ja. En dat
0: is mooi gezegd.
1: Blijf ik voor een paar anderen nog op mijn honger zitten. Dat kan nog komen, zeker en vast, maar hij heeft dat vandaag gedaan.
0: Een wedstrijd dus die past in de evolutie die Club Brugge aan het doormaken is, de periode waarin ze zitten. Het is nog niet allemaal perfect, maar zeker in de Belgische competitie blijven ze de punten pakken. Behalve dan die uitschuiver in Gent zijn het er nu 15 of 18. Ze draaien bovenin mee. En als ze nu ook nog eens tegen, wat is het, Inter?
1: Inter
0: is natuurlijk wat moeilijker, maar in de wedstrijden daarna een vuist kunnen maken in de Champions League dan. Zal het seizoen toch snel op het juiste spoor zitten. En Antwerp, Gert, kan ook niet ontevreden zijn eigenlijk.
1: Nee, viel mij zeker niet tegen. We zagen de XG passeren, dus Club 2,65 en Antwerp 2,09 denk ik. Ja. Dus zaten ook boven de 2. Nee, vond dat zeker niet verkeerd. Iets waar je mee verder kunt. Vond een goede spirit dat, om te beginnen. Maar toch wel een aantal spelers, jonge spelers uiteraard, die nog alle kanten kunnen uitschieten natuurlijk. Dat zal een keer goed zijn, dat zal een keer minder zijn. Maar toch wel iets waar je mee verder kunt. Vermeeren daarbij, interessant. Corozzo, vond ik wel top eigenlijk. Doet mij een beetje denken aan Oulare ook. Zo,
0: ja,
1: in de tijd, zo, ja.
0: Suleiman.
1: Ja. Ja, en een andere.
0: En Obi.
1: En zoon, hè,
0: ja.
1: Obi,
0: want Obi is, heeft nog meer die karoer van hè.
1: Ja, ja. Maar dat heeft veel men niet tegen. Dus dat is een team waar dat je strijdbaar mee kunt zijn. Niet voor bovenaan mee te doen. Aster, dat is zeker
0: maar dat is ook
1: niet,
0: ambitie
1: maar,
0: niet.
1: Maar mogen hier niet mee in de problemen komen.
0: Zij groeten hun supporters. Wij kunnen stilaan de eerste reacties gaan sprokkelen. En gaan dat doen bij, ja, toch een beetje de man van het moment. Bij Club Brugge deze week toch qua goals, Dave.
2: Your new name is Ugo, the man that can't stop scoring vet lesson. Is that okay for you?
3: Yeah, that's a good name. I can get used to that one.
2: Your status has changed in this club. You've been a sub for so long time, but now you're becoming a regular starter. How do you? What's your take on that?
3: No, I play in a really good role since Ivan has been here. I've been playing as the number 8, 10, coming into the box, getting to play, show my intensity and... Yeah, when you get games by game, you just get better, and then that's my feeling on it.
2: Is one of the extra ambitions as well playing again in the Ullevål, the national stadium of Norway?
3: Yeah, of course, that's a target for me to get in the national team. But you just have to get performance by performance, and good things will come.
2: Can I say you suffered as well today as a team?
3: No, I think until they just create one big chance after a small mistake from behind, but I don't think they create too much chances. But we suffer by hard work and by bringing intensity after a Champions League night, and that's always good to get their 3 points.
2: Good luck and thank you.
3: Thank you.
2: We're going to door with Tashin Ozawa. How do you feel after this loss at a Club Brugge? Always an exciting game.
4: Yeah, it was exciting and... Yeah, I personally disappointed that I couldn't have helped the team as a goalkeeper. I should have stopped at least third goal, third one.
2: Because it wasn't it a bit deflected as well? What happened in that goal?
4: The third one?
2: No, the second one, of course. But what should you have done in the third one? Because it's in your corner, obviously, yes.
4: Yeah, always conceding goals, something hurt me. So, yeah, keep it up and I will prepare for next week.
2: What do you think of the general performance of Antwerp? Because after the subs, around minute 70, 73, Michael Fry, a few times, you really came into the game.
4: Yeah, today we play against the champion of last season and we didn't do great, but if we look at our current situation, I think we're really improving as a team. So step by step, we're going to prepare for the next game.
2: Good luck and thank you and good luck in the next one. We gaan door met Thibaut Somers. Dat is een rot gevoel wellicht. Breng het eens onder woorden.
5: Wat blijft een?
2: Een rot gevoel. Breng dat eens onder woorden.
5: Ja, ik denk dat verliezen altijd wel een rot gevoel met zich meebrengt. Ik denk dat we ongelukkig die penaltyfase tegenkrijgen. We niet kunnen aan doen dat hij gewoon tegen de hand valt. En dan reageren we wel goed. Ja, we wisten dat ze moeilijk hadden met die lange bal. Dat ze daar twijfels aan hebben. En we komen zo 1-1 en kregen nog een kansje eventueel zelf wat 2-1 te maken. Allee, 1-2. Maar we gingen met een redelijk goed gevoel de rust in. Maar dan de eerste 5 of 10 minuten in de tweede helft moesten we overleven. En dan komen ze wel verdiend op 2-1. En onze reactie is te weinig.
2: Ze winnen de wedstrijd eigenlijk in het vierde kwart, hè, inderdaad.
5: Ja, klopt. Want het was moeilijk om nog de bal goed in de ploeg te houden en dan zo kansen te creëren. Uiteindelijk komt wel altijd één kantje en dan komen we met Vrij nog dicht bij met binnenkant paal. Dus als je hier dan een punt wil pakken of meer, moet dan zo kantjes moet dan binnen. Dat hangt af van details ook.
2: Toen jullie scoorden na dat foutje van Sommer, zag ik jouw blik even richting de harde kern van Brugge gaan. Het groen-zwarte hart, dat kwam even boven.
5: Ja, ik denk dat dat bij het voetbal hoort natuurlijk. Je krijgt dan alles naar je hoofd gesmeten tijdens de match, wat ook leuk maakt in het voetbal. Dus dat was ook zo een kleine reactie. Jammer dat er niets meer in zat vandaag.
2: Had je achteraf bekeken toch niet beter met Vrij gestart, gezien zijn druk die hij kon zetten en de kansen die hij nog kreeg?
5: Ja, ik denk dat Perros het ook heel goed gedaan heeft. Net heeft zelf twee kansen helemaal zelf niet afgedwongen. Dus chapeau voor hem en dat brengt ons ook goed bij voor de komende matchen.
2: Correcte analyse, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
6: Aldus Thibaut Somers. Ja, starten met Vrij en Porozzo. Dat zal misschien ooit wel een keer gebeuren, maar ja. Ik snap waarom je...
7: Het ligt misschien net iets te dicht bij elkaar. Die twee. Tuurlijk.
6: Ja, want er is één spits die gaat doorkopen en wie gaat er dan achterlopen? Zwat. Taichi Nozawa was kritisch op zichzelf. Vond dat hij beter kon doen bij beide goals. Ja, de tweede wijkt echt wel af.
7: Zit een beetje in de cultuur, denk ik. Ja. Van heel streng te zijn. Ja. En van alleen maar tevreden te zijn met het allerbeste. Maar ik vond niet dat hij hier een fout maakte bij de tegengoals.
6: Nee. Ook niet bij de derde?
7: Zelfs, hè, het is intact van het doel. Dat is het moeilijkste. Hij kan zichzelf misschien denken van ja, ik ben wat te snel door mijn knieën gegaan.
6: Ja, dat ja en de ruimte gelaten recht ruimte, aan zich dat die bal erdoor kan, ja. Denk ik. Maar goed, jij vindt van niet.
7: Ja, doelmannen specialisten zullen het misschien maar ik vind het, ja, je kijkt vooral naar de aanval. Ik denk altijd, als je daar in die stelling komt, omhoog, kort een hoek, omhoog in tak...
6: Eigenlijk moet dat zijn.
7: Vaak prijs hoor.
6: Ja, ja. Goed, voilà, dat waren de eerste reacties. Straks meer uiteraard beneden bij Dave en bij Imke ook analyse.

Goedenavond, beste voetballiefhebbers. Welkom hier in Le Stade Francis Leblay. Welkom bij Brest tegen PSG. En je ziet het al op de eerste beelden. Deze avond staat in het teken van Eric Roy, de overleden coach van Brest in juni van dit jaar. Overleed hij aan de gevolgen van pancreaskanker. En vanavond is een groot eerbetoon aan zijn persoon. Je ziet het al, de t-shirts, de petjes, alles staat in zijn teken om hem te eren. Voor de wedstrijd zagen we ook al zijn vrouw Letitia en zijn dochter Victoria Roos, die bloemen gingen leggen met de voorzitter, de eigenaar van de Stade Brestois, voor een grote foto hier buiten het stadion. Daarna ook bij de supporters gaan staan, want zijn overlijden heeft wel wat losgeweekt hier bij een club waar hij alles heeft gedaan. Je ziet daar ook staan l'élégance dan om ze montras qui le laisse. Merci Eric. En dat kan zeggen dat de grootheid van een mens, de elegantie van de persoon, ga je zien wat hij nalaat. En dat is hier dus gigantisch. Hij was een geliefd persoon ook in het hele Franse voetbal. En dat heeft wel wat losgeweekt in juni, toen Frankrijk moest beginnen aan de wereldbeker. Was toch wel hij die de titels haalde in de pers. Maar om het ook gevoetbald te worden, en dat is dus vanavond hier Brest tegen PSG. Je ziet al staan, Lille heeft deze namiddag gewonnen en is zo aan de leiding gekomen. 2-0, Le Mans was tegen Lens een 2-2 gelijkspel. En gisteren kon ook Lyon en Monaco niet winnen in de twee toppers van zaterdag. Dan zien we het daar staan, de stand in de Ligue 1. Brest staat de zevende met 5 punten. PSG, en dat weet u ook al, zij moeilijk gestart. Ze staan op een bizarre 15e plaats met slechts 2 punten. En we zullen normaal gezien het hoog spektakel krijgen vanavond, want we zien daar ook staan. Het zijn de twee ploegen die de meeste schoten hebben in de Ligue 1. Brest 72, PSG 60. Maar allebei werken ze maar aan 32% af tussen de palen. Dus niet goals, maar tussen de palen. En dat is verre van de twee beste, want dat is 9 ploegen die beter doen dan hen. Camory Doumbia, hij is de man in vorm in dit seizoen. Beginnen met 4 goals en 1 assist. En 5 goals in het jaar 2026. Hij was de man die vorig jaar een keer, dus dat twee seizoenen geleden, 4 keer wist te scoren. Hier de opstelling van Brest met Engel Selvig, de nieuwe doelman. De Noor in doel. Kenilaga, Rafael Le Guen, Gauthier Loris en Bradley Loco. Waarachter Chota Magnetti. In het middenveld, Boep op links, Versini, ook hij is een nieuwe man op rechts en Ayork in de spits met Doumbia achter hem. Terwijl we kunnen volgen met een filmpje daar op het grote scherm. Algemene stilte in het stadion. Iedereen luistert naar de man die Brest uit de degradatie haalde en ze naar de Champions League bracht. De kleine club hier helemaal uit het westen van Frankrijk. PSG zou het seizoen kunnen starten vanavond met 4 wedstrijden zonder overwinning. Dat zou voor het eerst zijn sinds het seizoen 2007-2008. Toen won ze met 3 gelijke spelen en 1 nederlaag. Uiteindelijk dat seizoen geëindigd als 16e met 43 punten. Het was het seizoen dat de PSG bijna degradeerde. Hij heeft natuurlijk goede cijfers tegen Brest. Dat was vooral in die dubbele confrontatie tegen Brest in de playoffs van het jaar waarin PSG het eerste de Champions League wist te winnen in het seizoen 2024-2025. En hij heeft er dus al een pak gemaakt tegen Brest. Maar de 3 laatste matchen wist hij niet meer te scoren tegen Brest. Hier de opstelling van Luis Enrique met Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Safarov, de basisdefensie, Vitinha, Neves en Zahir Emri. Fabian Ruiz op de bank. Vooraan Kvaratskhelia, Dembélé en Ferran Torres. Het zou wel eens kunnen dat Ferran Torres op rechts speelt en Dembélé als diepe spits die dan afhaakt, waardoor Ferran Torres dan naar de spits kan komen en Hakimi de flank kan afdwalen. Het is een stevige bank ook bij PSG.

Ik wil nemen, dat is ook wel iets dat hij graag ziet natuurlijk. Hij wil die concurrentie zo hoog mogelijk hebben om naar het niveau zo hoog mogelijk naar boven te trekken. Hier zijn beide ploegen. Je zal het ook zien. Het shirt van West achteraan, daar staat geen enkele naam. Er staat alleen maar King geschreven. Want dat was zijn bijnaam hier, King Erik. Want hij was de koning van Brest. Hij heeft zelfs een liedje dat de supporters voor hem zongen. Met een ode aan zijn voetbal. Hij bracht offensief voetbal, drang naar voren, niet te veel nadenken. En hij wil gewoon het publiek ook entertainen. Ook de supporters van PSG met een spandoek natuurlijk. Ze hebben ook bloemen neergelegd. Ook voor de wedstrijd gingen Marquinhos, Luis Enrique en Luis Campos een boeket bloemen leggen voor de bank van Brest. We zagen ook zijn vrouw en dochter praten met Luis Campos. 10 opstellingen die hebben we al gezien. Gauthier Loris, gekomen van Le Havre. Rafael Le Guin is een jongen die komt uit de jeugdopleiding. Het is ook kijken wat die jongen op rechts gaat te brengen. Die eigenlijk Romain Castillo vervangen heeft. Die toch is naar Osasuna. Giovanni Versini, gehaald bij Pau. Opgeleid bij Olympique Marseille. En via Clermont Foot. Voor het seizoen bij Pau gevoetbald. Een paar goed gedaan. Want hij is daar het seizoen geëindigd met de 9 doelpunten in de Ligue 2. 4 assists. Een onbekende voor ons. Dan zullen we dus kunnen gaan kijken hoe hij het gaat doen.

0: Marquinhos. Hij blijft toch van belang voor PSG. Zeker als je toch weer zag hoe Zabani het lastig had tegen Bratislava met dat ene moment, de tegengoal. Ja, dat zag je niet altijd best uit. Ook al speelde hij een behoorlijke partij. Ja, die ene fase blijft natuurlijk bij iedereen hangen. Dat lijkt voorlopig niet van hem weg te krijgen te zijn. De ref van vanavond is Willy de Lachaud. Valentin Evraar en Nicolas Durand, de assistenten. Thomas Vincent de Vierde. De mensen van de VAR heeft u daarnet gezien. Hamid Ghanaoui en Ludovic Jémy. Eternel Brestois met een foto van Eric Roy. Michel, hij was echt iemand hier geworden van de club. Hij is nogthans iemand die van opzijde afkomstig is van Nice. Heeft hij gevoetbald ook bij Marseille. Heeft hij een grote carrière gehad. Daarna even trainer geworden bij Nice. Technisch directeur, lang het voetbal verdwenen. En dan naar hier gehaald. En hij heeft de club eigenlijk naar een ander niveau gebracht. Hier. Een mooi beeld. Het ging een emotionele avond zijn. Dat is zeker ook voor Julien Lachouer. De trainer, die overman, de assistent. Hier de vrouw van Eric Roy. Laetitia en dochter Victoria Rose. En de dochter gaat nog een woordje zeggen.
1: Pour cet accueil incroyable, pour cet hommage qui est totalement fou. Il le mérite. Et on voulait remercier l'équipe, le CHU de Brest d'avoir accompagné papa pendant sa maladie. Remercier les supporters. Merci pour vos mots, merci pour vos chants, pour vos témoignages. Il y avait tellement d'amour ici, l'aventure brestoise, elle a été totalement incroyable pour lui. Et on est tellement heureux qu'il ait pu vivre ça avant de partir. Le football, c'est de l'amour, de la passion, du lien. C'est ce qu'il nous a transmis. Et il va continuer de répandre ça de là où il est, à travers vous, à travers nous. Merci,

Zijn dochter bedankt hier iedereen in het stadion, supporters, de ploeg. Ook het ziekenhuis dat hen enorm gesteund heeft. Want het is een zeer zware periode geweest. Dat heeft zijn vrouw ook gezegd in de krant Le Parisien. Want ze zei, ja, toen hij hier tekende, hebben we te weten gekomen dat hij pancreaskanker had. En toen heeft hij gezegd, ja, we gaan toch blijven doen. De dokters verklaarden hij hem en zijn vrouw een beetje gek. Zijn vrouw heeft hem gedurende al die jaren telkens naar het stadion gereden, want daar had hij geen kracht meer voor. Hij hield zich hier op de club enorm sterk. Hij wou geen medelijden van zijn spelers. Hij wou niet dat dat als excuus gold voor slechte prestaties. En zijn vrouw zei, ja, als hij dan s'avonds de auto binnenstapte, dan kwam druk van zijn schouders af. Dan zakte hij echt als een hoopje ellende in elkaar van de ziekte, van de zware chemotherapie. Einde van de vorige seizoen ging het plots slechter. Julien Lachouère deed al veel. En ik was nou echt zo een beetje meer de rol van manager op zich nemen. Hij zou meer de coach gaan worden. Toen Lachouère zei, ja, ik kom toch nog terug volgende week en ik heb jouw steun nog nodig. Toen zei hij, ik denk niet dat dat nog zal gebeuren, maar ik heb alle geloof in je dat je het kan en je moet het gewoon doen, niet twijfelen. Ga er gewoon voor, je bent er klaar voor. Ajoch, Magnetti komen de vrouw en de dochter groeten. Zij waren op de begrafenis in juni. Hier is Julien Lachouère. Hij zei ook, we mogen niet over hem blijven praten. Het gaat verder. Dat wou hij ook zelf. Dat heeft hij me ook gezegd. Het leven gaat verder. 8 spelers waren op zijn begrafenis. Dus Ayo, Magnetti, maar ook Chardonnay. Die inderdaad geblesseerd is. Kenidala, Loco, Touzard, Coudert, De Castillo. En ook oude spelers zoals Amavi, Madi Camara, Pierre Liesmelou van Paris FC, Jonas Martin. En ook heel veel oude spelers waren aanwezig in Nice. Waar zijn dochter een zeer emotionele speech heeft, heeft gezegd in de kerk. Ze zou blijkbaar in Brussel leven omdat ze daar danst. Kwamen we te weten in de podcast van Alex Agnew. Welcome to the EA, waar Filip Joos eind augustus zat. Daar kwamen we te weten dat zij dus alles bijhoudt wat over haar vader is geschreven geweest na zijn overlijden. En dat ze dus ook een column van Filip Joos heeft bijgehouden en hem ook heeft bedankt. Wat u nu hoort van de supporters, is dus een aanpassing van de supporters voor dat nummer van Danny Briand. Het originele nummer is Quand je vois ses yeux. Het gaat over een meisje, wanneer ik haar ogen zie. Zij hebben ervan gemaakt wanneer we zijn spel zien dat hij hier neerbrengt, dan worden we verliefd. Brest vanavond stunten en zijn ex-coach eren met een overwinning. Dat zou ook vooral willen zeggen dat PSG zou starten met 2 op 12. Stel je maar iets voor. De geschiedenis laat blijken dat het moeilijk is voor Brest. De laatste 12 van de 13 duels verloren van PSG. Sinds de promotie in 2019 1 gelijkspel. Stel dat ze vandaag zouden verliezen van PSG, dan zouden ze sinds de promotie tegen een enkele tegenstander zo vaak verloren hebben. PSG, alle competities samen, is nu al 34 matchen tegen Brest ongeslagen. 26 overwinningen, 8 keer gelijk. Hier de eerste keer Kvaratskhelia, opletten. Met de Lala. Zayemri krijgt vandaag de voorkeur op Fabian Ruiz. Hakimi. Kvaratskhelia, buitenom bij Lala.
mijn les uit te draaien. Nee, toch niet trappen. Dacht even, hier is de kans. Doet hij niet, wil de dribbel aangaan. En komt er niet helemaal uit. Hopelijk hij de ondertussen titular is op de linkerflank. Geen discussie mogelijk. Luca Digne en Lucas Hernandez voorlopig niet op het niveau. Vitinha. Hakimi kan eens aanleggen. Hakimi doet dat ook. Bal wijkt af in de handen van Celtic. De Noor gehuurd van Watford.

Coutinho. Dan heeft PSG vertrouwen getankt tegen Bratislava. Nou ja, vertrouwen. Tegen Monaco vorige week. De beste ploeg die op het veld stond was die van Parijs. Monaco. Twee keer tussen de paal getrapt, twee keer een doelpunt. Op het einde nog een geweldige save van Radecki op een schot van Dembélé. Ajok. Slechte paas van Chotard. En nu misschien de ruimte. Zou nemen, Dembélé, Ferran Torres plaatsen en daar is het doelpunt. Ferran Torres, hij zit in bloedvorm in dit seizoensbegin. En dan gaat het plots heel snel bij dat balverlies van Chotard. Gaat het in drie kaatsen richting doel en ook tegen het net van Selvik. PSG meteen 0-1 voor. We zijn nog geen 5 minuten bezig. En wie anders dan Ferran Torres, die nu al zijn derde goal maakt. Scoorde de twee eerste op het veld van Rennes. En hij scoorde ook een hat-trick tegen Bratislava. Kijk, Joao Neves, Dembélé achter steun in. Ferran Torres plaatsen. Selvik kan er niet bij. Het gaat gewoon te snel voor Le Stade Brestois. En daar is dus het gevaar. Hij plaatst netjes en fijntjes in de verste hoek. Geweldig gedaan. Ook een knappe assist van Dembélé. In één tijd voetbal.

hier is Versini. Het antwoord van Brest. Tweede paal. Voorzet is te hard voor Mboek. Op met zijn lengte. Klimt hij boven Marquinhos. Maar het kopbaltje is te zacht voor echt Safonov. Te verontrusten. Mendes, nog net zeg voor Askelia. Versini met de terugkeer, shot daar. Dan is dat nu geven door de regie is wel raar natuurlijk. PG staat net 0-1 voor.

Messi. Julien Lachouer met een pet en een t-shirt. Maar en Zahir Emri vandaag op het middenveld. Eerste match op links achter gespeeld. Hier is hij, Ousmane Dembélé. Dembélé komt naar binnen. Dembélé nog altijd met zijn linker verse hoek. Safe van Selvik, Kvaratskhelia. Nee, voorlangs. Niet 0-0-2. Brest ontsnapt. En moet misschien toch nog een beetje de focus terugkrijgen. Na alle die eer voor Erik Gouat. Terecht natuurlijk. Maar dan ben je misschien niet helemaal met je hoofd erbij bij deze wedstrijd. En dat is aardsgevaarlijk tegen PSG. Selvik voorkomt de 0-2. En Kvaratskhelia krijgt de bal niet tussen de palen en ook niet tot bij Hakimi. Blokop zoekt de diepgang bij Mboep. Blokop brengt hem voor en daar was bijna Doumbia. Torres, Vitinha. Nee, geen goeie tot bij Hakimi. Dus aan dit soort paasjes dat je ziet dat PSG nog niet helemaal klaar is. Luis Enrique heeft trouwens ook een t-shirt aangedaan. Ze kwamen goed overheen. Luis Enrique. Veel respect tussen beide heren. Dit is goed gevoetbald. En hier de reactie van Mboep. Tweede pogingetje. Na de kopbal van Ayok. Nu Mboep te centraal recht op Safonov. En die ook nood heeft aan een goede prestatie. En ook misschien wel een clean sheet. Want ook hij staat een beetje de discussie in dit seizoensbegin. Bij een paar doelpunten zag hij er niet al te best uit. Mendes. Ja, geweldig inworp bij Joao Neves. Zo op een inworp het spel weten te verleggen. Dembélé met de vrije rol. En de voorzet. Ah, moeilijk dit. Daar stond Le Guen. Hakimi. Dat is te kort. En dus Doumbia. Bal aan de voet. Ja, dit is een goede bal. Ook Safonov staat er. Had misschien ook al die bal kunnen opvangen in zijn eigen 16. Wou geen risico's nemen. Magnetti voor de wedstrijd. Bekendgemaakt dat hij zijn contract heeft verlengd tot 2029. Dat was vooral de voldoening van de nieuwe sportief manager, als we het zo mogen zeggen, Leroux. Dat ze de centrale as toch hebben kunnen behouden met Ayok, Magnetti en Chardonnay, die vanavond wel geblesseerd is. Want ook, niet alleen de coach die overleden is, maar ook technisch directeur Gregory Lorenzi is vertrokken naar Marseille. Lorenzi die hier voorlopig 10 jaar geweldig werk heeft verricht. Met weinig budget, met weinig middelen. Maar telkens een ploeg bijeen kunnen krijgen. De vraag is zelfs, zou die nog tevreden zijn met zijn transfer naar Marseille? Maar plots blijkt dat er geen geld is. Letterlijk geen geld is. Alleen maar vertrekkers, geen nieuwe spelers gehaald naar Marseille. Dat wordt een zeer beperkte kern. Dus nu minstens tot januari aan de slag moet. Op twee fronten, Europa League en de Ligue 1. En Marseille 4-0 zelfs gewonnen van Strasbourg. 3 punten daar gepakt. Nu 3 nederlagen. Tegen Monaco, tegen Paris FC en nu vrijdag tegen Rennes. Donderdag naar Besiktas en volgende zondag tegen dit PSG. Het kan wel eens een dramatische week worden voor Marseille en Genesio. Maar je moet je de vraag stellen of Genesio nog kan blijven. Dembélé recupereert. Hier is Joao Neves. Inhouden. Terug afleggen. Dembélé op de enkels van Lloris. PSG wou het hier net iets te mooi doen. Joao Neves kan er niet bij. Loco kan zich doorzetten. En Ayo. Kapstok van de ploeg. Ludovic Ayo.
En zo weer inleveren Lala, Vitinha. Lekkerwijn blijft rustig. Versini. Beetje hetzelfde type als Del Castillo. Kleine pocket aanvaller van op de flank. Hier nog eens Sotar trouwens met het balverlies, net zoals bij de 0-1. Ciao Neves afleggen. Maar dan het schot van Dembélé afgeblokt. Loco. Niet voorbij Ciao Neves. Applaus voor een boek die er daartussen zit.

Sotar zit er daar goed op, wij zeggen Henry. Bijna de recuperatie. Mendes heeft wat geluk. Knok van Versini. Mboep, Dumbia afgeblokt, Marquinhos. En daar is Mboep. Kan de bal niet laag houden. Dat doet hij niet goed hier, Pathé Mboep. Te ver achteroverleunend. Hier nog eens het doelpunt. Balverlies. Chotard. Kijk, Torres. Neves. En dan opnieuw Torres. Begint bij Torres, eindigt bij Torres. Perfecte driehoek. Derde man gezocht. Een derde man was degene die de driehoek opzette. Kijk, al komt hij samen. Zes schoten tussen de palen. We hebben 6 goals opgeleverd op 12 schoten in totaal. Dus als hij tussen de palen trapt dit seizoen, is het prijs. Nu Dembélé even rechts, gaat het ook voor de tegenstanders enorm moeilijk maken als die twee samen op het veld staan. Kunnen constant wisselen van positie. Dat wil ook zeggen dat Doué op de bank zit. Akeliouche, Gots. Gaat stevig zijn hoor, om keuzes te maken daar. Want ja, Désiré Doué, niet vergeten. Dubbele winnaar van de Champions League, France International. Gaat nog een serieuze keuzestrijd zijn bij de echte topmatchen dit seizoen. Wie Mr. Ike gaat zetten. Dan vindt hij daar geen erg in, de Spanjaard. Emery. Hakimi. João Neves. Nuno Mendes. Vindt Kvaratskhelia. De controle moet beter. Chotard met Versini. Zijn Emery en Ferran Torres. Dus loco. Het gaat ook taak zijn voor Magnetti en Chotard om voldoende mee aan te sluiten. Anders staan ze daar vooraan met te weinig. Dus er standje nu tussen Mboep en loco.

Hakimi. Torres. Torres opnieuw tot bij de Marokkaan. Hakimi, laag. Kan hij die bal toch nog voorbrengen? Nog afgeweken. Nee, het is wel geen doeltrap. Het is wel geen hoekschop, excuus. Het is een doeltrap. Krijgt hij die bal terug tegen zich. Nee. Bij die voorzet raakt hij Sotar niet meer met die bal. Marquinhos boven Moep. Zeg je hem, Marquinhos?

Gressini. Gressini brengt hem. Ajorg niet. En dan blijft de bal daar hangen. Maar lag Ajorg op de grond. Een boep kon er net niet bij. Rest heeft de hoogste XG expected goals waarde in de Liga. Strafstijd. Ze haalden er voorlopig niet genoeg doelpunten uit. Hier is hij, Brendan Chardonnay. PG heeft dan weer het hoogste verschil van expected goals tegen en doelpunten tegen. Ze hebben er niet zoveel expected goals tegen, maar wel al 5 doelpunten tegen. Hier zijn ze weer met Hakimi. Veel mensen in de box. Hakimi, tweede zone, Kvaratskhelia. Gekende recept en een safe van Celtic. U weet wat hij gaat doen, Kvaratskhelia. Aannemen, wijnzen, toch naar binnen komen naar zijn rechter en dan de verste hoek zoeken. Deed hij nu ook. Lala draait een beetje. En doordat hij even draait, geeft hij de hoek vrij om te trappen natuurlijk. Goede redding, Celtic moest erbij zijn. Maar wel de tweede hoekschop. Twee tijden met Vitinha, Dembélé. Bal is niet goed voor Ousmane Dembélé. Kreeg rust voor de wedstrijd in Lille. Na ren ging hij praten met de coach. Ging hij uitleg vragen waarom hij eruit was gehaald tijdens de rust. Zirke zei ook dat hij niet helemaal fit oogde. Uitleg van Dembélé was dat hij vakantie had ingekort om klaar te zijn voor de Supercup tegen Aston Villa. Maar misschien te weinig rust had genomen en een beetje vermoeid was van te vlug te herbeginnen. En dus kreeg hij een weekendje rust. Doumbia, sterk aan de bal. Bersini, opnieuw Doumbia, goed uitgedraaid van de Malinese. En daar Nuno Mendes, die er altijd tussen zit en die zuiver op de bal zat. Nuno Mendes, links-rechts. Maar goede terugkeer van Magnetti. Net zoals Versini Marseille. Versini. Zijn vader is een dokker in de haven van Marseille. Een dokwerker. Toen bij Marseille voetbalde in de jeugd. Als ze ook al die kaart gaan halen. Om ook te gaan werken. En hij beschouwt het daardoor dus vooral een eer om zijn passie te kunnen uitoefenen. En de motivatie om dat te doen. Ik denk niet dat hij dus nog ooit dokwerker zal worden. Nu hij toch een profcarrière heeft. Vorig jaar bij Po. Le Guin. Lala doordraaien in één tijd naar Pacho. Ook hij nog op zoek naar de allerbeste vorm, William Pacho. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia zet zich door. Opletten nu. Kvaratskhelia. Ook rond de Chotard. Dembélé gevonden. João Neves. Opnieuw Ousmane Dembélé. Zoekt die Hakimi. Gaat hij ook vinden. Hakimi voor doel. Krijgt die bal niet voor doel. Niet tot bij Ferran Torres. En nu dus misschien een moment om te kunnen omschakelen voor Brest. Maar Bocco kiest om even te temporiseren. Ook een boep moest nog volledig op gang komen. Meegekomen met Hakimi natuurlijk. Moest ook even naar adem happen. Een boep in strijd met Marquinhos. In één tijd neemt hij die bal. Iets te overhaast, Pathé Mbeumo. Wat een duel hier van Marquinhos.
manier is hij iets te overhaast. Heeft hij meer tijd dan hij denkt.

Torres. Met Hakimi. Torres, tikje naar toe bij Dembélé. Net niet. Want daar zat Magnetti tussen. En nu misschien de omschakeling. Magnetti. Doumbia openen op Mboep. Nou, hij ook zegt, neem meters. Doet Mboep niet. Keer terug en zo PSG terug in positie. Kies voor het balbezit. Ja. Het is eervol, maar tegen PSG moeten ze misschien die momenten toch gaan nemen. Als ze eens ruimte hebben.

0: Ja, goed. Bij Chotard.
1: Ja, het is Versini, excuus. Hier is Lala. Versini opnieuw. Kraskelia mee. En daar is Safonov die hem lost. Maar in tweede instantie hem wel heeft. Kraskelia blijft even liggen. Botst op Safonov. Een goede terugkeer van Kvaratskhelia. Nu is hij. Chevalier. Wilde niet weg. Wou terug vol voor zijn kans gaan. Kijk waar Dembélé staat. Kijk waar Ferran Torres staat. Jouneve is nu helemaal diep. Hakimi hoog op rechts. Twee spitsen staan op het middenveld. Hakimi. Met Ousmane Dembélé. En Ferran Torres.

snel getikt tussen Janemus en Dembélé. En wordt wel voor PSG nog. Naderen het half uur. Ja, zojuist inworp is voor PSG. Inworp van Hakimi niet goed naar Dembélé. Doumbia. Doumbia vindt Lala. Versini even centraal diep. Nuno Mendes strijden met Lala. En uiteindelijk toch nog Brest in bal zit met Doumbia. Tikt de bal te ver voor zich uit. En dus Marquinhos. Een overtreding van Doumbia. Die ook geel krijgt. Omdat hij zijn voetje lakt hangen bij de Braziliaan. Niet eens met de beslissing van Willy de Lajo. Hij was inderdaad te laat. Zeker zien we hier terecht de gele kaart. Hij raakt vol op de enkel. En hier de kracht en de snelheid van Nuno Mendes. Dembélé. De diepte tot bij Kvaratskhelia, maar op de enkels van Lala.

Marquinhos, met Vitinho. Kijk, Torres even teleurgesteld door die pas, maar dan weer meteen de knop omdraaien en gaan jagen. Druk gaan zetten. Daar komt ook Hakimi aangelopen. Jochis. Kijk, Dembélé even rechtsachter bij Pathé en Boep. Goed werk van Boep. Jochis, legt het spel. Lala, mooie sequentie van Brest, merci niet. Eerder op de bal dan Nuno Mendes. Lala moet nu haast maken. Selvig. Lopen zijn uittrappen niet goed. Connectie met Ajok moet nog beter. Dat hij zijn trap wat meer corrigeert. Dat die ballen meer in de richting komen van Ajok. Dan kan hij dat wel de baas. Dat konden we de voorbije seizoenen al zien. Kan zijn lichaam dan zetten. Kan het spel verleggen. Is er wel al aan de overkant. Met Hakimi die daarnet de panna deed. En nu Kvaratskhelia hier op links. Opletten. Kvaratskhelia buitenom. Alla. In de remmen. En goed in de remmen. Hier. Dit is het soort paas dat hij wil. Ajok. Hens gemaakt volgens de Lajo. Hier de panna bij Mboep. Het was goed verdedigd van Kenny Lella. Goed zijn lichaam gezet. Kvaratskhelia niet laten uitdraaien. Luis Enrique en Rafa Pol. Ooit begonnen als keeperstrainer hier bij Brest. Julien Lachouer. Foutje gefloten door de Lajo. Schouder tegen schouder. Geen idee wat er in tweede instantie aan is. Heeft hij zich vooral zelf geblesseerd aan de lies van Kimi.

voorlopig knapt hij het vuile werk op, Igor Magnetti. Vanaf gisteren terug, toen dat hij niet had verwacht dat hij als zuideling, als Marseille, hier zou kunnen aarden. Maar dat hij zich nu hier helemaal thuis voelt in Bretagne. Dat ook het af en toe gure weer, dat je dat wel gewoon wordt. Nee, het is echt hij zelf die zich geblesseert aan de lies. De Rajo trapt er toch een beetje in. Dat was geen overtreding wat mij betreft. Famiaroux is begonnen aan de opwarming en zelfs klaar voor de invalbeurt. Hakimi gaat niet verder doen en dus gaat Saïd Emery naar rechtsachter verschuiven. Even testen. Hakimi. Wat gaan ze doen? Fabio Ruiz leek verzekerd te zijn dat hij ging inkomen. PSG even met zijn tienen. Kan Brest daarvan profiteren. Het is Tchao Neves die even rechtsachter gaat spelen. Doumbia. Met Chotard. Chotard krijgt de bal nog voor, tweede zone. En Boep terug voor Doel. Uiteindelijk gaat niemand naar de bal van Brest, wel Marquinhos. Hakimi blijft daar wat testen aan de zijlijn. Loco vindt en Boep. Moet voorbij Tchao Neves. En Boep toch de buitenkant. En Boep laag en nog afgeweken. En de save van Safonov. Goeie reflex van de Rus. Toch nog even Tchao Neves. Nou ja, ging misschien wel binnen gaan hoor. Nou ja, ging binnen. En dus moest hij erbij zitten. Eerste hoekschop voor Brest. Hoekschop, goed genomen. Ajork verlengen. Gekende recept bij Brest. Iemand blijven liggen bij de Bretonen. Versini. Versini. Laag voorzet. Wordt daar gepakt door Kvaratskhelia. Die de voorzet niet kon afblokken. En Boep blijven liggen. Het is Ferran Torres. Die tegen een Boep aanloopt. Kimi kan niet verder. Het is op het veld te komen en toch terug gaan zitten.

Ruiz. Fabián Ruiz. Kampioen Fabián Ruiz, winnaar van de Champions League, waarvan die alles won vorig seizoen. Behalve de beker, die ging daar los.

0: Houston.
1: Nummer 9, de dribbel lukt niet. En nu Ajok, de kaats is hard. Loco kan de bal niet binnenhouden. In eerste instantie dacht je van wel. Bradley Loco

zit in de laatste 5 minuten van deze eerste helft. PSG. Ja, stevig begonnen. Met die snelle voorsprong. Daarna vooral door de controle. Zonder al te veel dreiging. Af en toe inspreken. De rest probeert een tijd te keren. Maar het is moeilijk om echt tot volwaardige kansen te komen. Schotje en boepkopbal. Ajok waren te centraal, te zwak. De grootste kans kwam er nog via die afgeweken bal van Mboep. Hij dus opnieuw naar de backpositie. Hij heeft al eens aangegeven, het maakt me niet uit waar ik speel als ik maar op het veld sta. Maar het moet toch frustrerend zijn voor Zayem. Vorig seizoen geweldig seizoen gespeeld, veel gevoetbald op het middenveld. Doordat João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha alle drie even eens moesten rusten. Hij is drie keer na de gewonnen Champions finale tegen Arsenal zijn excuses aangeboden aan Zayem. Dat hij hem vandaag, of die dag liever, niet had laten starten. Dat dat oneerlijk was. Omdat hij altijd hyperprofessioneel is, Zayem. Nooit klagen. Dat hij ook nog goed inviel in die Champions League finale. Goed werk van Magnetti ondertussen. Lala, prachtelijk win in de problemen. Hey. Ja, met een sfeer met zo'n verre inworp richting Vitinha. Pathé en Boep ligt daar nu tegen de grasmat. Grijpt naar het oog. Diep verzonken onder de pet, Julien Lachouet. Is het in deze botsing die nog altijd last heeft? Ah, het is inderdaad, hier zien we het. Het zijn de vingers van Ajok die hij in het oog krijgt. Even aan het kijken. Ik denk dat hij daar zei, c'est bon, je peux jouer. Ik zit ze. Vrouw en dochter, ik denk dat de man te pet daarnaast Jérôme Alonso is. Hij was zeer goed bevriend met Eric Roy. Hij heeft gevoetbald voor PSG. Het is ook een zeer emotioneel interview dat Alonso heeft gegeven na het overlijden van Eric Roy. Dat hij hem nog was gaan bezoeken. Een week voor zijn overlijden dat hij in zijn zetel lag. Zeer ziek lag. En dat Alonso zei van toen ik vertrok, nam ik afscheid. En zeiden we ja, tot binnenkort. Maar toen ik naar huis reed, zei Alonso, wist ik dat het de laatste keer was dat ik hem zag. Ik voelde zo aan dat hij afscheid van mij had genomen. Kvaratskhelia nog eens met een poging. Kan de bal niet laag houden. Tikje Ferran Torres. Het gaat snel dan hoor. Kvaratskhelia na de borstcontrole meteen voor de volley gaat. Snelle beslissing genomen in zijn hoofd. Na die moeilijke bal van Torres. Kvaratskhelia eerst op de bal. En Ferran kan de bal niet meenemen. Krijgen er 5 minuten bij.

0: Ruiz knap hoor, tot bij Nuno Mendes. Het juiste moment afgewacht om die pas te kunnen geven. En nu in overtal PSG. Als het snel gaat, João Neves heeft moeite met de bal. Vitinha. Ook die pas. Dembélé is niet goed. Voorkomt wel de hoekschop. En dus de inworp voor Brest. PSG laat het hier een beetje liggen. Te slordig in balbezit. Dat zal ook deze man zien. Duwtje toch van Marquinhos bij, oh, jawel. Een glimlach van Ludovic Ajok. Twee handen in de rug. Geen discussie mogelijk. Ja, wel mooi dit. Tussen Marquinhos en Ajok, dat praten, een glimlach. Twee mensen met ervaring. 32 Ajok. Marquinhos ook 32. Le Guin kan verlengen. Pacho weghalen. Joris. Opnieuw Le Guin. Weg Sini. Weg bij Fabio Ruiz. En de voorzet is niet goed genoeg. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk van Rafael Le Guin. Toch gebleven bij de club. Deze zomer was er interesse van Crystal Palace. Maar als de Premier League roept, is het moeilijk om te blijven. Zeker in de huidige situatie van het Franse voetbal met zo goed als geen tv-gelden. De meesten vertrekken allemaal. Praskelia. Praskelia met de tackle van Magnetti. Praskelia blijft wel in balbezit. Fabien Ruiz, Dembélé. Niemand op rechts. Is wachten. Waarom zei hij hem hier? Maar Dembélé doet het dan maar zelf met Fabien Ruiz. Ousmane Dembélé nog altijd. Ousmane Dembélé met zijn linker in de handen van Selvik. Even op wandel. Ajok met Pacho. Hij ooit gehaald geweest naar hier door onder andere Ehekwa. Ik heb hem alles te danken, zei Ajok. Hij gaf me terug goesting in het voetbal. Dat ik toch wat kwijt was bij Mainz. We botsten af en toe al eens. Een boek. Een boek. Loco nu. De bal is hoog en lang onderweg. En Stafelhoff komt uiteindelijk toch niet. Nuno Mendes lost het goed op. Deze bal gaat hij niet halen. Sotar is bij de bal. Zo snel is hij ook niet. Nuno Mendes, zelf ik moet opletten, want Dembélé is daar. En Nuno Mendes gaat het doorjagen. En hij is blij dat hij kan spelen. Komt terug uit schorsing. Maar die rode kaart in de Supercup. 3 matchen geschorst. Dit is geen goeie van Le Guin. Nou, wacht lang. Even gehurkt. Dembélé. Het einde van de eerste helft gefloten door Willy de la Jo. PSG staat 0-1 voor dankzij deze man die snel scoorde in deze wedstrijd. Na een zeer mooie actie van Parijzenaars. Recuperatie op een slechte pas van Chotard. Torres vond João Neves, Dembélé het hakje van de Franse international. En hij plaatste hem keurig in de hoek voorbij Selvik. Brest heeft dat nou al geprobeerd, maar het was moeilijk om met een kans te komen. We horen Praskelia hier bij de Liga Plus.
1: Yeah, of course we feel, but there is second half also, and it's nothing. We have to continue the same way. I think it was good half, but we have second to play.
2: Thank you very much.
1: Thank you.
0: Het was een goede eerste helft, maar we moeten de tweede doorzetten. Want het is nog niet gedaan, en daar moeten we het verschil blijven maken. Zo meteen nog een interview van iemand van Brest. Brest lasten we van het oog. Gaat thee en boek. We zal wat wazig zien. Naar
2: Camori, le pari est un but devant, mais on sent que c'est assez équilibré. On imagine que l'entame de match émotionnellement n'était pas facile, se prendre ce but rapidement.
3: Ouais, on savait dès le début que ça allait pas être facile. Et là, on va continuer. On fait des bonnes choses. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, on va être payé.
2: Merci beaucoup.
0: Ouais. C'est lastig om te beginnen. We laten goede dingen zien. Ik hoop dat het in de tweede helft beter zal zijn. Maar dat ze meteen gingen komen, ja, dat wisten we al. Dat hadden we al wel gevoeld dat dat zo ging zijn. Zo, we gaan er even uit voor de rust. En dan kijken we straks terug naar de tweede helft tussen Brest en PSG. Tot straks, geniet van de rust.

Welkom terug hier in Le Stade Francis Leblé voor de tweede helft tussen Brest en PSG. Spelers staan klaar in de catacomben in het kleine stadion. Brest gaat een nieuw stadion bouwen. Het heeft wat vertraging opgelopen om de nodige papieren in orde te krijgen. Zoals wel vaker bij nieuwe stadions. McDonald's, on avait promis bien sûr de nombreuses surprises et la prochaine va intervenir dans quelques instants. En remerciant d'ailleurs les Ultra Brestois pour cette initiative. Le message que vous allez voir sur votre écran dans quelques instants, vous aurez une mitraillette attentive au message qui va apparaître d'ici quelques secondes. Even weerlessen met de speaker. Dus het is een verrassing zo meteen op het grote scherm van het stadion bij de terugkeer van de spelers. Het is Danny Briand, de zanger van Quand je vois ses yeux. Het nummer dat aangepast is door de ultras van Brest als eerbetoon voor Eikwa. En hij heeft het nummer dus nog een keer opnieuw gezongen. Voilà, si vous voulez m'accompagner pour la chanson, on serait très heureux.

0: York.
1: Minuut 58 trouwens gaan we ook alle mensen hier in het stadion met een shirt, wat zeg ik, het shirt, een telefoon lichtje aansteken als een eerbetoon voor Erik Kwak, want hij is 58 jaar geworden, veel te vroeg gestorven natuurlijk. De meneer Willem krijgt hem dan toch te laat, toen stond hij al opnieuw stil.

Ah, krap van hem, moet voorbij. Zou nemen. CMG moet erachteraan. En nu toch de overtreding. Nee, geen foutje gefloten door Willy de Lajo. Tot frustratie van het publiek.

Graham Buchner, hein? Marquinhos laat die bal rustig buiten lopen.

CMG is natuurlijk sterk in die duels. Hij heeft een heel sterke schouder. Het is al gebleken. Die duels wint hij bijna altijd. Schouder aan schouder. Hier zien we toch ook weer de kwaliteit van PSG. Met twee passes het veld overgestoken. Die lopende mensen. Fabian Ruiz afleggen. Kvaratskhelia nog een keer terug tot bij Fabian Ruiz. Maar nog voldoende Selvik ertussen. Ruiz. Dembélé met zijn linker. Op het been van Magnetti. Vitinha. Ajok even het contact.

balverlies. En nu Doumbia op de bal. Kan niet zijn vijfde maken van het seizoen. Het balverlies van Nuno Mendes. Camori Doumbia mist volledig zijn pas. Doumbia zat er meteen tussen, zag die pas eraan komen. En Doumbia zet hem op de paal en gaat buiten. Uniek. Deze kans op de gelijkmaker. Laat hij liggen. Maar kan misschien wel een teken zijn voor Brest dat het mogelijk is. Dat er iets misschien in zit. Ciao Neves. Met Fabian Ruiz en Dembélé. Frasquelia mee. Frasquelia opnieuw Dembélé. Toch weer goed werk van Magnetti. Die veel opkuist. Die er vaak tussen zit. Frasquelia. Vitinha. Hij draait tot bij Zayemri. Zayemri. En Jean Neves hier blijven hangen. Torres in het centrum met Dembélé. Zoeken naar die opening. En daar is Fabian Ruiz. Fabian Ruiz laag. Zayemri kan er niet bij. En het on-goal van Loco. Maar ook de overtreding van Zayemri. Vindt Willy de la Joie. Zayemri is het daar totaal niet mee eens. De VAR gaat even luisteren. Hier gaan we het beter bekijken. Frasquelia openen op Fabian Ruiz. Oh ja. Hier zien we het niet al te goed op. Op de eerste herhaling zou je denken, het valt wel mee. Hier het zetje. Even wel die beweging met die arm. Ik denk wel dat het doelpunt niet zal tellen, maar je gewoon even die arm ziet bewegen. Het is niet alleen maar de schouders. Versini. Met Ajok doorkaatsen bijna tot bij Doumbia. Magnetti, Loco komt mee. Daar gaat de bal ook naartoe. Loco laag. Pacho haalt een voorzet. Moest beter van Adel Loco. Deze voorzet niet goed. Nog eens die kans van Doumbia. Cedricke, daar wordt hij zot van hoor. Van dit soort fases. Torres. Hard werken, dat wel. Het is wel een geweldige zomer voor hem. Zes goals in zijn zesde eerste officiële wedstrijden voor PSG. Doet hij beter dan Zlatan Ibrahimovic. Die had er maar vijf in zijn eerste zes matchen.

Selvik. Zijn voetenwerk, zijn passing. Lange ballen moeten beter zijn. Anders gaat ze daar te veel last mee hebben. Vijftien voorzetten. Te weinig goede bij. Graskelia, dat is wel een goede paas op de Georgier. Ferran Torres. Afleggen, Vitinha. Ging toch nog voor de paas. Tot bij João Neves. Wou niet trappen, terwijl hij wel dat schot heeft, Vitinha. En nu misschien de omschakeling met Mboep. Vindt Doumbia. Ayo. Goed kaatsen. En Doumbia openen. Pacho zit er nog net tussen. Dit is wat de mensen hier willen zien. Opwarming begonnen. Mama Balde is een optie, net zoals deze Toussaint. Selvik, ja, kijk eens aan. Le Guin. Lala, nee, die pass is te kort. Torres. Dembélé, geen buitenspel. Dembélé met Le Guin voor hem. Dembélé met zijn linker wil afleggen. Torres lukt niet. Terugkeer van Chota. Lala. Met Ayok. Dit doet hij bijna altijd goed. Ludwig Ayok. En boek. Loco. Dit is wel een goeie. En de kopbal en de save van Safonov. Geweldige kopbal van Doumbia. En een geweldige save van de Rus. Torres wint het kopduel voor zichzelf. En wint João Neves. Dembélé heeft de ruimte. João Neves gaat niet voor de pass. Dembélé teleurgesteld. Graskelia. Graskelia nog altijd. En goed werk opnieuw van Magnetti. Speelt een dijk van een partij. Hugo Magnetti. En het publiek zit erin te geloven. Maar die kans van Doumbia. Ayok, met de diepgang. Slim van Pacho, goed oplost. Duel ontweken. Foutje van Le Guin op Caraskelia. Hier nog eens die goede voorzet van de Loco. En kijk dan, Doumbia voor Vitinha. Oh, geweldige parade van Safonov. Het gaat snel hoor. Net nog dicht genoeg bij hem. Waardoor hij tussen beiden kan komen. Ruiz. Hier de lampjes van de gsm's, van de smartphones. En het liedje. Dat was ook een mooi interview van Gregory Lorenzi, technisch directeur hier de voorbije jaren, voor zijn vriendschap met Eric Croix. En zou er een beter moment zijn dan nu te scoren? Nee, natuurlijk. Ayok van op afstand dan maar afgeblokt.
René ook zei. Dat hij dus lang niet heeft willen praten. Omdat hij natuurlijk wou rouwen. Hij achtte het niet mogelijk dat er in het voetbal een vriendschap zou kunnen. Maar hun relatie ging verder dan het voetbal, zei hij tegen Rui Lorenzi. Ze gingen samen op weekend. Hij herinnert zich nog als gisteren, toen Eekhoorn hem opbelde. Dat hij na een week coach moest zeggen dat hij dus een zware kanker had. Dat Eekhoorn en zijn vrouw voor Lorenzi zaten. Allebei aan het huilen. Dat hij zich dan op dat moment onmachtig voelde. Dat hij vaak had gezegd van, ga naar huis. En ik wou weigeren dat. Wat moet ik dan doen, zei ik. Wat moet ik dan thuis in de zetel naar televisie kijken en op die manier sterven? Nee, dan ga ik liever strijdend onder en actief zijn. Bij Zaïre-Emery, die nu vastzit. Zaïre-Emery en Boep sterk. En Boep afleggen. Ajoog, nee, de tackle van Pacho. Geweldige terugkeer. Marquinhos boos op Warren Zaïre-Emery. Hier was hij net iets te rustig, Zaïre-Emery. En Boep zet Zaïre-Emery opzij. Dat is niet veel gegeven. En dan niet de gelijkmaker, want daar was Pacho. De hoekschop met Chotard. De hoekschop gaat ver. Safelov met de vuist. Magnetti haalt hem goed uit de lucht. En dan is hij net iets te wild. Speelt zijn match. Pathé en Boek. De speler die voor het weekend de meeste fouten had gemaakt. 15. De tweede in het klassement was Ludovic Ajok met 8. Van heel de Ligue 1 wel te verstaan. Zegt veel over hun werkkracht. De eerste verdedigers. Ruiz. Davis.

van Kvaratskhelia rond zijn as gedraaid. En het paasje nu, Ferran Torres, de vuist van Selvik. Lala wil een overtreding, maar ja, Ferran Torres kan daar toch weinig aan doen. Magnetti met Doumbia. Brest heeft zich echt goed in de match geknokt. En niet gewoon door de strijd aan te gaan, maar ook te voetballen. Er vol voor te gaan. Look up.

0: reus, hè.
1: Dat is een gevaarlijke pas. Nuno Mendes doet het uiteindelijk goed. Dembélé meteen tot bij Kvaratskhelia. Dembélé kiest positie. Ferran Torres gaat nog altijd vlot. Kvaratskhelia komt naar binnen. Kvaratskhelia naar zijn linker dan. En hij krijgt zijn schot. Maar zelf ik goed plat. Niet hard genoeg. Niet voldoende in de hoek van de Georgier. En dus geen problemen voor de Noorse doelman. Lala, en dan moet je snel zijn, Versini. En graag voorbij Nuno Mendes. Maar ja, Nuno Mendes eraf lopen, het lukt hem. Giovanni, Versini, nu de juiste keuze maken. Versini afleggen, Dumbia op de João Neves. Of Vitinha, de andere Portugees. Dumbia. Voor het weekend was hij de speler met het hoogste expected goals. De meeste grote kansen. 4 goals. Het goals van 3,2 voor Dumbia. De gevaarlijkste man dus in de Ligue 1. Ook vandaag die geweldige kopkant. Kijk eens naar expected goals in deze match. De rest dubbel zoveel als de Parijzenaars. Dan zit je boep. Niet het juiste. We gaan wissels krijgen bij PSG. Akliouche, Doué komen erin. Kvaratskhelia naar de kant. En ook Dembélé naar de kant. Magnes Lacluis voorlopig nog geen Mika Gods. Ja, mooie laatste actie van Giovanni Versini. Mama Balde. Nee, het is Nonge die hier komt. Excuus.

Marquinhos. Met Joao Neves.

Roes. Met Joao Neves. Akliush. Vitinha. Doué. Wil er door geraken. Heeft wat geluk. Vitinha vindt die Joao Neves de kopbal. En de save van Selvik. Hij kan goed koppen. Heeft een geweldige timing. Kan onvoldoende kracht zetten in die kopbal. Geen buitenspel. Nee. Loco. Die arm mag naar beneden. Dat was het zeker niet. Te veel tijd nodig. Doué met Akliush. Ruiz. Rechts ligt de ruimte. Doué. Tikje nog. Akliush. Torres. Wou het daar net te veel en te mooi doen. Ajok. Alleen tegen drie mensen van PSG. En kijk eens aan. Bijna kreeg hij die bal onder controle. Nonge kwam daar te laat bij Nuno Mendes. Lala lanceert de Belg. Joseph Nonge. De dekking van Pacho. Goed gedaan van Nuno Mendes. Lala vangt hem op. Het valt wel mee. Staat al terugrecht. Nuno Mendes. Maar Jozef Nonge is dus een product van Anderlecht. Trok in 2021 naar Juventus. Daar 4 matchen gespeeld. Uitgeleend geweest. 2024-2025 aan Troyes. 25 zijn we Genève. En vorig jaar trok je naar Kosalispor in Turkije. Daar heeft hij veel gevoetbald. En nu dus bij Brest. Contract bij de Turkse club werd ontbonden trouwens. Boep zit ertussen. Slechte paas van Doué. Daar Joao Neves. Dit is moeilijk voor Ajok. Voor belofte gespeeld trouwens, Joseph Nonge. Maar ook Congolese roots. En hij zou dus ook kunnen kiezen voor de Congolese nationale ploeg. Doué. Akliush nog een keer voorzetten. Daar Joao Neves. De save van Selvik. Geweldige parade van de Noor. Het was moeilijk. De hoek was zeer scherp voor Joao Neves. Deed het eigenlijk nog uitstekend. Safanov had die geweldige parade, dus op die kopbal van Doumbia voorkwam daar de 1-1. Kan PSG nog eens winnen? De eerste 3 partijen van dit seizoen dat niet kunnen doen. En hier is Ferran Torres met zijn 2e, maar de terugkeer van Joris. Hij snapt het zelf ook niet. Het is Le Guin trouwens die terugkeerde. Een zuivere tussenkomst. PSG won ook niet de laatste match van het seizoen. Vorig jaar. Dus al 4 matchen zonder winst in de Ligue 1. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2011. Toen eindseizoen in mei en augustus 7 matchen op rij niet weten te winnen. We zeiden dat straks al, gunnen deze wedstrijd. Het seizoen beginnen zonder de winst in de eerste 4 matchen. Dateert van seizoen 2007-2008. Uiteindelijk 16e geworden met 43 punten. Stonden op speeldag 34. Stonden na een 3-0 nederlaag tegen Caen op de 18e plaats. En dus een degradatieplaats. Van toen nog 20 ploegen in de Liga. Maar in die 4 matchen het toch nog kunnen rechtzetten door een winst tegen Auxerre met 3-1. 1-1 tegen Saint-Étienne
en tegen Toulouse. En de laatste match 1-2 gaan winnen op het veld van Sochaux. Dankzij twee doelpunten van Amara Diané. Wordt nu nog altijd overgesproken door supporters. Dat eigenlijk heel het succesverhaal van PSG te danken is aan die Amara Diané. Met zijn twee goals in de laatste match van het seizoen. Toen, maar later, kwamen de Qatarezen. Hier nog eens die actie van Dueto bij Ferran Torres. Die nog een tikje nodig had om de bal mee te nemen. Dat tikje zorgde ervoor dat Le Guin kon terugkeren. Zegt de kaatsen Ayok. Met João Neves. Dueto moet het daar te mooi doen. En Doumbia. Foutje op Dueto. Te nonchalant toen. Ja, tikt het wel op de bal, denk ik, toen. Ja. En dan tegen de voet. Dan doe je dat zeker. We naderen het laatste kwartier. Doe je. Trouwens, voor het weekend de speler die de meeste fouten heeft ondergaan in de eerste drie speeldagen. 9 fouten onderging. 6 daarvan waren in het laatste derde. Dubbel zoveel als eender wie. De laatste wissels komen eraan bij PSG. We krijgen Mika Gods. Ook bij de rest komen er nog wissels aan. Zabarni hier trouwens vandaag ook niet in de kern. Technische keuze. We krijgen ook nog Dro Fernandes.

dus dan einde partij Ferran Torres. En dan nog João Neves. Of Vitinha die eraf gaat voor de

Nog een kwartier heeft de thuisploeg om er toch nog iets uit te halen. Nog altijd maar 0-1.

moment. Met Doué. Doué, kom daar binnen. Doué trappen. Doué! Scheelt niet veel. Gaat voorlangs. Zo heeft hij er ook al een paar gemaakt. En de wissels bij PSG nu. Even meeluisteren, we horen niet goed wat de speaker allemaal zegt. Nummer 9, Ferran Torres naar de kant. Zijn plaats dus Mika Gons. Hier nog eens een doelpunt. Chotard naar de kant bij Brest. Lucas Touzard. Kamari Doumbia naar de kant. Zijn plaats komt Kylian Nguessan. Hij is dus, foutieve op het doelpunt met dat balverlies. Sahir Mghit trouwens naar de kant gegaan is bij PSG. Dus niet 1-2 middenvelders. Dro op het middenveld en Jouw Nevens naar de rechtsachter.

nummer. Zacht een nieuwe man, Gessel. Toezaag.

Marquinhos. Marquinhos. Zo Neves, Droot, gaat op de korte ruimte. Doué had het lastig tegen Joris. En nu Nuno Mendes. Bal op de hakken gekregen. Magnetti, die pakt door. Nuno Mendes blijft liggen. Mika Gods. Vergeet de bal.

Mboep. Met jouw neem is voor hem. Mboep. Laag. Zocht. En Guessant. Zoals Ndongue die meenam.

Maar die zit ertussen op de plaats van Nuno Mendes. Toezaag. Maar met ervaring. Lyon, Hertha Berlijn, Union Berlin. En Lokop. Met Mboek. Bij het spel van Mboek. Moet hij alerter mee zijn. Hij was al gefloten ondertussen. Hier zie je het. Droog kwam hier nog te laat. Want toen was er eigenlijk al de vlag de hoogte ingegaan. Voilà. Met de Pigeon verdedigd. Nonge kan niet bij de bal. Ayok. Magnetti.

gewoon een gele kaart. Voor Vitinha. In het midden van een tijdwinst, denk ik. Maar de wedstrijd is een beetje aan het verwateren. Met die wissels. Het momentum voor Brest lijkt even weg. Maar die enkele grote kansen. Ruiz. Doué zegt, je moet daar zijn. Maar zijn hakje was niet goed. Voor João Neves. Boep. Nog weer rustig gebleven. Touza met Mboep. Ayork haakt af. Magnetti. Nonge. Nonge naar binnen komen. Nonge trappen naar het hoofd van Vitinha. Gods is te laat. En een stevige interventie van Le Guin hoor. Rafael Le Guin pakt door. Had bal en man mee. Marquinhos komt verhaal halen. En Gods trekt het been. Oh. Stevig ingevlogen door Rafael Le Guin. Ja, hij had geen bal. Hè. Dit beeld lijkt hij geen bal te hebben. Nou wel, het is zelfs een inworp voor Brest. Dus hij had de bal. Die dan nog geraakt door Gods. Lala met de verre inworp. Maar Ayork verlengt. Het duwtje in de rug van Ludovic Ayork. Was duidelijk bij Nuno Mendes. Die zegt van ja, je hebt me toch gewoon een duwtje gegeven. Oh, het is licht. Premier League zou er waarschijnlijk niet voor gefloten worden. Brest probeert nog met de slotoffensief te komen. Met druk te zetten op de spelers van PSG. Misverstandje nu tussen Akeliouche en Dro. Le Guin. Te laat. Hij gaat ook in het boekje van Willy de Lajo. Terecht de gele kaart. En zo kan weer die vrije trap komen. Stafanov komt, is te ver uit zijn doel. Ayork. En Boep staat er geen buitenspel. En Boep plaatsen. Safe van Safonov. En de hoekschop. De buitenspel is er niet. De vlag blijft beneden. Safonov maakt toch zijn foutje goed. Wat kwam hij daar zoeken? Veel te ver uit zijn doel. Totaal niet nodig. Kijk. En dan beseft hij. Oei. Ik ben te ver. En ja, en Boep zou misschien wel eens buitenspel hebben kunnen gestaan. De hoekschop ondertussen. Met Nonge. Hier komt de hoekschop. Laag. Geen goeie. Weggehaald door Vitinha. Herkansing met Lala. Weer op het hoofd van Vitinha. Nonge met zijn linker nu. Die bal is hard. Is te hard. Twee mindere voorzetten van Nonge. En Boep deed het goed hoor. Goeie parade opnieuw van Safonov. Van de Loco gaat nog af bij Brest. Justin Bourgault komt erin. Het
toch weer onnodig balverlies dit. Bugo. Doe even, 10 jaar niet twijfelen, knalt hem weg. Joris. Magnetiek, blijf rustig.

0: kan die bal niet binnenhouden, Le Guin. Dan zit hij Ousmane Dembélé naast Lucas Hernandez. Met Dro. Opzij gezet Dro. Doei. Nog een keer tot bij João Neves. Dekking van Joris. Al bij al speelt dat duo achteraan een goede partij. De jonge Rafael Le Guin, de ervaren Gauthier Loris. 3 minuutjes krijgen we er maar bij. Voor al die wissels in de tweede helft. Het spel heeft eigenlijk niet veel stilgelegen. Nuno Mendes, trekt zich nog eens op gang. Nuno Mendes, vindt hij gods? Nee. Paas te kort. Lala wil een aanspeelpunt. Magnetti. Met Nguessant. Huur van Saint-Étienne. Dat hem ondertussen ook heeft verkocht aan Liverpool. Niet het bedrag van Brugmans. 18 is hier in Gisson. We gaan hem nog eens pompen. Het wordt Selvik. De bal is lang onderweg. Te lang. Wel verlengd. Door Le Guin, Safonov, als struikelend en lost hij die bal ook nog eens. Ja, het ziet er toch niet allemaal al te fraai uit bij Safonov. 2 geweldige reddingen, dat wel. Blijft toch het gevoel hebben dat het geen absoluut topkeeper is. Af en toe wat onzekerheid. Oh, deze bal mag je niet lossen. We zitten hier nog met een sprintje in minuut 92. Ingeven met Akliouche. Gods voor doel, maar ook Selvik. Nog een laatste uittrap. Ze hebben nog een dikke minuut. En Gesson. Foutje van Nguessant. Nu een klein zetje in de rug van Bougo. Mislukte dribbel van Doué. En Moek zit er door, het gaat niet meer. Slagen we daarnet ook al. Hij zegt, Magnetti, kom recht staan, ga daarvoor. Ik ga nog 1 keer pompen. Ah joh, afleggen, doet hij goed. Nonge. Naar rechts, daar moet de hoek gemaakt worden voor de voorzet. Lala gaat hem dan maar zelf brengen. Het voorzet is niet goed genoeg. Op het hoofd van Ruiz. Toch nog Toussaint. Nuno Mendes. En dan Nguessant, die iets moois probeert. Niet João Neves, wel Toussaint, maar krijgt die bal niet voor doel. En nu Doué. Maar dat moet niet meer, want het laatste fluitsignaal komt er van Willy de la Jo. Hij is de matchwinnaar met zijn derde goal in de Ligue 1. Na zijn 3 goals woensdag tegen Slovan Bratislava. Hij heeft hier nu 6 in 6 matchen bij zijn nieuwe ploeg. En PSG wint voor het eerst in deze Liga. En komt zo toch uit de onderbuik van het klassement. En komen ze op gelijke hoogte met Brest op plaats 7. Lille is de leider met 10 punten, net zoals Monaco en Rennes. Lyon, Paris FC hebben er 8. Strasbourg 7. Brest en PSG hebben er 5. PSG heeft zich hersteld. En is klaar voor de Classico volgende week in Marseille. Tegen een toch wel gehavend en gekwetst Marseille. Dat moeten we toch wel durven stellen. Brest heeft eer aangedaan aan zijn overleden coach Eric Roy. Ze hebben gestreden, gevochten. Ze verdienden misschien wel een puntje. Stafanov had twee goede saves in huis die nodig waren om Brest van een doelpuntje te houden. En PSG heeft zo bij deze ook zijn eerste clean sheet van het seizoen. Ook dat zal Luis Enrique tevreden stellen. En voetbal zal toch ook vanavond hier een beetje bijzaak zijn in Brest. Eric Roy, die moest geëerd worden, moest gevierd worden. En dat was het belangrijkste met de aanwezigheid van zijn vrouw en dochter. Teleurstelling bij Brest dat dat meer van verwacht had en meer verdiende. Maar één goede actie na 4,5 minuut van PSG. Balverlies van Chotard leidde tot het doelpunt. Zij gaan vieren met de supporters. Ciao Neves, geëindigd op de rechtsachter. Maar Ferran Torres, de man in vorm in dit seizoensbegin bij PSG. Een boek, leeggelopen. Geen idee met wie Marquinhos daar aan het praten is. Zij gaan nog een eerronde maken. Ze hebben de kansen gehad. Hij is toch altijd de leider in de defensie bij PSG. Zabari, nog eens zeggen, vandaag niet in de kern. Omwille van technische redenen. Dat is toch ook een waarschuwing voor de Oekraïner na zijn prestatietegenstander van Bratislava, waar hij eigenlijk zijn match speelde op die ene fase na, waar wel de tegengoal uitkwam. Ajok gaat praten met Doumbia. Mooi beeld dit wel na de nederlaag. En het is deze man. Daar ging het vanavond om. Hier in Brest. Ferran Torres, de man van de match. Overwinning, de drie punten zijn binnen. De eerste van het seizoen. Met toch wel wat moeite. We gaan even luisteren naar Interviews. En we luisteren naar, ik denk, Joseph Ndongue.
1: Ouais, voilà, je pense qu'on a voulu donner ce qu'on avait aussi pour le club et pour rendre hommage à Eric Roy qui a beaucoup donné pour ce club. Je pense qu'on est sur une dynamite où il faut continuer comme ça. Je pense qu'on méritait plus ce soir, mais voilà, c'est le football. On a joué contre une bonne équipe aujourd'hui. Donc voilà, je pense que voilà, on peut être fiers de nous aussi.
2: Merci beaucoup, bonne soirée. Ouais, merci.
0: En ook Stafanov krijgen we nog te horen.
2: Stafanov, il y a une victoire au bout. J'imagine que c'est important pour se donner confiance, lancer cette saison de Ligue 1. Et vous l'attendiez, cette victoire. 6 arrêts quand même, vous avez été sollicité.
3: Oui, ça a été très important, le résultat aujourd'hui. Et je suis très content qu'on n'ait pas cassé les buts. Et pour nous, c'est vrai, c'est important parce que ça a été difficile le début de la saison et aujourd'hui on est content et on est ensemble et on est en équipe.
2: Bravo.
3: Merci.
0: Hij zei, het was een moeilijk seizoensbegin. En het is vooral goed dat we vandaag ook geen doelpunten hebben geïncasseerd. Want het seizoen was moeilijk. En de punten waren vandaag het belangrijkste. Die moesten terug mee naar huis, 3 punten. Dat hebben we gedaan. En dat is een goede zaak voor ons. Dat we hier die 3 punten mee naar huis pakken. En een clean sheet mee naar huis hebben. Joseph Ndongue vond dat ze wel mee verdiend hadden. Dat er een puntje misschien wel echt in had gezeten. Maar dat had niet mogen zijn vanavond. Ze hebben gestreden, ze hebben ervoor gevochten. Maar dat kon ze vandaag dus niet gedaan krijgen. vieren voor Brest na die moeilijke zomer. Maar ook veel personeelswissel. Weer vertrokken, veel spelers gekomen. Weer gratis spelers gehaald weer naar de middelen van de club. Teleurstelling voor Brest, maar ze hebben wel eer aan een oude coach gedaan. Erik, dat zal het belangrijkste zijn voor vanavond PSG. Voor hen is het belangrijkste om de 3 punten mee naar huis te nemen, om klaar te zijn voor de Classico. En dat hebben ze wel gedaan met een soms twijfelende Staffanov, maar wel een Staffanov met 2 goede saves. En 1 goede actie na 4 minuten zorgde voor de 0-1 van Ferran Torres. Bedankt om te kijken en ik wens u nog een fijne avond hier bij de Zone. Tot de volgende. Portée par les joueurs ce soir, portée par le coach, n'hésitez pas, une fois excellente soirée.

Heel goede avond, beste voetballiefhebbers. En welkom in Leeds. Welkom op Elland Road. Dat betekent dat u een liefhebber bent van het Engelse voetbal, van de sfeer die eromheen hangt. En dat u weet dat een avond under the floodlights bij Leeds altijd wel een bepaalde attractiewaarde heeft. Een zeer goede, luide sfeer dankzij een geweldige aanhang. Dit zou altijd hoog op een bucketlist van een voetbalromanticus moeten staan. Zeker als die lichten aanstaan, dan zoomt er hier toch extra elektriciteit door de lucht. Dat zal vandaag niet anders zijn voor de komst van de Magpies uit Newcastle. Twee ploegen die dit seizoen nog niet verloren. Twee ploegen die met toch ambitie aan het seizoen zijn gestart in eerste instantie. Om het beter te doen dan vorig jaar, toen ze allebei in de buik van het klassement zijn gefinished. Voor Newcastle was dat een ontgoocheling, die 12e plaats. Voor Leeds was 14e eindigen toch vooral een opluchting. En de bevestiging van het goede werk dat de laatste jaren is geleverd. Ethan Ampadu groet zijn supporters. James Trafford zoekt elders heil. Iedereen heeft zo zijn manier om een veld op te stappen. Maar dat is bij deze aan het gebeuren hier op Elland Road onder leiding van Michael Salisbury. Iedereen samen achter de eigen ploeg. Twee ploegen die ook de pagina van vorig seizoen hebben omgedraaid. En er dus dit seizoen echt wel iets van willen maken. Dat was er ook al aan te zien in de eerste drie matchen van het seizoen. Beide ploegen kennen hun eigen kwaliteiten zeer goed. En proberen daar vooral naar te voetballen. Niet al te zot doen, maar dicht bij het eigen DNA blijven. Dat is voor nu al meer dan voldoende. Met wie gaan we het doen vanavond? Wel met James Trafford in doel bij Leeds. Justin Elvedi en Muharemovic staan achterin. Met Bogle en Gudmundsson op de flanken. Ampadu, Tanaka en Stach vervolledigen het middenveld. En voorin zien we Dominic Calvert-Lewin en Noah Okafor. De 3-5-2 van Daniel Farke, die zo succesvol is gebleken de voorbije wedstrijden sinds zijn omzetting. Verliest Leeds amper wedstrijden. 5-1-28, dat is bijzonder weinig. Dat, of daar wil Newcastle zeker voor tekenen. Zij doen het met Hornicek in doel. Dedic, Tia, Botman en Hall achterin op het middenveld. González, Miley en in principe Johan Wissa ook. Die in steun gaat spelen van Matthias Fernandes Pardo. Want hij mag voor het eerst starten als nieuwe speler van Newcastle. Murphy en Barnes vervolledigen de ploeg. Dat betekent dat we geen Willock hebben en geen Anthony Elanga. Elanga zou er voor lange tijd kunnen uitliggen. Er wordt nog een beetje misgespuit rond zijn afwezigheid door Matthias Jaisle. Maar hij er dus wellicht even niet meer bij Newcastle. De man die met zijn snelheid en ook zijn doelpunten in de eerste twee matchen heel veel brokken heeft kunnen maken. Noah Okafor wordt in beeld genomen omdat hij deze week afscheid heeft genomen van de Zwitserse nationale ploeg. Kan niet meer door een deur met Murat Yakin, de bondscoach. En zolang hij er is, zal hij niet meer uitkomen voor de Zwitserse nationale ploeg. Johan Wissa zal dat wel doen voor Congo. Hij dus in een iets andere rol wellicht vandaag. Dat gaan we moeten bezien. Hoe die wisselwerking loopt met Fernandes Pardo. Die dus een basisdebuut mag vieren. De derde keer dat hij het shirt van Newcastle mag aantrekken. En dit zijn jongens die elkaar kennen. Farke zegt, kom straks maar eens langs in mijn bureau. Dan gaan we een flesje wijn kraken. Of een pint drinken. Het is zijn en blijven Duitsers natuurlijk. Het is niet dat ze elkaar al eens gekruist hebben, maar u voelde, je zag het respect bij beide heren. Elland Road is in goede doen, is in bloedvorm zoals altijd. Zij gaan hun rol spelen. Ze zijn misschien met maar 37.000, maar ze schreeuwen allemaal voor twee. Het stadion wordt ondertussen ook verbouwd. Dat is te zeggen, de West Stand. Daar wordt een

tribune bovenop gezet. Waardoor ze hier kunnen blijven voetballen. Wat voor de eigenaars en voor Daniel Farke een absolute must was. Zeker omdat Leeds in nog maar het tweede seizoen zit na de promotie. Dat ze nog niet stabiel genoeg zijn om het ook al meteen voor een lange tijd zonder een groot deel van de thuisaanhang te moeten doen. En daardoor gaat het misschien allemaal wat langer duren, tot 2030 die verbouwingswerken. Maar het is allemaal voor de goede zaak natuurlijk. Eerste keer Stag in de box van Newcastle. Dat was een goede bal hoor van Jaden Bogle. En heel veel ruimte voor Stag. Die naar een prima wegliep door niks of niemand opgepikt. Even verwarring achterin. Hal die kijkt naar Botman. Botman kijkt naar de grond. Dan zat er wel net tussen. Corner meteen voor de Whites. Voor Leeds United met Stag. Bal die verlengd wordt door James Justin. Appel voor Hens. En niet gefloten door Michael Salisbury. Meteen opwinding. Meteen een match. Hier gaan we nog eens bekijken. Fernandes Pardo. Ja, krijgt die bal toch tegen de hand. Omdat hij zijn controle rateert. Het is in de 16. Vandaar dat ze met z'n velen waren. Om dat op te merken. Om te protesteren. Maar je kan het wel begrijpen. Gevoelsmatig is dit geen hands. Fernandes Pardo maakt er ook, of haalt er ook geen voordeel uit. Goed, naar de letter van de wet is dat dan weer net iets anders. Maar laat ons hopen en bidden voor meer gevoelsmatig scheidsrechterswerk. Die mensen hebben het al zwaar. Zeker sinds de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Dan kan ik er wel in komen. Omdat daarvoor geen penalty wordt gefloten. Maar goed, als je het reglement erbij neemt, dan komt Newcastle goed weg. Wat dat betreft. Allebei dus ongeslagen, allebei 5 punten. Voor Leeds hadden dat er al meer kunnen zijn. Want vorige week toch lange tijd de betere ploeg op bezoek bij Brighton. Wat niet evident is. Bij Newcastle hadden ze misschien net iets meer punten kunnen pakken op die eerste speeldag. Tegen Liverpool na die late penalty tegen voelde dat toch als een soort van nederlaag. Maar goed, de voorbije twee matchen tegen Tottenham en Bournemouth zijn ze dan vooral goed weggekomen. Door niet te verliezen. Door zelfs te winnen op Spurs. Newcastle momenteel de grootste overperformer van ze allemaal. En de cijfers, ja, die zijn redelijk opvallend. 6 goals gepuurd uit 8 schoten tussen de palen. Dat is zeer straf afgewerkt. Maar lijkt me vooral niet vol te houden. Maar het pijnpunt ligt toch vooral achterin. Want het kreeg al 61 doelpogingen tegen. Het meeste in de league. Dan mag je het een klein wonder noemen. Dat zijn nog altijd bij die 8 ongeslagen ploegen worden gerekend. Dat kan dus vandaag veranderen. Dat gaan we dus samen meemaken. Deze 4e speeldag. Is een speeldag waarop nog geen enkele thuisploeg heeft kunnen winnen. Dat is redelijk uniek. Nog maar 3 keer eerder voorgevallen in de Premier League sinds augustus 1992. Oef, Trafford, dat is lang wachten. Onder druk van Johan Bissat, die grijpt zich naar de onbestaande haren. Omdat hij besefte dat daar misschien net iets meer in zat. Het zou toch geen fijne binnenkomer geweest zijn voor Trafford. Omdat hij meteen zo'n fout op zijn konto moest zetten. Gudmundsson. Een stevige slalom. Maar dan zoals zo vaak.
het licht dat het uitging. Maar de voorzet of bij de afwerking. Salisbury legt meteen het spel stil. Nou, Nico González. Viel daar stevig neer. Is hij dan slecht neergekomen? Nou, we nog eens moeten herbekijken. Rapido heeft er wel nog iets over te zeggen. Want er was weer appel voor Hans. En hij toch opgelucht, James Rafford. De bal terug van Muharemovic. En dan is hij iets te nonchalant. Iets te rustig. Wissa. Zat er goed op, hoor. James Rafford. Alles samengeteld. Alle transfersommen bij elkaar geteld. Is hij ondertussen de duurste doelman ter wereld. In totaal daar al 95,2 miljoen voor neergeteld. Het is niet dat hij al grootste prestaties heeft neergezet. Zeker niet in de Premier League. Wel een paar jaar terug in het Championship onder Vincent Kompany. Nico González, u zag daarnet nog die herhaling. Kreeg die bal dus tegen zijn slaap. Dat was de meest kwetsbare plek in een menselijk lichaam. Dus je kon het wel verwachten. Dat hij even groggy zou zijn. Dat hij even moest recupereren. Maar dus nog geen enkele thuisploeg die de drie punten wist te pakken op deze speeldag. Dit is Premier League speeldag nummer 1308. Het is drie keer eerder voorgevallen, dus dan zit je aan 0,22%. Dat zegt misschien niet zoveel. Maar als je aan een kansberekening doet, dan is dat één kans om de 455. Nou, dat is gebeurd één keer om de 11,5 seizoen. Of dat betekent, om het misschien net iets beter uit te drukken, dat je evenveel kans hebt om een juiste kaart te trekken op uit een stapel van 9 complete kaartspelen. Om maar te zeggen dat het amper voorkomt. Niets kan er dus verandering in brengen. In die trend. En dan zal het voorbij Newcastle moeten gaan. Leeds wel het allerbeste gestart. De meeste drive, de meeste drang naar voren. In hun stijl. Snel die diepgang zoeken. Een laag of middenblok optrekken. En dan uitbreken. Daar hebben ze de loophonders voor. Met onder meer Tanaka. Maar vooral ook deze man, de diepe man, namelijk Calvert-Lewin. Enkel Ollie McBurnie. Zet meer druk op tegenstanders dan Calvert-Lewin. Dat is ook in de stijl van Hull City natuurlijk. Hier nog eens Wissa met Muharemovic. Even die arm. Tegen het gelaat planten. Zeker geen slaande beweging. Wel correct van Salisbury om even het spel stil te leggen en een vrije trap te gunnen aan Leeds United. Jacob Murphy, hij dus de vervanger van Anthony Elanga. Een zeldzaamheid in de basisploeg van Newcastle, dat dus voor verjonging heeft gekozen afgelopen zomer. Hij is samen met deze Johan Wissa de enige dertiger in de basisploeg van de Magpies. Tanaka. Dat is goed gecombineerd met Okafor. Stag komt er zich ook mee moeien. Daar is Okafor opnieuw. Maar een voorzet was moeilijk onder druk van Dedic. Die zijn goede vriend vandaag treft.
Tarik Muharemovic. Twee Bosnische internationals. Die gaan misschien elkaar vaker tegenkomen op hun kant. Muharemovic links centraal. Dedic rechtsachter. Wissa moet stoppen met zagen. Volgens Michael Salisbury. Ja, dit zal altijd aangehaald worden door Leeds. Gevoelsmatig correcte beslissing naar de letter van de wet. Had de bal op de stip moeten gaan. Ook Afor. Goed achteruit getrokken. Star durft niet te trappen. En Pedou doet dat wel en kegelt zijn eigen ploegmaat omver. Die kon zich niet meer uit de voeten maken, Dominic Calvert-Lewin. Het was een stevige trap hoor. Van Empedu die er goed mee omgaat met een glimlach. Prima geraakt. En dan krijgt hij hem half tegen de kont denk ik. Dan wordt hij onvergemaakt en dan zegt deze man, ga toch uit de weg man. Want die bal vertrok best goed. Van Ethan Empedu. De birthday boy van de dag. Wordt er 26 vandaag. Het hart. De longen. Maar ook de brains van Leeds. Het verlengstuk van Daniel Farke. Hoor die thuis aanhang. Altijd klaar. Altijd gretig. Varken kwaad. Jaisle bezig met zijn eigen ploeg. En er wordt gevloekt. Wissa. En Barnes. Wissa onver geduwd door James Justin. Dat was stevig, maar correct als je het mij vraagt. Een zet van Justin. Wissa voelde het vooral niet aankomen. Ook wel een drukke avond worden voor Tom Nielt. De vierde man. Die twee Duitsers in de gaten moet houden. Het zijn twee jongens die zich willen laten zien. Die aanwezig willen zijn. Die steun willen bieden op hun manier. Voor hun jongens. Goeie diepe bal. Murphy. Krijgt hij die bal ook voorgezet? Zeer zeker niet. Goeie tussenkomst van Gabriel Gudmundsson.

aanspeelbaar. Gewoon een hele goede voetballer. Komt nu ook met de infiltratie. Justin krijgt die bal er niet. Tanaka wordt aangemaand om te trappen. Ze zijn dus echt gretig. Maar komt met een goede voorzet. En dan de katapult van Jaden Bogle. Goed gemaskeerd, maar een even goede redding van Lukas Hornicek. Op de verrassing gespeeld. Goede diepe bal van Tanaka. En dan Bogle met zijn lijf Botman weten ophouden. En deed wat hij moest doen. Maar dat deed ook de doelman. Lukas Hornicek. Nieuwe corner voor Leeds. Met ook opnieuw Stag. Zelfs Gudmundsson mag trappen van Ellen Road. Ze mogen trappen van alle kanten. Vooralsnog luisteren ze niet. De wingbacks in de restdefensie. En Anton Stag, of Muharemovic liever, die komt ophalen. Goed druk gezet door Fernandes Pardo. Een van de redenen waarom hij gehaald is, uit allerlei data blijkt dat hij daar een van de beste in is, in dat druk zetten. Maar ik mag hopen dat ze hem ook voor andere kwaliteiten gehaald hebben, om doelpunten te maken onder meer. Heeft hij best gedaan bij Lille. Zeker vorig seizoen. 8 goals en 5 assists. Dit is een aandachtsmoment voor Muharemovic. Die uiteindelijk weet te herstellen. Wissa leek het pleit te winnen. Leek de slimste van de twee. Maar Muharemovic. Niemand ertussen. Hier is Wissa. Net te hoog voor Fernandes Pardo om er iets mee aan te vangen. Levert Newcastle wel een hoekschop op. Hij is bedrijvig, Johan Wissa. Goed onside gebleven. Dan probeerde hij Fernandes Pardo aan die bal te krijgen. Goede touch, net te hard. Maar wel de hoekschop voor Newcastle. Dat is bij zijn laatste 4 schoten op doel. 4 keer heeft kunnen scoren. Toch redelijk opmerkelijk. Hal, lage bal. Tanaka had het net op tijd doorzien. Dedic. Als enige, dus moet hij terug naar Hornicek. Meteen weer lang getrapt. Veel volk dat daar is blijven hangen. Barnes. Dat is de man die ze zeker en vast in de gaten moeten houden bij Leeds. Heeft een geweldige reputatie. Tegen deze ploeg. Zitten aan 8 goals in 9 matchen. Tegen de thuisploeg. Een van zijn favoriete tegenstanders. Newcastle probeert er een beetje tempo uit te halen. Probeert vooral voet aan grond te krijgen. Probeert zijn voetbal te vinden. James Trafford. Hoop dat een van die twee spitsen druk komt zetten, maar die zijn dat niet van plan. Dus krijgt hij de bal terug van Muharemovic. En zo kunnen we nog lang blijven staan natuurlijk. Dus toch maar diep trappen. Botman. Stevig in dat duel. Maar toch Bogle die naar voren kan kijken. Die Justin probeert diep te steken. Maar dat is een zeer moeilijke bal. Hornicek kan oprapen. Salisbury aan het tellen. Dat is toch een goede verandering. Doelmannen worden.
worden aangemaand om snel uit te trappen of uit te gooien. Het spel te hervatten. Trafford moest een 16 uit. Deed dat keurig. Ja, Nico González, die moet er al uit. Die bal tegen zijn slaap. Het lijkt me dan de aanleiding. In zijn plaats Sean Steur. Toch een domper voor de Magpies. Omdat ze de ex-Man City-speler zo snel al zien verdwijnen uit deze wedstrijd. Er is ondertussen ook communicatie van het Premier League matchcenter van de scheidsrechterij. Maar Salisbury blijkbaar zou gezegd hebben dat de bal botste. Dat het niet de intentie was van Fernandes Pardo. Dat is zeker correct. Waarop de VAR dan de on-field decision is gevolgd. Het was niet clear and obvious genoeg. Om daar de ref voor naar het scherm te roepen. Althans toch de uitleg. Trafford een tweede keer. Dan moet hij toch mee uitkijken met dat soort zaken. Vooral zijn reactie is best opvallend. James Justin. Dat is bijna goed. Ja, hij is net tevreden met het feit dat zijn ploeg in de match zit. Varken net iets minder. Zo gaat dat met trainers.

Tanaka. En Elvedi. Newcastle. Zit in de match ondertussen. Dat is duidelijk. Ze kunnen druk ontwikkelen. Houden Leeds op eigen helft. Zijn groeiende. Dat zal deze man tevreden stellen. Gaan we met Maximilian Fischer. Een van zijn analisten. In overleg. Louis Hall. Ja, ook bij inworp krijg je niet veel tijd. Maar dat hij wat nerveus werd. De man met een nieuw en verbeterd contract op zak. Tot 2031 is hij vastgelegd afgelopen week. Louis Hall. Steur in de hoek. Moeilijk om er daar uit te komen. Newcastle heeft zijn bus geparkeerd op de helft van de thuisploeg. We zijn halfweg de eerste periode. De match veel meer in evenwicht. Niet dat we al gigakansen hebben moeten noteren. Een paar momenten. Het is alles wat we ervan verwacht hadden tot dusver. Veel intensiteit. Veel duels. Hier en daar wat controverse. En een stadion dat er zin in heeft. Hier trouwens Mason Miley. Broer van. 17. Zijn broer is er 20. De ene met 67. De andere met 76. Het rugnummer. Dat had u wel begrepen. Ook Afor. Nog niet al te veel ballen kunnen voelen. Nog veel minder in steun van Calvert-Lewin. Veel meer op die linkerkant. Elvedi, Muharemovic. En Ampadu. In balbezit toch gewoon met twee centrale verdedigers, hoor. En Ampadu die vaak kon bijspringen. Die zo ruimte creëert. Goedmoedsel. Dat is een goede diepe bal. Daar is Jaden Bogle. Als rechter wingback. Vaak mee voorin te vinden. En forceert de hoekschop. Zeker geen buitenspel. Via Louis Hall. Een kans voor Leeds om er iets van te maken, om op voorsprong te klimmen. Met Stag die ze goed draait, Hornicek goed erbij. Bogle met de trap, centraal. Weggebokst door Hornicek, weggekopt door Louis Hall. Hij de doelman die al de meeste ballen moest pakken. Trafford valt vooral op met zijn voetenwerk. Hornicek heeft zich al met de handen kunnen onderscheiden. Opvolger van Nick Pope. Onder de lat bij Newcastle. Murphy, uitkijken. Als je daar de balverlies, of balverlies leidt liever. Meestal ook geneigd om in een poging om die bal te recupereren. Een fout te maken. Deed hij niet. Dat was de ervaring die kwam bovendrijven. Nee, Jacob Murphy. Ethan Ampadu. Issa die kan wegwerken. Newcastle nu even in de verdrukking. Leeds hopen ze op een bal die goed valt. Bijna was dat geval voor Noah Okafor. Goedmoedsel. Met deze wiepenstag met de nekslag. Elvedi. Ja, die was te veel aan het nadenken. Een zee aan ruimte en vooral te veel tijd.
en wou er een serieuze lel op geven. En dan heb je dit. Een gat in de lucht, een gat in de ozonlaag. En een trainer die even probeert om zijn grimas te verbergen. Vooral zijn ontgoocheling. Na het zien van deze statistiek zou je denken, Leeds all over the place. Newcastle wordt weggespeeld, maar dat is toch een vertekend beeld. Oké, er zijn nog geen grote kansen geweest voor Newcastle. Laat staan gewone kansen. Maar ze zitten wel degelijk in de match. Het is een wedstrijd. Met twee ploegen die er vol voor willen gaan. Met Okafor. En Botman. Die voor Calvert-Lewin kon kruipen. Dat is ook een pittig duel. Die twee tegen elkaar. Hij is nerveus. Daniel Farken. Staat op het punt om een nieuw contract te tekenen. De onderhandelingen zijn al een maand of drie bezig. Maar het moet allemaal juist zijn. We willen er ook een lang contract van maken. Zijn contract nu loopt af op het einde van dit seizoen. En ze gaan het wellicht niet zo ver laten komen. Ondertussen Johan Wissa. Met Barnes en Fernandez Pardo kan hij een van die twee bereiken. U zag het antwoord.

Nee, geen fout van Barnes. Oef, toch gefloten. Een vertraagd denkproces. Maar Michael Salisbury. Maar gewoon de bal terug voor Leeds United. Tanaka, hij nu de man die inzakt. Bij die twee centrale verdedigers, ook Okafor krijgt fout mee. Ook al was die bal verloren. Hij ging gretig over het been van Malik Thiaw. Niks over het been, gewoon even vastgehouden. Vandaar. Mijn excuus. Nicola Vedi. Ampedu. Tarik Muharemovic. Leeds dat afgelopen week uit de League Cup werd geknikkerd. Een spektakelstuk op Stamford Bridge. 6-3 nederlaag. Nochtans 0-2 voorgestaan. En toen kwamen de stootroepen van Xabi Alonso er korte metten mee maken. Palmer en Rodgers. En ook Danny Welbeck. Leeds ligt zo uit de League Cup. Het was toch een ontgoocheling. En voor Varken. Die van die bekercompetities echt wel een doel op zich maakt. Vorig jaar ook halve finalist in de FA Cup. De ploeg als Leeds snakt ook wel naar dat soort successen. Grote traditieclub. De laatste kampioen van de First Division. Pak voor de opstart van de Premier League. Okafor heeft steun aan Goodmanson, kan naar binnen. Tanaka maakt ruimte om te trappen en doet dat ook en weet te scoren. Ja, met wat meeval houdt Tanaka. Maar geluk moet je afdwingen. Moet je zelf gaan zoeken. Deze goudzoeker. Deze Japaner. Zijn eerste van het seizoen. Dan gaat hij die ook krijgen. Daarvoor gaan we zijn schot nog eens moeten bestuderen. Wordt alles eens gevierd. Leeds hijst zich op voorsprong. Dat is verdiend te noemen. Zei de ploeg. Met de meeste goesting om er op deze maandagavond iets van te maken. Zet het zelf op, Ao Tanaka. Met Noah Okafor en dan loopt hij vooral slim. Laat hij bij Newcastle iedereen in de box komen. Zo ontstaat er ruimte om te trappen en dan is het in de karambollen hoor. Via Steur en Miley. De poep van Steur, de voet van Miley. En zo Hordicek aan de grond genageld. 1-0 de voorsprong. Voor Leeds. De manier waarop maakt hier op Elland Road helemaal niks uit. Hoeft niet altijd mooi te zijn. Maar wel efficiënt, dat was de poging van Ao Tanaka. Heerlijk beeld dit. Met al die uitzinnige. Nou, dit is voor veel mensen in het stadion de week bepalend natuurlijk. Uitslag van hun ploeg. Bepaalt of het een leuke werkweek of een slechte wordt. Ze zijn goed op weg. En probeer maar eens een doelpunt te maken tegen Leeds. Sinds 15 maart. Eén keer verloren hier thuis. Liever op West Ham, op die laatste speeldag. Eén keer verloren dus op 12 matchen. Amper 10 tegengoals. En 5 keer de nul kunnen houden. En zeker in de eerste helft van wedstrijden. Zijn ze zeer sterk in het houden van de nul. Oeh, Steur.
Nou, zeer naïef. Zomaar ingeleverd bij Bogel. Stag met de kaats. Justin de voorzet. En daar is Calvert-Lewin. Jawel. Schitterende goal van Leeds. Een fout van Stuur. En Calvert-Lewin doet wat hij altijd doet tegen Leeds. Dat scoren, of tegen Newcastle liever. Zijn achtste tegen de Magpies. Een typische Calvert-Lewin goal. Met de kop. Goed die bal kunnen aanvallen. En zo 2 tegen 0. In 2-3 minuten tijd komt Leeds met de hamer. Goed moet zo. Kroont zijn spits tot keizer van Elland Road. Dat is misschien nog net iets te vroeg. Het is nog maar zijn tweede seizoen. Maar hij heeft wel zijn doelpunten al gemaakt hoor. Vorig jaar 14. Dit seizoen zit hij ook alweer aan 2. En deze paste precies in diezelfde hoek als daarnet. Dit keer wel zuiver. Prachtige duel gewonnen. Hordicek, die komt er nog even aan. Maar dat was onvoldoende. Via het achterhoofd van Botman. Ook dat nog. Jijsle. Kop in kas. Terwijl Varken kan vieren. Samen met deze Dominic Calvert-Lewin. 73e goal in de Premier League. Dat is toch een mooi aantal. Door een spits met zoveel blessureleed. In zijn laatste seizoenen bij Everton eigenlijk nooit fit geweest. Vorig seizoen was hij een vrije speler. Had hij veel keuze. Maar toch altijd een bepaalde vorm van reputatie. Ook al was hij wat weggeëpt, weggevlakt. Lang gesprek met Varken. De keuze voor Leeds kunnen maken. Wat voor Leeds ook wel een bepaald risico was. Ook al moesten ze geen transfers om betalen. Zijn loon is er niet minder om. Maar hij betaalt terug met doelpunten. En meer dan dat. Met ook hard werk. Slaagt Newcastle erin om een reactie te tonen. De eerste 3 speeldagen telkens 2 doelpunten kunnen maken. Enige ploeg in de Premier League samen met Liverpool. Nu daar in slagen. Liverpool afgelopen zaterdag op 0-0 gehouden door Fulham. Het zou straf zijn. Mochten ze er opnieuw 2 scoren. Ik vertelde al dat ze super efficiënt aan het afwerken zijn. Goed, dan moet je in eerste instantie ook kansen bij elkaar voetballen. Als je überhaupt wil afwerken. Als het deze nog niet gelukt. Hier komt Leeds al opnieuw met Okafor. En Gudmundsson, de kaats, de tik van Calvert-Lewin. Hornicek weet hij er op de een of andere manier toch nog uit te houden. Opnieuw zo'n grote kans voor Leeds. Dat voelt dat Newcastle aan het bloeden is. Dat ze klaar zijn voor de sloop. En dat ze gaan doorduwen. Bogel zoekt naar Calvert-Lewin. Deze was moeilijker. Hij kwaad op alles en iedereen. Na het uitvallen van Nico González. Zou wel eens match bepalend kunnen zijn. Zijn vervanger, Jean Steur, die weegt toch veel te licht voor dit soort matchen. Nog hier staat hij op de foto. Dan komt hij amper tussen.

Wissa. Toch de enige voorin die wat probeert voorlopig. Zijn Barnes en Fernandes Pardo echt niet op de afspraak.

10 tegen 0. 5 tegen 0. En vooral in de laatste 10 minuten is Leeds erover aan het walsen. Dan hebben ze een stevige tand bijgestoken. In dit soort matchen is dat eerste doelpunt zo belangrijk. Daar was veel geluk mee gemoeid. Soms moet je het geluk ook een handje helpen. Moet je het gaan opzoeken. Wissa. Helvedi probeert te waken. Wissa erover. En dan Barnes. Eerste redding. Naar achterin van Leeds. Was het Trafford? Was het Muharemovic? Alleszins. De bal ging er niet in van Harvey Barnes. Een goede aanval. Eindelijk is Newcastle. Met een teken van leven. Met een vorm van kans. Een grote kans. Harvey Barnes probeerde hem erover te wippen. Zeker geen penalty, want geen contact van Helvedi bij Wissa. De Stag die nog het meeste doet. En dan Barnes, want het is inderdaad de Bosnier die naar zijn doelman kwam bijstaan. Dat was ook te zien aan de reactie van Trafford. Die meteen Muharemovic bedankte. Hier zit hij er wel bij, James Trafford. Dit ligt gefloten. Vogel. Die het aanvoelde. Hier nog eens de goal van Tanaka. En ik denk dat ze op naam komt van Lewis Miley. Aangezien ze hem eerst in beeld hebben genomen. Nou, waar gaat dat schot van Tanaka naartoe? Geef het dan gewoon aan de Japaner als je het niet zeker weet. Maar voor ook dit soort zaken zijn er commissies in Engeland. Commissies die dat uitzoeken. En die zich daarmee bezighouden. Weggerand, maar dat is moeilijk voor die spitsen daarvoor in. En tegen die beren een luchtduel te winnen. Newcastle moet het toch vooral al voetballend doen. Op deze manier misschien met de snelle Fernandes Pardo. Muharemovic, nou, die schrok toch even, maar kan keren. De verdedigende stijl geleerd in Italië. Juve en vooral Sassuolo. Oef, Calvert-Lewin, dat was toch een elleboog. Maakt zich veel te breed. Voelde Botman komen. Zette die arm. Nappen toe, altijd weer erbij. Terwijl Calvert-Lewin geel krijgt. En probeert zijn zaak te bepleiten, maar de kaart is gegeven. En is genoteerd door Michael Salisbury. Het lijkt me correct. Zeer bewust. Dat vooral. Het is niet een slaande beweging. Maar gewoon te breed gemaakt. En zeker omdat hij wist dat Botman eraan kwam. Tio, waar naartoe? In Newcastle hebben ze voorlopig geen idee. Het zal van Jaisle moeten komen, straks in de rust. Om iedereen in eerste instantie op zijn plichten te wijzen. En om ervoor te zorgen dat er vooral aanvallend
niets meer gecreëerd kan worden. Want op deze manier spelen ze gewoon in de kaart van Leeds. Na het gedreven door Alan Trout. Ook in die tweede helft. Deze vorm van druk zal blijven ontwikkelen. Hij komt uit die school, uit de Red Bull school. Red Bull, de sponsor van Leeds. Terwijl we nog 2 minuten gaan overspelen. En Calvert-Lewin die zich doorzet en er 3-0 van maakt. Game over voor Newcastle. We zijn nog altijd in de eerste helft, maar Leeds in een doldwaas kwartier naar 3-0. 2 keer Calvert-Lewin. Maar het gaat allemaal veel te makkelijk. De manier waarop Newcastle die goals weggeeft. Het was een accident waiting to happen. De ploeg die al de meeste doelpogingen tegen heeft gekregen. Krijgt vandaag in de eerste helft tegen Leeds 3 doelpunten om de oren. 2 keer deze man. Opnieuw Gudmundsson met de kroon. Maar het is vooral de spits. Met de kroon op het werk. Makkelijk zich ontdaan van Botman. Veel te simpel voor dit niveau. Dan heeft hij het geluk van de spits. In zijn kap, in zijn afwerking. Er zaten nog wat vervelende extras tussen. Maar scoren deed hij toch. Dominic Calvert-Lewin, nummertje 3 van het seizoen. En voor veel Fantasy Premier League spelers is dit een geweldig moment. Want een van de meest geselecteerde spelers in dat spel. Ze gaan er een galaavond van maken. En toch een opvallende uitslag. We zijn nog maar aan de rust toe. Wat moet je nu beginnen? Ja, is de zijnde. Lang zwijgen of eens hard roepen. Alles is iets moeten veranderen. Miley. Dat is achter Barnes aan. Het is moeilijk voor Barnes om er iets mee aan te vangen. En zo gaan we rusten. Daniel Farke spurt naar binnen. Even die hartslag omhoog krijgen. Hij kan zeer tevreden zijn met de eerste helft van zijn ploeg. Meteen de match in handen genomen. Het duurde lang vooraleer ze aan kansen kwamen. Vooraleer ze doelpunten konden maken. Het zat wat mee bij het eerste doelpunt van Tanaka. Maar nadien gewoon erop en erover gewalst. 3-0. Dat is een zeer fijne ruststand voor Alan Trout. Voor Leeds United. Net iets minder voor Newcastle. Wij gaan ook even pauzeren. Dat gaan we doen met de samenvatting van de Manchester Derby van gisteren. En daar valt ook wel iets over te zeggen. Je hoort het verhaal van Filip Joos.

Welkom terug, dames en heren, op Ellen's Road. U kijkt naar de man van twee doelpunten, Dominic Calvert-Lewin. En zo heeft Leeds al een goede voorsprong bij elkaar gevoetbald. Tel daarbij ook nog het openingsdoelpunt van Tanaka, oftewel own goal Miley, zo u wil. Leeds staat met 3-0 te blinken bij de start van deze tweede helft. We kijken uit naar een reactie van Newcastle. Dat zou toch mogen. Omdat ze in het slotkwartier van die eerste helft volledig werden van de mat geveegd. Leeds heeft zelfs niet briljant moeten voetballen om er 3 te kunnen maken. Het is de eerste keer sinds heel lang dat ze nog eens met zo'n ruime voorsprong mochten gaan rusten. Voor het eerst sinds mei 2001 tegen Bradford City. Dat is een andere tijd. 24 jaar geleden. Toen stond het 5-1 bij rust. Calvert-Lewin, kijk eens hoe hij zich weer kan doorzetten. Moest daar wel nog even horden lopen. En kwam uiteindelijk bijna tot een doelpoging. Op zoek naar een hat-trick.

doelpoging tot dusver. Vanwege nieuwe kans. Het was een hele goeie. Van deze Harvey Barnes. Voorzet van Fernandez Pardo gaat over de achterlijn. Door een deviatie, dus hoekschop voor de bezoekers uit Newcastle.

misschien kan een standaard situatie de boel weer in brand steken. Bamford. Net voldoende erbij. Maar Newcastle krijgt een herkansing. Deze man gehaald trappen. Botman probeerde wel, maar Marimovic heerst. Net voldoende verdedigd door Ramar Dedic. Barnes. Hij voelt aan alles, ook aan de lichaamstaal, dat er toch een weinig geloof naar de jongens van Newcastle zit. Het is een stevige omhelzing. Een dikke knuffel. Tia die oogcontact zocht met Salisbury, die dan maar ging liggen. Ja, wat moet je anders als je zo wordt vastgehouden? Je kan geen kant op.

Alan Shearer heeft zijn frustraties ook al geventileerd via Twitter. Kijkt vooral naar zijn eigen ploeg. Wat heeft Calvert-Lewin hier te horen gekregen? Hebben ze hem dat doelpunt afgenomen? Toch even kijken wat er precies op staat. Dat is Jaden Bogle die die tweede goal heeft gescoord. Is hij dan de laatste die die bal kon raken? Het moet zo zijn. Dus Calvert-Lewin zit aan één doelpunt. Doelpunt afgenomen. Dat was toch vooral zijn verdienste. Net zoals dat eerste doelpunt op naam komt van Lewis Miley. Maar de verdienste was van Tanaka. Streng van de doelpuntencommissie. Elvedi. Nu wou er aan een dribbel beginnen. Op de middenstrook. Maar toch even met de schrik vrij. En Fernandes Pardo heeft James Justin tegen de grond gewerkt. Die moet opgelapt worden. Hier in het kruis even contact gemaakt. Even op de linkervoet gaan staan. Zeker niet bewust.

Smiley. Probeer zijn verantwoordelijkheid te nemen. Al is hij nog maar 20. Luisa. En Pedro die daar neerging onder druk van de Congolees. En zo de fout gefloten in het voordeel van de Welshman. Wegglijden van Muharemovic. Uiteindelijk nog die kattenpoot was best nodig. Om Musa niet meteen naar het doel te laten gaan. Murphy zit met de Japaner in de nek. Dedic. En geen doorkomen aan. Dubbele dekking en ook Afor. Niet aan de bal laat liggen. Opnieuw Murphy. Zoeken naar Fernandez Pardo. Weggehaald door Elvedi. Opnieuw Dedic. Enige vorm van overtuiging bij Newcastle. Dat moet een beetje moed geven. Steur. Hernandez Pardo. Hal met de trap. En de vuisten van Trafford. Geen probleem voor de Leeds doelman. Is dat wel even terug moet plooien. En Miley. Murphy. Goedmoesson wist wat er ging komen. Wil hem de binnenkant niet gunnen. Vangt op. En krijgt de fout mee. Ja. Frustratiefout van Jacob Murphy. Loopt op die manier tegen Geel aan. Even maaien.

wel voor Hens van Tanaka. Goed, als je die fase van Fernandes Pardo niet fluit, dan hoef je deze ook niet te fluiten. Daar kunnen we duidelijk over zijn. Trafford, lange haal. Best opvallend moment. De woorden van Michael Salisbury richting Dominic Calvert-Lewin dat hij die goal niet krijgt. Hier is Stach. En geen 4-0. Schreeuwt het uit. Deed alles goed. Goed ertussen gezeten. Goed de baan vrijgemaakt. Om hem dan over de Hordicek te krijgen. Maar vindt de verkeerde kant van het net. Grote kans voor de thuisploeg. Hier komt Newcastle met Fernandes Pardo. In de 16. Achteruit leggen. Oké. Weer niet goed genoeg. Tussen twee spelers in. Altijd vervelend. Niet moet zien te krijgen. Maar goed, dit was niet het allermoeilijkste natuurlijk. Muharemovic en Gudmundsson. Begeleid door de Olees van Alan Trout. Crawford schuwt nu de risico's. Dat zal hem wel ingepeperd zijn. Dan toch twee keer mistasten. Of bijna mistasten. Ze zijn ermee aan het spelen. Met een tegenstander die al half knock-out ligt.

Okafor. Gudmundsson, Thiam met de tussenkomst. Het is echt behelpen hoor voor Newcastle. En dus gaat Matthias Jaisle ingrijpen. Dino Livramento, Joe Willock en Bazoumana Touré. Touré komt als eerste. Ook Fernandes Pardo moet naar de kant. Net als Dedic. Willock in de plaats van onze landgenoot. Livramento voor Dedic. Dus Bazoumana Touré. Met wat minuten om te maken. Om zich te laten zien. Hier leidt hij al een eerste keer balverlies. Moet nog wennen aan de Premier League natuurlijk. Plaats gekomen van Jacob Murphy. De jonge Ivoriaan. Bazoumana Touré. Ook op het WK actief geweest met Ivoorkust. Via Hammerby en Hoffenheim in de Premier League terechtgekomen. Anderhalf jaar in Duitsland gevoetbald. Wat hij goed was voor 5 goals en 12 assists vorig seizoen. En Pedro. En ook Okafor met tegenomen. Kijk eens aan, 4 tegen 0. Leeds trapt alles binnen. Ook Noah Okafor mag het doelpunt erbij schrijven. Zijn eerste van het seizoen. Een opportunistisch doelpunt. Maar die tellen evenzeer. Je moet er de klasse en de kwaliteit voor hebben. Om dat ook ineens te kunnen doen. Het dansje van de Zwitser. Die er een moeilijke week had opzitten. Omdat hij afscheid heeft genomen van de nationale ploeg. Leeft in onmin met de bondscoach. Na gebeurtenissen op het WK. Maar niet met Leeds. Want hij trapt ze naar 4-0. Boltman. Die hem wegkopt in de voeten van Okafor. Die de ruimte zag om te trappen. Hij had daar ook de gelegenheid voor. En zo Hornicek al een 4e keer gepasseerd. Dus een bos aan benen door. Mag je dansen. Mag je blij zijn. Mag je feest vieren. Het is zo'n avond. Een avondje Elland Road. Met een tegenstander die van geen hout nog pijlen weet te maken. Nu ook wordt uitgelachen door de thuisaanhang. En dan is dit nog een heel lang half uur voor de Magpies. En voor deze man. Dan probeer je om te zetten. Probeer je met een 3-dubbele wissel er weer wat schwung in te krijgen. Even 2 minuten later een 4e tegengoal binnen. Tanaka. Kijk naar deze mensen. Een normale maandagavond in Leeds. Heerlijke beelden. Hij had genieten van een ongeslagen status. En dan gaat er toch een thuisploeg een wedstrijd winnen op deze speeldag. Dan zal het niet voor de 4e keer gebeuren. Dat geen enkele thuisploeg een wedstrijd weet te winnen. In één en dezelfde speelronde.
Leeds heeft er korte metten mee gemaakt met die statistiek. Voor wat hij ook waard is. Kijk naar die mensen. Dan sta je in de woestijn te roepen. Want die als juiste zijnde. Dan kan je gewoon niemand bereiken. Hier de belangrijke mensen van Leeds. Met links in uw beeld de voorzitter met Parag Marat. En dan gaat het over zijn contract. Er zijn al wat fricties geweest. Tussen de board en Varken. Herinner u het promotieseizoen. In het championship 2 jaar terug toen ze twijfels uitten. Of ze het wel zouden gaan doen met Daniel Varken. Na het promoveren. Dat was zeer opvallend. Omdat dat naar buiten kwam. Goed, vorig seizoen waren de rollen omgekeerd. Varken die enige vorm van druk legde op zijn eigen bestuur. Die aangaf dat hij ambitieus is, dat hij meer wil. En dat zijn club daarin moet meegaan. Het mes snijdt aan twee kanten natuurlijk. Ze lijken elkaar toch weer te gaan vinden. De board en de manager. Touré, dat was een fout van Stag. Wel degelijk. Die contractverlenging. Die zal wel in orde komen voor Varken. Misschien zelfs nog vanavond. Ik ben benieuwd of Juist toch nog een wijntje gaat drinken. Met Varken straks in zijn bureau. Er was die invitatie in het begin van de wedstrijd. Een ontgoocheling misschien te groot bij Matthias Jaisle. Tenzij er hier nog iets verandert. Dit was een goede actie. We gaan het toch noteren van Wissa. Die bijna Willock wist te vinden.

is 24 jaar geleden dat Leeds ongeslagen was in de eerste vier matchen van het seizoen. Natuurlijk ook lang weg geweest in de Premier League. Terwijl Salisbury daar even mee verdedigt voor Newcastle. Onbewust. Tanaka ontgoocheld. Barnes goed zijn lijf gebruikt om te trappen. Maar trapt centraal. Recht in de handen van James Trafford. Die zich op die manier ook wat kan warm houden. Hier is de tussenkomst van Muharemovic. Niet al te kosher. De lat is hoog gelegd voor het geven van penalties. Een high threshold. Ja, tikt hem toch aan hoor. Nog wel een aantal van dit soort fases die niet gefloten worden. Daar is niks mis mee. Maar dan moet dat natuurlijk ook consequent gebeuren. En dat is het grote probleem. En voorlopig is Salisbury wel consequent in deze wedstrijd. Dat is gevoelsmatig toch ook belangrijk. Deze man gaat met frisse tegenzin morgen aan zijn werk. Al deze mensen. Ook de moeite genomen om op maandag naar Leeds af te zakken. Nu maar hopen dat er nog treinen rijden. En dat kan in Engeland wel eens tegenvallen. Verdedigt Lewis al. Trekfout Bogle. Balvoordeel gelaten. Misschien komt Salisbury daar nog op terug. Om een kaart te geven. Barnes. Miley. En Steur. Die toch vooral snel van de bal af wil. Sean Steur. Touré. Kan hij eens proberen om een actie te maken. Om een voorzet te trappen. Op deze manier wordt het moeilijk. Maar het komt toch terecht met Tino Livramento. Dat is te kort. Tanaka weer ertussen. Ingooien voor de thuisploeg. Applaus op alle banken. Ook op het veld voor de Japanner. En een diepe zucht. Matthias Jaissen. Blijkbaar ook geen doel opgelegd, Jaissen, voor dit seizoen. De keuze voor een overgangsjaar gemaakt. We zien waar het schip strandt. Dat kan op de een of andere manier bevrijdend zijn, maar als je niet een bepaalde prestatiedrang ontwikkelt, we zullen zorgen voor een zeer matig seizoen. Als we het kunnen opmaken na speeldag 38, wat het uiteindelijk is geworden bij Newcastle. Willock met de dreiging. Maar kan nergens naartoe. De ruimte ligt op de kanten. Maar het duurt allemaal zijn tijd om daar ook te geraken. Livramento dan maar. Zwiepen. En hopen dat hij goed valt. Steur. Stag, dat is niet evident. Maar ze komen er toch uit. Bijna viel die bal nog in de loop van Dominic Calvert-Lewin. Het is ook dat soort avond natuurlijk. Waarbij alles bij de thuisploeg juist lijkt te vallen. Maar het begint met
dit soort zaken. Duels winnen. Passie tonen. Gretig zijn. Dat is de standaard bij Leeds United. Zeker in eigen huis. Willock. Foutje stak. Dan loopt de scheidsrechter toch ferm in de weg van Joe Willock, die snel wilde hernemen.

13 doelpogingen tegenover 3. Newcastle moet toch ook aan die statistieken wat gaan werken. Ja, alle drie de doelpogingen van Newcastle tussen de palen. Dat is wel een verbetering in vergelijking met de voorbije weken. Livramento. En Schonsteur. Allemaal moeilijk. Niemand ook aanspeelbaar. Die middenvelders worden daar wat aan hun lot overgelaten. Terwijl Empe dezelfde actie even gaat opzetten. Bogle nog eens kan gaan spurten. Maar Hall had dat prima in de mot. En wil nu een tegenreactie geven. Bogle snel terug. Om Hall het leven zuur te maken. Willock. Touré. En voor die defensie van Leeds is het ook wel belangrijk om de nul te houden. Steur. Livramento terugkoppen. Barnes brengt hem voor. Wissa. En uiteindelijk nog Willock. Die bal op het dak van het doel krijgt. Bovenop de lat. Het was niet verkeerd. Poging van Newcastle. Om gevaarlijk te zijn. Maar uiteindelijk was het niet evident voor Willock. Driedubbele wissel bij Daniel Farke. Applauswissels voor Noah Okafor. Wilson in zijn plaats. Ook Tanaka naar de kant. En Gudmundsson. Melvin Bart. De huurling van Nice. Mag debuteren. Harry Wilson kent de Premier League. En ook Brandon Aaronson. Moet dus gepokt en gemazeld. Dat zijn toch stevige boys die Farke kan inbrengen. Hij heeft ook nog bijvoorbeeld een Sean Longstaff zitten, een Daniel James. Lucas Mecha niet te vergeten. Jean-Matteo Bahoya, nieuweling van Frankfurt. Dat is toch ook een rijk gestoffeerde kern. Dus de wensen van Farke zijn ingewilligd. Door zijn bestuur. Touré. Ja, toch proberen om buitenom te gaan. Zeker geen verkeerde keuze, Justin. Was er bijna ingetrapt. In het manoeuvre van de Ivorian. Newcastle krijgt in deze fase van de match de bal. Mag proberen om er iets van te maken op. In het absolute slot. Laatste kwartier komt eraan.

de corner. En gedraaid exemplaar van Lewis Holmbarns. Wat moeite om die goed onder controle te krijgen. Harrison meteen mee in dat druk zetten. Hij ook zo'n Duracell konijn. Trappen voor James Trafford. Ze blijven wel een poging doen bij Newcastle. Maar het geloof is al helemaal weggecijpeld. Dat was het al bij de rust. Die 4-0 van Okafor. Hij heeft de laatste restanten er nog uitgeperst. Het is voor de vorm. Dat ze proberen om er nog iets van te maken. Voor de supporters. Die zijn afgereisd. Nou, dat was goed. Willock. Trafford uit zijn 16. Oef, dan raakt hij die helemaal verkeerd en wordt hij gered door de man met de vlag. Bassoumana Touré was al klaar om te scoren met James Trafford. Nou, dan zal hij toch niet goed van slapen hoor. Van die tussenkomsten. Een paar keer ernaast gezeten. Ook in deze kunnen we dit buitenspel nog even verifiëren ook, want heel duidelijk was het wat mij betreft niet. Het kan ook zijn dat ik een bril nodig heb, maar toch graag even de bevestiging daarvan. Maar hij speelt met zijn geluk, James Trafford. Daar hebben ze geen 14 miljoen pond voor neergeteld. Voor dat soort fratsen. Duurste aankoop ooit in de historie van deze club. Ampadu. Die ook even een bal weggeeft. Touré. En Barnes. Livramento. Muharemovic die onorthodox kan wegwerken. Half buitenkant voet. Met het hoofd liever lukt dat net iets beter. Terwijl Hall echt wel gebeten is om er nog iets van te maken. Makkelijk Wilson daar van de bal gezet. Willock. Goeie poging van Joe Willock. Ja, die invallers proberen om Newcastle aan een doelpunt te helpen. Een eerredder. Alhoewel, veel eer valt er niet meer te redden. Een doekje om het bloeden te stelpen, dat vooral. Daar zijn ze naar op zoek. Kant. De man dus van één doelpunt blijkbaar. Geen twee. Maar het zal een worst wezen. Lucas Emecha komt hem aflossen. Dikke knuffel van Varken. Maar wat blij is met dat gesprek van een dik jaar geleden. Die Calvert-Lewin wist te overtuigen. Nou, trouwens, Bahoya aan het opwarmen. Een fout of Famisa. Duurt zo lang. Vooral hier Salisbury zijn fluit hanteerde. Tik bij Muharemovic. Die afgelopen zomer wereldnieuws is geworden. Dankzij Donald Trump. En
moeten we zeggen, ondanks... Hij de man op wie Balogun die fout maakte. Waardoor hij van het veld werd gestuurd. Waardoor die hele hetze is ontstaan. Hij was dus het slachtoffer van de Amerikaanse spits. En dus ook van Trump. Maakte zelf ook rood op dat WK. Tegen Zwitserland. Dat was net iets duidelijker. Die fout. Nieuwe wissel bij IJsselen en de zijne. Alaji Bamba mag komen. Voor Lewis Miley. Ranke middenvelder. Van Monaco. De tweede keer mag invallen. Ook nog heel jong. Newcastle heeft heel jong gekocht. Amper 25 matchen voor het eerste van Monaco gespeeld. Met het nummer 8 van Sandro Tonali. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Trafford, en nu kijken. Doet het de binnenkant voet. Diep van Mouarimovic net voldoende. En Pedro zoekt naar een match. Echt die bal niet onder controle. En dan Bamba. Die daar toch te laat komt bij Ampedu. Wat doet Salisbury ermee? Voorlopig niks. Hier Botman liever. En dan Bamba. Die toch te laat komt. Maar het is te weinig. Daar een strenge straf over uit te spreken. Gewoon te laat komen. Niks meer, niks minder. En Pedro deed er wel een schep bovenop. Hopman moet naar de kant. Ja, die regel mogen ze toch eens herbekijken, hoor. Hij heeft verzorging nodig en dus moet dat aan de zijlijn gebeuren. En dan komt die vierde ref daar even vertellen dat hij daar 1 minuut voor heeft. Vooraleer hij terug het veld op mag. Maar je ziet toch dat er contact was in dat duel. En dat dat in principe dan niet nodig is. Om hem 1 minuut aan de kant te houden. Het is een regel die uitgevonden is met goede bedoelingen. Om het te blijven liggen van spelers tegen te gaan. Daar kan ik absoluut in volgen. Maar ze hebben ondertussen toch ook gezien dat er wel degelijk contact was tussen Botman en een matcher. Dat dat niet geveinsd was van de Nederlander. En dan moet hij wel 1 minuut naar de kant. En is er een numeriek overwicht bij Leeds. Zoals dat gaat in het voetbal. Vele regels met goede bedoelingen. Maar die trekken heel snel scheef. En dat is jammer. Vogel eruit voor Daniel James. Komt nog altijd een fan favorite liever. Maar deze man zeer zeker ook. Goeie match gespeeld. Maker van het tweede doelpunt. Al zal hij dat zelf misschien niet weten. Maar het wordt wel aan hem toegekend.

Een eerste lied van Ellen Road aan Jaden Bogle. Dat moet genieten zijn. De liefde voor de eigen spelers die spat van de tribunes. Zeker als het goed draait. En dat is overal zo. Alleen nog misschien net ietsje meer hier in Yorkshire. Goed van Bart. En nu Daniel James. Met een poging tot krullen. Stag. Salisbury weer in de weg.

Carson, opgehouden door Bamba. Livramento neemt over. Ja, Newcastle is het aan zichzelf verplicht om er hier nog iets van te maken. Aan de supporters ook. Maar over de drie punten gaan we niet meer twisten. Die blijven hier in Elland Road, in Leeds. Waar ze een geweldige week tegemoet gaan. Een vierde in de tas. Komend weekend nog een thuismatch tegen Crystal Palace. Ook dat is een ploeg. Hier met knikkende knieën naartoe zal komen. Niet goed aan het draaien. Daarna Arsenal, Man United. Ook hier op bezoek. The Battle of the Roses tegen de Mancunians. De grote vijand. Twee duels waar ze met toch een redelijk gerust gemoed naartoe kunnen leven. En waar Farke hem een beetje kunnen inschatten. Zeer zeker iets van wil maken. Een plan zal bedenken. Om het ook die ploegen, en dan zeker Arsenal, op verplaatsing moeilijk te maken. Dat zijn stappen die Leeds nog moet zien te nemen.

is op een minuut of drie van plaats 3 in de Premier League. 8 op 12. Dat is een heel mooi rapport. Samen met Hull City. Op 4 eenheden van het kopduo. Arsenal en City. Die nog foutloos zijn. Zo'n long staf. Dat zal ook pijn doen bij die van Newcastle. Jeugdproduct van de Magpies. En die komt bij Leeds niet in de ploeg. Want er staan beter op het veld. Anton Stach is een hele goeie. Heeft hij een mes bij om hem nog wat dieper in die wonden te steken. Stel dat hij nog een doelpunt zou maken. Dan wordt het wel een heel bittere pil. Nou, een lange trip terug naar Newcastle. Daniel James vertrekt. Loopt er Lewis Hall uit, maar die is hardnekkig. James met de voorzet, bijna een match. Voor de complete afstraffing. Voor de 5-0. Was er dichtbij. Stevige, sterke inspanning van James. En dan de loopactie van de spits. Die is ook prima. Alleen misschien iets te veel naar binnen geknepen in eerste instantie. Had zijn looplijn moeten volgen. Dan was hij er misschien bijgekomen bij die voorzet van de Welshman.

0: Barnes tussendoor. En nu naar de buitenkant, naar Livramento. Zit hier nog iets in voor Newcastle? Wel degelijk. Daar is dat doekje voor het bloeden. Daar is het eerste Premier League doelpunt voor Bazoum Anatouré. En dan is dat toch weer een domper. Voor Leeds dat geen clean sheet weet te houden. Net iets te makkelijk weggegeven. Deze goal voor Newcastle. Maar zo staan ze toch op het bord. Dan hebben ze toch weer een doelpunt kunnen maken. Via de nieuwe man, via Touré. Die dat via de hak van James Justin heeft gedaan. Hij is er toch blij mee. En terecht. Een moment dat zijn carrière in de Premier League kan lanceren. En zo'n eerste maken. Altijd een mijlpaal. We gaan hem toch in de gaten houden. Hoe hij zich ontwikkelt. Want het is een groot talent hoor. Vergis u niet. Newcastle heeft er ook zeer veel voor betaald. Hoffenheim. Harrison omver gelopen. Terwijl we nog een viertal minuten gaan overspelen. Livramento krijgt geel van Salisbury. Heeft daar flink de pest in. Maar de thuisreputatie van Leeds heeft toch weer zichzelf alle eer aangedaan. Dat is wel een ding hier. Dat is het altijd geweest, ook in de gloriedagen. In de jaren 70. Onder de legendarische manager Don Revie. Die heeft dat eigenlijk op poten gezet. Eerst even deze vrije trap volgen. Met Wilson en Harrison erbij. Wordt Harry Wilson. Een vrije kopbalkans voor Muharemovic. Dan moet hij dat ook beter doen. Dan moet hij op zijn minst tussen de palen koppen. Doet niks of niemand opgepikt. Vreemd verdedigen bij Newcastle. Dan wordt er ook vooral naar elkaar gekeken. En om dat verhaal van Revie neer te leggen. Begin jaren 70 presteerde Leeds dramatisch in thuismatchen. Leeds was een topploeg toen. En hij was ervan overtuigd dat er een vloek over het stadion rustte. Omdat er mensen van het terrein waren weggejaagd. Die hier verbleven. Kampeerden, zo je wil. Revie was een zeer bijgelovig man. Hij heeft een voodoo-dokter moeten inhuren. Een helderziende. En die man heeft in alle vier de hoeken van het stadion geurineerd. Om de boze geesten te verdrijven, liever. Het heeft wel degelijk geholpen. Leeds bleef nadien ongeslagen. Werd nog tweede in de competitie. En won uiteindelijk ook de FA Cup. De nostalgische verhalen. Uit lang vervlogen tijden. De legendes ondertussen. Daniel James op avontuur. Dan was hij even de rust en het overzicht kwijt. De actie was weer prima. Een lange periode vol blessureleed. Veel stop en go. Voor deze Welshman. Lijkt hij toch weer fris en fruitig aan het voetballen te zijn. Dan is dat alleen maar veelbelovend voor Leeds. Want deze ploeg kan best ver geraken hoor. Mag misschien wel linker kolom ambiëren. En als je daar geraakt, wie weet ook nog meer. Kijk naar de verhalen van Bournemouth en Sunderland vorig seizoen. Van Brighton ook. Misschien kunnen zij dat soort verhaal schrijven. En terugkeren naar die Europese hoogdagen van weleer. We gaan de match neerleggen met nog een corner voor Leeds. Oh wel. Salisbury wacht niet op een voorzet. Maakt een einde aan deze galaavond voor de thuisploeg. En dan kan het feest op de tribunes helemaal gaan losbarsten. I predict a riot, hoort u door de boksen weer klinken. Dat zal hier flink meegezongen worden, meegebruld worden. De Kaizer Chiefs zijn populair in deze stad. Dat kan ook moeilijk anders. Malin Smith met 4 tegen 1 houdt de 3 punten thuis en wordt derde in de Premier League. Dat is het grote verhaal van deze wedstrijd. Newcastle heeft daar niks tegenover kunnen zetten. Was een makkelijk lammetje. Heeft zich toch te makkelijk aan de kant laten zetten door de thuisploeg. Dominic Calvert-Lewin, misschien wel de beste van de wedstrijd. Hij wordt ook in beeld genomen. Hij mag mee gaan feesten met zijn supporters. Wij gaan uitrusten. Wij leggen deze maandag neer. En ik dank u voor het kijken. Graag tot een volgende.
1: Die echt mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Die tranen schieten me in de kont. Echt waar.

Goedemiddag, beste voetballiefhebbers. Welkom bij DAZN, speeldag 5 in La Liga. Midden september zijn we en we zijn te gast in het Ciudad de Valencia voor het competitieduel tussen Levante en Barcelona. Speeldag 5 dus van het nieuwe seizoen. U bent er heel vroeg bij, aftrappen binnen een kwartiertje. En we kijken, laten de beelden passeren van de aankomst van beide ploegen. Te beginnen met die van de thuisploeg Levante. Veel jonge gasten, veel huurlingen. Ook Levante heeft natuurlijk te kampen met economische realisme. De tering naar de nering. U kent dat verhaal wel. Prachtig weer is het hier, een graad of 28. En u krijgt al een eerste keer een blik op de ploegopstellingen. Maar straks gaan we daar dieper op in met co-commentator van dienst Gilles de Bilder. Maar hier ziet u al hoe ze eventueel gaan voetballen. Valt dan nog te bezien of dat daadwerkelijk zal kloppen in een 4-3. Maar zoals ik dus al zei, prachtig weer hier. En dat is toch wel anders in vergelijking met de weersomstandigheden bij ons. Korte mouwen weer. En dus meteen al de hitte goed voelbaar tijdens de opwarming. Kijken naar de benen van Radkov daarnet, die zijn debuut gaat maken vandaag. De huurling van Lazio, dat is dan iets om naar uit te kijken bij de thuisploeg.

En dan de aankomst van Barcelona met Hansi Flick. Ja, een uitstekende start van het nieuwe seizoen. Wat daarbij opvalt zijn de vele doelpunten. 17 stuks alleen al in La Liga. En daar zijn er dan deze week in de Champions League op die eerste speeldag tegen de Rotterdammers van Feyenoord nog een hele pak doelpunten bijgekomen. Het is een machine niet af te stoppen, niet af te stoten, te stuiten. De elf van Barcelona, ook zij dan in een 4-3-3. Dat zal wat dichter bij de waarheid liggen, zeker. Een foto moeten ze nog trekken van Rodri. Dat ziet u. En dan de gekende namen ook hier. Ik ga dat straks eens wel naderbij bekijken. Maar het zijn dezelfde elf in vergelijking met de vorige week tegen Valencia. Lamine Yamal. Eerste weken zou je kunnen zeggen dat hij het een beetje moeilijker had. Dat WK zat nog wat in de benen. Maar in de laatste wedstrijden is hij helemaal losgekomen opnieuw. En goed trefzeker. Ook tegen Feyenoord trouwens. Dat geldt ook voor die nieuwkomer Gabriel Jesus. Zijn eerste goal gemaakt voor Barcelona deze week in de Champions League. Fermín López. Ja, het zijn stuk voor stuk mannen die in goede vormen verkeren. Het is niet zo dat je van één iemand kan zeggen van ja, die moet nog wat groeien doorheen die eerste weken van het seizoen. Nee, ze zijn allemaal van bij het begin op post. Dus ja, een zeer tevreden Hansi Flick. Geen vuiltje aan, dat lukt. En wat te zeggen dan van Rafinha. Wat een schitterende start van deze campagne. In die ja, centrale rol. Dat was een thema deze zomer. Dat weet u, die positie van centrumspits na het vertrek van Robert Lewandowski. En dan hebben ze ja, bij verschillende spelers geprobeerd. Je weet, affaire met Atletico Madrid natuurlijk. Heeft wekenlang de kranten gedomineerd. Maar kijk, dan is het plan B geworden. Of plan C, zo je wil. Maakt allemaal niet echt uit.

0: We zitten opnieuw live met dat mooie Heli-beeld. Best wel een aardig stadion hier. Het Ciutat de Valencia. Het publiek zit er kort op. En voor Barcelona, de tweede keer op een week tijd dat ze hier vertoeven. Vorige week op het veld van die andere club uit Valencia moeten aantreden. En dat gebeurde met sprekend gemak. La Manita. De Manita, de 0-5. Een feit. Una Manita. En dus hopen ze op een evenaring op dezelfde prestatie. Of dat nu met 5 doelpunten is. Een beetje meer of minder. Nog even de beelden uit de catacombe. Nu zag daar Erik Garcia met dat masker. Die neusbreuk die hij opliep in een botsing met Rodri vorige week tegen Valencia. En Rafinha dus, de ster van het moment aan het firmament bij Barça. Het jonge grut is ook op post voor de komst van Barcelona, de kampioen, titelverdediger. En dat te kloppen ploeg, dat mogen we toch wel stellen. Dat wordt opnieuw een verbeten strijd met Real Madrid. De scheidsrechter ook voor hem. Best wel een spannend moment, kan ik me inbeelden. Zijn eerste weken op het hoogste niveau. Zit in zijn witte broodsweken, de ref. En dan vloot hij al twee andere wedstrijden dit seizoen in La Liga. Maar in de lagere regionen van het klassement, dan is dit echt wel het grote werk, het echte werk. Wat moet u weten van deze speeldag? Wel, Sevilla gewonnen van Valencia. Vrijdag, dat was de opener van deze speeldag. En vooral dan gisteren natuurlijk. Ja, dat is veel belangrijker. Real Madrid met 4-1 gewonnen van Rayo Vallecano. Heel even kort na de rust leek Rayo zich opnieuw in de wedstrijd het voetballen met die goal. Maar nee, Real was beduidend de betere ploeg. En uiteindelijk een comfortabele overwinning. En dan straks, en dat is best ook nog interessant, Real Sociedad tegen Atletico Madrid om 9 uur. En die wedstrijd kan u ook bij ons volgen. We hebben op dit moment virtueel dus twee leiders, Barça en Real, met 12 punten. En waar moeten we dan Levante zoeken? Wel positie 13. Die zijn aan het voetbalweekend begonnen op plek 11. Maar door die andere wedstrijden een beetje weggezakt. Ze zitten in de buik van de klassering. Zowat onderaan de middenmoot met 5 punten. En een speciaal shirt. Todos somos Caballas. Dat is om de aandacht te vestigen, om wat extra zichtbaarheid te geven aan de complexe situatie waarin veel de inwoners van Ceuta zich bevinden. Todos somos Caballas. Caballas, de bijnaam van de inwoners van Ceuta. Ja, u weet wat zich daar allemaal aan het afspelen is. Het zijn geen fijne omstandigheden om in te vertoeven, lijkt me. Goed, we maken ons op voor deze wedstrijd. En we doen dat in het gezelschap dus van Gilles de Bilde. Goedemiddag, Gilles.
1: Goedemiddag, Didi.
0: Ja, ik zei het daarnet al. Hè, we zijn er redelijk vroeg aan begonnen. Een kwartiertje voor de aftrap. Het is echt wel werkendag. Maar de start van Barcelona. Hansi Flick die zei gisteren van deze ploeg is gewoon nog beter dan die van vorig seizoen.
1: Zo lijkt het toch alleszins. Als je afgaat op die eerste wedstrijd. Ja, als je 5 keer wint. En dan, je gaf het ook al aan. En zoveel doelpunten scoort. dan is er eigenlijk geen enkele reden voor Flick om zich zorgen te maken over de vorm van een aantal spelers. En vooral deze Yamal was een beetje in het begin van het seizoen een vraagteken. Want ja, ook op het WK was hij niet echt de topper die we kenden van de voorbije periode. Maar goed, dat heeft allemaal te maken gehad met die blessure die toch wel een grotere impact gehad heeft op zijn terugkeer dan verwacht wellicht voor hem ook. Maar kijk, we zijn nu, wat is het, een week of twee.

0: Ja. Maar goed, ze passen toch wel enigszins hun elftal aan in vergelijking met de vorige speeldag. 5 wissels. Het belangrijkste is inderdaad die Radkov die daar vooraan komt te spelen. Die gehuurd wordt van Lazio voor een paar miljoen. Maar ik heb eens nagekeken naar hun statistiek. Het is vooral verkopen. Hè. Ze hebben trouwens...
1: Ja, de tering naar de nering.
0: Ja, ze hebben trouwens SP verkocht aan Real voor 25 miljoen. Ja. Dus het is een ploeg.
1: En hij was belangrijk, hè, vorig seizoen.
0: Ja, maar het is een ploeg die het leeft van dat soort situaties. Hè. Jonge gasten doorverkopen, veel cash daarop. En dan hopen met een minimaal aan uitgaven toch wel mee te doen in de competitie. En op dit, ik denk dat ze, als ze vandaag zouden kunnen stoppen met de competitie op die 13e, 14e plaats, dat ze meteen zouden tekenen. Dus het is ook niet tegen Barcelona dat ze wellicht hun punten zullen moeten pakken.
1: Het is ook een beetje in functie daarvan dat hij wat wijzigingen doorvoert. Want er is een midweek speler.
0: Uiteraard. Dus, en ook als je dan kijkt naar de opstelling in de voorwedstrijden tegen Malaga, waar het 0-0 was, daar... daar spelen ze met twee aanvallend, meer iets aanvallender ingestelde middenvelders. Ik verwacht niet dat ze vandaag tegen Barcelona met twee aanvallende middenvelders, nee, want dat is dan zelfmoord. Maar goed, we zullen wel zien wat het geeft. Als ze hier iets kunnen pakken, dan is het alleen maar goed voor het vertrouwen. En zo niet, ja, dan weet je ook dat het niet tegen Barcelona moet. Barcelona trouwens dat in dezelfde opstelling aantreedt als tegen Valencia niet, die van Feyenoord. Daar zijn toch wel wat wissels doorgevoerd met die midweek speeldag in de Champions League. Maar identiek dezelfde ploeg die 0-5 won toen op Valencia. En ook al zijn er zoveel wissels, wat er in de plaats komt iedere keer is evenveel talent of nog meer talent. Dus het wordt een verschrikkelijk moeilijke opdracht voor Levante.
1: Je gaf daarnet aan, het is vooral verkopen, centen verdienen, zo min mogelijk uitgeven. Laat ik daar wat cijfers op plakken. Ze hebben deze zomer pakweg voor 5 miljoen spelers gehaald. En ze hebben 37 miljoen verdiend. Dus de boekhouder zal content zijn.
0: Ja, en wat ze ook aantrekken zijn vaak huurspelers. Dus dat is tijdelijk. En dan hopen ze regelmatig dat er op basis van jonge gasten die doorbreken, talent, dat daar een meerwaarde kan gecreëerd worden.
1: Ja, dat lukt niet altijd.
0: Nee,
1: hè?
0: Maar goed, dat is, voor dat soort clubs is dat de economische realiteit, zullen we maar zeggen. Hè. Jonge gasten voortbrengen die iets of wat talent hebben dat er bovenuit steekt.
1: Ja, fijn, dat is voor veel clubs en in vele voetballanden het
0: geval. Ja, maar goed, niet voor Barcelona, niet voor Real, niet voor dat soort Atletico en zo verder.
1: De WK-gangers worden in de bloemetjes gezet, maar
0: dat zijn
1: een
0: aantal.
1: Het zijn geen bloemen. En dat is mooi dat ze daaraan denken. Het is een lokaal ambachten dingetje. Dat ze overhandigd krijgen. Een ambachtelijk geschenk met het rugnummer van elke speler.
0: En dan vind ik het toch wel knap, hè, Dieter. Want we stappen daar soms een beetje licht over het feit dat het vandaag weer zo goed gaat in de competitie voor Barça. Dat ze 5 keer naar elkaar willen, dat er zoveel wordt gescoord, dat er spektakel is, dat al wat je maar wil. Maar we zagen het ook aan het aantal WK-gangers die de Spanjaarden dan wereldkampioen geworden zijn.
1: Ja, die hebben een hele korte zomer.
0: Maar niet alleen dat, maar ook mentaal gewoon. Ik bedoel, je hebt alles. Jamal, Pedri en zo verder. Die jongens hebben Rodri.
1: Dat is het moderne voetbal.
0: Ik weet niet, maar ik bedoel, maar die zijn Europees kampioen, die zijn wereldkampioen, die hebben bij hun clubs titels die hebben alles gewonnen wat ze konden winnen in hun carrière. En toch zie je dan de honger terug om daar in dat nieuwe seizoen weer volop voor te gaan.
1: Het zegt ook iets over Hansi Flick, hè?
0: Het zegt ook, uiteraard zegt het iets over Hansi Flick, maar het zegt ook iets over de mentale kracht van dat soort spelers op het allerhoogste niveau om je iedere keer weer opnieuw op te laden en ondanks alles gewoon te hebben, nog altijd proberen nog meer te behalen.
1: En voilà, de aftrap gegeven voor deze Levante tegen Barcelona. Iedereen verwacht een nieuwe walkover. Ik zou zeggen, toch maar een beetje met voorbehoud spreken. Want de voorbije 2 keer dat Barcelona hier op bezoek kwam, 2 keer een moeilijke affaire. Vorig seizoen 2-3 met een winning goal in de toegevoegde tijd van de wedstrijd. En het was dan nog een on-goal van eentje van Levante. En je kan het ook doortrekken, hoor. De laatste wedstrijden hier. Het is niet dat ze hier met heel veel goals verschil konden winnen. Maar ja, kijk. Dit Barcelona is natuurlijk niet het Barcelona van vorig seizoen. Van de voorbije jaren, van de voorbije duels. Er gaat heel veel kracht, heel veel kwaliteit uit dit elftal.
0: En dat betekent dan vaak twee dingen. Enerzijds dat Levante natuurlijk boven zijn mogelijkheden speelt in dat soort

0: wedstrijden heb je vaak met kleinere clubs tegen, zij Barcelona, zij Real Madrid, zij Atletico. En anderzijds ook dat Barcelona zelf misschien aan de basis van die wedstrijden net iets minder die absolute motivatie, absolute drang heeft om meteen het verschil te maken.
1: Ja.
0: En dus het enige of ik, wat hen kan overkomen aan Barcelona als ze vandaag niet zouden winnen, is dat het puur aan hen zelf ligt dat ze net iets minder die drive hebben.
1: Hè. Ja, even een mindere focus. En het is in een vervelende week. Hè. Je komt uit de Champions League voetbal. En je weet, de komende week staan er nog twee wedstrijden op het programma. En dan die Interland-break. Een obese break, is dat een nieuwigheid van de UEFA, waarin heel veel Interlands vlak na elkaar worden afgewerkt.
0: En daarom is het ook goed hè, dat bijvoorbeeld in die vorige wedstrijd, en dan spreek ik dan over Feyenoord, niet over Valencia, dat Gordon niet aan de aftrap stond in die wedstrijd, dat hij vandaag weer start. Dat ook Fermin terug erbij is vanaf het begin.
1: Al vijf wissels, denk ik.
0: Ja, vijf. Dus dat zijn allemaal jongens die dan in die wedstrijd midweeks niet gespeeld of minder gespeeld hebben en die dan vandaag weer kunnen het ongelijk bewijs van trainen of te tonen dat ze wel horen te starten.
1: Zou hij nu al een eerste ploeg en een tweede ploeg hebben?
0: Ja, dat denk ik niet.
1: Dit is vroeg, hè?
0: Ja, dat denk ik niet.
1: Maar, en dat is fluïde kern, bij een club zoals Barcelona.
0: De kern is gewoon groot, hè? Bedoel, als je kijkt naar de
1: breedte
0: bank,
1: zijn ze ook dan ook sterker geworden.
0: Als je naar de bank kijkt, dan wat je kan vervangen is gewoon even goed als wat er start.
1: Op de bal bijhouden in de doorsteekpas, die mocht er bijna ook wel zijn.
0: En je ziet het nu trouwens ook al, die er inzakken voor Levante en dan proberen
1: om te schakelen. Ja, die rest is klein houden.
0: Ja. Maar we hebben al zo vaak dat soort wedstrijden gezien van Barcelona en je weet dat op een gegeven moment door de kwaliteit die er aanwezig is, dat
1: altijd vindt er wel iemand gaatje of de vrije man.
0: Je gaat dat geen 90 minuten kunnen volhouden.
1: Pedri naar de buitenkant met Xavi Espart. Wat vind je van Espart?
0: Laat goede dingen zien in de beginfase. Van dat. Echt knap. En het feit dat Flick hem dat vertrouwen geeft, dat zal ook enorm deugd doen aan die jongen. En weer concurrentie erbij natuurlijk. Hè. Dus voor die gasten die dan op die positie spelen en die verwachten dat ze quasi zeker titularis zijn, wel, kijk.
1: De bal gaat vrij vlot van voet tot voet bij Barça. Dat tempo zit wel lekker. Hier de overname gaat hij proberen die bal erin te leggen. Voilà, het is al prijs. 4 minuten zijn we bezig. En dan zijn we geneigd om te zeggen van de wedstrijd is al gespeeld. Vroeg voorsprong voor Barcelona.
0: Ja, dat zal niet in de planning gestaan hebben van Levante om zo vroeg al op achterstand te komen. En uiteraard is dat het ideale scenario Flick in de zijne.
1: En Xavi is Spart, we waren er net over basic. Voilà.
0: Het moeilijkste is al meteen gebeurd na 4 minuten. Dus ja.
1: We gaan nog eens kijken.
0: Het valt een klein beetje mee met dat paasje, dat tikje van Rafinha die eigenlijk de 1-2 bedoeld kreeg, maar door die kleine aanraking toch nog een Spart in balbezit brengt en die haalt dan uit in de hoek. Onhoudbaar voor de doelman. En nu moet je gewoon hopen, Dieter, dat Barcelona denkt van oké, we staan nu alleen voor. We gaan een klein beetje het tempo laten zakken. Maar het zit niet denk ik in het DNA van dit Barça om dat te doen. Die gaan proberen gewoon zoals in de vorige wedstrijden tegen Valencia, tegen Feyenoord en zoveel andere tegenstanders om de kloof zo groot mogelijk te maken.
1: Ja, dat leeft natuurlijk wel, hè, die vele goals. 17 stuks. En nu doelpunt nummer 18. En dan spreek ik alleen over La Liga.
0: Radkov deed dat goed, die lange bal terug kaatsen, want op hem gaan ze natuurlijk rekenen vanaf nu, de huurspits. dat hij dat soort ballen in moeilijke omstandigheden probeert bij te houden, zodanig dat de ploeg kan aansluiten.
1: Iedereen op een lijn, zegt Gerard Martin met instructies. Dat wordt doorgekopt. Rustig opgelost.
0: Maar je zei er net iets over die statistieken en over die vele goals. Dan moet je nog eens rekening houden met het feit dat er uiteindelijk geen echte diepe spits is bijgekomen. Dat Lewandowski vertrokken is en dat hij toch wel, ondanks het feit dat hij niet altijd meer startte, toch wel een groot deel van die goals ook nog altijd voor zich nam. Rafinha moet daar nu, ik ga niet zeggen noodgedwongen spelen, maar het is niet echt zijn beste positie. Maar hij doet het daar uitstekend en het lijkt alsof ze niet echt nood hebben aan een diepe spits.
1: Bal in de diepte spelen en niet eens zo verkeerd. Het was als stoemelings. Brugge, de clubtopschutter met twee doelpunten. Het is een ploeg. Ze moeten het vooral van een thuismatch hebben. Intussen 6 overwinningen op een rij voor eigen publiek. Vooral een reeks die werd opgebouwd eind vorig seizoen natuurlijk. Want in deze campagne nog maar 1 keertje thuis gespeeld tegen Betis. En die wonnen ze dus ook met 5-2. Hier de botsing.
0: En dit zou wel eens kunnen interessant worden. Want het is uiteindelijk niet zo heel ver van het goal van, de goal van Garcia. Niet dat je van de afstand gaat trappen. Maar je gaat natuurlijk die centrale verdedigers mee naar voren sturen. Die daar eventueel het duel kunnen winnen.
1: En ja, Sotelo heeft een probleem. Gaan ze meteen al moeten wisselen. Dat is ook vervelend. Vroeg achter en vroeg moeten wisselen.
0: Zal hij durven trappen van op die afstand?
1: Ja, dat is wel heel ambitieus, maar kijk.
0: Ja, zeker omdat je toch wel mensen hebt die meegaan.
1: Toch maar proberen en niet echt een zwabberbal, dus geen probleem. Voor Garcia.
0: Dat is wel heel erg hopen op een half mirakel op die manier.
1: En dan moet er echt wel meer effect op die bal zitten om het doel
0: te maken. Het is gewoon te ver aan de basis. Ook al heb je een goed afstandsschot.
1: Nee, Spart. De kop is eraf voor hem, zijn eerste doelpunt. Al een assist of 2, maar nu ook een goal. Garcia met het masker. Daarna zat ertussen.
0: Heel dankbaar voor Radkov, zo'n situatie.
1: Ja, ze zochten nog een vervanger voor de vertrokken ESP. Ook qua gestalte. En dat heeft die Radkov wel, 1,93 meter. Kunnen ze al eens een bal naar voren pompen. Gordon heeft de bal vergeten. En Sparta.

0: in één tijd. Zo vlot, zo zuiver die combinatie, zoveel beweging in het team. Ongrijpbaar voor Levante. En dat is ook zoiets dat gaat zich, hoe langer de wedstrijd duurt, hoe meer gevoel. Oh, knappe passeerbeweging van Jamal.
1: Die bal is gewoonweg ongrijpbaar voor Levante. Opnieuw opgepikt. En dan denken ze van ja, we hebben hem even veroverd, die bal. Maar het duurt niet lang. Kijk eens hoe ze verbeten druk zetten. En het mag blijkbaar van de scheidsrechter.
0: Dit was heel moeilijk voor Jamal. Ja, het publiek wil natuurlijk een fout, omdat daar in de 16 Fermin nogal fors doorging. Dat wel. Kijk, hier ga je zien, deze.
1: Maar zo gaan ze toch meestal verfluiten, toch?
0: Ja, kijk, laat spelen en dan heb je het vervolg met Jamal.
1: De scheidsrechter dus, Ander González Esteban. Eerste seizoen dat hij aan de slag is in La Liga. Eerder al Valencia Betis en Osasuna Getafe gefloten. Maar nu de komst van Barcelona op het veld van Levante. Dan weet je als scheidsrechter, oké. Nu kijken ze allemaal naar mij. En dan wil je geen fouten maken. En van een fout gesproken, dit was er eentje. Van Della. Rustig aan, zegt de ref.
0: Ja, die snelheid in die eerste meters, kijk eens aan.
1: Als het te snel gaat, dan doe je dit.
0: Twee armen gewoon, eentje aan de voorkant van het shirt, eentje aan de achterkant. Alle manieren zijn goed om tegenstander af te houden.
1: Hansi Flick, we zagen vlak voor de start van de uitzending een interview met hem. Heel ontspannen. Zo. Dat is net te ver. Hij ging er nog wel achteraan. Dit was die vrije trap van daarnet. Geen probleem voor de minst gepasseerde doelman in La Liga. Het is niet alleen voorin dat ze excelleren, ook achterin. De tegenprik.
0: En dit zijn de momentjes, hè. Het gaat dan weer te traag omdat er zoveel druk wordt gezet.
1: Sanchez zit daar van sowieso klem.
0: Ja, nu van Eric Garcia.
1: Manu Sanchez. Geboren in Madrid. Komt uit de stal van Atleti. Daar kan je weinig mee aanvangen. Voorlopig dus op dit moment de perfecte wedstrijd. Perfecte voetbalnamiddag voor Barcelona. Pakweg een kwartier bezig hier. Een geruststellende situatie. In het spel en op het scorebord. En gooi voor Barça.
0: Ja, geruststellend nog niet helemaal, zullen we zeggen. 0-1 is toch nog altijd delicaat in de zin dat de tegenstander altijd op basis van één momentje. Ik weet het, Dieter, maar het is, 0-2 is toch een ander verhaal dan 1. Je weet maar nooit dat ze vallen, dat ze dit meemaken.
1: Hola!
0: Voilà, zie je, dat bedoel ik. Als je dan zoiets meemaakt, door wat nonchalance, door wat minder scherpte.
1: Te zeker.
0: Eigenlijk had hij meteen moeten trappen, vooraleer Koubarsi erbij kwam.
1: Ja. Hij is nog een beetje aan het nagenieten van dat doelpunt. En dus een corner. Ze hebben 5 doelpunten gemaakt. Alle 5 in die wedstrijd tegen Betis. 3 van de 5 met het hoofd. Het is iets waar ze al langer op werken in één tijd. En een hakje en de redding. Ja, dit was wel een kans.
0: Ja, ja.
1: Dit was wel een kans. Niet toevallig Brugge, de kapitein,
0: Maar als je dan dit soort kansen krijgt tegen Barcelona, dan moet er eigenlijk in.
1: Het geeft de burger wat moed. Met dat betere gemoed. Met Turan. Ja, met enige aarzeling en toch gefloten.
0: Hij zocht het een klein beetje zelf, ook al is er die druk van de tegenstander. Maar door te lang de bal te willen drijven.
1: Dat is een driedubbele gordel. In de rug van Gordon. Had ze daar wel bezig hoor. P3.
0: Echt een mooie bal sowieso. Ik denk ook de zon een beetje in de oren van Jamal. Niet trouwens, nog eens die kans. Ik denk dat die bal zou afgefloten geweest zijn, Dieter. Als je het,
1: maar wel een slimme ingeving om die hak te geven.
0: Dat wel.
1: Dela, was het?
0: Stel maar eens voor dat je daaruit scoort en dat je dan dit doelpunt afgekeurd ziet.

0: Gerard Martin. Zal binnenkort, als we de kranten mogen geloven, op bezoek mogen bij de voorzitter om over een contractverlenging te praten. Ze hebben deze week het contract van die Hamza Abdelkarim verlengd tot 2030. Het gaat redelijk snel voor de Egyptenaar daar. In februari nog maar overgekomen.
1: En drie mensen in de 16. Ah, jammer van die bal.
0: Niet zuiver genoeg.
1: En de bezetting bij die omschakelingen zit goed op dit moment bij Levante. Ze moeten natuurlijk kunnen blijven belopen. En de paas moeten ze echt zuiver doen. Maar
0: Fermin.
1: De ideeën daarachter zitten.
0: Er is ruimte voor Rafinha. Ik zou hem dat niet te veel geven. Rafinha, oog in oog. De hoek is bijzonder scherp. En dan pand klaarleggen. En 0 tegen 2. Je vroeg een comfortabele voorsprong. Daar is hij. 0 tegen 2. 18 minuten ver. En Lamine Yamal. Ook hij vandaag op het scorebord. Ze rollen Levante met de rollende M. En vooral met sprekend gemak. Even de vernieling in.
1: Ja, en het leek alsof Rafinha zichzelf een beetje in de problemen bracht door voorbij de doelman te willen gaan. En daardoor de hoek helemaal onmogelijk maakte voor zichzelf. Maar goed, ja. Dan toch nog het overzicht om te kijken wie er centraal stond. En op die manier Lamine Yamal.
0: Nu is veel volk voor de bal. En dan, ja.
1: Die aanname is ook goed, hè. De bal goed doorleggen meteen op het moment dat je voor de doelman staat.
0: En dan het overzicht behouden.
1: Ja. Ah, oh, dan door de peentjes.
0: Ja, dat dan ook nog eens.
1: En als je alles bij elkaar pakt, dan kan je wel stellen dat een aantal foutjes aan de basis liggen of een aantal zaken meespelen in het geluk. Want de doelman komt daar in een situatie waar hij het eigenlijk goed doet door Rafinha naar de buitenkant te duwen. Maar en dan door de peentjes.
0: En hij intussen ook alweer aan 5 doelpunten. Dan zit zo Rafinha op de hielen. We hebben voorlopig 3 topschutters in La Liga. Mbappé, Camello van Rayo en Rafinha met 6 stuks. En dan een pelotonnetje met 5 doelpunten.
1: En dan zijn ze 2 keren aan de goal geweest van de tegenstander. En dan hebben ze 2 doelpunten gemaakt.

0: Het voorspelbare scenario is zich aan het voltrekken hier. En de uitdaging zit hem er dan in. Gaan we ook vandaag voor de 5?
1: Nee, de uitdaging zit erin. Gaan we voor die Champions League deze keer? Want
0: de voorzitter heeft gekke dromen. Hè?
1: De vorige jaren waren ze altijd dichtbij. En het voetbal dat ze brachten was samen dat van Bayern het meest attractieve. Maar als je op het einde van de rit toch die trofee niet kan in de lucht steken.
0: Laporta die voelt wel iets voor de quadruppel. Dat moet hij ook zeggen natuurlijk.
1: Tja, maar goed, als je dan de resultaten en vooral de manier waarop ze spelen op dit moment. En uiteraard gaan er momenten zijn waar ze misschien een dipje zullen kennen, maar dan is er nog altijd voldoende kwaliteit om het op basis van talent
0: botsing hier
1: te doen.
0: Hij laat het passeren. Is naar wat balbezit 77% voor Barcelona.
1: Dat is bij Rafinha. Ja, en dan ben je al benieuwd naar de Classico, hè? Want Mourinho die wil de bal of die hoeft de bal niet per se te hebben.
0: Een tweestrijd lijkt het dit seizoen te worden. Real al 3 verliespunten.
1: Natuurlijk foutje.
0: Je gaat toch niet te veel mogen laten liggen dit seizoen.
1: Nee. Dit valt ook mee, hè, die jongen.
0: Ja.
1: Die tackle zorgt ervoor, of die aanraking van die bal...
0: Dat die bal goed, niet, ja, goed valt.
1: Dat hij niet doorzet. Maar dan is er de geweldig. Deze aanname is perfect. Oké, de doelman doet het goed. En dan heeft hij de pech dat de bal door de beentjes belandt. En op die manier dan een stormende man kan bedienen.
0: Ja, die moet je dan ook wel oppikken.
1: Die zal in principe niet zo makkelijk de doorgang moeten verlenen. Het gaat allemaal zo snel, dit, hè. En die gasten denken gewoon net iets sneller dan die van Levante.
0: Even wachten. Voilà. Dan kunnen we... Dat is ook risicovol. Nu zit hij er wel goed tussen. De La Fuente. Kortweg De La. Kijken wie er mee is. En brengen. Oh, die bal heel lang onderweg.
1: Die omschakelingen zijn wel niet verkeerd. Iedere keer. Alleen, ja, de kwaliteit uiteraard. Op het beslissende moment.
0: Ook dit is een fout. Ja, hij stond erop te kijken.
1: Ja. Niet Sanchez was de man die de fout maakte, maar de man die Pedri volgde en hem vasthield.

0: is Bart vaak betrokken in de opbouw. Het is toch veelal over links dat het gaat. Rodri, een van de genomineerden bij Barcelona voor de Ballon d'Or. Met zijn drieën zijn ze Rodri, Lamine Yamal en Cubarsí. Geen Pedri bijvoorbeeld, geen Rafinha. Zoals Rafinha nu aan het voetballen is dat eigenlijk een anomalie.
1: Ja, maar ja, zo ook blessures gekend. Hetzelfde bij Pedri, hetzelfde bij Gavi.
0: En dat WK was ook niet fameus.
1: Inderdaad. Dan kom je toch tot Rodri wellicht, hè? Als grote kanshebber, net als op het WK. Mbappé. Ook niet echt een trofee gewonnen in clubverband.
0: Nee, dat is het. Hè. Je wordt meestal beloond, ook voor het pakken van prijzen.
1: Goed, wel veel doelpunten gemaakt, maar uiteindelijk resultaat als club te weinig.
0: En zo dobbert het hier wat verder. Barça voelt langs alle kanten dat het een betere ploeg is. En dan is het gewoon een kwestie van momenten kiezen om te prikken, om ze pijn te doen. Om die score eventueel verder uit te diepen. Aan de overkant is er volk mee. Maar hij moet het zuiver doen. Hij moet het precies doen.
1: En dat gebeurt niet. En was er ook niet een foutje aan de basis?
0: Nieuwe voorzet. En nu dan? Nee. Tja, de kansen die je krijgt tegen een ploeg als Barcelona, die moet je pakken. En dan fluit hij in het voordeel van Barcelona. Dat vinden ze hier niet zo fijn.
1: Nee, blijkt dat Pedri daar geraakt is op het moment dat hij de bal wil wegwerken. We zullen nog eens zien aan de basis. Maar eer in het begin van die actie, was er een... Is het een elleboog? Is het een arm? Is het, wat is het? Er was aan de basis bij Martin een situatie waardoor hij niet meer kon terugverdedigen en daar meteen op de grond ging liggen. Kijk, hier in het begin.
0: Het is even hachelijk voor de scheidsrechter nu.
1: Kijk, ja, de elleboog in het gelaat, maar niet opzettelijk, denk ik. Dat is ook moeilijk om te beoordelen.
0: Ja, die lijn
1: niet waar het spel is.
0: Dan ook moeten trekken. Hè. Dan gaat het nog wel even
1: veel
0: verder.
1: Discutabele fases in één voorzet hier buiten spel.
0: Ja.
1: En dan is er nog die situatie met Pedri. Hier, op het moment dat hij de bal wegwerkt. Ja, zij willen een strafschop hier van Levante. Omdat ze vinden dat Pedri de bal niet draagt. Maar de tegenstander hier, dit is
0: hier,
1: de elleboog
0: hier.
1: In het gelaat van Martin.
0: Hier. Ja, denk je dat hij...
1: Kijk, en dan hier is zogezegd... En dan... Pedri, ja, net te laat zullen we maar zeggen, in het wegwerken van die bal en raakt hij de tegenstander. Maar als je voorafgaand deze situatie, zijn er een aantal buitenspeldiscussies. Is er de fout op Martin? Dus ik denk 4 of 5 discutabele fases op, wat is het, nog geen minuutje tijd.
0: De schade opmeten hier.
1: Hij wordt geraakt met de elleboog, maar misschien hij loopt in de diepte. Ik denk niet.
0: In die versnelling
1: Je loopt en je trekt natuurlijk op je armen om snelheid te maken. En dan die manier raakt hij dan Martin. Dus ik ben geneigd om eerder te zeggen dat het onvrijwillig is. Uiteraard heeft hij hem vol geraakt, want je zag het bloed op dit moment.
0: En de discussie langs de lijn, ja.
1: Dat was fase 1, dan had hij natuurlijk de tweede fase met het buitenspel. Okay. Dan had hij de derde fase met het buitenspel. Dat... Genoeg om over om na te kijken bij de VAR of de scheids.
0: Ja, en het spot er recht uit, hè.
1: Nu sowieso denk ik, Dieter, als je dan de fase van Martin laat doorspelen omdat het niet opzettelijk is, dat daar weinig aan de hand is, dat je dan
0: sowieso de tweede of de derde buitenspel hebt in de goal is. Jij mag ook ver komen, hè. Ze staan daar met z'n allen in hun eigen 16 om hem op te vangen. Niemand die dan echt het duel aangaat met deze Xavi Espart. Voilà, voetballen we dan gewoon verder.
1: Ja, we weten natuurlijk niet wat er beslist is. Hè? Is het buitenspel? Is dat die fout eerder op Pedri dan omgekeerd?
0: En die shirt zou hij ook nodig hebben. Die fout dus dan niet bestraft.
1: Dit is buitenspel, dat was de derde of de vierde fase.
0: En dat was redelijk duidelijk.
1: Dus als je ooit aanvast je die penalty wil claimen op basis van de fout van Pedri. En dan...
0: De cooling break. Ik denk dat het nodig is dat ze even afkoelen.
1: Nee, de correcte beslissing van de scheids. In heel het gebeuren.
0: Levante dat, ja, probeert met de middelen die ze hebben om af en toe te prikken. Alleen te weinig secuur in die omschakeling. Dus echt wonderbaarlijke dingen heeft Joan Garcia nog niet moeten doen.
1: Nou, die ene kans, hè. Die trap waar Garcia moest plat voor gaan. Nou, die toch wel een redelijk grote combinatie. Maar tegen Barcelona moet dat soort ballen dan toch tegen de touw eindigen. Die gaat er zo geen vijf krijgen.
0: En aan de overkant dus Barça veel realistischer omgesprongen. Met het overwicht met kansen. Ja, flik vooral in overleg met Gordon.
1: Dat balletje van Rafinha, hè, dat zorgt ervoor dat Spartan die bal kan meegrissen. En deze onderschepping net niet. Wel een goede controle. Korte hoek. En dan, ja, kijk. Ja, dus de tegenstander die al aan de bal is.
0: Ook al staat hij niet zelf op het scorebord, Rafinha, wel belangrijk.
1: De tegenstander van Yamal, die niet verwacht dat die bal er nog gaat komen. Dus die al niet de inspanning maakt. Terwijl Yamal wel erin gelooft dat die bal nog zou kunnen komen.
0: Het vertrouwen in Rafinha. Dat hij hem nog kan klaarleggen. Ja, een dikke neus. Volgestouwd. En dan gaat het over, ja, die arm, hè, die fase. Capitan, toen hij tegen Feyenoord naar de kant ging, een minuut of 20 voor tijd, mocht Lamine Yamal de kapiteinsband overnemen. Toch het straf op zijn jonge leeftijd. Met z'n vijf zijn ze die de rol van kapitein kunnen opnemen. Barcelona, ook Frenkie de Jong, ja, die zit nog steeds in de lappenmand. Eric Garcia ook.
1: Roder is vanwege zijn ervaring, zijn positie, al wat je maar kan benoemen, ook een potentieel kan hebben. Maar door het feit dat hij maar pas Barcelona in speler is, is dat dan niet met de
0: voorzet. Ja, het zijn momentjes, maar
1: dan net te weinig, hè. Net te weinig dreiging.
0: Voilà, Sagasti. De man van San Sebastian. Jarenlang bij Real Sociedad gevoetbald. Vorig jaar de overstap gemaakt naar Levante in dat eerste jaar terug op het hoogste niveau. 16e geëindigd. Eigenlijk net boven de gevarenzone. Een spannende degradatiestrijd vorig seizoen. Waarbij de onderlinge duels en het doelsaldo zelfs een rol meespeelden. Ja, de spanning die je niet had bovenin. Zeer zeker wel in de kelder van de klassering. Maar dat is mooi gekopt. Die bal toch nog speelbaar gemaakt. Brugway. Gaat er voorbij. Gaat er nog eens voorbij. En dan duurt het te lang. Was er geen idee. De rest van de partituur ontbrak.
1: En ze geven niet op.
0: Manu Sanchez draait hem tureluurs. En de rug van de verdediging probeert te steken. Oeh. En dan tweede zone. En hij legt hem erover. Ja.
1: En Sparti daar nog goed tussen zat. Ja, het was niet nodig om daar in de eigen 16 nog te gaan dribbelen en het balverlies te leiden. Hier.
0: Wel met vier man in de box. Hè?
1: Kijk, hier, dit is voor problemen vragen. En dan is het goed dat de Sparta nog in de zone komt.
0: Stoorwerk.
1: Ja,

0: Ja, ze vinden het helemaal dolletjes hier. Dat zit wel wat vuur in de wedstrijd opnieuw.
1: Ja, ze vinden dat die van Barcelona te veel tijd nemen bij die situatie. Of krijgen van de scheids, alleszins.
0: Wie komt hem vragen? Maar in de breedte. Lela vindt ook niet meteen een oplossing. Mandy, de nieuwkomer. Hij is Mandy. Ouderdomsteken zelfs in deze ploeg met zijn 34. Dat is een hele goede bal. In de loop. Maar kijk, de terugkeer. Tolian doorgestoken met P3. Met het verdedigende werk.
1: Spannend. Maar ze geven niet op. Dat is een goed teken voor dit Levante, ondanks die 0-2 achterstand. Je weet maar nooit. Eén situatie, één goal. En je bent terug in de wedstrijd, ondanks die 0-2.
0: Ze proberen het voorzichtig over te nemen van Barcelona-Levante. Maar het ontbreekt nog aan dat eindproduct. Iets wat denigrerend uitgelaten over het gebrek aan kwaliteit bij Valencia. Toen hij werd gewisseld vorige week, had alleen de pech dat een camera dat opgepikt. Kreeg hij heel Spanje over zich heen. Heeft wel zijn excuses aangeboden. En ze liggen op vinkenslag. Zeker in Spanje ook. Versnelling. Ja, en dan in de sandwich. En hij heeft al een masker aan. Mene Garcia. Hij moest toch maar een beetje voorzichtig zijn.
1: Dat denken ze niet bij Levante.
0: We voetbal. Met Lamine Yamal. Keren, draaien, alsof het allemaal niks is. Versnellen, kijken. Voortrekken, iets te conformistisch van Rodri. Toen terug bij Garcia. Een minuut of vijf voor de rust.

0: Persie tot bij Pedri. Rafinha zoeken, niet vinden. Het initiatief op die van Barcelona.
1: Maar dan, ja, in de rug gezeten. En laat hij spelen.
0: En er mag opnieuw heel veel. En dan verspeelt hij de bal. Ja, Radkov. Niet bijster gelukkig in zijn eerste minuten bij zijn nieuwe club. Ja, als hij van Lazio komt, zal wennen zijn voetballen voor zoveel volk. Je weet het, bij die thuismatchen nog altijd dat boycott bij Lazio. Het contrast met Roma deze dag is behoorlijk groot. Lamine Yamal, dubbele dekking. En er komt nog een derde bij, maar toch vindt hij nog Pedri.
1: Nee. Geldige interceptie. Nou, een goede infiltratie weer van Pedri, want je kijkt dan naar de andere space daar vooraan staan. En dan vang je eigenlijk Pedri niet meteen op door zijn infiltratie.

0: beter gekozen worden ingooit. Nu is hem kwijt.
1: Ten koste van een foutje dat wel.
0: Lekker paasje binnen door richting Pedri. Naar de buitenkant, dan toch terug naar de binnenkant. En dat is van heel ver. Ja.
1: Als je daarin slaagt,
0: ja, als hij er zo
1: gaat, hij er weer rond. Ja.
0: Goed de deur dicht gedaan.
1: En vooral genoeg snelheid, hè, ondanks die hoge defensieve lijn van Barcelona. Het buitenspel op die manier moeilijk. Moeilijk zelf, relevant, hè. Ja, al bij al zijn ze uiteindelijk heel efficiënt geweest, die van Barcelona. Want zoveel kansen hebben we niet gezien.
0: Gerard Martín, sneller bij de bal. Op de vlag. Reken op die ingooi. Radkov, maar die komt er niet.
1: Nee, en ik denk dat het juist is dat Martin nog bij het wegtrappen van die bal lichtjes Radkov raakt. Of de bal alleszins over de voet van Radkov gaat.
0: Zes minuten worden erbij geteld, maar
1: het staat
0: wel even stilgelegen. Letter Pedri, ja. Voelt hem komen in zijn rug.
1: Dat is de tegenstander die neerging.
0: Barca komt nog even opzet. Met Gordon.
1: En Gordon te weinig gezien, hè? Het gaat wel geel kosten, ja.
0: Duurste nieuwkomer, denk ik, Gordon, 80 miljoen. Veel voor Gerard Martin.
1: Een slim duwtje in eerste instantie. Kijk, dit, die beuk. Maar goed, sommigen zullen zeggen dat is dan de eerste fout aan de balie. Het is daarom dat Martin hem vasthoudt. En als hij dan niet wordt afgefloten.
0: Ryan. 2013 tot 2015 in Jan Breidel. Later dan nog bij Genk natuurlijk.
1: Snel gespeeld. En de scheids die daar terug op komt, omdat hij vindt dat er te ver is ingegooid. Dus het publiek helemaal uit zijn dak.
0: Er is ook weer eentje blijven liggen.
1: Ja,
0: hij moet wel zien dat hij de controle over de wedstrijd niet verliest, hè. De scheidsrechter. Toch al een paar keer
1: dubieus, hè? De moeilijkste fase heeft hij goed beoordeeld daarnet. Met die 4-5 situaties. In één beweging, in één actie. En dan met snelle handen. Ja, ik weet niet waar de bal eruit gaat, maar dat ze vandaar beginnen. Lijkt niet. Het is gewoon de bal die weggetrapt wordt op het gelaat.
0: Dat is veel theater, hoor.
1: Maar het is zelfs op de arm van Olazagasti. Het is niet eens op het gezicht, denk ik.
0: Hij kan het altijd nog proberen op de toneelschool.
1: Ja, en kijk, de bal wordt daar ook in die zone teruggetrapt. Waar de scheids eigenlijk vond dat het niet hoorde Dus...
0: En dan helemaal terug naar achteren. Ja. Dit valt mee. Met de overname.
1: Een goal in die wijspunt.
0: Goeie versnelling wel van Tolian. Italië ingeruild voor Spanje. Tolian. Jarenlang bij Sassuolo. De ingooi gaat ver. Er lag er al opnieuw eentje op de grond. Maar die was het. Rafinha. En niet eens zo gek, hè?
1: Nee. Hij gaat net tekort komen.
0: Je zou denken, het is gewoon een bal naar voren
1: stampen. Maar dat was de bedoeling. Dat was de echte bedoeling, volgens mij. Maar het gaat, draait goed uit voor... Of bijna goed uit voor Jamal.
0: En nu steken. Ja, dat doen ze prima. Tweede en ook zone. Nu weer veel volk mee. Twee man.
1: En dan komt hij voor het eerste.
0: Dit is echt het verhaal van de eerste helft.
1: Ja, wat betreft de aanvalsimpulsen van de Levante zeker.
0: Ze zien het wel alleen in de uitvoering. En ook dit is een fout.
1: Ja,
0: en dan mag
1: hij
0: geel krijgen. Ja. Voilà.

0: Maar je zag het, hè, bij die voorzet stond er eentje daar volledig aan de tweede paal alleen. En daar moet die bal eigenlijk dan komen. En dan wordt hij gewoon getrapt in die eerste zone waar het gewoon makkelijk wegwerken is voor Barcelona. Lossen zijn ploegmaten het op. Fermin zegt kalm, het is bijna rust.
1: Die eerste helft gewoon uittikken. Geen aanvrij meer oplopen dan de perfecte eerste helft. 0-2 voor. Nu kan hij straks al nadenken over de wissels met het oog op die midweekverplichtingen. Woensdag een thuiswedstrijd tegen Racing. Het is in principe ook niet van het allermoeilijkste. En dan volgend weekend uit bij Sevilla. En dan kan Barça, wie weet, misschien wel profiteren van een Madrileense derby. Hier loopt het voorlopig perfect. 0-2. De ruststand, doelpunten van Xavi Espart en Lamine Yamal. Straks komen we bij terug voor de tweede helft.

Jesus.

0: Opnieuw welkom in Valencia. Tweede helft van Levante tegen Barcelona. U ziet dat er wellicht gewisseld zal worden. We zien daar toch Christensen zich iets wat nadrukkelijker klaarstomen. Opwarmen voor die tweede helft. Even in de spelerstunnel. Gewoon die tweede helft rustig en volwassen afwerken. En dan is er geen vuiltje aan de lucht. Blijven ze met dat perfecte rapport pronken. 17 doelpunten nog eens zeggen voor vandaag. Nog nooit zoveel goals gemaakt zo vroeg op het seizoen na 4 wedstrijden. En vandaag lappen ze er nog eens 2 extra bij. Het logische gevolg is dan ook dat ze qua doelpogingen de ranking aanvoeren. Alleen Real Madrid komt nog een beetje in de buurt, maar al de rest staat verder weg.
1: Ja, en dan is vandaag zeker niet qua doelpunten, want het zijn er 2 uit 2 mogelijkheden, zal ik maar zeggen. Maar de kansen die waren vandaag toch wel wat in de eerste helft al sinds iets minder dan we gewend zijn van Barcelona.
0: Ja, ze leggen de lat ook zo hoog, hè. Ik kan niet zeggen dat ze een slechte wedstrijd spelen.
1: Nee, nee, ze domineren, ze hebben, wat was het, meer dan 70% balbezit.
0: Ja, zo is dat.
1: En uiteindelijk kan Levante maar af en toe eens dreigen, maar... De echt uitgespeelde kansen die hebben we vandaag in de eerste helft bij Barcelona net iets minder gezien. Ze prikken op de gepaste moment in het begin van die wedstrijd en dan 10 minuutjes later. Dan ligt de wedstrijd al in een beslissende plooi.
0: En Rafinha, als we er dan 1 speler uitpikken, nou ja, die heeft nog wel iets om voor te spelen. Kan de derde speler worden in de clubgeschiedenis die... telkens scoort in de eerste 5 competitiematchen van het seizoen. De laatste speler die dat lukte was Zlatan Ibrahimovic in het seizoen 2009-2010. En dan zou je denken, tja, zelfs Messi lukte dat niet. Nee, maar kleine Leo die heeft dan wel het record van de lange...

0: más agresivo, sí. Gracias, ahí están las palabras.
1: Es meer agresivo. Ze gaan er nog proberen om iets van te maken in die tweede helft. Ja, en veel persoonlijkheid tonen. Maar ja, er is een verschil tussen woord en daad. Je kan wel met veel ambities het veld opkomen. Hier die aangekondigde wissel. Dus ja, verwachte wissel, hè. Gerard, ja, ja. Martin.
2: En die neus en ja, die gele kaart, ja. En de 0-2 voorsprong leidt er allemaal toe dat het net iets makkelijker is om die door te voeren.
1: Christensen die mocht starten tegen Feyenoord. Net als Koundé, Cancelo, Dani Olmo en Adeyemi. Ja, er zit nog wel wat op de bank hoor, bij Barça.
2: Ik weet niet exact waar het gelegen is, maar op deze beeld te zien ziet het er wel... Het staat wel op een toffe ligging, niet te ver van de zee. Toch wel bebouwd in de omgeving.
1: We wachten op het fluitsignaal. Ja, dat vooropgestelde tijdschema volgen we al lang niet meer. Is er eentje ontsnapt? Is er een medische interventie nodig in de tribunes? Overleg met de captains in elk geval.

0: En ook op de bank bij Levante. Nog wat overleg. Laporta. Ja, van hieruit hebben we geen flauw benul wat er zich aan het afspelen is.
1: Is het op de tribunes? Is het wat anders?
0: Ja, er zal ongetwijfeld weer wat aan de hand zijn.
1: Ja, het moet toch ernstig genoeg zijn om de wedstrijd niet te laten doorgaan dan.
0: Ik denk dat we nu verder kunnen. Nou, was het een medische interventie? Ja. Het zou wel eens kunnen. Ja, die zon die zit daar natuurlijk op in warme omstandigheden. Maar ik denk dat het allemaal wel goed loopt.
1: En dat is de meest plausibele uitleg uiteindelijk.
0: Ja, voilà. Het feit dat het ook niet nadrukkelijk in beeld werd gebracht. Maar we gaan wel voetballen, dus eind goed al goed. Laat ons daar maar van uitgaan.
1: Kan Levante nog dreigen?
0: Je hebt een snelle goal nodig. En je moet vooral erop letten dat je achterin de poort niet openzet. Want wees maar zeker dat Barcelona er gebruik gaat van maken. Dit was iets te getelefoneerd.
1: Ja.
0: En ook gefloten.
1: Was er dan buitenspel aan de basis van die aanval? Die gaan we beter zien.
0: Het zou wel eens kunnen.
1: Ja.
0: Meegenomen.
1: Mooi, geweldig meegenomen.
0: Ja.
1: De ideale snelheid, de ideale aanname.
0: Dat is ook niet verkeerd. Mooi meegenomen en kan hij trappen of klaarleggen.
1: Ze willen het te mooi maken.
0: En dan.

0: appelleren ze opnieuw voor Hens, maar het wordt iets anders. De bal gaat op de stip.
1: Ja, toch een fout op Jamal in tweede instantie niet. En die Hensbal denk ik dan, maar wel de tweede.
0: En dus 50 seconden ver in de tweede helft. En het is al van dat ver. Hij moet er nog
1: alle
0: in.
1: Alle goede voornemens van dat toeristinterview.
0: Kijk, zelfs de scheidsrechter zegt van...
1: Ja, mannetjes. Dit was al knap gedaan, dat paasje.
0: Hij is oh zo gevaarlijk, hè, Rafinha. Oh zo gevaarlijk in alles wat hij doet.
1: Ja, dit is al misschien discutabel te noemen. En dan deze nog.
0: Ja, dit was duidelijk, hè.
1: Je komt al weg met die hensbal.
0: Ja, kijk. Even het handje wegtrekken. Ik heb niks gedaan. En dan gaat Lamine Yamal gewoon verder. En dan, ja. Oké. Okay.
1: Het is de onderkant, het is niet eens... Jamal doet er natuurlijk wel een schepje bovenop. Maar goed, als je daar in de 16 wordt aangetrapt, dan is het bijna logisch, bijna zal ik maar zeggen, dat je daar neergaat. Op zich is het niet op de hiel achteraan of op de kuit. Het is gewoon de onderkant van de schoen.
0: Klopt. Een rapport van 90%, daar kan je mee thuiskomen. Lamine Yamal voor zijn tweede van de middag hier in het Ceuta. De Valencia, oog in oog met Matthew Ryan. En lekker weggelegd. 0-3, vroeg in de tweede helft. En nu is het pas echt uitbollen voor Barcelona. De blik vooruit, nu al denken aan die midweekwedstrijd van woensdag.
1: Ja, Levante, wat denk je nu? Je komt vol goede moed uit die kleedkamer in de hoop dat je dan een aansluitingstreffer kan maken. En terug wat leven in de wedstrijd blazen en dan... Binnen de minuut in de tweede helft sta je 0-3 achter.
0: En ook hij dus op 1 in de Pichichi. Samen met Rafinha en Mbappé.
1: Nee,
0: en Camello.
1: In het zijnetje.
0: Ja, perfecte hoogte. Hè? Als je hem iets hoger legt...
1: Door het feit dat hij zo hard is en zo extreem in de hoek... is het sowieso een onmogelijke opdracht voor de doelman om daar niets aan te doen. Komt eigenlijk dom tot stand. Ja, hopelijk hebben we toch nog een wedstrijd, Dieter.
0: Het wordt nog een lange tweede helft. Vooral voor die van Levante. Ja, die gaan blijven voetballen, hoor. En dat siert hen. Te driest ingekomen.
1: Geen bal.
0: En dan mogen ze nog eens proberen hun kobbelsterke spelers in stelling te brengen. Dat is matig. Ja, dat weet hij zelf ook wel. Ola Sagasti. Dat is een merk van een blikje sardine.
1: Oké.
0: Ola Sagasti. De La Fuente. Dat is gooien om te gooien. En dat is brengen om te brengen.
1: Wat bedoel je daarmee dan? Dat het een hopeloze zaak is.
0: Ja, die derde zo vroeg in de tweede helft snijdt echt wel de benen af.
1: Ja, dan werken ze verder aan die statistieken natuurlijk. En die goals.
0: Twee uitmatchen dit seizoen. En alle twee met 0-5 gewonnen. Dus straks is er echt wel een rode draad. Gaan ze het uitspelen? Het moet dan wel zeker. Want dit is een matig. Ja, hij weet het. Grijpt zich naar de haren, Rodri. Dit had veel en veel beter gemoeten.
1: Ja. Met 50-3 waren ze. Sleep, dat was onmogelijk.
0: gaat hij nog wat in de school bij Aluminium al moeten. Wel een corner. Ja, dit lijkt me de verkeerde beslissing.
1: Het was Jamal. Het was Jamal daar defensief tussen kwam.
0: Het zal niet te lang meer duren voordat er verder gewisseld wordt bij Barcelona. Het doel van Flick bij de start van het seizoen. De eerste 7 competitiewedstrijden allemaal winnend afsluiten. Dan ga je met comfort, met gemak die interlandbreek in. En dan ga je ze wel even moeten missen. Toch, wat is het, dik 2 weken. De vraag moet opgelost worden. Hoe groot wordt deze overwinning voor Barcelona? Wordt dat net zoals tegen Elche en tegen Valencia? De 0-5. En zelfs bij 0-3 voorsprong is er toch nog ruimte voor ergernis bij Flick.
1: Was het dan omdat Jamal een beetje te veel... Het spektakel wou verzorgen, die niet simpel speelde. Dat kan je hem niet afpakken. En dan zeker niet in die leeftijd.

0: buitenkant.
1: Ja, het is dan de centrale verdediger die ingooit uiteraard, maar die dan zelf nadien nog eens die voorzet moet gaan trappen. Oeps.
0: De carambola en op het dak van het doel. Dit zit dan ook nog eens tegen. Brugge.
1: Maar wel een hoekschop, denk ik.
0: Heel vreemd.
1: Dan schiet hem tegen Roder.
0: Ja. En dan zo komt hij terug. Rodri met de rug naar de doelman. In het pak. De fout gefloten op Joan Garcia.

zien op rode. En de herneming. Ja. Dus dat daar, denk ik, Eric Garcia zich nog in de baan van die trap gooit. En daardoor de bal naar richting doet veranderen.

0: Volhuis natuurlijk. Lamine Yamal. Rodri probeert die maar eens van de bal te zetten. Pedri. En Overhoeks.
1: Geraakt of niet?
0: Rafinha.
1: We hebben een hoekschop. Die gaan we beter zien. Ja, heeft gelijk.
0: En dus het scheelde dan ook niet veel. Rustig aan. Garcia. Ja, tempo onmiddellijk gezakt.
1: Ja, dat was te verwachten natuurlijk na het derde.
0: Het hoeft niet zozeer meer.

0: hem maar af.
1: Voilà.
0: Maar hoe lang gaat het duren?
1: Het spel. Ik denk dat ze sowieso niet verkocht.
0: In de diepte, ja, toch maar weer die bal in ontvangst genomen. Een applausje voor Ole Sagasti.
1: Ja. Net te veel voor Raffini.
0: Gaan we nu wisselen?
1: Ja, ik dacht net te zeggen welke wapens heeft Levante nog. Er komen er drie tegelijkertijd.
0: Nog meer Romero, nog Rey.
1: Drie jongens die vorige week in de basis starten tegen Malaga.
0: Bardelli voor Ola Sagasti. Santello eraf en Radkov eraf. Wat vers bloed, zo, die schiet door en hij moet trappen. En hij moet scoren. En dat doet hij niet. Nee, wat maar... moet je dan nog meer hebben? Oké, hij staat er nog maar net op, hè, Romero. Nee,
1: ja, maar
0: dan
1: goed,
0: nog.
1: Die moet erin, Dieter.
0: Maar dan nog. Ei, ei, ei, ei, ei.
1: Je hebt,
0: Levante.
1: Je hebt drie keer de kans om te scoren.
0: Ja, en nu sijpelt het besef binnen van verdorie. Dit had hem altijd moeten zijn.
1: Ja, balverlies schoter in de baas aan dat diepe steekbasje. Christus ernaast. Dit is al een kans hier. Had je al kunnen trappen. Dit is ook goed gedaan, maar dit is... Ja. De manier waarop hij zich hier nog in de goede positie brengt, was goed. Nadat hij niet meteen getrapt had. En dan het overzicht bewaren voor een ploegmaat die dan ook veel te lang treuzelt.
0: Vrijschop voor Levante. We zijn een uur ver. Lijkt te laag. In tweede instantie wel dwingt hij Juan Garcia tot redding. Het is zeker niet zo dat ze niet aan kansen komen.
1: Nee, Romero laat zich meteen zien. De vervanger van Radkov als diepste man daar vooraan bij Levante. Ook hier hij weer betrokken. In twee tijden.
0: Ja, met een gelukje. Mag je nog eens proberen. En nu opletten. Rafinha stond door. Komt bij de bal. Rafinha heeft gezien dat er volk mee is. Rafinha...
1: Ja.
0: Dit was nodig.
1: Ik denk wel dat hij had gezien dat Gordon daar alleszins mee was op links. Maar er was nog altijd Sanchez die daar defensief zijn taak doet. En meteen ontgoocheling bij Gordon. Maar als hij had gekund, had hij het zeker gedaan. Rafinha die paas ging lateraal gegaan zijn.
0: Opnieuw loopt hij de weg. Ook bij Barcelona gaan ze wisselen. Ja. Olmo, Adeyemi,
1: als je dat kan brengen.

voren trappen. Wel de Garcia meeschoffelen.

0: alsof het allemaal niks is. Ja, zet zich goed door hoor. En dan de vrije schop afgedwongen vooral.
1: Ja.
0: Fermin. Ging ermee aan de haal. En Requena.
1: De eerste krijgt hem te pakken, dan de tweede met een beuk.
0: Requena en Victor Garcia. Voor een vrije trap voor Barcelona.
1: Een interessante positie voor Rafinha wellicht.
0: De muur staat geparkeerd. Het moment gekomen. Hier komt Rafinha.
1: Het is centraal.
0: Nog altijd wachten voor de invallers. Dit wordt ook gefaald. Zag je zo aankomen. En nu dan. De strijd van Lamine Yamal zit erop. Ingeruild voor Bernal. En dan Gordon. Naar de kant voor Adeyemi.
1: Was het natuurlijk het ideale scenario, maar voor de kijker, ja, die vroege goal in die eerste helft, die vroege goal in de tweede helft, die geruststellende voorsprong. Het is te hopen dat die wissels nu nog wel zich willen laten zien, iets doen.
0: Door de concurrentie moet je... Ja,
1: dat is het, hè. Daarop hoop je nu
0: die
1: een
0: minuten
1: beetje
0: pakken en in die minuten tonen dat je eigenlijk een basisplek waard bent.
1: Nu, Flick maakt sowieso...
0: Ja, je weet dat er heel veel wedstrijden aankomen. Dus kijk, je gaat altijd wel spelen.
1: En als je dan kan kiezen tussen een Europese wedstrijd of een wedstrijd uit bij Levante, denk ik dan dat je misschien liever Europees.
0: Allee, mee?
1: Ja, toch in twee tijden.
0: Het lijkt me niet het moeilijkste schot voor Mathieu Ryan. Dus heel snel aan de overkant. Ja, die Romero die heeft er wel zin in, moet ik zeggen.
1: Ja, concurrent gehaald. Op de bank verzeild. En dan toch proberen nu te tonen dat het niet zomaar zal zijn dat hij zich zal neerleggen bij die nieuweling. Die zijn plaats komt inpikken.
0: Hij nog jagend op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Perez en Doekwe. Ook zij mogen nog een minuut of 20 meedoen.

0: midden.
1: En toch die bal verspelen daar in de buurt van het halve maandje. Ja, met z'n tweeën in de sandwich.

0: Hear the whistles. Levante. Manu Sanchez for Perez. Della. For Andukwe. Was opgebruikt. Je zou kunnen redeneren dat dat vroeg is met nog 20 minuten. Dus toegevoegde tijd. Passeert van de ref. Dat is inderdaad niet altijd even consequent.
1: En dan gaan ze het weer niet goed uitspelen. De bal was iets te ver.
0: Nacho Perez. Koppen. Jair Garcia moet komen. Op weg naar een nieuwe clean sheet. Alleen, wie was het ook alweer? Rayo kon scoren. Kon Juan Garcia in verlegenheid brengen. Rafinha aan de buitenkant nu. Rafinha. Muf ermee dollen.
1: Toch wel een schop.
0: Zelf die hoekschop.
1: Dat is wel spectaculair, dat wel.
0: Ja, spectaculair. Moeilijk. Als het lukt, fantastisch. Deze gaat hij niet meer binnenhouden. Ging er wel nog achteraan. Ja, legt de lat echt wel hoog hoor, Flik. De cooling break. Het is dan ook niet meer de moeite. Een wedstrijd die aan het opbloeden is. Af en toe nog een speldenprik, maar veel valt er niet meer te beleven hier. De MVP van de wedstrijd, dat zal dan wel Lamine Yamal worden, zeker.
1: De snelheid, de kracht op de trap, zorgt ervoor dat je als doelman quasi kansloos bent natuurlijk.

0: Een wedstrijd die er lang geen meer is, Dieter.
1: Nee.
0: Na de 0-3 in het begin van die tweede helft. Eigenlijk ook al na de 0-2 in die eerste helft. Maar goed, dat weet je nooit op basis van een aansluitingstreffer. Maar het is gebleken dat dit Levante vele maatjes tekort komt.

0: Als bescheiden ploeg weet je, je gaat misschien nog wel een kans of 2-3 krijgen tegen die absolute topclubs. Maar dan moet je ze ook wel pakken. En als dat niet gebeurt, ja, vergeet het dan maar. Dan zal het voor de volgende keer zijn. In sommige wedstrijden kan dat thuispubliek inderdaad dan nog een rol van betekenis spelen, maar het wedstrijdscenario was er niet naar. Het maakt hem helemaal verkeerd. Ja, de bal zit vast. Buitenspel. In het slotkwartier zitten we. Voor Cancelo, misschien Adeyemi hier.
1: Dat is om echt te kijken.
0: Ja, hij gokte erop inderdaad dat hij die bal met de sleep zou buitenwerken. Dus de ingooi dan. Gaan we nu wisselen? Of nog even wachten? Eerst ingooien. %68. Het is wat minder, Phil. We komen van 77. Ja.
1: Oh, lala.
0: En nu dan? Ja. Deze kon hij toch niet meer missen. En ze hebben een aansluitingstreffer. De 1-3 voor Levante. We zullen zeggen, Gilles, voor hun inspanningen verdienen ze dit doelpunt.
1: Ja, maar goed. Ik denk dat Flick hiermee niet echt tevreden zal zijn. Nee, met die nonchalance daar achteraan. De nul op het bord. Weg.
0: Maar kijk wel, de man die goed is ingevallen.
1: Hij loopt rond door het jagen, constant achter die bal. En profiteert hier maximaal van die fout achterin. Tussen Esparten, ja. Christensen. Ziet er niet echt...
0: Ja, er loopt van alles verkeerd. Het ene misverstand na het andere. En dan een cadeautje op het serveerblad aangeboden. Romero.
1: Dat zijn zaken die Flick ravens zullen maken.
0: Als het te makkelijk gaat, is het ook niet goed.
1: Ja, weer Romero die daar goed Cubarsia vouwt. Mag gezegd worden. Niet alleen voor die goal net, maar gewoon. Hij jaagt meer dan Radkov. Er zit meer druk op die tegenstander, maakt het moeilijk. Ook al is het vaak een verloren zaak.
0: En nog maar eens in herinnering brengen de voorbije twee duels hier tussen beide clubs. Eindstand telkens 2-3.
1: Stel je maar eens voor, Dieter, dat ze op basis van één momentje terug op 2-3 komen. Want nu is er terug wel wat vuur in de ploeg gekomen bij Levante. En dan is het misschien nog bibberen voor Barcelona tot het eind. Terwijl absoluut niks aan de hand was.
0: Buiten gezet. toch nog de achtervolging in. En komt zelfs nog bij de bal. Maar nu. Victor Garcia. Ook het publiek herleeft een beetje.
1: Ja, de gemakzucht die er een beetje toch ingeslopen was bij Barcelona met die geruststelling in 0-3. Wordt dan toch een klein beetje afgestraft.
0: Hier de bevestiging. En nu geven. Moet het wel beter.

0: Ja, hij moet dan in principe ook de rustbrenger zijn op dat middenveld, Rodri. En Garcia, als eerste op. Ook dit komt beter. Het valt dan weer mee. Fermin.
1: Weer de recuperatie.
0: Ja, een rommelige fase. Het speelt wel in de kaart van Levante. Een hoekschop zelfs.
1: Ja, ja. Toch nog leven in de laatste 10 minuten.
0: Geef toe, we waren met z'n allen ingedommeld.
1: Ja, de wedstrijd was volledig dood.

0: Daar komt hij. Ja, ook vervelend met die zon, hè?
1: Ja.
0: Snel naar voren, denkt Joan Garcia, want er is een beetje ruimte. Ze zijn wat uit positie, maar dan gaat het niet snel genoeg. De voorkeur geven aan het balbezit. Die bal monopoliseren, zoals ze maar al te vaak gedaan hebben in deze partij. En geef hem inderdaad maar aan Rafinha, die doet er wel iets mee. Olmo. Och, ja. Rafinha en Olmo. Op de afspraak. Rafinha kappen.

0: Maar dus in elk geval toch even een schrikmomentje voor Barcelona.
1: Oh, toch weer de geruste controle. Jangel eruit na die goal. Tempo uit de wedstrijd halen. De tegenstander laten lopen achter een ongrijpbare bal.
0: Rafinha helemaal vrijgelaten. Garcia.
1: Oh, ja. Stel je maar eens voor, zeg.
0: Zoals René
2: Higuita dat vroeger deed tussen de palen.
1: Dat is het doelpunt van het jaar geweest.
0: Ja. Spectaculair. En dat is dat instinct. Om op welke manier dan ook die bal in doel te frommelen. Oei. Uruguay. En natuurlijk als ze echt mikken op een slotdefensief, dan moet er nog wel eens een kansje komen. Inhouden. Rafinha dan toch. Hij zal wel de versnelling maken. Een bezigheidstherapie lijkt het. Cancelo. Weinig opties, maar krijgt hem dan toch tot bij Romero. Dat is best wel knap gedaan.
1: Ja, jammer. Garcia speelt natuurlijk ook mee.
0: Sterk in dat duel. En nog steeds. En nog steeds. En nog steeds. Oh. Ja, haha, 2-3. Maar hoe onvoorspelbaar. En hoe onvoorstelbaar is voetbal dan toch? 80 minuten lang compleet van de mat gespeeld. En oké, ze kregen kansen. Maar er mankeerde telkens van alles. En kijk, minuut 88. Oh. En het staat zowaar 2-3. Broekwee, de clubtopschutter.
1: We krijgen een wedstrijd nog dieper in die laatste, wat is het, 5-6 minuten.
0: En opnieuw, ja, dit is slap, hè. Dit is slap verdedigen.
1: Absoluut. Aandringen en de aanhouder wint. Het zit allemaal wel een beetje mee, maar hij doet het toch maar. En hij heeft echt die intentie om daar door te geraken, ondanks die twee verdedigers, ondanks Juan Garcia. En dan in de rebound, in plaats van met die linker waar hij eerst mee punten, die rechter er tegen.
0: Dit heeft Barcelona over zichzelf afgeroepen. Ja. Het ging te makkelijk. Het was allemaal te comfortabel. En 2-3. Ja, dit is allang geen toeval meer. Hè. Laatste twee duels hier 2-3. En kijk wat gebeurt er dan vandaag. 2-3. Je zag het nooit aankomen.
1: Het is een andere 2-3 dan vorig jaar.
0: Je zag het gewoon nooit aankomen dat dit zou gebeuren. Ja, dat heb je dan ook. Hè. Als het klassenverschil eigenlijk te groot is. dat je het op een bepaald moment ja, iets te veel gaat freewheelend oppakken. En dan zal Flick, als het zo blijft, vooral ontstemd zijn. Ontevreden.
3: Ja. Geen foutje aan de lucht. Tot wat is het? Minuut 80 ongeveer.
0: Maar nu de vraag, hoeveel wordt er bijgeteld? En zit er nog iets in de tank bij Levante om ook een echt slotoffensief in te zetten?
3: Ja, je zou denken van wel, hè. Als je 2-3 maakt terwijl je eigenlijk van de mat geweegd geweest bent. Kijk hier.
0: En ook dit is linkersoep. Juan Garcia. Het kaartenhuisje, het Catalaanse kaartenhuisje begint een beetje te beven. 6 minuten worden erbij geteld.
3: Razend zal hij zijn, Flick.

0: aanhouder wint dit.
1: Zeer zeker.
0: Goede actie.
1: Zeer zeker.
0: Geweldig.
1: Goed communiceren. En wat je dan vaak krijgt zijn de slordigheden. Ja, Juan Garcia voetbalt mee. Het te graag willen doen, het te graag willen forceren, zodat er helemaal geen lijn meer in het spel komt. Juan Garcia, ja. En klemmen maar.

0: Levante thuis tegen Atletiek woensdag. Dat is een wedstrijd waar ze al meer van verwachten. Ademi. En hij gaat doorstomen. En hij gaat scoren. Voilà.
1: Goh, ook mooi.
0: Ook dit is een hele fraaie. En zeker nu echt wel veilig gesteld. Ja, blazen hoor. Doet hij blazen. Hansi. Het gezucht voelbaar tot in Catalonia. Even een benarde situatie. Maar Adeyemi.
2: Een flits van een van die jongens die kunnen flitsen.
0: Daar begon hij eraan.
2: Goeie versnelling.
0: En dan was er nog veel werk.
2: Goeie kap. En dan ook goed afgemaakt.
0: En een leuke week voor Adeyemi. Scoren tegen Feyenoord. En nu ook in La Liga. Tegen Levante. Zet helemaal, ze daar even in de wind.
2: Ja, helemaal alleen hè, heeft hij het gedaan om Barcelona gerust te stellen.
0: En dan de korte hoek. En 2 tegen 4. En dan hebben we op het onverwachte nog wel wat goals gekregen. Ja. Leek heel lang op weg naar die 0-3.

0: moet zowat de eerste keer zijn dit seizoen dat we een klein barsje hebben gezien bij Barcelona.
1: Ja, en dat zal een goede les zijn voor dit Barcelona. Dat je ondanks het feit dat het zo makkelijk ging, toch nog altijd alert moet blijven. En zeker die gemak zich er niet mag laten insluipen. En dat zal het vaak zijn dit seizoen, hè, tegen dit soort tegenstanders, dat je het zo makkelijk... Of dat je het... Ja, zo makkelijk dat je het makkelijk hebt. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, nou, nu zijn de punten binnen. Nu laten we het een beetje lopen.
0: Nou, toch maar weer 4 doelpunten. Tja. Een doelpuntenmachine. Zelfs zonder Ferran en zonder Lewandowski.

Het is een collectieve oplossing om aan doelpunten te komen. De vlag blijft beneden.

0: En dan toch eens niet Rafinha op het scorebord. Een assistgever, maar geen doelpunt deze keer.
1: Adeyemi. De 6 minuten zitten erop. Mogen ze nog een keertje? Of gaan we het hierbij houden? We gaan zelfs nog een tegenprik krijgen. Nee,

0: Nu zit het er wel op. 2-4. Een ruime zege, al leek het op het einde best wel spannend nog te worden. Maar kijk, Adeyemi gaf de definitieve doodsteek. Dat dachten we eigenlijk ook al na de 0-3. Maar we spartelden nog een beetje tegen Lamine Yamal. Zoals te verwachten viel de MVP met zijn 2 doelpunten.
1: De man van de 2-3 helemaal leeg.
0: En dan de strijd na de wedstrijd om dat juiste shirt te pakken te krijgen. Staat altijd mooi in de collectie. Adeyemi content. Met zijn tweede goal in evenveel wedstrijden. Hier gaan we nog eens kijken.
1: Ja, dat was die 2-3. Hè. Toen werd nog eventjes warm onder de voeten. Echt op doorzettingsvermogen. Het is helemaal leeg. Nou, we hebben nog een leuke wedstrijd. Gaat buiten, wat is het, minuut... Vanaf 47 tot 80 was het allemaal een beetje doodgevallen. Maar dan kregen we dankzij die 1-3 en vooral die 2-3 terug wat meer animo in de wedstrijd. Tot deze man dan beslist om de wedstrijd voor goed te
0: slotten. Ja, wel verdiende overwinning. Ja, dat klasseverschil.
1: Tuurlijk, daar gaat het niet om.
0: Dus Barcelona blijft gewoon op kop. Blijft gewoon dat perfecte rapport neerleggen.
1: Dat was de enige manier ook vandaag om eigenlijk Barcelona in de problemen te brengen. Hè. Dat was dat ze zichzelf een beetje in de voet zouden schieten door toermakzuchtig te worden na die voorsprong.
0: Maar zoals je aangaf, een les om mee te pakken. Ja. Hè, dat gebeurt dan een paar keer in het seizoen. Maar...
1: dat gaat iedere keer zo zijn. De kwaliteit van de tegenstander zal niet zo zijn dat je dan iedere keer terug kan komen. Maar het is gewoon goed, een goede les bij.
2: Het césped tampoco ayuda mucho, ni para nosotros ni para ellos. Pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el mister, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima.
3: Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque son 5 victorias, 21 goles, hoy habéis encajado 2. ¿Da esa sensación de que precisamente si levantáis un poco el pie del acelerador y no estáis todos los metidos en el partido, le dais aire al rival?
2: Bueno, al final depende de nosotros, obviamente, que son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de jugar al Champions, mis compañeros también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
3: Eric, el primer gol, fíjate que es de una posesión de prácticamente 4 minutos, el segundo es una transición rápida, domináis muchos registros, pero ahora mismo no sé en qué os sentís más cómodos.
2: Bueno, nosotros nos sentimos cómodos con balón, obviamente. Tenemos jugadores sobre todo en medio campo, ¿no? Y atrás también, que hemos jugado muy bien con el balón. Y después, obviamente, que arriba tenemos animales, tenemos bestias que al espacio van muy bien y también puedes hacer mucho daño.
3: Te podría preguntar, ¿no?

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren.

0: Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: nieuwe Jack Swing.
1: Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen Afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10:00.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1:00. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, loopt het verkeer 10 tot 5.

0: 15 minuten vertraging op tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

0: superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Aimhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.

0: begonnen. En kijk ze er allemaal weer klaar voor zitten. Johan Derksen, Valentijn Driessen, René van der Gijp en Tina Nijkamp. Ja! Enthousiaste mensen natuurlijk, maar dat krijg je vaak als jij er ook bent, Tina. Dan worden ze allemaal net iets enthousiaster, hè?
1: Nou, dat was hartstikke leuk om te horen. Super. Ja. Leuk.
0: Hé, hey, Joey uit Waddinxveen. Wat een feest, hè, dit weekend.
1: Nou, daar kun je ook wel heel enthousiast over worden. Wat was dat een leuke uitzending gisteren van Miljoenenjacht. Ja. Ja. Het was echt genieten. Joey, Joey was kandidaat. Hij mocht het koffertjespel doen, maar hij had niet één keer een vraag goed gehad en de desk dus gewonnen. Maar hij had dus drie keer een vraag al
0: supersnel,
1: goed.
0: Hè? Supersnel was Joey.
1: Heel supersnel. Was nog nooit eerder voorgekomen dat iemand drie keer de vraag goed had. Hij mocht dus achter die desk plaatsen en won dat ook nog en ging dus met 130.000 euro naar huis met een auto en met 10.000 euro naar huis.
2: Leuk,
0: mooi, hè?
2: Hartstikke leuk.
0: Goeie gozer ook, hè?
3: Kijk, ik vond het altijd een beetje een burgerlijk programma. Ik keek er nooit naar.
0: Echt niet?
3: Nee, maar nu ik toch op de bank zat. En dan zit je te kijken en dan betrap je er zelf op dat je het leuk vindt.
2: Dit is heerlijke maar dan moet je programma's stellen. Zijn dit.
0: Ja, ja, is toch heerlijke programma's. Dat je thuis ook zegt, hoe kan je die koffer nou nemen? Ja. Hoe kan je die koffer...
3: Ja. En jij kijkt ook. Die vrouw was van moedig, want die zei steeds, speel maar door.
0: Ja.
3: Dat had dan alles kwijt kunnen zijn, hè?
2: Als ik kan, kijk ik. Maar dit zijn echt leuke programma's. Daarom denk ik dat die Matthijs van Nieuwkerk dat het ook een leuk programma is. Want
0: vroeger... Met die elevators met die liften?
2: Ja, vroeger had je Willem Ruis.
0: Oh, Willem Ruis.
2: Ja,
0: goed,
2: daar word ik echt helemaal weg van.
0: Weet je nog dat ze dan aan het einde...
2: Met die kastjes.
0: Ja. Ja,
2: dat hij ze helemaal gek maakte.
4: En helemaal vroeger had je die lopende band.
1: Ja, even
0: met Mies Bouwman.
3: Dat moest je onthouden. Ja.
4: Lopende band,
0: ja. En zat je ook
2: met een bloemkool
0: mee
2: erop en zo.
4: Ja. Ja. Mies Bouwman.
0: Ja, en dan onthouden, hè? Onthouden.
4: Ja.
3: Dat die Willem Ruis, voordat hij die grote shows deed, gewoon weer langs de lijn verslag geeft.
0: Ja,
3: heeft mij bij wedstrijden nog wel geïnterviewd.
0: Koos Postema samen deed hij ook een presentatie.
2: Ja, dat was geweldig.
0: Flesje wijn erbij en hoorde je klonk. Rond 17:30 ging het eerste flesje in de vuilnisbak. En om 17:30 hoorde je weer klonk. Ging het tweede flesje in de vuilnisbak.
3: Jawel, maar als Koos dronken werd, dan werd radio steeds leuker.
0: Ja, en hij moest de korfbaluitslagen doen. Nou, dat was niet meer te doen dan voor ze. Dan werden ze zo melig. Echt fantastisch. Maar dat jij dat met die kastjes nog weet. Weet je nog, dan moesten mensen voelen of het kastje...
3: Niet doen! Nee. Niet doen!
0: Weet je nog die aflevering dat André van Duin voorbij kwam en dat hij al die kastjes opendeed als monteur?
2: Weet ik niet meer, nee. Maar ik heb nog wel even gekeken.
3: Jij hebt als kind alleen maar voor de tv gezeten, hè?
0: Ja, als kind wel. Ik bedoel, dat was mijn droom natuurlijk. Maar Willem Bruijs was natuurlijk mijn held.
2: Maar die keek ook iedere keer zo naar de camera en dan van... Dat, ja, heerlijk was
0: dat. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt een held. Hey, maar even terug naar Joey uit Waddinxveen. Daar gaan we even naar kijken, want dat was echt fantastisch.
5: Er is toch echt een winnaar... En dat is uit Waddinxveen, Joey Lebbing. Gefeliciteerd, Joey. Hartstikke goed. Je was echt supersnel.
6: Ja.
5: En de snelste is... Hè? Uit Waddinxveen, Joey Lebbing.
7: Koffer nummer 5. Joey is voor jou. En jij wint 10.000 euro.
5: Er zijn 7 deelnemers die het goed hebben... Heel sneu voor die 6 anderen, want de snelste... Nee. Nee, maar dit serieus hebben we echt nog nooit meegemaakt. Joey uit Waddinxveen!
7: Goed, hè? Joey, de laatste koffer. Koffer nummer 2 wordt opengemaakt. Jij wint de hagelnieuwe elektrische auto.
5: Ik ben er gewoon een beetje... Een beetje van me apropos van.
6: Ja, ik ook.
5: Ja,
0: je hebt toch fantastisch.
2: Ja, leuk man.
3: Dit is naturel. Dit kun je niet bedenken.
0: Nee, daarom.
1: Maar dit is ook wat televisie maakt. Dit is echt evenemententelevisie. Elke week is dit weer een evenement. Dit is waarom ik ook zo van televisie hou. Dit is gewoon een geweldig spel ook. Die koffers, wie heeft dat bedacht? Dick de Rijk, een Nederlander. Ja. Is ook wereldwijd is dit programma nog overal te zien. Ja, en het is ook leuk om thuis mee te spelen. Wij kiezen thuis dus ook altijd elke koffer. Ja. En dan gaan we kijken.
3: En ben je vaak geld?
1: Nee, ik ben vaak de verliezer. Ja. Maar nee, het is echt leuk.
0: En dat je die op kan zitten winnen, dat je zegt, waarom pak je die koffer nou? Dat je thuis ook denkt, maar het slaat helemaal nergens op wat hier aan het doen. Maar je doet het toch. Hè?
2: Ja. En dan uitrekenen, wat gaat die bank geven?
1: Ja,
2: en
1: dan, precies.
2: Ja, en je zit altijd hoog. De bank betaalt altijd slecht. Ja. Zo zou je alle banken.
0: Maar zo kennen we jou echt helemaal niet. Jij wordt nu enthousiast ook.
3: Hij moet veel meer naar dat soort programma's.
2: Ja, nog meer. Nog vaker.
1: Goed voor je humeur.
0: Maar had jij dat vroeger ook bij Fred Oster, de mamotte, hebben we het hier vaak besproken?
2: Nee, dat vond ik helemaal niet. Ik vond alleen Willem Ruijs. Fred Oster vond ik zo'n grote
3: Ik vond die Fred Oster zo'n lul.
2: Ja. Ik ook.
0: Ja, maar dat was ook, die weet je, die heeft uit die Peter Grechtjes natuurlijk uitgewerkt.
3: Die gozer met die snor.
0: Ja, die deed dat.
3: Die braak. Tette braak. Ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja, en die deed, weet je, met die stokken? Ja. Die stokken nog, dat je dan. Dan moest je kijken waar die nou. Oh, dat stok kwam naar beneden. Ja. Was je net, en dan ging hij daar alweer, weet je wel. Dat was echt verschrikkelijk. Was ja, dat voor die
3: is misschien voor jou een idee om dat weer opnieuw te gaan doen.
0: Ja, met die stokjes was leuk, hè?
1: Ja, dat was toch leuk.
3: Jij wil graag entertainment, maar dat is entertainment.
0: Nee, maar die stokjes waren geweldig. Maar die Peter Grechtjes, dat was ook met die snor. Die deed dat altijd, die weekendquiz. Maar toen heeft.
3: Die was altijd dronken, hè?
0: Ja, die had hem dronken gevoerd voor een uitzending. Toen was hij zo dronken dat hij op een gegeven moment hij begon kandidaten in de blouse te kijken. Zo, er zit daar gewoon in de blouse en zo. En hij liep het decor ver. Die banden liggen nog steeds bij de AFRO in het archief. Als mensen een slechte beurt hebben, pakken ze die band er even bij. Maar toen moest Fred het overnemen daarna. En toen heeft Peter
2: maar ik zag ook beelden van die Willem Ruijs. Die zoent gewoon een vrouw vol op de mond.
0: Ja,
2: die zit gewoon zo.
3: Nou, waar is daar mis mee dan?
2: Ja. Ja, toen was daar helemaal niks mis mee. Maar nu moet je het geloof ik niet meer doen.
0: Maar waar blijf je nu nog voor thuis dan, Tina? Als je dan toch iets mag noemen.
3: Voor vandaag is het.
1: Ja, dat gaat heel goed. Ja. En Miljoenenjacht had gisteren 1,2 miljoen kijkers. Was echt het best bekeken primetime programma. En eigenlijk de golden oldies, de programma's die al een tijdje bestaan, die doen het eigenlijk het beste. En de nieuwe formats hebben echt weinig kans van slagen. Bijvoorbeeld het programma Wolven, wat heel erg op de Verraders van RTL 4 lijkt. Op zaterdagavond is dat op NPO 1. Nou ja, dat had gewoon 224.000 kijkers. Dat je echt denkt, zie ik dit goed? Moet daar niet een nulletje bij? Maar dat gaat dus heel erg slecht. Dus echt een aantal nieuwe programma's die het slecht doen.
0: Bestemming X werkte ook niet helemaal.
1: Bestemming X doet het niet goed. Op RTL 4 doet het niet goed. Rutger, Kaschikum met Rutger en de Buitenlanden scoort niet. Dan is er nog zo'n programma, De Witte Man, kijkt niemand naar.
0: Ik ben een enorme fan van André van Duin, maar Beestenboel kom ik niet doorheen. Beestenboel.
3: Nee, dat Beestenboel is een heel melig programma. Dat heel stroperig.
0: Ja.
3: Maar ik weet nog niet of je aan de gang moet blijven met twee van die bejaarden die alleen maar politiek correct zijn. Als jullie uitgelachen zijn.
0: Ja.
3: Ik wil niet vergeleken worden met twee van die, van die oude mensen die niet vooruit te branden zijn. Ik heb nog allemaal rock'n'roll in de aderen.
0: Ja, dat is waar.
3: En ik, in 5 minuten beledig ik heel Nederland nog.
0: Nee, vorige week heb ik na een kwartier naar varkens zitten kijken. De een kon pootjes geven, de ander kon dansen. En er kwam weer een hond voorbij. Ik moest toch aan die. Ja, was dat een neef van jou die altijd knorde? Dat heb jij een keer verteld, toch?
3: Ja. Mijn neef die had de La Tourette.
0: Ja.
3: En die hadden thuis een varkensfokkerij. En als je dan zei goedemorgen, dan zei hij.
0: Serieus waar dit? Hè?
3: Nou, dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Maar wij als familie wisten dat. Maar als er dan vreemde mensen bij waren, dan zeiden ze: hey, hoe is het met jou? Dan ging die fluiten. Ja. Ja, en het gekke was. Die varkens.
0: Nee,
3: ja, maar die varkens gingen praten in plaats van knorren.
0: Jij wilde er nog iets aan toevoegen aan die programma's, René?
4: Nee, maar. Ik snap het ook wel. Die André, die is de hele Holland Bakt. Dus die met dat bootje gaan varen. Daar keken ook mensen naar.
3: Daar kwam ook geen eind aan, hè?
4: Nee, maar op een gegeven moment denken ze dat alles scoort natuurlijk. We kunnen hem alles laten doen met die André.
0: Jannie.
4: We kunnen hem alles laten doen, daar kijken mensen naar. Ja, op een gegeven moment gaat het niet meer werken.
0: Nee
1: dat is met dit inderdaad. Dit was één format too much. Dit was eigenlijk meer een middagprogramma, is het, hè? Een beetje zo'n service salon-achtig programma. Dit Beestenboel, niet om 8:30 op zondag. Maar ik moet wel zeggen, ik maak nu elke dag een top 10 van alle best bekeken uitzendingen van een jaar. Omdat televisie 75 jaar bestaat, 2 oktober. En wat mij dus opvalt, hè, dus dat is vanaf 1964 of zo heb ik al die lijstjes, dat André van Duin echt bijna elk jaar instaat. Met de André van Duin show. Dan met met al die andere dingen die hij had. En met heel Holland Bak nu. Dus het is wel iemand die al.
0: Icoon.
1: Ja, echt. Ik vind hem, als je kijkt naar alle lijstjes, is hij wel, denk ik, het grootste televisie-icoon.
3: Tina, ik. René zit in de bijen, die heeft een nieuw boekje gemaakt. En jij hebt verstand van tv. Ik denk dat Rob Jansen met deze drie kornuiten de tijd ver vooruit is. Want, kijk. TV gaat verdwijnen, het wordt internet en podcasten. Hè? En daar moeten we gewoon rekening mee houden. Daar hebben de tv-baasjes houden ook rekening mee. Deze jongens hebben nu een podcast. Dat is nu al het leukste praatprogramma over voetbal. Want ze hebben de ideale samenstelling. Twee jongens met een grote carrière. Rob, die alles meegemaakt heeft. En Michel voor de alternatieve invalshoek. Beter kan niet. Dus daar hoef je niks aan te doen. En ik denk, Rob Jansen kan nou een studio bouwen met publiek. die bluffen dadelijk alle talkshows over voetbal af. Ik zit net naar een talkshow te kijken, die was op tv. Dan zie ik die Brands, die directeur van PSV. Nou, een arrogantere klootzak bestaat er niet. Maar als je nou wil dat de mensen weggaan en doorzeppen, moet je Brands aan tafel zetten. Waarom zit die lulder?
2: Ja, ik vraag me ook al. Misschien omdat de directeur van PSV...
0: Kijk,
2: ja,
0: waarom zit hij er?
3: Maar hun programma... Wim Kieft, we houden allemaal van Wim Kieft.
0: Ja.
3: Hij heeft de lachers zijn kont hangen. Rob, die weet alles beter, maar daar vermaak ik wel mee. Daar erg ik me niet aan. En Michel, die zegt totaal onverwachte dingen.
1: Maar is het al verkocht aan een zender? Want ik hoorde jou zeggen dat er een hele grote studio...
4: Nee, doe je zelf.
1: Ja, precies. Maar ja, ik denk wel
3: jij
1: dat zult
3: toch niet hard timmeren
1: eraan,
3: of wel?
1: Ik denk dat zenders in de rij staan om dit uit te zenden. Want dit kun je beter uitzenden dan Buzz en True Crime Today op Net 5. Want dit gaat natuurlijk wel scoren.
3: Jawel, maar als je het gewoon uitbreidt... en je blijft het gewoon als podcast op internet doen... dan komen de geldstromen vanzelf. Want de mensen die het één keer gezien hebben... die zeggen, we gaan niet meer naar Ziggo zitten kijken.
1: Nee.
2: Maar denk je ook dat mensen kijken daarnaar?
3: Ja, dit boekje, dat is natuurlijk heel leuk en aan te bevelen... omdat Michel van Egmond het geschreven heeft. En Michel die heeft ook over ons een boekje geschreven... en dat leest, al zeg ik zelf, erg lekker weg.
2: Heerlijk. Ja, nee, dat boek niet,
3: Michel heeft
2: het
3: juiste toontje voor dit soort ontspannende boekjes. En het wordt nooit grof of ordinair. Dus daarom past hij niet zo aan deze tafel. Maar hij kan hartstikke leuk schrijven.
2: Maar ook dat boek van jou, dat is ook niet grof en ordinair, toch?
3: Dat heb ik niet gelezen. En later dacht ik had het moeten lezen... want ik hoor van allerlei mensen dat er feitelijke onjuistheden in staan. Maar ja, dat is dan je eigen...
0: Hey, maar nee, is dit waar? Ik doe zo dat boekje open, daar staat dus een verhaaltje. Je krijgt een briefje van Evert Bleuming. En die zegt dat hij jouw boek heeft uitgelezen. Moest gelijk denken aan 30 jaar geleden... toen ik het geluk had om samen met jou het toernooi in Toulon te mogen spelen... dat Gert Blok aan het einde van zijn ellenlange wedstrijdbespreking vroeg... Gijp, snap je het? En dat jij antwoordde... ik wel, maar ik denk dat je er zelf heel weinig verstand. Heb je dat echt gezegd? Ja, dat zal Gert heel leuk hebben gewonnen, denk ik.
3: Wat een man was dat ook.
4: Ja, dat
3: die heb ik drie keer, Gert Blok... drie keer belde hij mij, je moet nu komen, want ik maak er een eind aan. Dronken als een aap. En dan heb je zoiets, ik rijd er maar heen, want dadelijk maakt hij er een eind aan. En dan zit je met een schuldgevoel. Dus dan kwam ik weer ergens bij Zeist. En dan lag hij gewoon, je nevenfles op de grond, dan lag hij dan tussen. Jongen, verschrikkelijk. Toen flikkert hij van de trap, had hij een dwarslesie. Hij was trainer van een club in Turkije. Kwam die terug met een Turkse.
2: Ja.
3: Ja, het was een unieke man en hij was populair bij de spelers. Hè?
4: Zeker.
0: Maar in welke volgorde was dat? Die dwarslesie toen naar Turkije of omgekeerd was dat toen?
4: Hey, die dwarslesie zat hij in de rolstoel.
0: Toen was het klaar.
3: Toen kon hij niet meer lopen. Nee. Toen werd hij altijd naar stadions gereden in zijn rolstoel. Ja. Okay. Heb ik hem nog eens een keer gezien bij AZ.
0: Ja. Hey, Cambuur. Ja, je bent van NEC, dat weet ik.
3: Leuk. En verdient ook nog. En dat Cambuur, dat moet in de Eredivisie blijven. Want ze hebben nu zo'n prachtig stadion. En die moeten nu niet tegen de jeugd van Utrecht moeten spelen, weet je wel.
0: Maar was NEC nou zo slecht of was Cambuur nou zo goed?
2: NEC is al wel een tijdje slecht, hoor.
3: Ja, maar die waren heel slecht. Het leek wel of ze niet konden voetballen.
0: Nee, dit leek echt helemaal nergens op.
2: Nee,
0: dan speelde Cambuur best slecht.
3: Die hadden beter tegen PEC Zwolle kunnen spelen.
0: Zo. En dan nog was het lastig geworden.
2: Dan had het ook nog lastig geworden. Ja. Hey, maar de NEC, dat stort helemaal in elkaar nu. Die spelers die er weg zijn en zo, die hebben ze niet kunnen vervangen.
4: Nee.
2: Dat zeg ik iedere keer, maar die directeur die is alleen maar bezig met filmpjes en liedjes zingen.
0: Wilco,
2: Ja, terwijl die gewoon verdedigers had moeten halen.
3: Ja, maar daar is een technisch directeur voor.
4: Maar weet je wat niet lullig, maar zo'n Sano en zo rechtsbuiten...
0: Deze zit er ook goed in, trouwens.
4: Maar over anderen, die laten ook die anderen beter spelen.
2: Ja, ja, ja.
4: Dus die anderen gaan vanzelf beter meespelen.
0: Kijk,
4: en ik had...
0: Niet even genieten, René, even genieten. 3-0.
4: Oh, nee, Moet het nog één keer? Nog één keer?
0: Ja,
4: maar weet je, als je een spits hebt van bijna 37... je hebt nog een jongen erachter lopen van 38... dan moet je Tadić halen natuurlijk.
3: Beter
4: een jongen uit de eerste divisie... of van Sparta, of wie dan ook, die van 24... die zich de tering wil lopen natuurlijk.
0: Dan kun je net goed Johnny van de Beukering halen. Hè, als je dat soort dingen doet, dat schiet ook niet op natuurlijk. Nee, als je het zo gaat aanpakken... wat heeft hij nou op zo?
3: Ik heb een goede nieuwe club voor hem. Want daar in Veenhuizen spelen ze ook in de competitie... alleen thuiswedstrijden. En dat zou hij wel trainer kunnen worden.
0: Jongens, dat kan toch niet?
2: Nee, maar waanzinnig. Maar hoe dom kan je zijn om de dag daarna gewoon te zeggen... ja, ik sloeg hem vol op zijn smoel.
0: Ja, het is echt niet te geloven.
2: Ja,
3: jongens, één ding. Als je het verleden van die jongen kent, dan weet je, die moet je nooit aanstellen als trainer. Dat heeft dat GVVV heeft zich daar niet in verdiept. Die zijn op die naam uitgegaan, ja, denk ik. En die broer die schijnt wat succes gehad hebben bij de andere club.
0: Ja,
3: maar het zijn natuurlijk jongens die altijd bij vervelende incidenten betrokken zijn.
2: Dat zou je niet zeggen als je hem zo ziet.
3: Nee, het is een beetje een koorknaap. Ja, ik denk dat studenten uitstraling.
2: Afgetraind.
3: Ja.
0: Maar die goos is gewoon, die Damai is gewoon een aantal tanden kwijt. Alles zit los. Is er een jaar mee bezig om alles weer een
2: en
0: beetje.
2: De rest zit allemaal los.
0: Ja. Nou ja, werkelijk. Ja. Ik bedoel.
2: Nee, waanzinnig.
3: Ja, maar dat kost een godsvermogen als je zo'n hele bek moet repareren.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar hoe is het mogelijk? Ze stonden nog voor ook, toch? Ja. Met 2-0.
2: Ja. Maar ze was een akkefietje of zo en hij voelde zich bedreigd. Dus hoe kan je nou bedreigd voelen in de catacomben bij
3: als ik dit lees, je kijkt naar dat amateurvoetbal. Als je bij een jeugdwedstrijd bent, dan schaam je je dood voor de ouders die allemaal onzin uitkraken en eventueel ook nog bereid zijn met elkaar op de vuist te gaan. Dan kom je bij het eerste elftal, die hebben een grensrechter die 10 punten in een heel seizoen verdient. Die vlacht overal voor buitenspel als het gevaarlijk wordt. En dan heb je nog trainers die gaan vechten.
2: Ja. Maar dat lagere amateurvoetbal bij die senioren, dat is nog veel erger. Dan moet je gewoon blij zijn als je aan het eind van de dag heel hard thuis komt.
4: Als je een goede baan hebt en je bent ZZP, dan moet je niet gaan voetballen.
2: Dan moet je niet gaan voetballen. Nee.
0: Maar Roemenië heeft natuurlijk een zwarte kaart, hè? Voor het publiek en de mensen, de ouders en dat soort dingen. Dat als je in dagen krijgt, een zwarte kaart, straf enzovoort. Maar je moet iets doen, want dit slaat nergens op. Het loopt helemaal uit de hand.
2: Helemaal niks.
0: Nee, vuurwerk nu ook niet meer. Ik las dat jij het belachelijk vond. Ja, het hele stadion wordt ontruimd bij vuurwerk.
2: Dus er gooit iemand een rotje.
0: Ja.
2: En dan gaan 50.000 man...
0: Dit is geen rotje
2: man...
0: meer, hoor.
2: Nee, deze niet. Nee. Nee. Maar de 50.000 man moet naar huis. Wat is dit? Dat is een waanzin gewoon.
3: Ik wil er één opmerking over maken. Het is wel logisch als je bekijkt... Nu, vuurwerk, gaan ze gewoon door. Maar als je één plastic bekertje over het veld gooit... gaan ze van het veld. Ja. Nou, dat slaat ook nergens
2: op.
3: Kijk, dit is typisch meneer Van Weel... bemoeit zich ermee, dan wordt het chaos. Want dat laat je iedere dag zien.
2: Die laat
3: heeft nu gelukkig geen interviews in Sierra Leone gegeven. Maar nu heeft hij dus...
0: Ze hebben een paar van Bolle Jos te pakken genomen in Ghana. In Ghana hebben ze
3: het. Nee, maar dit is geen voetballer, die man. Want inderdaad, de supporters van PEC Zwolle... als die het geweten hadden, hadden ze de rust een rotje op het veld gegooid.
0: Ja,
2: natuurlijk...
0: Maar het gelijk met Utrecht, dat eigenlijk een voordeel heeft gehad...
2: Utrecht heeft gewoon voordeel aan die hele situatie gehad. Gewoon staken en daarna gewoon volgen.
0: En 3-3.
2: 3-1, 3-3.
0: Ja.
2: Nee, dat moet niet kunnen.
0: Maar jij zegt vak ontruimen.
2: Hoe simpel kan het zijn?
4: Maar Valentijn, als je...
3: Maar dat is niet zo simpel. Want daar hebben ze de politiemacht niet voor.
2: Nee,
3: hè?
2: Maar ze gaan een heel stadion ontruimen.
0: Ja, dat
2: daar
0: moet
2: hebben
0: ze ook ontruimen dan,
2: politiemacht
3: voor. Maar daar zal een commissaris van politie en een burgemeester ook tegen protesteren. Want
2: dan
3: heb je onzin of ongeheim.
4: Maar Valentijn, in vergelijking met de tijd dat ik voetbalde... valt het allemaal wel mee met die supporters op dit moment. Toch?
2: Toen bij ADO.
4: Ja, het is één keer per jaar bij Feyenoord, één keer per jaar bij Ajax. Hmm. Zijn er wat uitwassen, maar voor de rest valt het wel mee. Het is toch niet iedere week dat er gevochten wordt in de stadion?
2: Nee, in de stadion
4: valt
2: gebeurt
4: al
2: relatief
4: mee,
2: weinig.
0: Nee, dat gebeurt niet.
2: Alleen dat vuurwerk en zo, dat is wel van de laatste tijd.
3: Hmm. Het is heel makkelijk op te lossen... Geen supporters mee naar uitwedstrijden.
2: Ja, heerlijk. Eindelijk is iemand die aan mijn kant staat. Weg met die uitsupporters. Maakt helemaal niks uit voor de sfeer in het stadion.
0: Maar beslissen we dat hier dan, ter plekke? Of
2: ja, dat kunnen we.
3: Ik hoop dat die meneer van Weel zit te kijken. Dat denk ik wel, als hij op de hoogte wil blijven.
0: Ja. Tina is er ook mee eens? Tina, dan doen we dat gewoon.
1: Ja. Wat mij dus altijd opvalt bij dat vuurwerk, dat wist ik dus niet.
0: Kijk aan.
1: Dat je dus juridisch kun je dat helemaal niet tegenhouden. Je mag die mensen niet... Dat vind ik zo raar, hoe ze met dat vuurwerk binnenkomen.
0: Mag je niet fouilleren?
4: Dat zijn geen politieagenten die fouilleren.
2: Nee.
4: Dat zijn supposten.
3: Van mijn leeftijd.
4: Dat zijn mensen die krijgen 25 euro om daar te staan.
0: Ja. En die maken zo'n hele voorzichtige beweging.
4: Een pet en een geel hemd. Ja. Die denken, laat lekker lopen, joh. Nee, joh, die
2: blijft goed.
0: Ja, nee, maar zo moet je het voorstellen. Ja.
3: Nee, als ze nou vrouwenvakken gaan hanteren, dan wil ik daar wel...
4: Ja, maar Johan, ook in de arena met dat vuurwerk toen... er werden ook 2 mensen van 70 onder de voet gelopen... toen die daar voor die deur stonden.
2: Ja, joh. En als je ze niet laat lopen, dan staan ze bij je in de voortuin.
0: Nee,
2: dat
0: moet je ook niet hebben. Nee.
3: Ja, maar kijk, er is geen oplossing voor. We weten het niet, hè. Ik zit bovenop die asielzoekers daar in Ter Apel. En dan vang je op van de ene en de andere verbazing. Want die buschauffeurs van Ter Apel naar Emmen, die willen ze niet meer rijden. Want vechtpartijen, ze willen maar niet betalen. Dus...
4: En ik las dat ze zich afzaten.
0: Ja, dat is
4: ook niks.
3: Nee, maar als ze dan een emmer zijn, dan gaan ze in de trein. Betalen ze ook niet. Inderdaad, ze zitten te masturberen. Ze vechten. Ze pakken portemonnees weg. Ze intimideren. Ja. En de mensen die de kaartjes komen controleren, die kunnen een draai om de oren krijgen. Wat zeggen die mensen van de NS?
4: Ja, laat
3: ze maar lekker zitten. Ja, doen we niet mee. Het volgende gaat gebeuren. Die gasten die vervelen zich te pleuren, die gaan iedere dag in die trein naar Zwolle. De politie in Zwolle, die wordt dadelijk overspannen, want die jassen en rovend gaan ze daar door die binnenstad. Die zeggen dadelijk ook, wat moeten wij met dat volk hier?
0: Ja, dan gaan ze door, naar Utrecht.
3: En er zijn allemaal veilige landers die niet toegelaten worden door Nederland. Maar we kunnen ze niet terugsturen.
2: Maar zo'n vrijstaat daar, bij jullie...
3: Belachelijk.
2: Hè? Dat kan toch
3: belachelijk.
2: Niet?
3: Kijk, ik heb zo'n medelijden met die mensen daar in Ter Apel. Dat is een... Dat is een allerliefst dorpje.
2: Ja.
3: Daar staan prachtige huizen te koop, maar niemand koopt er een.
2: Nee, maar jij zou gewoon forens zijn tussen Emmen en Zwolle.
3: Nou, wat zeggen die Nederlandse mensen? Moeten wij wel betalen?
4: Ja, maar weet je, ook als jij in Zwolle bent en je bent gewoon een kleine ondernemer, en je verkoopt wat spijkerbroekjes en dingetjes,
2: je moet de hele dag
4: gaan zitten kijken of er niet één binnenkomt die spijkerbroeken weghaalt. Word je ook niet blij van.
0: Maar in Afrika is het normaal dat je in de trein gaat masturberen dan? Ik denk het wel. Nee, maar ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Want je denkt van... Nee, als je al in het openbaar vervoer zit, gaan iedereen daar zitten masturberen of zo? Dat is toch best gek eigenlijk? Of ben ik nou... toch? Dat is best wel idioot, of niet?
3: Ja, ik vind in het openbaar masturberen, dat vind ik niet kunnen.
2: Nee?
3: Nee. Nee, zelfs voor mij, het is 60's en
2: 70's. Nee. Nee, maar dit moet wel kunnen.
3: Nou ja, maar dit is beffen. Dat staat op, dat vind ik, dat moet overal kunnen.
0: Ja, jouw prijs staat er nog ergens. Ja, de BEF-koning 2025 staat er nog steeds. Dus ja, dan moet het, hè?
3: Ik heb thuis zo'n heel groot schilderij van Herman Brood aan de muur hangen. BEF-koning staat erop. Ja. Dan loop ik altijd heel trots langs dat ik naar boven ga.
0: Ja, mensen slaan een beetje door. Peter Hiballa, hoor je er nog wel eens wat van?
4: Ja.
0: Ja?
4: Waar zit die?
3: Leuke man.
0: Overal problemen gehad. Ja. Nou, hij zit nu in Amerika... En ik weet niet of het goed gaat met Peter, maar Peter gaat in Hollywood voor hem onder een berg. Gaat hij uitleggen hoe tactiek werkt? Ja, waarom weet niemand, maar hij doet het.
6: I talk many, many times, coaches and players, about game principles. The game principle is one, is this number 6 has the ball, and you see he has many, many space, then the grass is green. Grass is green dribble. A dribble is a principle, because then the player knows I can dribble, and I must not only pass with one or two touches.
3: Ik denk dat hij nooit meer een club krijgt.
0: Nee, maar moeten wij niet iemand gaan bellen?
2: Moet
0: hij niet iemand even langs of zo?
4: Het wordt steeds...
3: Het lullige is, hij is hier een keer geweest.
0: Ja,
3: was een hele goede tafelgast.
0: Ja.
3: Het is wel een hele leuke man.
0: Ja, het is een hele leuke man. Alleen, je hebt wel het gevoel dat het niet helemaal goed meer
2: gaat. Hij is ook
0: een
2: half Nederlander, hè?
3: Zijn moeder is Nederlands.
0: Ja. Maar dit gaat niet goed, hoor.
2: Nee. Maar het gaat al een heel tijdje niet goed met hem, hoor.
0: Dat is trouwens ook wel grappig. Het gaat niet goed. Dan heb je dus een staatssecretaris die alles moet weten van social media en zo. En wat de nieuwe regelgeving gaat worden. Wat de afspraken gaan worden. Willemijn Aarts heet ze volgens mij.
3: Ja. En die zat gisteren bij Pauw. Of zondag. Ja, was gisteren. Ja. En daar zit een meneer, die ken ik helemaal niet. Een professor die namens 2 universiteiten een onderzoek had gedaan. En zij zat weer te oreren over een maximum leeftijd... Wat onzin is, want dat hebben ze in Australië gedaan... en al die kinderen omzeilen het. Ja. Daarbij moet je de kinderen die moet je opvoeden met de problemen van vandaag. En die man die veegde alles van tafel met hartstikke goede argumenten. Deed hij heel goed. Niet verbieden.
2: En zij...
3: Ja, maar zij had gewoon een versje uit de hoofd geleerd, weet je wel. Weet zij veel. Ja.
0: Maar ze zat er ook niet echt lekker in. Maar vrijdag werd ze ook gevraagd naar die nieuwe plannen, dan niet al uitgelekt. Waar wist ze niks van?
8: Waarom wilt u dat?
9: Volgens mij wil ik dat helemaal niet.
8: Staat dat er niet? Dat stond op de tweede pagina van de brief. Dat vond ik juist nog interessant. Ik kijk even voor snel. Ik denk dat u beter weet dan ik, hoor. Maar
9: ik hoop het ook.
8: Ja, Europa moet eigen diensten ontwikkelen die veilig zijn voor kinderen.
9: Ja, dat mag. Dat is niet mijn belangrijkste inzet.
8: Dat staat wel in de brief.
9: Nee, dat mag ook. Hoe meer diversiteit er is, hoe meer eigen keuzes je kan maken, hoe belangrijker het is. Het is niet een van mijn allerbelangrijkste punten om te zorgen dat wij die nu zelf zouden gaan maken.
0: Willemijn heeft geen flauw idee.
2: Maar dit is weer de brief. Dat is weer D66.
3: Dave zegt altijd dat zij er heel veel verstand van heeft.
0: Zij wel.
3: Ja, dat
0: merk
3: Dave...
0: je niet. Maar Dave wist zeker niet wat
2: deze. Nee, maar dit is al de derde van D66 in een week.
0: Hmm.
2: Die Stientje van Veldhoven met de ramen beplakken. Want ja, dan hou je de kou buiten. Ja, die en dan die Hanneke nog wat, die wil lanceren installaties in Rusland.
0: Ja, die wilde zelf de Russen neergezien.
4: Ja, heb jij wel eens in de gaten, als die Davy te gast is... Nou? Dat er gelijk, niet iedereen, maar dat er gelijk 5-6 mensen... uit dat publiek op een afstormen, die is zijn pincode vergeten. Ja. Die vraagt aan Dave hoe hij het beste dat en dat in kan voeren.
0: Ja, de computer krijgt hij niet aan.
4: Overal waar hij komt, zijn er natuurlijk mensen...
9: Maar ik heb ook wel eens gebeld.
0: He? Echt waar?
9: Ik heb ook wel eens gebeld als ik een vraag had. Ik dacht op een gegeven moment dat ik werd opgelicht op...
0: Je was je wachtwoord kwijt.
4: Nee. Heb je Dave gebeld?
9: Ik heb Dave gebeld. Ik dacht dat ik was opgelicht op booking.com. Dan heb ik alles uitgelegd aan hem. Heeft hij me gerustgesteld. Dus,
0: ja, Dave is een wereldgoed.
4: Ja, topgozer.
0: Maar hij komt niet meer weg vaak, nee. Dat is ook, mensen buiten ook wachten op Dave.
4: Ja, zeker. Ja.
0: Dave staat er vaak tot 2 uur 's nachts.
4: Die zijn pincode kwijt en weet ik vooral wat ze allemaal aan de vragen.
0: Ja. Hij moet een manager nemen. He? Heb jij een manager eigenlijk, of niet?
3: Ik geloof het AD, dat stond. Een heel groot verhaal over vrouwelijke managers. Ja. En dan zie je dat al die B-sterren van de tv, die hebben een manager. En ik was toen al zo verbaasd toen Rox Kneteman hier kwam.
0: Roxanne, ja.
3: Roxanne, de tweede keer dat ze kwam, had ze een manager. Maar Johnny de Mol heeft een manager. Die werkt bij zijn vader. Ja. En die vader krijgt niet zijn zoon op bezoek voor een contract, maar de manager. Ja, ja. Wat een onzin. Ja. Kijk, wij hebben die gesprekken toch gehad met de directie van RTL en hier met Talpa. Weet je wel, ze gooien met een bedrag op tafel en dan zeg jij van dat is te weinig en dan komt er wat bij en dan zeggen ze oké.
2: Okay. Ja, maar hij is toch jouw manager? Hij is jouw manager.
3: Nou, hij heeft dat goed gedaan, want ik ben te makkelijk, ik ben niet zakelijk. Nee. En hij, ik zit me altijd te schamen als hij dus met zijn eisen komt. En de laatste keer bij John de Mol zaten we daar in het geheim, want dat mocht weer niet, want we werkten nog bij RTL. En die had ons een godsvermogen beloofd aan geld. En toen haalt hij een A4'tje uit de zak met 40 aanvullende dingen. Alleen één ding vergeten.
2: Taxi.
3: Nee. Mijn kilometervergoeding, betaal me de tering.
0: Ja. Maar er zijn alleen maar vrouwelijke managers, hè?
9: Ja, maar jullie zijn ongeveer wel de enige mensen, presentatoren, deskundigen, kijkcijferknallers, die geen manager hebben, hoor. Want echt bijna iedereen heeft een...
0: Frank van Leeuwen heeft ook geen manager, volgens mij.
9: Jawel.
0: Heeft Frank ook al een manager?
9: Zeker.
0: Nou ja.
9: Ja, zeker. Frank
3: maar die jongen viel me heel erg tegen. Die zit... Sorry. Die Victor Vlam, dat mag ik eigenlijk niet zeggen bij jullie. Die had groot gelijk. Aan tafel heeft hij niks te melden. Maar ik vind het wel een hele goede presentator.
0: Ja, dat is een hele goede presentator.
3: En dat is natuurlijk een ander vak. Ja. Want kijk, als je dan wat ongepaste dingen zegt, hij zat daar, dan zit je zo... Ja. Weet je wel? Ik denk, ja, je bent nog niet droog achter de oren, jongen. Nog even wat vlieguren maken.
2: Zeg maar een beetje koorknaap.
3: Hij moet niet aan die tafels, want... Ja.
0: Hij is ook geen meningmaker, hij is een presentator, wat jij zegt.
3: Ja, dat doe je heel goed.
0: Hij moet daarna weer met die mensen aan tafel.
3: Hij moet gewoon nog, hij is 31, Wilfred. Ja. Ik vind 40 zo'n beetje een randje waarop je een volwassen talkshow kunt
0: hebben. Rens is 36, toch? Of 37? Of niet?
3: Nee, hij is 31.
0: Ja. Rensen niet, toch?
4: Nee, Rensen.
3: Oh, Rensen, ja.
0: Rensen, ja.
4: Die had vandaag ook, die heeft vandaag ook even 4 wereldvreemde mensen.
0: Lilian Marijnissen. Tafeldame.
9: Ja, ja. Lilian, ja.
0: En
9: ja.
0: Verder iemand van NPNR, Geert-Jan Haan, volgens mij.
9: En... Ja, en hij heeft toch ook best wel veel van die deskundigen die we ook bij RTL Tonight zagen. Gert Rademaker, Michiel Vos. Echt,
0: maar het wisselt een beetje qua cijfers. Aan het eind van de week gaat het beter. Begin van de week moet hij altijd even op gang komen, lijkt het wel.
9: Ja, klopt. En hij moet natuurlijk nog, en dat wordt heel spannend, een reclame breken. Want die heeft hij niet.
0: Oh, die heeft
9: RTL,
0: hij niet.
9: Die spaart hem nu. Die willen gewoon dat hij goed scoort. En dus dat wordt nog wel heel spannend, want dat gaat hem natuurlijk wel kijkers kosten.
4: Maar denk jij niet dat hij eindelijk... Eindigt Tina tussen de 3,50 en de 4,50 in?
9: Ja,
4: ik denk het wel.
0: Maar we kijken sowieso minder tv, Tina. Hoe kan dat? Waar komt dat door?
9: Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit weekend schrok ik me helemaal het apelaars.
0: Ja, en als Tina schrikt, dan weet je het.
9: Ja. Ik echt wel even zo. Want het journaal had onder een miljoen zaterdag. En dat is echt nog nooit voorgekomen in september. Normaal is dat wel eens...
0: Onder het miljoen?
9: Onder het miljoen, het journaal van 8 uur. Ja, dat is echt heel heftig.
0: Echt niet te geloven dit.
9: Ja, nou, ik vond het echt
0: heftig. Wisten jullie dat ook niet?
3: Nou, dan hadden we ineens zeker uitzending met zijn podcast.
9: Ja. Maar dus...
4: Ja, maar bestaat de kans dat het journaal ook verdwijnt?
0: Ja, die kans is niet groot.
3: Nou ja, dan kun je rustig weg zijn.
0: Onder het miljoen, dus jij moest even geholpen worden. Even hartbewaking gebeld.
9: Nou, ik dacht wel, dit is wel schrikken voor alle zenderbazen. Want als er zo weinig televisie wordt gekeken... Nou, Wolf hebben we net over gehad, maar ook Taskmask van Lubach had maar
1: 300.000 kijkers. Ja, heel veel
0: SBS6 kijkers. Deed dat SBS6 nog een beetje goed? Of niet?
1: Nou, nee, ook op zaterdag heel slecht met de staatsloterijshow en Dit Weet Je Niet van Art Roy Akkers. En
0: het
1: beste
0: niet,
1: zangers was gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.
3: Van de tv, hè, met Art Roy Akkers.
1: Ja.
3: Mijn vrouw zei uit de grond van de hart, wat een enge gozer is dat. Nou, ik was eindelijk eens een keer met Reen.
1: Ja, hij heeft geen humor, hè?
2: Die groenteman en...
1: Die doen het heel goed.
2: Ja, maar die gaan weg.
1: Ja, dat is dus heel raar. Dat wordt dan weer wegbezuinigd. Terwijl, dat is het best scorende programma van NPO3. Maar dat zit niet op zaterdag, dus daar schrok ik niet van. Dat zit op maandag. En dat scoort echt wel heel erg goed. Dus ja, misschien dat de NPO net als bij Carrie op vrijdag daar nog een keer iets aan gaat doen. Want ja, het is heel raar dat dat weggaat.
0: Ja, dat
1: Kassa scoort heel goed, gaat ook weg. Ook raar, scoort ook nog heel erg goed.
0: Ja, jij zegt al dat Kassa de televisiering moet winnen, zei je laatst.
1: Vind ik wel. Ze staan nu ook bij de beste 7, dus er is nog kans. Dus vanavond is de laatste kans dat je kunt stemmen. Je kunt ook nog op de Oranje Zondag stemmen. Op
3: Kassa is eruit, toch?
0: Kassa is eruit?
1: Nee, Kassa zit nog in.
3: Kassa bij de beste?
1: Bij de beste 7 tot nu toe de tussenstand. Maar je kunt op 30 programma's stemmen. Ook op het Verhaal van Nederland. Iedereen.
0: Bondgenoten ook nog steeds erbij.
1: Bondgenoten, daar zit SBS heel
3: en André van Duin, kan ik daar nog op stemmen?
1: Heel Holland Bak zit er volgens mij niet bij. Nee.
0: Nee. En de Beestenboel mag niet meedoen natuurlijk. Het is nog te vroeg allemaal.
1: Ja.
0: En die Poetin heeft het eigenlijk allemaal voor niks gedaan, las ik hè, vandaag. Die heeft dus 2% land gewonnen. 500.000 mensen kwijtgeraakt. Dus niks opgeschoten. Nee,
3: kijk jongens, onze wereld wordt geregeerd door 2 gekken met hoogmoeswaanzin.
0: Ja.
3: Die Amerikaan die zou eventjes Iran innemen, dat lukt hem niet. Poetin die zou even Oekraïne innemen, dat lukt hem niet. Er komen verkiezingen aan. Poetin die streept allemaal mensen van de kieslijst en die niet weg kan strepen, die arresteert, die zet hij in Siberië vast.
0: Nee, die vallen uit het raam dan ook nog.
3: Ja, ook kan ook.
0: Ja.
3: En die andere gek, die betaalt $5.000 aan iedereen die op hem stemt.
0: Ja, maar...
3: Weet je wel, het is de gekheid ten top.
0: Ja, en dan heeft hij weer tegen de Russen en tegen de Oekraïne zegt niet meer op de energievoorziening aanvallen. Nee. Gaan ze doen, zegt hij ook. Nou, dat gaan ze natuurlijk helemaal niet doen.
2: Nee, maar hij zegt ook dat daarom die prijzen hoog zijn. Maar die prijzen zo, omdat hij die straf van de moes...
0: Iran gaat binnenkort overstag, zegt hij, en we gaan het allemaal regelen.
2: Ja, dat hebben we gezien vandaag. Ja.
3: Die twee mensen...
2: $10 meer per vat, man.
0: Ja.
2: Aan de pomp betaal je weer 15 cent meer.
0: Ja, Johan, komt hij binnenkort niet meer?
3: Nee, maar die twee mensen zijn er verantwoordelijk voor... dat de hele wereld onrustig en chaotisch is. Alleen die twee. Ja. Als die weg zouden gaan en die twee oorlogen zouden over zijn... zitten we in een oase van rust en dan kunnen we weer gewoon tanken.
0: Is het een idee, crowdfundingsactie, voor jouw benzinerekening of niet? Want het wordt wel een crowdfundingsactie.
3: Nou ja, ik hoop dat de trouwe kijkers van dit programma er dus een beetje begrip voor hebben.
0: Ja.
3: Want kijk, op het ogenblik ben ik op een punt, dan twijfel ik...
0: Of je gaat.
3: Kan ik gaan, hebben we morgen niet meer te eten... Nee. Of kies ik van hier naartoe gaan.
0: Ja, dus
2: jou
0: misschien...
2: Ja, bij hem toch makkelijk, hij vreet toch niks.
0: Nee, dat is wel waar, maar ja... Als je niet kan rijden met die auto, want ik bedoel, als je de straat uit bent, ben je al €100 kwijt waarschijnlijk, of niet?
3: Nee, maar ik zit nu al een ritje heen en weer boven de €100.
2: Ja, jongen, je hebt hiernaast een appartement in Bussum.
3: Ja, maar ik moet toch ook nog af en toe mijn thuis laten zien?
2: Nou, misschien wel rustig, joh.
0: Hey, Feyenoord wordt kampioen, zegt iedereen opeens. Feyenoord wordt kampioen.
2: Ja,
0: wat denk jij?
2: Mensen zijn gek geworden, joh.
0: Mensen zijn gek geworden.
2: Ja.
0: Hoezo?
2: Heb je dat Pek Zwolle gezien, man?
0: Dat deed hij niet, dat Pek Zwolle.
4: Nee, en dan te bedenken dat Feyenoord pas scoorde in de 14e minuut of zo.
2: Ja. Ja,
4: en die hadden in de eerste 14 minuten er ook al 4 kunnen maken. Ja.
3: Maar er was ook al wat afgekeurd, hè?
4: Ja.
3: Er was ook nog wat afgekeurd al.
2: Ja. Van die jongen, van die Spanjaard.
4: Ja, we hebben al een paar kunnen maken.
0: Maar had dat Pek besloten? Waren die dronken met z'n allen of zo?
2: Nou, volgens mij sliepen ze allemaal nog. En ze wisten ook niet dat die wedstrijd was begonnen.
0: Nee,
2: en die trainer,
3: ze verdedigen het ook helemaal niet.
2: Nee, die trainer is ook een dooie natuurlijk. Die krijgt ook helemaal
0: niks
2: van
0: de vecht, ja. Ja, die Ferry heeft er nu 3 gemaakt, hè?
3: Feyenoord wordt nooit kampioen. Want René heeft dat al eens een keer terecht gezegd. Als ze onder druk komen staan, hebben ze een hele slechte keeper.
2: Ja.
3: En dat gaat altijd punten kosten tegen sterke teams.
2: Ja, ja, dat zag je toch bij Barcelona.
3: Kijk, als Wout Weghorst in duel gaat met hem, dan is hij er niet, hoor.
2: Nee. Maar
0: dit was onthutsend.
2: Dit was echt schandalig.
0: Ja.
2: Ik begreep niet waarom die mensen niet allemaal al thuis zaten.
0: Nou ja.
2: Na 90 minuten.
0: Ja, de echte vrede blijven hangen natuurlijk.
2: Collectief straffen, maar...
0: Dit vond ik heel bijzonder, deze actie ook.
2: Ja.
0: Wacht, loop ik dan nog... Ja. Ja, wacht, ik schiet maar gewoon.
2: Ja. En Marciano Vink, die heb ik echt hoog zitten. Die zat er nogal kritisch en dergelijke. En die vond het allemaal geweldig. En ja, ze gaan er dadelijk nog in geloven ook.
0: Ja.
2: Ajax ook geweldig. Nou, dat was ook helemaal niet geweldig.
0: Nee, maar die Zegiel of die Riet, gelijk Nederlands elftal nu? Of
2: nee, maar die Riet, dat is leuk tegen Pek Zwolle. Maar heb jij hem gezien tegen Barcelona?
0: Nee.
2: Geen enkele keer. Dus kijk, maar, dat zijn de wedstrijden waarin je moet...
0: Maar Ron Jans zag hem helemaal zitten, hoorde ik gisteren bij Studio Sport.
3: Ja, maar Ron Jans, die zit daar ontzettend politiek correct te doen... want die heeft bij iedere club gewerkt... en die is dan zo verzoenlijk om daar geen kritische dingen over te zeggen. Die zit open deuren in te schoppen. Er zit dat vrouwtje uit Den Haag tussendoor wat hij zegt. Ja, dat kun je vergeten, want die zegt gewoon niks. Die beweegt alleen met de mond. En dan heb je nog een presentator, saaier bestaan ze niet. Dan denk ik, waar zit ik naar te kijken?
2: Ja. Echt verschrikkelijk, ja.
0: En die zit maar, dan... Ja?
2: Sorry?
0: Nee, ik wilde zeggen, spannende televisie op die manier, toch?
2: Ja. Maar dat hebben we net ook weer gezien. We kijken,
0: wat bij Rondo bedoel je? Ja,
2: die voetbaltalkshows, het schijnt toch wel moeilijk te zijn.
3: Er is geen enkel leuk voetbalprogramma op de tv.
2: Nee, die
3: en dat is het succes ook mede van hun. Want hun zijn vermakelijk.
2: Ja.
3: Wat hun doen, dat was eigenlijk wat wij vroeger ook een beetje deden.
2: Ja.
0: Doe je nog een sport, fietsen of zo? Of doe je dat allemaal niet meer?
2: Nee, cross-trainen. Af en toe.
0: Poep je er wel eens in je broek als je dat doet of niet?
2: Nog niet doorvertellen, maar regelmatig, ja.
0: Meisje, maar moeten we dat bekijken? Dat moeten we toch helemaal niet gaan bekijken? Dat High Rocks doet ze. Ja. Ze won ook nog.
9: Ja,
4: die scheidt in de broek. Ja.
0: Die had alles volgescheten toen. Ja, maar die ging wel. En ze won ook nog. Australische.
4: Ja,
3: wat een rare sport is dit.
2: Wat is dit?
0: Ja, dit is een hele gekke sport.
2: Ja.
0: Heel zwaar.
4: Wat is dit voor
0: trappen? Ja, het is een soort kracht allemaal, ja.
4: Het is geen sport waar je even gewoon even naar de wc kan, bij wijze van spreken.
3: Nee, dan sta je
4: moet echt doorgaan.
3: Ik had het al eerder gezien bij een marathon. Die gozer zat in de kopgroep en die scheidt in zijn broek... en die gaan soms zijn hand in zijn broek en die schept het er zo
4: Terwijl er wel bij het drinken kan je in zo'n dixie gaan zitten.
0: Ja, kan wel, hè, toch?
4: Dat kan wel,
3: ja. Maar als je in de kopgroep zit, dan ben je verloren.
4: Ze zijn als de dood natuurlijk, dat als je die dixie dicht doet...
0: Ja.
4: Dat je hem niet meer open krijgt. Ja, dan zit je gewoon 3 kwartier in de dixie. En dan is er alweer één is er aangekomen.
0: Ja, mensen willen ook niet naakt, maar op België gaan ze het gewoon weer doen op de naakt TV. Op TV, hè? Wat is dat toch?
4: Ja,
0: wat
4: gaan ze?
0: Weer naakt op tv met z'n allen, weet je.
3: Oh, dat meen je.
0: In die kastjes weer, hoe heet dat ook alweer?
9: Ja, Naked Attraction.
0: Oh, Naked Attraction, ja.
9: Ja, dat is zo'n datingprogramma. Dat heeft hier Lieke van Lexmond ooit nog gepresenteerd.
4: Maar we hebben
9: weet je nog?
4: Ja, geweldig. Ja. Maar die presenteerde het echt alsof ze met iets bezig was. Ja.
9: Wetenschappelijk.
4: Wat?
9: Wetenschappelijk.
4: Wetenschappelijk. Ja.
3: Maar dit hebben we in Nederland toch ook gehad?
9: Ja.
4: Lieke van Lexmond. Ja. En
3: ik had nog de hoop dat er een keer even de stijf uit het hokje zou komen, maar dat was niet zo.
0: Nee. België gaan ze het gewoon weer doen.
10: In deze unieke datingshow volgen we enkel onze instincten.
11: We gaan beneden beginnen.
12: Hey, dat is een showbiz.
11: Vind ik wel leuk.
13: Deze manier heb ik nog nooit met een vrouw gekeken eigenlijk.
10: Dus maar hier mag het. Elk lichaam mag gezien worden. Geen filters, geen kleren.
14: What you see is what you get.
15: Mooie piemels. Goeie schapen.
10: Wij beginnen waar een goede date kan eindigen. Helemaal naakt.
0: Ja.
3: Nou ja, kijk, wij hadden ook dat programma dat ze naakt naar een eiland gingen. Ja. Hè?
4: Inge de Bruin.
9: Inge de Bruin. Adem zoekt Eva Vips.
4: Ja.
9: Maar daar zijn ze mee bezig geweest. Maar ze krijgen het hier niet meer rond. Nederlanders willen dat niet.
0: Maar het lichaam wel gevoelig. Want de HEMA heeft nu weer reclame gemaakt over... mag je vrouw nat worden of zoiets toch begrepen vanwege...
3: Ja, daar wordt weer schande van gesproken door de woongemeenschap. Ja. Ik heb erom moeten lachen. Ik zag het en denk, godverdorie, leuk bedacht.
2: Humor.
3: Leuk bedacht. Maar het is vrouwonvriendelijk, het is seksistisch. Het is een schande.
0: Die podcast van die jongens, mag jouw vrouw dit en mag jouw vrouw dat? Weet je wel, die jongens, die moslimjongens... die dan steeds over een vrouw aan het praten zijn. Wat ze niet mogen. Donnie Roel Vink erbij.
3: Wat een mevrouw nat werd.
0: Ja, maar goed, dat kan niet. En Sydney Sweeney... Dat is dan zo'n bekende actrice.
9: Ja, die ligt nu helemaal onder vuur. Want die poseert dan naakt in een reclamespot voor een goksite. En iedereen heeft het er dan over. Heel veel vrouwen vinden dat veel sporters. Die zeggen van ja, sorry, maar we hebben als vrouw zo lang hiervoor gewerkt. Om iets te bereiken. En dan beeld je ons weer naakt af. Terwijl ik denk, ja, waar maken jullie je druk om? Het is toch heel vaak zo dat ook Serena Williams heeft al eens een keer naakt op een cover gestaan. En zo, ja, dit is toch geen sport.
3: Dit is toch mooi naakt, weet je. Als Caroline van der Plas dat doet, dan vind ik het vervelend.
4: Maar weet je, het is toch ook al... We zijn toch al begonnen met die twee meisjes die dan bij de darts meeliepen.
0: Ja, mocht ook niet meer, hè?
4: En die liepen helemaal niet in charretels of zo.
0: Liepen ook niet in de weg.
4: Die liepen niet in de weg.
0: Dat was prima.
4: Die stonden er gewoon bij. En dat mocht ook opeens niet meer.
0: Nee, en die pitspoeser mocht niet meer bij de Formule 1. Want allemaal alles er afgeschaft en zo.
3: Maar echt, toen ik opgroeide, dit soort dingen... Daar werd helemaal geen aandacht aan besteed. Daar lachte men om...
0: Ja,
3: dat was helemaal niets aan de hand.
0: Nee. Bovendien, die Formule 1 is niks meer aan. Want zeker dat ze via Madrid rijden achter elkaar... en kom je nooit meer voorbij. Wat er ook gebeurt, hè?
4: Dus... Ja. Ja, die was van Verstappen zei. Hij zei, als je gewoon in het midden van de weg blijft rijden... Ja, niks
0: kunnen ze er niet langs. Ja, dat zei hij echt.
3: Hey, maar vind je het dan normaal dat ze miljoenen uitgeven... voor dat circuit en het zo maken... dat het nog moeilijker is om te passeren dan een Monte Carlo?
0: Ja, nee, maar het is echt ongelooflijk. Heb je zoveel... Maar ze gaan er wat aan veranderen, hebben ze besloten. Dan kun je beter wielrennen naar je toe halen. Wielrennen is altijd interessant, toch? Een WK'tje
3: nou,
0: of
3: ja,
0: zo?
3: Nou ja, dat Groningen, dat wil de WK wielrennen naar Groningen halen. En daar hebben ze 20 miljoen voor over. Maar dat komt uit de pot van Nijbegun. En dat is een investeringsfonds om ondernemers die geleden hebben onder alle aardbevingen weer op pad te helpen. En er is natuurlijk heel veel kritiek op, want die mensen die nog in een scheef huis zitten, die zeggen, kan eerst mijn huis gemaakt worden voor jullie gaan wielrennen. Maar er is nu een jongen van de universiteit, die heeft een onderzoek ingesteld. Groningen heeft ooit de Giro gehad en Assen heeft de Vuelta gehad. En die hebben ze uitgerekend, er zijn miljoenen mensen op afgekomen. Ze hebben uitgerekend wat die mensen verteerd en gekocht hebben in de streek en hoeveel ze verslapen hebben in hotels. En daar blijkt het heel aantrekkelijk door te zijn, want je krijgt ook gratis erbij wat Correndon natuurlijk met ons gedaan heeft. Mooie beelden.
0: Ja.
3: Je krijgt mooie beelden van de streek. Ja. En het toerisme is er heel veel mee opgeschoten. De conclusie was geweest, zonder die twee starts van die rondes had het toerisme in het noorden er totaal anders uitgezien. Dus het is wel lucratief.
2: Super city marketing natuurlijk.
0: Ja, lijkt mij toch ook heel
2: goed. En zeker tegenwoordig met die beelden, met die drones, heb je echt bij de Tour de France heb je echt schitterende beelden.
0: Ja.
2: Niet van die wielrenners, maar van...
0: Ja, steeds kasteeltje hier, kasteeltje daar, man op een paard.
2: En als je dat natuurlijk boven...
0: Iemand aan het water, een visser.
2: Groningen en waar in Nederland ook...
0: Twee mensen die aan het wandelen zijn, hand in hand. Dat soort dingen allemaal. Dat zie je heel veel.
2: Ja.
0: Ja. En dat zijn echt mooie beelden. En dan kun je Groningen ook even weggeven in het noorden van het land.
2: Tuurlijk, man.
0: Fantastisch allemaal. Heb je trouwens gevoeld hoe hard dat kaft is?
2: Ja,
3: ongelooflijk. Kijk, dit is duurder dan zo'n pocket, maar het geeft een boek wel meer cachet, vind ik.
4: Ja, vind ik wel.
0: Wordt het niet een zaak om die weg te geven dan, die dingen? Ook gewoon aan de mensen hierop?
3: Ja, maar mijn dochter had een goede bui, die heeft een hele doos gestuurd. Maar het is een ontzettend leuk boek. Ik vind het ook een hele goede cover. Het is een soort filmposter,
0: hè? Ja, daarom. Maar mensen krijgen hier allemaal in de studio een boek, toch?
3: Ja, en René die staat te trappelen om overal een handtekening in te zetten.
0: Ja. Ja, en ik wil nog even stilstaan bij het feit dat die kaars daarboven brandt. Want vandaag zou die 71 zijn geworden. Onze oude regisseur Jos. Dus,
3: oh jee.
0: Ja, toch even stil bij staan. Hè? Het kaarsje brandt. Ja. 71 jaar was hij anders geworden. Hè?
3: Ja.
0: Maar blijft de tijd, jongens. Hé.
3: Zeker.
0: Maar goed, hij is er niet meer. Wij zijn er nog wel, zometeen. Na de reclame. Tot zo.
16: Nu. Superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de van Jumbo.
17: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint.
20: Boost yourself.
17: Zo. En nu weer fris verder luisteren.
0: Laatste gedeelte van deze uitzending. Tina Nijkamp voor alle televisienieuws. Man hier aan tafel. Ajax wordt kampioen.
2: Ook al.
0: Ja, nee, ik moet er alles er even ingooien natuurlijk. Ja,
2: PSV,
0: objectief. PSV wordt kampioen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nee, maar zolang je je beste speler niet opstelt, dan word je nooit kampioen. En dat doet hij, Michel. Die Oersaan.
4: Denk ik dat
0: Oersaan bedoel, ja.
4: Dat die bovenste drie niet veel punten bij die anderen gaan
2: vinden. Nee, want de rest is slecht.
4: Er zitten een paar zwakke bloeders
2: bij. Jongen, waar zit je naar te kijken? Ze kunnen allemaal niet verdedigen. Nee,
3: maar, als je buitenlanders dat soort wedstrijden van NEC en PEC Zwolle laat zien, dan weten ze niet wat ze zien.
2: Nee. Iedere aanvaller wil in Nederland voetballen.
0: Die Brand vindt het ook wel lekker hier, heb ik de indruk, toch?
2: Ja, maar in Duitsland vond ze aan de slapjanus. Als ze gestreden moesten worden, dan was hij er niet.
3: Hij schoot hem wel goed in.
2: Hij schoot hem geweldig in.
0: Deze.
2: Maar dan dit ook. Ja, dit is natuurlijk heel makkelijk. En dan zeggen van, ja, ik speelde niet goed, daarom juichde ik niet. Maar, ja.
0: Maar dan gaat Jordi Bissouma halen, transfervrij. Spurs nog steeds niet gescoord trouwens. Dat is ook wel heel knap.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, maar Bissouma, dat transfervrij nu?
2: Maar dat is een of andere Malinees die meer aan het lachgas zit dan dat hij op de training is. En ja, recreatief lachgas, een voetballer.
0: Ja.
2: Komt vaak te laat op de trainingen. En dan zegt hij, Jordi Cruijff, die wilde Lang niet. Want dat is dan zo in zijn ogen een lastige jongen,
0: ja.
2: Die Noah Lang. Maar als je dan deze binnenhaalt, ja, dan haal je natuurlijk de problemen.
0: Ja. Zet hij dat in contract erbij, lachgas?
2: Ja, eens in de week moet.
0: Lachgas,
3: ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Als je Noah Lang binnenhaalt, dan vraag je om ellende in je team.
2: Ja. Maar nu ook met deze jongen. Als je die historie van die jongen ziet.
0: Mm.
2: En dat is niet van 20 jaar geleden, maar dat is van vorig jaar.
0: Ja.
2: Dus,
3: het verbaast mij dat die Veerman het goed doet in Dortmund.
2: Ja, maar laten we even wat meer wedstrijden kijken. Iedereen loopt overal maar de
3: Ik dacht, misschien kan ik jou verleiden tot een positieve opmerking. Ja,
2: maar jij bent altijd negatief over die Veerman. Ja. Ik was
3: ik had gedacht dat hij daar door de mand zou vallen. Want als je balverlies hebt, dan doe je niet mee. Doet hij niet mee. En dat kan met dat Duitse voetbal, al dat loopvermogen niet.
2: En daarom was die brand natuurlijk. Daarom is die brand ook naar Nederland gekomen.
0: Ja. Ja, had ook niet in Engeland gedrukt. Die Engelsen raken trouwens alles kwijt. Iedereen wil bij Engeland weg. Wales wil weg, Ierland wil weg, Schotland wil weg.
3: Nou,
0: wil
3: dat is wel een ernstige zaak. En dat heeft allemaal te maken met de Brexit. Hè. Het is toen hebben al die oudjes die hebben gekozen van we moeten uit Europa.
0: Ja.
3: Want weet je wel, dat zijn die oude Engelsen. Maar die jeugd die wilde bij Europa blijven. Maar nu hebben dus Wales en Schotland gezegd wij willen zelfstandig worden. Want wij willen de banden met Europa weer gaan versterken. Want dat heeft toch een hoop voordelen, zeker qua economie. En Noord-Ierland zegt, wij willen niet bij Engeland blijven... wij willen terug bij Ierland. Wij zijn Ieren, wij zijn geen Engelsen. En vandaar zijn die drie landen in Cardiff bij elkaar. En dat kan wel eens een groot probleem worden voor de Engelse regering, hè?
2: Maar die Ieren en die Noord-Ieren, dat ligt er ook niet...
3: Ja, je had de katholieken en de protestanten. Maar het gewone Ierland is helemaal katholiek... en je hebt maar een klein plukje protestanten alleen in Noord-Ierland. Maar die zijn het wel over eens dat ze liever bij Ierland zitten dan bij Engeland.
2: Ja.
4: En wat deed die Boris Johnson nou in die trein? Zit hij ook in een soort taskforce voor...
0: Nee, volgens mij trekt hij zich ook af in die trein. Nee, je hebt het niet over dezelfde.
4: Nee.
0: Ik weet het niet heel goed.
4: Zit hij ook in Oekraïne? Hij was onderweg naar Oekraïne.
0: Ja, Oekraïne op dit moment. Ja.
3: Het was wel een kleurrijke corrupt, man, hè?
2: Ja,
3: zeker. Kijk, hij bakt er ook niet zoveel van, maar ik kon wel op hem lachen.
0: Ja. Hey, trouwens, ook, ja, daar heb je hem weer inderdaad. Ja. Ja, met Boris. Dat was gewoon, de prime minister was dit, hè?
2: Ja,
0: die deed de echt gekste dingen.
2: Maar deze prime minister zie je tenminste nog. En die van ons zie je helemaal nooit.
0: Nee. Nou ja, ik las vanavond net weer een column van Wouter de Winter.
4: Ja, die was
0: De zelfreflectie is ver te zoeken.
4: Ja, die was niet mals.
0: En met de gezichtsmasker had hij zichzelf op social media gezet. Ja, dat zijn we allemaal met z'n allen aan het doen. Het gaat allemaal nergens over.
2: Er zit die hele enge Jan Paternotte zit gisteren weer bij WNL op zondag. Alles weer goed te praten. Dat is zo'n
0: morgen hebben wij Hans Spekman. Hè? Hans, die komt even langs.
3: Nou, en ik moet zeggen, die jongen van het CNV begint het ook goed te doen.
0: 7%
3: maar die had 5,5% gezet. Dan denk ik, Hans, daar kan ik overheen. Ja,
0: 7%! Ja. Hup er gewoon overheen.
3: En hij had laatst op de tv bij Pau een keurig wit overhemd.
0: Ja,
3: ik denk, het moet niet gekker worden. Nee, als Hans Mode bewust wordt.
0: Ze hebben met twee man hebben ze hem vastgehouden. En toen hebben ze hem in dat hemd gegeven. Dat heb ik later gegooid achter de schermen. Mensen hebben hem meegepakt.
3: Dat kabinet. Dat ligt wakker van Hans Spekman.
2: Ja, natuurlijk.
3: Kijk, als de handelijkheden zeggen de grote Spekman-show, dan vreet het aan de heren.
0: Ja, morgen hier. Hey, die Weghorst die was blij, had ik de indruk. Had jij dat ook niet, dat idee? Weghorst, dat hij blij was met het doelpunt, dat was blij.
3: Nou, onze lieve heer had gezegd in welke hoek hij moest schieten.
2: Ja. Ja,
0: maar hij was echt blij, want hij maakte de eerste daar natuurlijk in de goalsvesten.
2: Waar ik wel een beetje moe van word bij die mensen met dat geloof en zo. Dan, de God heeft het gewild, maar altijd als het goed gaat. En als het dan verkeerd gaat, dan komen ze ineens met een voetbaltechnische... Ja, problemen.
0: Dus God doet het alleen maar lekker.
2: God, die was er ineens niet in de buurt of zo.
0: Nee, maar dan ligt het vaak niet aan God.
2: Nee.
0: Dus jij bent nog steeds Michael Jackson-fan, hè?
18: Ik ben heel erg Michael... Na die film ben ik Michael Jackson-fan geworden.
3: Ja. Ja. Vind je dat niet een beetje onvolwassen?
18: Ja, heel onvolwassen, maar ik vond die film zo leuk...
3: Heb je posters op je bed, slaapkamer?
0: Nee, ze zingt het graag.
18: Nee.
0: Ja.
18: Nee,
3: maar hij deed het met kleine kinderen, hè?
18: Ja, dat klopt.
0: Nee, we hadden een ander film. Dit was een foutje. Nee, sorry. We hadden een ander film. Ik wilde jou zeggen, het is heel gevaarlijk om Michael Jackson te zijn. Dat wilde ik eigenlijk instarten. Kijk. Okay. Sorry, dat filmpje bedoelde ik. Ja. We hadden het verkeerde filmpje aan de weer gesteld.
18: We gaan er wel met een knal uit nu, hoor.
0: Ja, we gaan er wel met een knal uit. Ja. De tijd is alweer voorbij. We kunnen niet eens over Pietertijd praten bij RTL. We hebben nog zoveel dingen te bespreken.
18: Ja, klopt. Ze gaan een Sinterklaasjournaal doen bij RTL.
0: Nou ja, dat is niet te geloven allemaal. Ja, Zwarte Piet of niet?
18: Dat denk ik niet.
3: Nee, dus, dat zou wel eens mooi zijn als een omroep zich die gekloten van aan zou trekken. Ja. Gewoon Zwarte Piet.
0: Ja, dat is Peter Lubbers Schoon.
3: We zijn net als Staphorst.
0: Peter Lubbers Schoon, we gaan weer met Zwarte Piet te werken. Oh. Nou ja.
18: Ik denk dat Peter Lubbers dat niet doet.
0: Nee. Dat denk ik ook niet, nee. Nee, zo is het. Nou, we zijn er alweer.
3: Tijd vliegen, hoor. Mijn gezelligheid kent geen tijd.
0: Ja. Nou, een lekkere kaft, hè?
2: Heerlijk.
4: Goed kaftje.
0: Echt een goede kaft, inderdaad. Ja. Nou ja, iedereen heeft hem even...
3: En René heeft tijd zat om nog handtekeningen te zetten, hoor.
4: Ik heb ze allemaal gedaan.
0: Ja, heeft ze allemaal gehad. Morgen zijn we er weer. Nieuwe aflevering zonder hardkaf. Maar dan zijn we wel weer op de tv.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Luister nu. Hier hoor je de beste hits.
22: Schone Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of een identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser twee lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
3: ZSM van dinsdag 15 september. Het is de Bart Special vandaag met Vrouws en aan de andere kant van de lijn Kruid. Goedemorgen Bart.
4: Goedemorgen Bart.
3: Ja, de transfermarkt, laten we daarmee beginnen. Die is 2 weken geleden dichtgegaan. Dan kun je nog wel spelers aantrekken die transfervrij zijn. En dat lijkt Ajax misschien wel te willen gaan doen, hè?
4: Ja, klopt. Bissouma komt er in alle waarschijnlijkheid bij. Of alle waarschijnlijkheid, dat ziet er best wel goed uit. Daar hebben we... Ja, mee uitgepakt en ook al een pro-stuk over gehad van wat hij zou kunnen toevoegen. Jongen van Tottenham Hotspur was dat natuurlijk. Wat je zegt, nu transfervrij. Zijn contract was afgelopen. En bij Tottenham hebben ze wel wat gedaan op dat middenveld. Hè? Ik geloof 200-300 miljoen erin gestoken. Ja. Dus er was geen ruimte meer. Er was nog wel een optie om hem te verlengen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus die jongen zit al een tijdje zonder club nu. En hij werd al eerder genoemd bij Ajax. Zijn naam viel al wel eens eerder. Toen is het hem niet geworden. En nu zijn we een paar weken verder. Die jongen heeft nog steeds geen club. En het lijntje is er blijkbaar nog. Want het contact is weer gelegd en het ziet er nu toch wel goed uit. Dus na een vrij spectaculaire zomer hebben Ajax, waarin toch wel al van alles gebeurd is. Ja, dat er toch nog iemand bij gaat komen. En toch ook wel weer een grote naam. Kijk, er zitten natuurlijk allemaal wel randjes aan en zo. En,
3: hij zal ook niet randjes.
4: Nou ja, het is wel een jongen met die wat disciplinaire problemen heeft gekend, als we het zo kunnen zeggen. Hij is geschorst geweest voor lachgas en andere onzin, maar goed. Bij Tolu, toen hij kwam, toen ging het er ook over van wat heeft Ajax nu voor een probleemgeval in huis gehaald. En een paar weken later loopt iedereen weg met Tolu, dus het is misschien ook net een juiste snaar raken bij zo'n jongen. Ik weet ook niet precies hoe je dat... Hoe je dat kan, dat het bij de ene club wel gaat en bij de andere club niet, dat weet je toch nooit. Maar het is natuurlijk ook duidelijk dat mocht hij binnenkomen, dat hij niet meteen volledig inzetbaar en speelklaar is. Want hij heeft al maanden niet gevoetbald. Heel lang al niet meer met de groep meegetraind. Dus die zal ook alweer even opgebouwd moeten worden. Maar mocht hij komen en mocht hij weer opgebouwd worden naar volledige fitheid en naar de speler die we kennen, die we hebben gezien. Ja, dan is het toch wel weer een bijzondere slag die Ajax dan slaat. Want dat is wel weer gewoon een grote naam en een grote speler die echt wel ook hele goede dingen heeft laten zien. Zoals dat er dan weer bij komt.
3: Ja, 200 wedstrijden in de Premier League gespeeld, onder andere. Ik zit wel te denken, waar ergens moet hij dan inpassen? Want je hebt dan Julian Brandt al gehaald, Amrabat al voor het middenveld. Ja. Is er nog ruimte voor een extra middenvelder?
4: Ja, dat heeft Michel ook wel gezegd. Hè, van dat de markt dicht was. Van het liefst hadden we toch nog wel even één extra middenvelder erbij bij gehaald. En dat begrijp ik ook wel. Want het gaat natuurlijk het ging bij Ajax altijd van waar blijft die 6? Wanneer komt er nou een 6? Nou, uiteindelijk kwam er een 6 met Amrabat. Maar er ging ook weer een 6 met Regeer dus. Dus eigenlijk, dan heb je Amrabat wel. Maar ja, je hebt daar niemand achter. Dus dat ze daar nog wel wat wilden doen, dat begrijp ik wel. En Bissouma kan ook op 8. Daar vinden ze zelf dat ze ook niet erg ruim bezet zijn. Ja, met Mokio natuurlijk wel. Dus voor zo'n jongen is dat misschien... Ja, goed, je moet het allemaal zelf afdwingen. Maar voor hem zal dat misschien iets minder goed nieuws zijn als zo'n jongen erbij komt. Ja. En als hij straks, wat ik zeg, weer helemaal op volledige fitheid zit, dan kan je er ook wel van uitgaan dat hij gaat spelen natuurlijk. Dus dat zal Mokio aan de bak moeten. Maar goed, met de plannen die Ajax heeft, 3 competities, ze willen er allemaal ver in komen, dan heb je ook een hoop wedstrijden. En dan zullen er ook genoeg speelminuten nog liggen voor Mokio. Maar goed, het is dus een jongen die op 6 en op 8 kan. En voor de mensen die hem niet kennen, echt een beer van een vent. Fysiek enorm sterk. En ook met dat loopvermogen om er echt overheen te denderen. Dus dat, Ja, dus in de Premier League hebben we dat al regelmatig gezien, dat dat best indrukwekkend was. Maar dat kan in de Eredivisie kan dat natuurlijk helemaal bijzondere beelden gaan opleveren. Maar nogmaals, eerst moet hij nog maar eens A, fit worden. En B, hij moet nog ook komen, hè? Want dat is nog allemaal geen zekerheid. Er is ook nog interesse van andere clubs. Maar de signalen zijn wel goed dat er toch aan zit te komen.
3: Ja, Yves Bissouma, mogelijk naar Ajax. Zou mooi zijn. Jong Ajax trouwens gisteravond het lelijk op de boek gekregen. 6-1 eraf.
4: Ja. Nou, inderdaad. Ja, nou, Juri Heerkens heeft niet lekker geslapen, hoor. Dus kijk, er gingen meer mensen in de fout en niet alles wel goed. Maar die Heerkens, dat was het is heel vervelend voor die jongen. Ik ga zo'n jongen natuurlijk ook hier niet afvikken. Maar het is niet zijn eerste off day, kunnen we het toch wel eerlijk stellen. Dat ziet er niet naar uit dat hij ooit Ajax 1 gaat halen.
3: Nee, ging lelijk in de mist bij bijvoorbeeld die openingstreffer was het volgens mij. Ja. Het is de doelman van Jong Ajax, meest gepasseerde keeper ook in de KKD dit seizoen. Het loopt nog niet op rolletjes bij Jong Ajax. Waar het wel goed gaat, is in Italië met de koning van de maandagavond. Je hebt altijd de koning van de vrijdagavond, maar we hebben onderhand de koning van de maandagavond bij AS Roma lopen. Hè?
4: Ja, nou ja, de koning van alle dagen en daar in Rome. Joh, die, het is ongelooflijk wat die man doet, Don Jamale natuurlijk.
3: Ja. Ja.
4: Het was weer raak. Eerste wedstrijd een hat-trick, daarna twee weer doelpunten. Derde speelronde even geen goaltje, maar nu vierde speelronde was het weer bingo.
3: Liggend ook, hè?
4: Ja, het was niet zijn mooiste goal.
3: Nee.
4: Het ging even niet goed in de opbouw bij Torino. Toen kwam Roma er snel uit. Steekballetje op Malen, die wilde hem over de keeper heen wippen. Ging niet helemaal lekker, maar in zijn val kreeg hij hem toch weer voor zijn voet. En hij kon hem weer binnen schieten. Ja, dan valt het ook allemaal wel lekker, hè? Alles valt lekker daar van Malen in Rome. Het is ongelooflijk, die cijfers. Ja, we blijven het herhalen. Elke keer scoort hij weer. En dan zeggen we weer wat ongelooflijk het is wat hij allemaal presteert. Maar dat is het natuurlijk ook. Het was nu, want hij staat nu dan op 6 goals na 4 speelronden. Ja, Totti heeft dat een keertje gedaan bij Roma. En die naam heb ik even opgeschreven. Manfredini. Ja, uit de jaren 60. Ik ben wel oud, maar niet zo oud. Die naam kende ik niet. Die maakte de 7, dus die deed nog even beter. En Malen had dat record misschien best kunnen pakken, maar hij werd er weer na een uur vanaf gehaald, hè?
3: En hoorde
4: je de mensen in het uitvak ook weer fluiten. Van, wat is dit nou? Waarom halen Malen er nou weer uit? Is na afloop ook wel uitleg over gekregen of gegeven door Gasperini. Die zegt van, we spelen. Dit was weer de derde wedstrijd in 8 dagen. En we moeten iedereen fit houden en zo. Zo. Zit natuurlijk wat in, maar als je op een recordjacht bent, dan denk je misschien kan ik ook wel even blijven staan. Maar goed, zaterdag staat er ook wel een potje op de rol, hè? Tegen internationale. Inter of Roma tegen Inter. De twee ploegen die nog ongeslagen zijn. Dus daar heb je ook weer een fitte Malen voor nodig. Maar het is ongelooflijk hoe hij erin zit.
3: Ja, geweldig. Hè? Roma won trouwens met 2-0 bij Torino. En in de eerdere wedstrijden had hij ook wel een paar extra kunnen maken. Hij staat nu al in het rijtje met Totti. Hij had er misschien overheen kunnen gaan.
4: Ja, ja.
3: Maar gewoon in één adem genoemd worden met Totti. Als je toch in Roma speelt, dat kan aardig. Of doelpunten trouwens gesproken. Die Nacho Ferri heeft die openingstreffer tegen Zwolle toch op zijn naam gekregen. Hè?
4: Ja, dat ging heen en weer. Hè? Wel eens nietes, wel eens nietes. Je vrienden van Opta waren er niet allemaal uit, geloof ik. Maar uiteindelijk kwam het verlossende woord dat hij hem toch mag bijschrijven. En, maar hij heeft denk ik dan de bal niet mee naar huis genomen. Moet hij die nu dan nog gaan ophalen?
3: Nou, ik dacht dat hij wel de bal mee
4: had.
3: Dat ze bij Feyenoord hem al toekende aan Nacho Ferri. Omdat de KNVB op het wedstrijdformulier bij de scheidsrechter Bos was dat volgens mij hem wel had gegeven.
4: Okay.
3: Nou is Opta daarin leidend voor de Eredivisie. Omdat zij de officiële datapartner zijn van de Eredivisie. Klinkt misschien gek. Maar dat is wel het geval. Opta heeft maandag al die beelden nog eens teruggekeken. En kwamen tot de conclusie dat ze niet duidelijk konden zeggen dat zijn schot oorspronkelijk naast zou gaan. En dan geven ze gewoon het doelpunt aan de aanvaller in plaats van een eigen doelpunt. Wel zo netjes. Dus Ferri een hat-trick. Mijnans ook een hat-trick. Maar Ferri was dus de eerste van dit seizoen met een hat-trick. Dit was een aardige soap. Heb jij die soap bij Fenerbahçe een beetje gevolgd?
4: Ja, dat heb ik wel een beetje gevolgd, Want dat is toch alweer bijzonder hoe dat allemaal gaat. Hè? Het was donderdag in Europees voetbal werd het 1-1 tegen Roma. En na de wedstrijd de persconferentie van die trainer. En die zegt, goedenavond, ik stap bij deze op en ik maak ruimte. En het was ook nog mooi, want doelpunt te maken van Fenerbahçe, die werd toen op het veld nog geïnterviewd. Er werd gezegd van, je trainer is er net opgestapt. En je zei, wat is dit nou? Ja, de voorzitter wilde daar ook niks van weten. Dus dat ontslag werd niet geaccepteerd. Gesprek op de club. Dirk Kuyt zit daar nu natuurlijk als assistent. Dus hij stond een beetje te wachten van wat gaat dit nu voor mij betekenen? Word ik nou interim of niet? Maar hij heeft wel een training geleid, geloof ik. uiteindelijk is alles uitgesproken en bleef die man gewoon aan. En ja, gisteren speelde Fenerbahçe dan weer tegen Gaziantep. En voor de wedstrijd deed hij nog even zijn zegje van wat er nou allemaal was gebeurd. Hij was tijdens die wedstrijd bekogeld met een flesje water. En dat raakte hem diep, zei hij. En toen heb ik na de wedstrijd misschien iets te emotioneel gereageerd. Door meteen mijn ontslag in te dienen. Ja, iets te emotioneel reageren, dat horen we wel vaker in Turkije. En het was weer raak, ja.
3: Ja, mooi hè. Dan zeg je dat je weggaat. Voorzitter boos. Nee, hij gaat echt niet weg. En uiteindelijk een paar dagen later zit je toch weer gewoon op de bank. Wel jammer van Kuyt, hè. Dat was een mooi extra klusje voor hem geweest.
4: Ja, dat was bijzonder geweest als Dirk toch dat even mogen doen. Maar nee, dat feest gaat niet door.
3: Ismail Kartal zit gewoon weer
4: gaat
3: op de bank.
4: Gaat het over? Ja, sorry.
3: Ja, dat was de trainer die weg was en toch weer als Houdini weer terug was. Ja. Ook mooi hoe dat werkt. Hey, nog even een speciaal moment trouwens gisteren in de Premier League. Want sowieso Leeds doet het geweldig dit seizoen. 4-1 thuis gewonnen van Newcastle. Maar dat had bijna een soort unicum geweest, hè, als zij niet hadden gewonnen.
4: Ja, nou ja, eigenlijk moet ik deze vraag aan jou stellen. Hè, want jij hebt uitgepakt met de Eredivisie speelronde waarin geen enkele thuiszege was. Dat was vorige week. Hè?
3: Ja, vorige week. Ja.
4: En nu was bij de Premier League bijna ook weer raak. Alles in het weekend geen enkele thuiszege. En nu sloot Leeds het af tegen Newcastle. Ja, en als dat dus ook geen thuiszege was geweest, was dat voor het eerst sinds... dat heb jij vast scherp.
3: Ja, september 2000, was even geleden.
4: Precies. Ja. Dat feest ging niet door. Want Leeds, je zegt het zelf, ze goed begonnen. En ze bliezen Newcastle nu wel even helemaal van dat veld. Hè. We stonden bij Russell 3-0. Uiteindelijk 4-1 geworden. Ja, en dan ben ik toch benieuwd naar jou van... Jij als statistiekenfreak zal het wel vervelend vinden. Maar ja, je hebt ook wel wat met Leeds. Hoe zat jij voor die tv?
3: Dit was heel dubbel, ja.
4: Hoe zat jij voor die tv?
3: Dat is een goede vraag. Ik vind het wel mooi als zulke statistieken dan eenmaal uitkomen. Maar ja, als het dan ten koste gaat van Leeds, zou ik er niet voor tekenen. Nee, ik vond het mooi dat Leeds uithaalde. Ja. 3-0 inderdaad al bij rust. Ongekende wilde daar op Elland Road. En ja, het gaat goed met Leeds. Ik vind het altijd mooi, want de trainer stond een hele tijd geleden een beetje op de wip van wat zou er gaan gebeuren. Ja. Maar hij doet het goed. Goed herpakt. En uitstekende resultaten de afgelopen weken. En topstart.
4: Zeker. Ja.
3: Waar het iets minder loopt qua start is in Heerenveen. Dat is jouw ploeg die jij volgt. De bruggetjes die lopen heerlijk vandaag.
4: Nou, heerlijk. Ja.
3: Eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Nou, 5 op rij niet gewonnen. Wat is er aan de hand in Friesland?
4: Wat is er aan de hand? Het valt even niet zo. Het valt even niet zo lekker. Kijk, alle wedstrijden in die reeks hebben wel een eigen verhaal, hoor. Dus het is niet één ding dat we kunnen zeggen van dit is er aan de hand. Mm-hmm. Maar goed, inderdaad, 5 niet gewonnen. Zit ook wel gelijkspel bij Ajax bij. Dus dat was prima natuurlijk. Maar ja, daarna een pijnlijke thuisnederlaag tegen PEC. Een puntje maar bij Willem II. Verloren van AZ, waar nog best wel wat goede punten in zaten. Maar daar zag het de restverdedigingen dan even niet zo goed uit. En er werd het kaart toegeslagen. En dan moest je het afgelopen weekend eigenlijk wel weer oppakken. Telstar. 0-0. Dus kwamen er gewoon niet doorheen. Telstar een heel laag blok neergezet. En Heerenveen, ondanks dat lage blok, toch nog wel wat mogelijkheden gehad. Maar het wil even niet lukken. Aanvallen is ook niet echt in de beste vorm. Trensco, Rivera, het is... die hebben we beter gezien. Meerveld hebben we beter gezien. En de man in de spits, daar gaat het veel over in Heerenveen. Want die hebben nog niet gescoord, Dylan Vente. En dat is wel een spits die zijn werk mee naar huis neemt, om het zo te zeggen. Dat is niet eentje die onverstoorbaar is van gemiste kansen, ik ga door. Maar die baalt daar wel vreselijk van. En nu het gemor neemt wel een beetje toe in Heerenveen, onder de aanhang. Wat ik ook niet helemaal terecht vind. Want nu tegen Telstar had hij moeten scoren in de 8e minuut. Dat was een kans, wel een moedje eigenlijk. Maar Dylan Vente wordt gewoon niet goed genoeg bediend. Hij wordt nauwelijks gevonden. En dat zegt Robin Veldman ook. Dus die vindt die kritiek ook op hem verschrikkelijk onterecht. En die blijft het voor hem opnemen en blijft vertrouwen in hem uitspreken. Maar het zou toch wel lekker zijn als hij nu eens een keertje van die nul afraakt. En dan krijg je dat ketchupfles idee waar ze in Heerenveen op hopen.
3: Ja, je zei dat hij zijn werk mee naar huis neemt. Je hebt hem gesproken. Hoe uitziet dat dan? Zit hij aan de bieker of?
4: Ik heb hem zondag niet gesproken. Zondag wel aangevraagd. Maar hij kreeg een beuk van Koeman in die slotfase. Dus die was helemaal groggy. Hij moest zich laten onderzoeken door de dokter. En op het moment van opname nog niet helemaal duidelijk hoe het met hem is. Maar laten we hopen dat het goed met hem gaat. Maar goed, hij kon zijn verhaal dus niet vertellen. Maar ik heb met Robin Veldman wel een tijdje over Dylan gesproken dan. Komt ook nog een pro-verhaal deze dinsdagochtend online. online, waar dat allemaal in staat. Maar vorig jaar dat was zijn eerste seizoen bij Heerenveen. Toen scoorde hij in de eerste 5 speelronden ook niet. Toen in de 6e was het toen raken. Toen heb ik hem daarover gesproken wel. En toen zei hij wel van ja, eerlijk, ik leef voor doelpunten en ik hik daar wel echt tegenaan. En ik heb daar wel lastig mee. En later in het seizoen is er dan weer een fase. Nou ja, het is wel een moeilijk eerste seizoen natuurlijk. Want hij kwam ook met een blessure. Hij heeft dat paspoortgedoe gehad natuurlijk.
1: Oh ja.
4: En toen Lasse Noordas die erin kwam en zomaar opeens alles scoorde. Dus dat er even geen ruimte was voor Vente toen hij weer fit was. Dus het was een beetje een moeizaam seizoen. Ja, toen in de voorbereiding zag het er allemaal wel weer goed uit. En iedereen spreekt er vertrouwen in hem uit. En in mijn ogen is het ook gewoon een spits die echt wel 15 goals kan maken voor Heerenveen. Maar ja, zit wel te wachten tot het eruit komt. En dat ligt dus echt niet alleen aan Vente. Want het is niet dat hij kans na kans mist. Het gaat ook, hij moet ook beter bediend worden. Maar ja, hij moet dat misschien ook iets egoïstischer naar zich toe trekken.
3: Ja, hopen dat het goed gaat met hem na die beuk. En dat we misschien dit weekend nog in actie zien. Het is trouwens ook wel vanavond gelijk weer bal. Want er is ook vanavond in al voetbal in de Eredivisie. Ajax Willem 2.
4: Ja.
3: Dan hebben we eindelijk de stand die weer recht staat. Als we deze wedstrijd gehad hebben. Dat is ook goed nieuws. Ik zat trouwens te kijken. Van 4 september tot en met 20 september. 17 dagen. Gewoon onbeperkt voetbal. Hè? Eredivisie, KKD, Europese wedstrijden. Want ook dat gaat deze week weer verder.
4: Ja.
3: Het wordt even afkicken zometeen in die interlandperiode.
4: Ja, interlandperiode is altijd wel een beetje afkicken. Kijk, ik vind Nederlands elftal hartstikke interessant. Sowieso nu met Safi en wie die er allemaal bij gaat halen. Maar ja, het zijn toch wel dagen tot zo'n wedstrijd. Dat je wat minder. Hoe kom je ze door, inderdaad? Dus het is voor- en nadelen, hè, zo'n uitgebreide interlandbreak. Want we zaten er ook niet op te wachten dat die Eredivisie 3 speelrondes ging en dan weer een break. Maar wat je zegt, het wordt best even afkicken.
3: Ja, nou, dat gaan we dan over een weekje meemaken. Eerst nog eens eventjes lekker wat wedstrijdjes in de Eredivisie dus, Europa. Mocht je op YouTube kijken en je hebt goede ideeën, laat ze achter in de reacties wat we anders moeten gaan doen. Ook als je YouTube hebt gekeken, ook benieuwd of je ons uit elkaar hebt kunnen halen. Want, nou ja, we lijken nogal op elkaar. Zelfde naam, zelfde kapsel, zelfde bril. Maar goed, dit was dit was hem voor nu.
4: Ik zet hem wel aan mede geworden.
3: Ja, heel goed. Dan zijn we beter te herkennen. Dit was hem voor nu, voor alle luisteraars. Dank voor het luisteren en Bart, tot ZSM.
4: Tot ZSM, fijne dag.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7,
6: wat een geld.
8: 15.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Contact met de studio? Dat kan! Stuur je bericht naar 06-3405-4306... 06-3405-4306 en laat van je horen.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op maandag 14 september. Dat is de dag nadat Kenneth Perez gisteren zei dat hij een heel spannend voetbalseizoen verwacht in de Vriendenloterij Eredivisie. En daar veerde ik thuis in ieder geval wel van op, want dat geeft de burger moed. We gaan over het afgelopen weekend praten met Jeroen Elsen van NOS en Martijn Krabbedam van VI en dus Kenneth.
1: Ik hoop niet dat de speelronde 27 al een kampioen hebt, nee. Laat me zo zeggen. Maar het lijkt er niet op, toch? Het lijkt toch echt wel dat de teams zich goed verbeterd hebben. En ja. Dat ze vrij... Ja.
0: Dat zou mooi zijn. Laten we daar zo verder over praten. Maar niet voordat we jouw momenten behandelen. Want het is toch echt maandag.
1: Ja.
0: Anders worden we onrustig, Martijn. Ja, als we niet hetzelfde doen.
2: Nee, dan... Ik zat net al anders. Dus
0: ja, nee, precies.
1: Ik heb meer over nagedacht over die maatregelen van de KNVB... in verband met dat vuurwerk. Ja, wat schiet het op eigenlijk dat je gelijk stopt met een wedstrijd? Zal dat echt de raddraaiers doen denken van... nou, dat doen we niet, want... De tendens, wat je ziet nu, is dat ze doen dat. Dan ga je naar binnen, komen ze weer het veld op. Gaan ze weer iets doen om het maar te laten
0: staken.
1: Ja. Dus ja, nu ga je gewoon 10 minuten eerder stoppen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de maatregel. En ik weet niet of dat echt iets is wat iets doet. Het doet me een beetje denken aan van, nou, we moeten iets doen, maar we doen eigenlijk niks.
3: Nou, het tekent ook een beetje de wanhoop, denk ik. Als je uiteindelijk naar zo'n maatregel moet. Want iedereen stelt deze vraag. Iedereen met wie je praat rond de stadions. En ook ja, op verjaardagen is het van ja. Is het wachten nu niet op het punt dat het gebruikt gaat worden. Om expres een wedstrijd te stoppen? Is het niet iets wat supporters.
1: Ja, maar dat doen ze nu al.
3: Jawel,
1: maar nu
3: weet je dat het definitief af is. Dus het scenario waar natuurlijk heel veel over gesproken wordt. Is als je ploeg straks 3-0 achter staat. En je staat in de 80ste minuut. Dat je denkt. Uit balorigheid of uit ellende ga ik. Vuurwerk gooien.
1: Dus, ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je die mensen probeert te bereiken met dat het echt heel hard gestraft wordt voor jouw team, jouw club, waar je zogenaamd fan van is en supporter van is, dat je dan gaat nadenken van oké, wacht even, als dit mijn ploeg Europees voetbal gaat kosten door middel van puntenaftrek, ja, dan denk je misschien toch wel nog even een keertje na voordat je zulke domme dingen doet. Maar nu... Ik denk niet dat dit echt iets is wat je...
3: Er zal natuurlijk wel juridisch naar een heleboel van dat soort opties gekeken zijn. En dit is natuurlijk een probleem wat al jaren speelt. En het feit dat dat niet op tafel komt of er niet doorheen komt. En dit wel. Dat zegt denk ik ook wel iets over de grootte van de onoplosbare problematiek.
1: Spreek je supporters van Feyenoord, Martijn?
2: Nee.
1: Dus je weet helemaal niet hoe ze naar gekeken hebben na de... Drie weken.
2: Nou, ik spreek wel supporters die niet naar Zwolle mochten en niet naar Nijmegen mochten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend voor jongens die elke week uit en thuis gaan. Ja, die worden nou ook collectief gestraft natuurlijk.
1: Dus de goeie, zeg maar. Die
2: lijden onder.
1: Die spreek je wel.
2: De goeie. Ik spreek de goede. Ja, zo is dat. Ja.
0: Maar goed, de keren dat het is gebeurd in het verleden, waren de supporters donders goed bewust. Deze wedstrijd gaat gestaakt worden natuurlijk. Als we hier met
2: ja, natuurlijk. Bij Ajax Feyenoord toen toch ook. En,
0: bij Groningen.
2: Dat soort dingen, ja.
0: Dus veranderen hiermee niet mee. Nee.
3: Ja, toch kunnen we die conclusie uiteindelijk pas trekken als we een tijdje verder zijn. Want met die bekertjes heb je natuurlijk ook gezien hoe vervelend het ook was. Dat het uiteindelijk minder leek te worden. Dus ik ben wel benieuwd op het moment dat dit een aantal keer gebeurt. Ja, of we dan een conclusie kunnen trekken dat het effect heeft dat het daarna...
1: Ik kan me voorstellen dat nu wordt het 1 keer gestopt. Normaal gesproken, tot nu toe is het in 2 keer gestopt. Dus,
3: precies, ja.
1: Dus ik weet niet precies wat...
0: Zou jij het een goed idee vinden om punten aftrekken in te voeren?
3: Ja, alleen daar kom je dus ook weer op wel het pakken van de dader. Dan, om dat te doen moet je precies weten, doet iemand van die partij dat? Straf je de club omdat die het hebben toegestaan dat er met vuurwerk in een bepaald vak het stadion ingekomen is? Het is gewoon heel erg ingewikkeld. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die al jarenlang hier... rapport na rapport overschrijven. Dat ene rapport verdwijnt in een la, het ander wordt gebruikt. En ze komen er op een of andere manier niet uit.
2: Nee.
1: Nou, ze komen niet uit omdat je niet zulke vergaande maatregelen wil nemen.
3: Of kan nemen.
1: Het blijft een beetje... Ja. Je kan natuurlijk doen wat je wil, maar dan moet je het van tevoren doen. Nu kan het niet meer in dit lopende seizoen. Maar wat ik ook voor pleit, of wat ik eigenlijk wil... ik geloof wel, als je mensen, de gasten... die naar je toe komt, bezoekers, goed behandeld. dan ben ik ook vanuit overtuigd dat ze zich anders gedragen. Wat je hoort, je denkt van niet, Martijn, of zit je
2: te... Ik zit er nou heel erg na te denken, nee, okay,
1: hoor. maar dat je die mensen niet als vee, ja, gaat...
4: Ja, dit is het stokpaardje van Sjoerd Mossou. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit.
1: Ik wil wat in, dezelfde met... Nou, nu gaan we helemaal met AZC's. Als je zoveel jonge mensen op één hoop... Ja, dan gebeurt er wel ellendigheid, zeg maar. Als je mensen niet goed ballen... Je laat ze in een bus, in een kleine hokjes en weet ik het allemaal. Ja, dan heb je al een vervelende sfeer voordat je gaat beginnen.
4: Ja, want je hoort wel eens verhalen van echt goedwillende uitfans. Hoe die een dag beleven, ja, ja,
3: in een risicowedstrijd. In een heel ver verleden, en dat is echt lang geleden, heb ik ook wel eens in dat soort bussen gezeten. En ben ik ook wel in uitvakken gepropt waarvan je dacht, ja, weggezet in een hoek, in een kooi. Oude Alkmaar de Hout had ook kooien voor... Die hadden gewoon een kooi, ja, op de oude Molenaartribune... waar je dan
4: onder je
3: 16 jaar in moest... omdat ze niet vertrouwden dat je wat... Dus dat kan beter. Ik geloof wel in wat Kenneth zegt.
4: Ja. Martijn, nog wat aan toe te voegen voor je?
2: Nee, niks. Nee.
1: Hij gelooft niet meer in mij.
2: Ik viel bijna in slaap.
4: Ja?
2: Ja, ga een beetje over voetbal hebben.
4: Oké.
1: Heel toevallig.
2: Nou.
1: Behoort het voetbal
2: aan de supporters? Ja, dat weet ik wel.
1: En je kan wel een beetje demonstratief daar zitten. Een beetje hangen en doen. Ja, want, kijk maar, ik ben de grote voetbaldier. Ik wil alleen maar over 4-4-3-3 hebben. Ik wil over Leerby hebben.
2: Nou, inderdaad, over Leerby, ja.
1: Zullen
2: we het daar eens over hebben?
1: Ja.
2: Over jouw beste Deense elftal, wat je neer hebt. Zonder de drie beste Deense spelers die in Nederland hebben
1: gespeeld. Volgens jou. Maar jij werd niet gevraagd.
2: We hebben ook nog heel onafhankelijk net iemand gebeld. Die was er helemaal mee.
4: Martijn, de mensen thuis snappen er geen weinig van. Ik moet het toch even duidelijk maken. Want Kenneth heeft de 11 beste Denen in zijn ogen. Die ooit in de Eredivisie hebben gespeeld. Tuurlijk. In het kader van de top 1000 natuurlijk. En jij was zeer verbolgen over zijn keuze.
2: Ja, daar hoort natuurlijk Leerby in.
4: Ja, want die staat daar niet in. Die staat
2: er
4: niet in.
2: Er hoort natuurlijk Olsen in. Dat staat er ook niet in. En eigenlijk Arnes er misschien ook nog wel. En die staat er, staat er ook
1: moet,
2: niet in.
1: Je moet soms...
2: Maar het, over smaak valt het niet...
4: Ja, want voor de duidelijkheid zijn vier creatieve aanvallers. Zijn Mika Laudrup. Nou, dat snappen we.
2: Dat snappen we.
1: Dat wel.
2: Ja, dat snap ik. Die snap ik wel.
4: Brian Laudrup, Jondal Thomasson en Jesper Grunkjer. En dan staan daar Christer Nygaard en Christian Eriksen nog achter. Maar jij vindt...
1: Heel soms zitten ook wat persoonlijke voorkeuren in.
3: Zeker. Het alleen een beetje veel creativiteit. En niet de harde hand.
4: Maar jij vindt Jesper Olsen, Sören Derby zonder twijfel. Hadden die daar niet.
2: Maar dat komt ook omdat dat uit mijn jeugd was. Hè? En dat herinner je. Misschien herinner ik me die beter doordat ze daadwerkelijk waren. Maar ik denk het niet. Maar
4: ik hoor zoveel mensen altijd over Sören Lerby. Ik heb hem nooit live zien spelen uiteindelijk.
1: Het was ook een geweldige speler. Prima speler, maar hij werd 12e man.
2: Dat zal hij zelf.
1: Zit op de bank.
2: Dan zou hij het zelf niet mee eens zijn.
1: Maar Jesper Olsen sinds 86 komt hij sowieso nooit in mijn elftal.
2: Eén tekort terugspeelballetje en meteen boven.
1: Nou, hele WK naar de kloot.
4: Ik kende mijn klassiekers niet, maar ik heb net even 86 Spanje-Denemarken zitten. Dat was een rare terugspeelbal. Daar heb je gelijk in.
1: Ja. En dan werd wel 5-1, dus je denkt, zoals Martijn waarschijnlijk, zo zeg, wat maakt het uit? Maar het was maar 1-0 voor.
4: Klopt. We dwalen af. Goed, we gaan terug naar de Vriendenloterij Eredivisie. Jeroen, denk je dat Kenneth het punt heeft van dat het wel eens heel spannend kan worden dit seizoen?
3: Ja, we zijn pas net onderweg. Maar toen ik gisteren bij Feyenoord was en die eerste helft zag... toen dacht ik, ja, als ze dit niveau en dit tempo kunnen volhouden... ook tegen ploegen met meer weerstand... dan sluiten ze denk ik naadloos aan bij de andere twee... die we hoog in hebben geschat tot nu toe. Ajax, met de aankopen die ze hebben gedaan en PSV... Ik was eigenlijk best wel ondersteboven van Feyenoord in de eerste helft. Martijn was er ook. In de rust was het nog een beetje, dat merkte je in de perskamer, van... moeten we het nou nog hebben over hoe zwak PEC is?
4: Ja.
3: Dat had ik zelf als commentator ook wel een beetje. En ik keek gisteravond naar Dit Was Het Weekend... en daar werd vrij snel dat in ieder geval in de eerste helft van tafel geveegd. En daar was ik wel blij mee, want dat is het eerste wat je denkt in de Eredivisie. Moeten we het hebben over de weerstand, moeten we het hebben over de zwakte. Maar eigenlijk, je wil er helemaal niet zuur over klinken... maar gisteren was Feyenoord echt gewoon geweldig. Het was gewoon voetbal wat we niet zo heel vaak zien.
1: Ook omdat Zwolle heeft natuurlijk in het verleden en recent verleden ook andere teams het wel moeilijk gemaakt. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat ze een amateurploeg neergezet hebben.
3: Nee.
1: Dus daarom was het zo goed.
3: Nee.
1: Martijn, je vond het ook wel goed, denk ik.
2: Ik vond het heel goed.
1: Ja, okay.
2: Het was tijden geleden dat ik Feyenoord zo goed heb gezien spelen.
1: Wanneer heb je het voor het laatst gezien?
2: Nou, dat moet in de tijd van Slot zijn geweest.
1: Ja. En daar zat zo ook Sipke Hulshoff bij.
2: Zeker, ja.
4: Ja.
2: Dus jij denkt dat hij...
1: Nee, dat denk
2: slot,
1: ik.
2: Dat er een slot light zit, denk jij nu?
1: Nee, omdat slot was altijd... als assistent bij AZ was hij natuurlijk eigenlijk de brein achter John van der Brom.
2: Ja, ja, ja. Wat is wil je nou wat wil je
1: is Sipke dat ook achter Gio?
2: Nou, dat moet... Ja. Nou, maar dus, als het al zo zou zijn, denk ik dat Van Bronckhorst daar geen enkel probleem mee heeft, hoor.
1: Nee, had Van der Brom ook niet.
2: Nee, want
1: maar
2: sommige trainers
1: jij
2: hebben
1: jij
2: gewoon...
1: Jij zit er dicht op.
2: Ik denk wel dat... Nou, ik weet ook wel zeker dat Hulshof en ook Bakatti... dat die heel veel werk voor hun rekening nemen. En dat elke ochtend, als Van Bronckhorst de trainingskamer binnenkomt... dat de trainingen zijn uitgewerkt. Wat ze gaan doen, daar heeft hij natuurlijk zelf ook wel invloed op. Hij zegt natuurlijk ook, we gaan zo en zo doen. Maar Hulshof is gewoon iemand die dat helemaal uitwerkt en uitdenkt. En Van Bronckhorst is gewoon de manager die in die rol van manager. En zo ziet hij zichzelf ook gewoon heel graag. En dat, tot nu toe werkt dat prima.
1: Ja, maar het is wel meer de trend ook. Ik was bij Leo Echtelt.
3: Ja.
1: Bij dat coach van de maand. En ja, hij zei ook, mijn twee assistenten die zijn tactische freaks.
3: Ja.
1: Weet je, die willen gewoon tactiek. En dat houdt niet in dat je hoofdtrainer kan worden, helemaal niet zelfs.
3: Nee.
1: Maar het houdt wel in dat je echt zulke assistenten wel prettig is om te hebben.
3: Nee, weet je,
1: want jij bent natuurlijk als hoofdcoach ben je met zo verschrikkelijk veel dingen bezig.
2: Dan moet je die, als hoofdcoach moet je die spelers gewoon een goed gevoel geven. Daar ben je de hele dag mee bezig.
1: Goed gevoel geven.
2: Ja, goed gevoel geven. Ja, dat zeggen die
1: dat
2: trainers.
1: Is alles.
2: Nou, natuurlijk ook wel meer. Maar je moet natuurlijk wel die spelers gewoon beïnvloeden de hele dag door. Kijken van hoe zijn die onderlinge verhoudingen. Is die ontevreden? Oh, moet ik daar naartoe?
1: Ik denk dat het heel lastig is.
2: En dat is wel wat je doet. Dat zegt Slot toch zelf ook.
1: Ja, ja.
2: Het gaat niet om tak. Het gaat
3: Slot zijn 80%
2: beïnvloeden.
3: Motivatie beïnvloeden. Het is ook wel mooi hoe dat tot stand is gekomen. Want toen Slot net begon, en ook bij AZ en daarna bij Feyenoord... toen dacht iedereen, dit is toch de tacticus. Het is voor hem het belangrijkste toen hij naar al die popjes keek. En toen ging hij praten over wat hij eigenlijk het belangrijkste vond. Dus elke dag die jongens gemotiveerd houden met wisselende trainingen... geprikkeld houden. Dat eigenlijk veel meer part of the job was het belangrijkste... dan dat gedoe met die tactiek.
2: Je kijkt naar die Guardiola-documentaire.
3: Precies, en dat zie je natuurlijk ook met wat jij bij het AZ zegt. We zien nu toch wel een soort van verschuiving... Want er is ook een periode geweest dat we hebben gedacht... dat is de nieuwe generatie trainers, hè? De data-trainers. Maar we zijn er nu...
1: De laptop niet zeggen?
3: Nou, laptop is... Nee,
1: laptop dat is Martijn wil voor je zeggen.
2: Ja, maar ik wil zeggen, hoor. De laptop
1: vond hij aan de slot ook in het begin.
2: Helemaal niet. Maar die heeft gewoon 100 wedstrijden, 100 doelpunten.
4: Ga niet deze discussie weer starten, jongens.
3: Precies. Maar het persoonlijkheidsdeel is toch ook wel... Dat zie je aan Echtelt natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Maar het meest populair voorbeeld is toch die trainers bij Real Madrid. Die zeggen, ja, de spelers bepaalt het. Of ik hier nog langer trainer ben.
3: Nou, Ancelotti zei, wat is het belangrijkste wat je doet... toen hij bij Real Madrid binnenkwam, zo weinig mogelijk kapot maken.
1: Ja.
3: Dus dat...
4: Nou ja, dat zag je ook wel bij Real Madrid vorig seizoen. Daar was de sfeer in de kleedkamer natuurlijk niet om...
2: Maar
4: niet
2: ik geloof dat gewoon een uiterste, hoor, Real Madrid.
4: Ja, dat is ook wel
1: zo. Ik geloof trouwens wel dat in de Nederlandse competitie... of in competities waar je zeg maar nadruk legt op de jeugd... dat je wel degelijk in verantwoordelijkheid hebt als staf... om die jongens echt tactisch... bij te brengen. En niet alleen maar zeg maar van, Martijn, voel je lekker en zo, maar ook echt een jongen van 17, 18, 19 jaar,
3: dat is wel
1: hem echt meer bijbrengen dan alleen maar een goed gevoel.
3: Ja
2: die visualiseert het nou. Natuurlijk is het veel meer dan dat.
1: Ja, nee,
2: hij geeft ook gewoon trainingen. Nee, maar vooral zijn trainingen zelf.
1: Maar het is belangrijk dan wanneer bij Real
2: trainer
1: bent. In een competitie waar je met...
4: Over zag je Martijn van Bronckhorst bij de eerste of de tweede wedstrijd, weet ik niet meer, maar bij zo'n drinkpauze was hij gewoon de man die alle coaching deed.
2: Ik ben wel trainingskamp geweest in België en nam hij ook de tactische training voor zijn rekening. Het is niet dat hij niks doet, helemaal niet zelfs, maar ja goed, die rolverdeling is nou eenmaal zo en ja, het vult elkaar aan en dat is toch wat je wil in een technische staf.
4: Ja, hij zei het was de allerbeste wedstrijd ooit onder mijn, mijn leiding.
3: Helft,
4: sorry.
1: Maar altijd ruimte tot. Maar Dick Schreuder was de slechtste.
4: Ja,
2: zo gaat dat, hè? Zo snel kan het gaan.
4: Ja, want op 19 oktober een jaar geleden won Feyenoord met 7-0 bij Heracles.
2: Ja, maar die gaven alle goals zo weg.
4: Nee, zeker.
2: Dat was een groot verschil.
3: Het haalt het niet met... want ik zit ook te denken aan die periode met Slot. Maar ik kan me eigenlijk... Maar misschien laat mijn geheugen me in de steek... dat één keer raken rond het 16 meter gebied... dat echt het zo kort te combineren op snelheid. Ja, ik kan me van die periode niet eens herinneren... dat dat nou zo vaak gebeurde. Daar zat veel andere dynamiek in dat elftal.
2: Ja, maar ook wel veel bewegingen, veel één keer raken.
3: Veel bewegingen.
2: Die 16 inkomen, die overlappen zo.
3: Maar
2: dat zit er allemaal wel natuurlijk, dat zat natuurlijk ook wel in.
1: Maar ja, dat is de vraag, kunnen ze het vaker doen? Kunnen ze het volgende week weer? Kunnen ze het, of kan het incidenteel? En dat is natuurlijk altijd de hamvraag is van hoe vaak kan je dit niveau aantikken? Of moet je echt Barcelona elke
2: dat
1: week
2: was de vraag. Dat was de vraag naar Barcelona natuurlijk,
1: Toen moesten ze zich gaan stellen en kijken, oké, wat... wat gaat dit met je doen? Zeg maar, dat je geconfronteerd wordt met van nou, ik ben toch niet zo heel erg goed. Als je het
2: vanuit zo hebben ze dat zelf niet echt ervaren hoor. Zoals jij het nu schetst.
1: Wat dan?
2: Nou, ze hebben natuurlijk wel een draai om de oren gekregen met 5-1. Maar ja. Ze hebben toch vooral gekeken naar zichzelf. En wat zet je er zelf tegenover als je tegen Barcelona speelt? Nou, en dan zijn ze er een aantal keer goed voor de dag gekomen in een paar momenten. Een paar onder de druk uitgespeeld een aantal keer. Dus daar, zo kijken ze er natuurlijk naar. Het is niet zo dat ze denken van we gaan naar daar even 3-0 winnen.
1: Nee, dat heb ik nog.
2: Het gevoel wat ze uit die wedstrijd haalden was best positief. Ja. En dat mag je dan eigenlijk niet uitspreken. Omdat je natuurlijk met 5-1 verloren hebt. Maar dat leefde toch wel in die groep.
1: Dat is wel gek, hè? Als
2: je bent een
1: topclub.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Je bent een topspeler in Nederland. Je zit dicht tegen het Nederlands elftal, of welke vertegenwoordiger elftal dan ook.
2: Ja.
1: En dat je dan als...
2: Maar er is altijd iets in dimensie beter natuurlijk. En dat
1: nee, maar dat kan natuurlijk ook als persoon. Je kan denken van in Valente, nou, ik ben echt goed Nederland 1 en vind me goed aanvoeren, dat soort dingen. En als je... Oh, wacht even. Dit is wel echt even een andere level.
2: Ja.
1: Of nog meer levels boven. Dat je dan denkt van, wow.
2: Dat vroeg
1: heel ver vanaf.
2: Ja.
1: Of je haalt de kracht. Hé, hey, ik moet nog een schepje bovenop.
2: Nou, dat is.
3: Ja. Ja, maar met jongens als Valente is natuurlijk... Kijk, die raakte op aan het einde van vorig seizoen. Was natuurlijk even los van al die blessures die Feyenoord had. Maar die raakte ook op. Ik ben ook benieuwd op lange termijn of hij die inhoud om dit nu een heel seizoen vol te houden wel heeft. Want dat is
1: als links buiten.
3: Nou ja, op wat voor manier dan ook. Als straks die hele reeks weer begint met 3 wedstrijden in 8 dagen. Want dat eigenlijk begint de competitie soort van opnieuw. Naar de interlandperiode met die voor de ploegen die Europees spelen. Ja, dat is ook de vraag. Kan je dit opbrengen, deze intensiteit, dit tempo... op het moment dat je 3 keer per 8 dagen moet voetballen?
1: En iets anders positief bij Feyenoord is dat wij... correct me if I'm wrong, maar niet zoveel blessures meer hebben.
4: Nu niet.
2: Met het programma dat zei van Brok was eerlijk, dat moet nog wel beginnen.
1: Ja, maar het was wel echt... De laatste jaren was het echt niet normaal hoeveel spelers ze moesten missen.
2: Ja,
1: door blessures.
2: Vorig jaar viel het omstreeks deze tijd ook nog wel mee, hoor. Want er kwam Van Persie op vrijdag die perskamer binnen. Goed, en dan zei hij van 95%. En dat was dan beschikbaarheid van zijn selectie. Dat was in september.
4: Koude maanden moeten nog komen.
2: En dat ging in oktober dan naar 63 of zo. Even afwachten nog.
4: Even afwachten. Wat is trouwens de nasleep van het niet doorgaan van die transfer van Hajmoussa? Is daar nog veel gebeurd binnen de club? Of valt het relatief...
2: Binnen de club?
4: Maar
2: bij de jongen blijkbaar zelf ook niet. Ze hebben natuurlijk het geluk dat Hajmoussa een enorme liefhebber is... die direct na het WK al naar Feyenoord kwam en zei van... ik wil gelijk meetrainen. Waarop die performance en de medische staf zei... nee, je moet wel even op vakantie, want dan heb je lijf gewoon nodig. Ja, hij wilde toch het liefst trainen. En toen vroeg hij nog, maar kan ik dan in ieder geval die oefenwedstrijd tegen Dordrecht nog wel meedoen? En toen hebben ze gezegd, nee, je moet echt op vakantie. Dus dat zegt wel iets dat het in die zin een liefhebber is. Dat hij gewoon altijd wil voetballen. En dat bleek ook nu wel weer, hè, want hij kon dan heel veel geld verdienen. Maar Barcelona uit, stond hij er toch wel. En natuurlijk gisteren tegen Zwolle ook. Dus het zal ongetwijfeld nog wel... Hij zal erover nadenken van hoeveel geld hij daar had kunnen verdienen. Maar als hij maar een bal aan zijn voeten hebt, dan lijkt hij ook...
3: En bovendien kan hij...
2: Lijkt hij ook happy. En nu kan hij... Nu zien de clubs ook wat hij kan.
4: Ja, want als de bankgarantie er was gekomen, was het dan doorgegaan? Of kan
2: dan
4: je dat...
2: denk ik haast wel dat het door was gegaan.
4: Ja.
2: Ja, dat denk ik wel.
4: En dan hadden we waarschijnlijk nu niet gesproken over Feyenoord 07.
2: Als die eerste betalingstermijn 20 miljoen was geweest, dan hadden ze misschien ook gezegd, dat geeft ons wel het vertrouwen dat de rest ook komt.
1: Dat is wel gek hoor, 5 miljoen eerste betaling.
4: Ja.
2: Dat is de informatie vanuit Feyenoord.
4: En de verhalen waren ook wel dat Al-Ittihad had ook niet de meest florisante financiële situatie.
2: Nee, want ze moeten het nu zelf doen, hè, die club, min of meer. Dat PIF is er niet helemaal tussenuit, maar vroeger regelde die de zaken gewoon. En nu moeten ze zelf een aan- en verkoopbeleid.
1: Hij is er gelukkig.
4: Ja.
1: Voor ons allemaal.
2: Nou ja, inderdaad. Dan ga je toch voor naar het stadion, toch?
4: Ja, en in de winter kan je die ook nog gewoon voor een prima bedrag verkopen. Zou je dat willen doen?
2: Ligt een beetje aan de stand,
1: denk ik. Voor zelf scheurt hij alles af morgen.
4: Ja.
1: Als hoop van niet.
2: Daarmee is alles gerelativeerd.
1: Ja. Zo denken. En dat is vaak wat wij natuurlijk altijd hebben over jonge jongens die voor veel geld naar een club gaan. Denken van, doe het nou niet. Beter voor je dit en zo. Maar ja, scheurt hij alles af op de training.
4: Daarom.
2: Je weet nooit of de kans nog een keer komt.
1: Nee.
2: Het is zo, ja.
1: Dus dat is heel moeilijk om daar...
3: Daar zijn Stengs en Boadu natuurlijk grote voorbeelden van geweest. Die hebben toen zijn min of meer voor het geld weggegaan nadat ze een zware blessure hebben gehad. Als het ze nog een keer overkomt, dan is je hele toekomst.
4: Overigens zijn de boekmakers het niet met je eens, hoor. Dat het spannend wordt. Want ik heb een beetje gekeken. PSV 1,5 Feyenoord 6 en Ajax 7. Dus PSV
1: ze verdienen over het algemeen heel veel geld, dus ze zullen het wel weten.
3: Ja, toch?
4: Ja, NEC...
1: Nee, maar dat... Ja, oké. Okay. Nee,
4: okay. Nou goed, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. NEC is van het lijstje afgevallen. Dat was niet best. Poh.
3: Nou ja, als je het nou hebt over een voorbereiding met veel blessures en de reeks die gaat komen met Europa, dan kan je over NEC denk ik wel grote zorgen maken. Ja,
4: en die hebben dus wel al de
1: spelers moeten verkopen.
3: Al moet ik wel zeggen, kijk nog even naar de reeks hoe ze vorig seizoen begonnen. Toen ging het ook pas vanaf 25 oktober lopen. Alleen toen had je niet de aanloop die je nu wel hebt.
4: Nee.
3: Dus het feit dat hele gebeuren met Schreuder en zo'n nieuw elftal tijd nodig heeft, dat is één. Maar de motor ligt wel een beetje overhoop al.
4: Ja, het is wel leuk. Juventus is trouwens ook in crisissfeer, las ik vanmiddag. Maar toch heb ik wel het gevoel dat dit zo'n ploeg is die... Maar dat is, ik weet niet waar het op gebaseerd is, maar die in Europa dan wel weer boven zichzelf uit kan
3: stijgen. Juventus?
4: Nee, NEC.
3: NEC?
4: Ja.
3: Nou ja, wat je krijgt...
1: Waar staaf je dat op?
4: Nou, omdat ik denk dat ze dus... Dat die spelers een soort andere motivatie gaan hebben in Europa dan in de Eredivisie. Of is dat... Nou ja, maar dat zag je.
1: Nou, meer van,
4: je zag het bijvoorbeeld ook bij Go Ahead vorig seizoen.
1: Je noemt specifiek NEC, maar je hebt geen referentiekader, want zo vaak spelen ze niet Europees.
4: Nee, dat klopt. Maar
1: ze hebben toch niet. Kijk, je hebt Boerenglimt gespeeld.
4: Ja.
1: Ben je in principe twee keer helemaal weggespeeld.
4: Ja, maar Olympiakos waren ze wel goed natuurlijk.
3: Ja, maar dat was toch
1: ook met alle mazzel doorheen, hoor.
3: Iets andere fase. Ja. Ik bedoel, het is ook geen.
4: Nou, dat was niet mazzel per se, Olympiakos.
1: Nee.
4: Nee,
1: vond je niet dat? Nee?
4: Okay. Nee, maar goed. Maar
1: mooie kader, oké. Okay.
4: Maar hebben jullie dat gevoel niet?
3: Nou ja, ik volgens mij denk ik dat het nu een elftal is dat aan zichzelf begint te twijfelen. Want het zit natuurlijk op dit moment in alles niet mee. Dus ik kan me niet voorstellen dat je ineens nu afreist naar Juventus en denkt, die gaan we even, omdat we motivatie hebben, ze even overhoop spelen. Dat lijkt me ingewikkeld. Het enige waar je misschien op moet hopen is dat Juventus NEC... onderschat.
4: Nou ja, dat bedoel ik ook.
3: Ja, dat
5: ze krijgen wel ruimte, want ik heb die beelden gezien van Juventus tegen Sassuolo. Die vallen natuurlijk ook alleen maar aan.
4: Ja.
5: Ons Spalletti. Dus ja, er ligt wel ruimte, maar ja, dan moet het maar net kunnen. Hè.
4: Ja.
5: En dat,
1: maar de enige wat je echt niet moet hopen voor NEC is ook gewoon dat de spelers niet te veel gaan twijfelen aan de manier van voetballen. Want dan krijg je echt een soort van...
4: Dan wordt het echt...
1: Een soort van tweespal.
4: Ja.
1: En ik denk dat Schreuder rigoureus is met hoe hij wil. Maar ja, it's my way or the highway. Maar ja, je moet alles wel meekrijgen.
4: Yes, dat is in ieder geval donderdag. Woensdag speelt AZ bij Sunderland. En daar gaan we het ook zo over hebben. Dus heel graag tot zo.

0: Welkom terug bij Voetbal Praten. Koploper na dit weekend is PSV in de Vriendenloterij Eredivisie. We wonnen gisteren bij Sparta met 4-1. Kan je iemand die een hattrick maakt op de bank zetten, Kenneth?
1: Kan. Het is niet zo dat never change a winning team altijd succesvol is. Het is kijken naar wat heb je nodig, wie heb je nodig. Ook, ik denk ook wel in deze fase, omdat je niet spelers elders kan laten spelen, dat je ook kijkt van oké, wie heeft speeltijd nodig? Omdat je moet toch een soort van, dat vind ik wel de grootste puzzel voor die trainers. Om allemaal die op de bank zitten, die spelen, ja, dan gaan ze na de wedstrijd, dat zijn wij er ook, en dan gaan ze lopen van de ene kant naar de andere kant, om dan een soort van prikkel te krijgen. Maar die jongens komen nooit in een wedstrijd terecht. Dus ik denk dat dat wel echt een hele grote puzzel op zo'n bord heb staan van wie heeft wat gespeeld.
2: Dat doet hij toch ook, Bos? Dat doet hij natuurlijk.
1: Ik denk dat alle trainers dat doen.
2: Ik denk
1: Feyenoord
2: minder, hoor. Die houden echt
1: bij
2: NEC
1: weet ik dat we tegen Feyenoord, dat Tadić echt, omdat hij gewoon minuten moet maken, bleef hij gewoon staan. Hmm. Heel lang op het veld. Terwijl je eigenlijk denkt van, nou ja, we kunnen net zo goed wisselen.
0: Ja.
1: Minuten maken.
2: Misschien kan je hem wel makkelijker op de bank zetten juist nu.
1: Wie?
0: Meinands.
2: Ja, dat was de vraag. Ja, op het moment dat hij nu even die prikkel heeft gekregen en toch met een wat beter gevoel nu zijn moment heeft gehad. Het is gewoon een goede gozer natuurlijk. Kan je hem ook misschien wat rustiger laten zitten?
1: Vier wedstrijden laten zitten.
2: Je hebt spelers die zullen zeggen, en ik moet het nu, zit hij niet in elkaar. Ik denk dat hij hier een tijdje goed op gaat. En dan,
1: Til was ook altijd zo'n speler eigenlijk, hè, sinds dat hij spits is geworden. Bij PSV speelt hij eigenlijk veel meer dan dat hij ooit heeft gespeeld. Maar het was altijd zo'n speler van, nou, mijn ideale elf is het niet. Maar hij kwam er altijd wel in.
2: Ja, en ze het niet.
1: Nee, en Meijners zou ook zo'n type zijn, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
0: Gisteren ging het erover of je wel eens een hattrick had gemaakt. Weet je het al?
1: Of
0: jij wel eens een hattrick had gemaakt?
1: Nee, een perfecte hattrick ging
0: het over. Perfecte hattrick.
2: Heb je al een keer gemaakt, of niet?
1: Zal wel.
0: AZ Groningen.
1: Ik denk dat ik tussen gisteren en nu over nagedacht heb.
0: Nee, maar ik wel. 27 februari 2002, 4-1, AZ Groningen.
1: Echt waar?
0: Ja, maar geen perfecte hattrick.
1: Geen perfecte.
0: Helaas. Eerste helft 2. Je werd wel weer gewisseld. Publiekswissel, denk ik.
1: Dat zal wel een keer niet.
0: En de volgende wedstrijd?
1: Op de bank.
0: Nee, je zat in de bank.
2: hij zat daar niet zo graag.
0: Maar hij moest er wel vaak gaan zitten, omdat hij nog steeds de meest gewisselde speler in de Eredivisie is. Maar wel 300.
1: Maar je had over een hattrick en je eindigt met de meest gewisselde speler.
0: Ja, je moet af en toe een beetje prijzen. Je af en toe weer
2: een
0: beetje
2: beschermen. Jij was een starter.
1: Starter.
2: Geen finisher, starter.
0: AZ was natuurlijk de koploper voor deze speelronde. Jullie hadden het er gisteren over. Ja, iedereen heeft het alweer. Dit is dus zo'n wedstrijd dat het dan moment komt dat er misschien een inzinking komt. Vond jij het een hele matige wedstrijd of vond je het een prima wedstrijd?
2: Ik vond het een hele matige wedstrijd. Ja, maar ik denk dat Marciano gisteravond wel een belangrijk pijnpunt blootlegde met Kwakman op 10 en de creativiteit die daar is ingeleverd door met de man die we net noemden. Meinands is daar weg. Meerdink is nog steeds lang niet de vervanger van Parrott in voetballend opzicht.
1: Ik vond die assist bij de goal weer geloof.
2: Ja, maar goed, dan pak je er één moment uit. Maar als jij ziet hoe Parrott 90 minuten lang altijd meevoetbalde over het hele
1: druk
2: veld.
1: Zit en, zo is anders.
2: En hoe je druk zet en wat meer denk ik is tot nu toe gewoon een momentenvoetballer. Of het nou een assist is of een goal.
1: Ja,
2: het is niet een jongen waar je 90 minuten lang op kan leunen. En dat zijn natuurlijk wezenlijke verschillen met het elftal van vorig jaar. Ik bedoel, iedereen heeft een stuk of 26 goals in. Met Meinands en met Parrott. En je speelstijl moet gewoon toch anders aangepast worden.
0: Ja.
2: Daar zijn ze ook mee bezig. Ze hebben de trainingsstijl veranderd. Ze spelen veel meer 11 tegen 11. Waardoor ze wat meer inhoud hebben.
0: Meer dan anders?
2: Veel meer dan anders. Dus wat normaal gesproken bij voetbal, bij training is veel compacte, kleine trainingsvormen. Voetballers houden, heb ik gehoord, eigenlijk niet zo van 11 tegen 11 spelen. Maar dat is wat AZ nu wel heel veel doet.
0: Is dat zo? Vond jij het fijn om 11 tegen 11 te trainen of juist niet?
1: Nou, 11 tegen 11 is vaak ook een tactische training, dus veel stops.
0: Ja.
1: En dat is vrij irritant.
0: Ja.
2: Met jouw trainers wel, ja.
1: Jij ook. Nou, ik heb echt bijzonder goede trainers gehad.
0: Want Ko Adriaans en Louis van Gaal, hoe slepen zij die tactiek erin? Bij 11 tegen 11 of juist?
1: Ja, maar voorbereiding en beelden en uitleggen en op het veld 11 tegen 11. Maar op een gegeven moment, weet je wat er is met die trainers? Ze hebben natuurlijk wel iets voor ogen. Hè? Maar dan begin je zo'n voorbereiding en dan blijkt het toch wel dat de spelers net iets anders zijn. En bij ons was het, oh, wacht even, Van Gaal kan op 10, Kenneth kan op, dus wij moeten een beetje roleren. Nou, dan werd dat het, terwijl dat misschien niet de uitgangspunt is. Het formeert zich. Hoeveel elftallen hebben we niet gezien waar de trainers zeggen, Ajax is een goed voorbeeld van Peter Bos toen de tijd. Nou, Goedelje moest op 6, ja. Die moest dat, die moest zo. Nou, één maand later was alles anders. Schön op 6 en ja. Dus zoiets.
2: Maar er zijn ook een aantal spelers uit het kampioensjaar van Van Gaal bij AZ. Die zeiden, die begonnen ook veel met 11 tegen 11. Die waren al vrij snel het eigenlijk bijna spuugzat. Mm. En op het moment dat ze daar aan de bel wilden trekken, toen viel de puzzel.
1: Ja.
2: En toen hebben ze gedacht, oké, laten we maar gaan. Dus het hangt toch een beetje.
3: Maar Utrecht ook met Ten Hag.
2: Ja. Ja.
1: Het is ook net wie je trainer is. Hè? Hoeveel je vertrouwen hebt in je trainer van, nou, dit komt wel goed, want die heeft het bewezen. En dat is ook nu bij Schreuder, bij NEC. Ja, die spelers moeten toch wel weten dat het vorig jaar hartstikke goed ging. Dus ze moeten wel in blijven geloven.
4: Ja. Door de goede start wordt AZ door sommigen genoemd van, nou, ze kunnen misschien wel bij de top 3 aansluiten. Zie je dat gebeuren?
2: Ik twijfel er een beetje over. Ze zijn ook wel, bij AZ zijn ze erg bezig met zorgen dat de Europese reeks beter verloopt dan vorig jaar. Toen verloren ze bijna alles op zondag als ze donderdag hadden gevoetbald. Dus er is ook wat verandering in ook daar in de manier van rust en trainen en periodisering, zoals dat heet. En ik geloof ook met de interlandperiode, dat is ook nieuw. Er zit nu ineens een langere interlandperiode. Dat voor het eerst een aantal jongens gewoon vrij krijgen. En dat was echt langer dan 2-3 dagen. En dat was vroeger, geloof ik, vloek in de kerk. Als je een langer weg mocht blijven van de club in een interlandperiode. En nu zien ze dat meer als een opbouw naar de fase.
4: Maar heb je dus wel een verschil tussen de ene die wel naar het nationaal team moet en de ander die...
1: Doe mij maar het nationaal team in plaats van vrij.
4: Ja. In principe wel natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
4: Dus daar moet je dan wel weer goed naar kijken. Vinden jullie het eigenlijk fijn, een interlandbreak van 3 weken?
3: Nou ja, ik ben er gewoon druk mee.
4: Ja?
1: Geen vakantie voor jou.
3: Wij maken het niet zo. Nee, gewoon werken, jongen.
4: Ja, want Servië uit.
3: Griekenland uit. Ja. Terwijl jij lekker naar je huis in Denemarken gaat, zitten wij gewoon die wedstrijden
1: te... Nee, ik ben ook gewoon hier. Hoor.
3: Je bent gewoon
1: aan het werk. Natuurlijk, okay, Nederland zelf.
4: Ja, maar zie jij in andere dingen bij AZ dan eerder in de jaren? Zie je iets meer stabiliteit? Of is dat echt nog moeilijk om te zeggen?
1: Zeker. Ik vind ook dat ze veel meer intensiteit hebben. En dat ze veel meer... ze worden weer getriggerd, de spelers. Kijk, het probleem met het middenveld, wat Marciano geeft, is natuurlijk omdat je gewoon Kwakman wil belonen voor zijn goede prestaties. En hem niet uit het elftal, maar logisch. Het was natuurlijk om Stengs op 10 te zetten.
4: Ja.
1: En dan Patatje laten spelen. Dan alleen, je wil dan Kwakman toch daarin hebben, omdat je vindt het ook lullig. En, maar ja, als die positie er niet is...
4: Ja, of Klaasie eruit natuurlijk. Want de beste wedstrijden dit seizoen hebben ze met Koopman en Kwakman en Smit
1: gespeeld. Ja, maar Smit is er niet natuurlijk.
4: Nee, precies.
2: Maar denk je ook niet als het gaat om wat hij vraagt, kunnen ze meedoen? Maar als je kijkt naar Schouten, naar ook Meerdink, naar Kwakman, naar Daal. Dat zijn jongens die in hun carrière nooit... zeker in de competitie meer dan 20 keer.
1: Maar
2: op lange termijn gaat dat...
1: Kijk, het meest veilige antwoord is inderdaad, nee, het kan niet. Want je hebt 3 topclubs die dat vaker gewend zijn, enzovoort. Alleen je hebt wel eens in lichting, en ik vind het vooral te prijzen dat met al die eigen jongens en dat soort dingen.
2: Ja,
1: en ik denk dat die trainer ook nu met die staf gewoon hun veel meer triggeren en veel meer... uitdagen om meer uit zichzelf te halen. Het jammerlijke is natuurlijk van, als je echt mee wil doen, ik geloof namelijk dat je dit seizoen heel veel punten moet halen.
4: Ja.
1: Omdat je moet gewoon heel veel wedstrijden winnen. En dan past het niet bij dat je 1-1 tegen Willem II.
3: Maar dat is Ajax ook en Feyenoord ook en PSV ook al overkomen. Overkomt AZ nu ook een keer.
1: Nee, maar maar AZ is meer geneigd omdat het dan vaker gebeurt.
3: Meteen dus denken van...
1: Ja, maar nu moet het niet...
3: Chokers. Ja,
1: en nu moet het dan net niet gebeuren, zeg maar.
3: Nee, dat gebeurt wel.
1: Heerenveen was al op, toen kwam ze heel goed 2-1.
4: Ja.
1: Oké, top. En je weet dat dit nu gaat gebeuren. Dat iedereen zegt, het gaat toch niet zo goed. Het gaat hartstikke goed bij AZ.
3: Wie hebben ze het weekend dan?
4: Telstar.
3: Nou, dan gaan we dan zien.
4: Ja. Dan hebben ze 7 gespeeld, 19. En dan hebben ze een aardig eerste
1: zeker.
4: Blok,
1: dat denk je, maar dat is juist het hele probleem. Je dacht het nu ook, vrijdag, weinig aandacht. 1-1 tegen Willem II.
3: Dat is ook eigenlijk ongelooflijk, toch? Dat het 1-1 is geworden, toch?
1: Nou ja, Stengs, die kans.
3: Ja, ook
1: voor
3: dat.
1: Een leeg doel.
4: Ja.
1: 49e minuut, nou, dan staat 2-0 voor. Dan moet Willem II... Want Willem II stond handbal, 6-4.
2: Ja, maar ik denk dat daarom meer ploegen dat daar gaan doen. En ik denk dat ze daar veel moeite mee zullen gaan krijgen.
1: Maar moeite. Maar daar maken ze toch wel, als hij gewoon normaal die bal inschiet.
2: Tuurlijk.
1: Dan is er helemaal niks aan de hand.
3: Nee.
4: Ja, over die kaats was echt inderdaad geweldig. Van Meerdink had het nog een aantal keer meer. Hij kan wel echt goed kaatsen.
1: Hij kan, ja, maar hij kan gewoon echt wel goed voetballen.
2: Hij kan goed voetballen, maar je moet hem wel zien te vinden. Maar je Parrot was natuurlijk overal.
1: Ja, ja, maar hij moest zich ook weer ontwikkelen in dat druk zetten. Net zoals Shaquille van Persie.
2: Ja,
1: hij kan ook heel veel dingen, maar ook heel veel dingen niet nog.
2: Nog niet, nee. Nee.
4: Nacho Ferri heeft trouwens zijn hat-trick gekregen.
3: Ja, daar zijn de data boys zijn er over uit. Hè? Ja. Dat was toch met een paar millimeter verschil toch richting goal. Dus
4: hij is
3: het was
4: uitgebreid
3: toch
4: vergaderd.
3: Uitgebreid vergaderd. Ja, ja, satellieten erop. Maar het wel gewoon uiteindelijk zijn bal geworden.
2: Heeft Feyenoord ook een beetje afgedwongen? Want we spraken hem na afloop. En toen, daar stond ook de persman van Feyenoord bij. En die zei eigenlijk, nadat hij dat gesprek hoorde. En die zei, ik ga gewoon die bal opeisen in de kamer van de scheidsrechter. Ja. En dat,
1: is het weer van Bentham, de huisadvocaat?
2: Nee.
3: Ik sluit niet uit dat ze die had ingezet. Nee, je scheids heeft gewoon op het formulier wel zijn naam gezet als doelpunt te maken, maar dan nog gaat hij er niet over, blijkbaar.
1: Nee, precies. Nee.
3: Dat zijn toch zo'n
2: Feyenoord dat natuurlijk hartstikke goed gedaan, want die hebben die foto gepost met die bal en dit en dat. Ja, ga dan nog maar eens zeggen, onze databedrijf van ja, maar.
3: Nou, toch een extra doelpuntje voor Ferry.
1: Ik kreeg een mail vandaag van Opta dat na lang vergaderen.
3: Ja, heb jij toch nog een extra doelpunt gescoord?
1: Nee, ik niet. Maar dan dat Ferry zijn hat-trick.
3: Oh ja, dat hebben ze
1: heel lang vergaderd.
2: In Engeland hebben ze daarvoor de Dubious Goals Commissie.
4: Ja, die trainer van Fenerbahce is weer terug.
3: Is hij weer terug? Oh ja. De fresh in aan zijn hoofd gekregen. Ja, meteen boos.
4: Ongelooflijk hoe dat allemaal ging, maar dat wilde ik jullie even laten weten. Ajax gaat morgen spelen tegen Willem II. 1-5.
1: Wij zijn erbij.
4: Live en exclusief morgen te zien vanaf 7:15. 1-5, dat is wel. Dat zijn cijfers, want Fortuna is natuurlijk in principe een prima ploeg. Of moeten we er ook doorheen kijken door die 1-5?
1: Waar wil je doorheen kijken dan?
4: Nou, in die zin van, was het wel zo goed als 1-5 doet lijken? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
1: Nou, niet per se, maar wel contouren van een elftal die iets van kwaliteit en stabiliteit daarin gekregen hebben. Met bepaalde tactische dingen ook, met van kant wisselen. En gewoon wat logische normalere dingen. En dat het altijd beter kan. Hè, dat hoort bij Ajax, alles kan altijd wel beter. Natuurlijk kan dat. Maar je hebt wel kwaliteitsspelers die wedstrijden voor jou kan beslissen.
2: Als het niet zo goed was en je wint al met 1-5... dan weet je dus ook dat die individuele spelers gewoon het verschil maken. Brand, Kerer. Ja. Ja, het zijn gewoon echt hele goede spelers. Voor de Eredivisie eigenlijk ongekend.
4: Nee, dat is,
1: alleen de spelers waar ze heel veel geld voor betaald hebben.
4: Ja. Dat zijn nou juist de twee die wel tegenvallen inderdaad.
1: Dat is best wel gek.
4: Ja, met name de Marcos Leonardo natuurlijk. De trainer zei vandaag, you haven't seen the best Ajax yet. Of gisteren geloof ik op Instagram.
3: Dat mag ik hopen, dat dat zo is voor de Ajax supporters. Als dit het is, dan wordt het niet zo heel veel. Ik denk ook wel dat ze veel beter gaan worden. Dat zag je tegen Fortuna toch ook al in een bepaalde fases. En zeker hoe het nu staat met die Kerer. Die kwam naar Amsterdam en werd nou net gedaan van, ja, dat is een leuke speler om erbij te hebben.
2: Nee.
3: Maar ja, kijk hoe die speelt zo makkelijk.
4: Ja. Hè?
1: Ja. Schrijf jij de column van Aanigen of zo?
3: Nee, maar dat is toch zo.
1: Stond volgens mij ook daarin.
3: Ja, dat kan, maar ik heb me er echt over verbaasd. Want dat is ook wel een beetje Ajax. Hè. Dan komt er een voormalig Duits international, van weet ik veel hoeveel interlands. En dan, dat is leuk om erbij te hebben.
2: Maar dat zei Rafael toch? Die mogen blij zijn dat ze bij Ajax voelen.
3: Ja. Nou, ik denk dat ze er gewoon, dat ze zelf wel anders over denken, maar goed.
4: Ja.
1: Maar het is ook wel klassiek ook Ajax, hè? Dat als het dan 1-5, dan is het ruimte voor verbetering. We kunnen, dat is ook trainers. Bos ook gisteren na Sparta. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En als het dan net niet lekker gaat, dan gaan die trainers het reverse psychology.
4: Ik moest vandaag vaker naar mijn liefjes aan je denken. Want ik heb dus, ik denk graag in, maar wat ik heb dus die hat-trick opgezocht. En ik moest ook een beetje denken aan, je was boos vorig seizoen, aan het einde van het seizoen, over het name niveau van Feyenoord en Ajax. En dat die echt beter moesten. Ja. Het is nog vroeg hoor, maar heb je wel het gevoel van, het lijkt beter te zijn geworden?
1: Zeker, dat wat ik ook zeg. Ja. Ik denk dat het echt wel spannend wordt. Nee, maar het irriteerde me gewoon vorig jaar.
4: Ja, logisch hoor.
1: Dat iets zo makkelijk gaat. En dat
3: is ook aangekomen in Rotterdam hoor.
4: Ja, hè?
3: Tuurlijk.
4: Ja.
3: Kijk, wat ze hebben gedaan. Dat is ook niet voor niks.
4: Ja, wat vind jij?
1: Maar wij zijn allemaal gebaat bij een competitie. Tuurlijk. Met betere ploegen. En Europees moeten we nog kijken. Ik denk dat Conference League, dat past perfect bij Ajax.
4: En bij Twente waarschijnlijk ook.
1: Twente. Ja. AZ
4: en NEC Europa League, dat wordt gaan we deze week zien. Sunderland uit.
1: Ze moeten gelijk tegen een Premier League ploeg. En dan zie je het vorig jaar tegen Crystal Palace.
4: Ja.
1: Was al lastig zat.
4: Ja, wat is er bij Feyenoord veel tevredenheid over hoe de selectie nu staat en qua perspectief dit seizoen? Of zijn er wel geluiden dat het qua kwaliteit misschien nog iets beter had gemoeten?
3: Nou, je hebt wel een kern van een speler of 13, 14, waar je natuurlijk wel wat vooruit mee kan. En daarachter zitten wel jonge spelers, zoals Sinagel, zoals Schaken. En die moeten tijd krijgen, die moeten zich kunnen ontwikkelen. Ik denk dat als je kijkt naar de bank van Feyenoord, dat Sam Steijn de enige speler is die misschien nog meer had gehoopt en ook misschien wel gerekend. Alleen, dat is nou een speler die je kan laten invallen en die je daarmee ook nog... waarmee je doelpunten inbrengt. Maar verder, er moet niet heel veel gebeuren bij dit Feyenoord. Dus twee, drie blessures van Persie.
4: Van Persie.
3: Oh, junior.
1: Ja. Okay.
3: Maar die krijgt ook iedere wedstrijd wel een half uur. Dus die krijgt nu ook de tijd om zich te ontwikkelen.
2: Het is voor die jonge jongens, die jongen die gisteren ook scoorde... het is toch prettiger om in zo'n wat stabieler elftal in te vallen dan de puinhoop van bijvoorbeeld voor het seizoen. Ik bedoel, de kans dat ze zich meer ontwikkelen en kunnen laten zien... Ja, dat heeft ook met de stabiliteit van onze technische staf te maken. Daarom zou het mij verbazen als dat weg gaat zakken, dat niveau wat we nu
1: zien. Het is natuurlijk wel in momentopname.
4: Ja, zeker, absoluut. Ja,
1: het wordt natuurlijk over het algemeen worden we een paar weken achter elkaar. Word je dan,
3: is ook zo.
1: Met de oren. Het is gewoon een positief vibe nu, vind ik, voor die ploegen. En als hopen dat ze het heel lang volhouden en dat je dan niet straks tegen morgen, dat de Ajax dan... Ajax verlies van Willem II en dan... ik bedoel, we zitten natuurlijk hier vaker dat we echt in een goed gevoel... of juist een heel slecht, maar wij hopen dat het
3: Je ziet wel een bepaalde structuur nu in de manier van spelen bij Feyenoord.
1: Zo impressive bij Feyenoord.
3: Zeker.
1: Ik vond het zo ongelooflijk goed. En de neiging is inderdaad om vaak te zeggen... ja, heb je die tegenstander gezien? Maar dit was zo anders, vond ik.
4: Ja.
1: Ze lieten echt Zwolle geen... kans, geen mogelijkheid om in de wedstrijd om... Maar wat zegt een trainer dan? En je hoort ze ook achteraf. Ja, schandalig. We moeten ons schamen. We moeten in de duels komen. No chance dat ze in de duels konden komen.
2: Precies. Ja. Ja. Nou, tweede helft was wel een beetje zo van... laat het in godsnaam afgelopen zijn, weet je wel. Dus zij zijn ook gewoon wel echt gestopt met proberen te voetballen... of iets aan te doen, Zwolle. Ja. Je kan natuurlijk ook met z'n 11 in het 16-meter gebied gaan staan... de laatste 20 minuten. Dan komt Harsmoes er niet op zo'n manier doorheen.
1: Dat lukt het ook niet, denk ik.
2: Nou ja, nee, maar goed.
1: Het was gewoon
2: de eerste
1: niet
2: helft
1: mogelijk
2: was wel echt,
1: om in de duels te komen.
4: Nee, ik ben benieuwd of Xavi daar ook blij mee is... met het opkrikkende niveau van de topclubs.
3: Dat zal toch wel.
4: Valente, Zegiel, Reed. Wie maakt de grootste kans, denk je, van Feyenoord?
3: Ik denk toch wel Zegiel. En Valente natuurlijk ook wel. Maar die heeft natuurlijk al eerder bijgezeten.
4: Ja.
3: Maar als je kijkt naar ontwikkeling van spelers... en ook dat je dat moet belonen... als je bij een Nederlandse topclub wel je goed manifesteert... en je laat je zien... Je maakt ook doelpunten.
1: Daarom.
3: Normaal, dus het zou mij verbazen als hij er niet bij zit nu.
4: Ja. Denk je ook dat hij erbij gaat zitten?
2: Ja. Kijk, de KNVB zal dat, en Xavi ook, zal het niet denk ik hardop zeggen van de Nations League. Maar ze zullen toch ergens omarmen dat ze dat toernooi nu een keer moeten gebruiken om toch... dit soort dingen, hoe belangrijk het ook is om in die A-League te blijven... om dit soort dingen te gaan proberen. Want als je het nu niet doet, dan kom je al snel weer in die kwalificatiecyclus terecht. En daar kan je het eigenlijk niet doen. Dus ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen.
3: Ja, grote selectie komt er natuurlijk.
2: Zelfs wat voor Reed natuurlijk.
1: Ja. Hoe betrouwbaar is Marca? Was het Marca? Ik las dat het al bekend was dat die vier spelers waarschijnlijk... geselecteerd zou worden.
4: Heb ik gemist, wat dan?
1: Nou ja, de Spaanse pers zei dat die vier spelers wat je net noemt...
2: Nou ja, kunnen ze denk ik nog niet. Er is natuurlijk een voorselectie, die kregen wij vroeger te zien.
3: Nou, niet meer.
2: Die zien wij niet, maar die is er wel. En die weten de clubs ook. De clubs hebben die in handen.
1: Maar hoe weet de Spaanse pers dat voor jullie?
2: Nee, dat...
1: Zijn ze beter ingevoerd?
3: Heel beter.
2: Het zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen.
3: Hey, Xavi.
4: Je wil iets meer middelen, denk ik, die Spaanse
1: pers. Ook al, dat is toch wel... Ja, ik hoop niet dat dat een tendens is dat ik de nieuws uit de Spaanse pers moet vernemen.
3: Maar het is toch helemaal geen... Het is toch ook helemaal geen grote gok? Die voorselectie zitten ze natuurlijk wel.
1: Maar je gok jij als journalist dan?
3: Nee, maar in de voorselectie zitten ze natuurlijk wel. Want er is een groep van een man...
1: Dat is niet wat er stond.
4: Ik kan het nieuwsbericht ook helemaal niet vinden waar jij het doet. Maar, nou, maar dat maakt verder ook niet helemaal niks uit. Want
3: is je Spaans nog wel goed? Lees je maar gewoon Spaans nog wel?
1: Het was in Nederlands. Misschien was het op
3: chat.
4: Maar Jeroen, ik denk dat het gaat ook sowieso inderdaad een grote selectie worden met 4 wedstrijden in heel kort tijdsbestek.
2: Ja. Nee, dat denk ik ook. De vraag is hoeveel ga je er uiteindelijk meenemen? Dus, maar ik zou me kunnen voorstellen dat...
1: Hoeveel mag je meenemen trouwens?
2: Nou, je mag er natuurlijk maar 23 op zo'n bank zetten. Maar je kan natuurlijk altijd meer aan de slag.
1: Er zitten vier, vijf mensen op de tribune. Dat is echt vreselijk.
2: Wat vind jij? Of je doet alleen voor de eerste periode, voor de tweede periode. Je kan natuurlijk allerlei...
1: Maar jij wil ze juist in trainen.
2: Maar hij is toch de eerste periode er een paar bij. En dan
1: is dat...
2: Ik weet niet. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan aanvliegen.
3: Okay. Ik ben ook benieuwd naar die selectie. Want daar gaan we zien of het echt een veranderaar is voor wie ze hem houden. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig.
2: Ja, ik ook.
4: Brobby had heel veel enthousiaste reacties.
1: Je wil gewoon verandering hebben.
4: Wat vind jij van de Virgil van Dijk discussie trouwens? Want die hier en daar toch een beetje is.
1: Is gezond om altijd discussie te hebben over van... wat kan iemand wel of niet brengen. Ik vind wel dat er voorbij aan wordt gegaan dat het echt een geweldige speler is.
4: Ja.
1: Het lijkt net alsof hij er echt niks van kan. Alleen, hij moet net, dat heb ik vaak gezegd, hij moet ook getriggerd worden. Hij moet ook wel getest worden. Hij moet ook wel gezien worden. Kan je mee? Wil je mee? Al die dingen. Want als je de geluiden hoorde van hij was degene die je allemaal terug wilde zakken. En als je dat niet wil als nieuwe trainer. En hij dat wel wil blijven doen. Ja, dan is er geen ruimte voor hem.
2: Ik kan me niet voorstellen dat de beslissing voor hem gemaakt wordt.
3: Nee, ze laten het aan hem natuurlijk.
2: Dat die in eerste instantie aan hem gelaten wordt.
1: Dat is net hoe je het gaat doen.
2: Ja, nee, natuurlijk wat je als onderwerp op tafel ligt. Maar ik kan me niet voorstellen.
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij niet denkt van... Nou, ik zal jullie laten zien.
4: Tuurlijk,
1: kom maar op.
2: En bovendien heeft hij niet zoveel verschillende bondscoaches gehad. Dus de prikkelende gedachte om het nog één keer met een ander te proberen...
3: Hoe oud?
4: 35. En het EK in Groot-Brittannië is natuurlijk ook wel een aanlokkelijke...
3: Dan is hij 37.
4: Is hij 37.
1: En ik denk, het lijkt mij ook een speler die af en toe even... Ja, geprikt moet worden. Ja, hij heeft natuurlijk dat laconiek een beetje... die altijd had bij Groningen. Ja,
3: dat klopt.
1: Weet je dat mooi lopen en zo. Maar het zal toch leuk zijn, weet je wat? Je gaat nu in de 1 tegen 1.
4: Maar zijn eerste avond bij Slot was ook geweldig, toch?
1: Ja. Geweldige speler, vind ik.
4: We gaan het allemaal zien vrijdag. Dan wordt de selectie van Xavi bekend. Dankjewel Kenneth, dankjewel Martijn. Dankjewel Jeroen, u bedankt. En morgen dus Ajax, Willem II en nog heel veel meer op ESPN. Blijf te volgen. Dag.

0: Centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de Klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de Samsung Galaxy S26. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe Samsung voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: In Nederland was Carl Hoefkens de eerste. In Spanje gooide Valencia na 5 speelrondes de trainer eruit. In Duitsland was het einde oefening voor de trainer van Borussia Mönchengladbach na 3 duels. Ja, bouwen aan een elftal lijkt de Theo toch niet echt meer bij te zijn.
4: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 15 september met Dolf van Aert. Hoeveel tijd moet een trainer eigenlijk krijgen? Vroeg gelijk toen ik al die berichten zag, Dolf.
5: Nou, ik vind 3 wedstrijden vind ik al een aardig aantal.
3: Ja, 3 en dan onderaan staan, precies.
5: Precies. Na 3 wedstrijden beoordelen en dan eruit gooien. Nee, ja, dat is natuurlijk vrij onzinnig. En het grappige, of misschien wel het schrijnende, is dat bij Borussia Mönchengladbach de trainer die nu na 3 wedstrijden ontslagen is, die was vorig seizoen na 3 wedstrijden de vervanger van de trainer die toen ontslagen werd. Dus de wet van Wijfels, die kennen ze in Gladbach nog niet. Want daar kijken ze gewoon naar een wedstrijd of 3 van, nou, lijkt het ergens op. En dan gaan we weer switchen. Je zou ook denken van, nou, misschien kunnen ze daar in de zomer iets beter nadenken over, is dit wel de trainer waar we mee door willen? En zien we genoeg perspectief om dit seizoen met hem in te gaan? En als je dat dan bepaalt, geef hem dan iets langer de tijd. Want ja, na 3 wedstrijden slaat het natuurlijk helemaal nergens op.
3: Ja, Valencia had hetzelfde. Hè? Die hebben de technisch directeur en de trainer eruit gegooid. Dachten ze 5 wedstrijden, 1 punt. Nou, weet je wel, dat is niet goed. Hup, eruit gooien nu allemaal.
5: Ja, nou zat die trainer zat er al wel iets langer.
3: Dat
5: volgens mij zat hij er vanaf december 2024. Niet volgens mij, want daar heb ik net even snel opgezocht. Ja, het is echt doodzonde ook eigenlijk. Hè. Valencia, ik ben opgegroeid in de jaren 90, begin van de zero's, zeg maar. Met het Valencia dat de finales van de Champions League haalde met Mendieta en Aymar en Baraja. Nu zitten daar jongens als Umar Sadiq, die ik in zijn tijd bij NAC trouwens ooit nog geïnterviewd heb. Dat was een van de raarste gesprekken die ik ooit met een voetballer heb gehad. Maar dat
3: echt?
5: Tezijde. Nee, ja, was gewoon een hele, de hele vreemde gozer was dat. Die zat de ene moment zat hij te gieren van de pret. Ook over vragen die eigenlijk nergens over gingen. En dan daarna op hele, vond ik zelf, interessante vragen of inhoudelijke vragen. Daar ging hij heel verveeld voor zich uit zitten kijken en een beetje in zijn koffie roeren. En dan bleef hij stil. En ja, het was een bijzonder gesprek, maar ook een bijzondere zijstap dit. Ja. Nou ja, kijk, alles aan Valencia. De stad, stadion, het shirt, de historie.
3: Laatste jaar ook in het stadion natuurlijk. Er komt een nieuw stadion aan.
5: Ja, doodzonde eigenlijk. Maar alles is mooi aan die club. Alleen het is daar al jaren chaos. En ze hebben nu, jij zegt al, de trainer en de TD ook buiten gegooid. En daarbij ook nog het hele team van die TD. En ik zag tot mijn grote verbazing dat Hans Schilhaus daar bij zit.
3: Ja.
5: Dat hij dus blijkbaar een functie had bij Valencia. Dat wist ik helemaal niet. Helemaal
3: langs mij. Dat is of zo toch, of niet?
5: Ja, dat weet ik niet precies, maar dat zou zomaar kunnen. Maar Valencia, daar is al jaren chaos in. Dat is allemaal met Pieter Lim. Hè. Dat is een te lang verhaal om dat helemaal op te gaan dienen hier. Maar Singaporese zakenman die daar de boel heeft overgenomen. En volgens mij nu een jaar of 10 dagen aan het roer staat. Misschien ietsje langer al wel. Maar die fans die zijn helemaal klaar met hem. En die laat de club een beetje doodbloeden. Zijn ze daar bang. Dus die club die staat volgens mij al een paar jaar in de fik. En nou zijn ze de afgelopen seizoenen nog wel redelijk in de middenmoot geëindigd. Volgens mij een keer 12e en 10e of zo. Weet ik niet precies, onder deze trainer dus. Maar daar zijn ze nu weer in paniek. Dus ik zag in een statement op de clubwebsite ook dat ze het hadden over een nieuw solide en sustainable. Ja, hoe noem je dat? Een duurzaam sportief project. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd, want deze de afgelopen jaren daar nog daar niet echt gelukt.
3: Nou, zeker als je dus, wat je zegt ook, want Hans Schilhaus was hoofdscout bij Valencia. Ik heb het even snel opgezocht. Ja. Dus je hebt het hele scoutingsteam er ook uitgegooid. Dus er komt nu een TD binnen, die moet een trainer aanstellen en een heel nieuw scoutingsteam. En dan mogelijk, als het slecht gaat, nog even in januari spelers halen zonder scoutingsrapporten. Dat is ook een leuke.
5: Ja, maar dit klinkt bijna als een klusje voor Jordi Cruijff. En ik wil niemand bij Valencia op het spoor zetten van Jordi Cruijff. Want daar zijn ze in Amsterdam volgens mij heel tevreden mee. Ik verwacht ook niet dat hij nu in één keer weggaat. Maar een TD die daar in zijn eentje alles bepaalt en een hele nieuwe selectie neer kan zetten en een nieuw elan moet brengen. Dat klinkt wel als, als iets wat Cruijff zou kunnen, toch?
3: Met allemaal transfervrije spelers natuurlijk. Of wat interessante huurspelers. Want dat is maar een mooi bruggetje ook gelijk nu. Want Ajax bezig met Bissouma.
5: Ja. Johan Inan, onze collega, die schrijft zojuist vlak voordat we dit gingen opnemen dat hij zelfs hard op weg is naar Ajax, dat de onderhandelingen in een vergevoerd stadium zitten. Ja, past ook precies wel in het rijtje met aanwinsten die we tot nu toe al gehad hebben bij Ajax. Ervaren jongens met ervaring in grote competities.
3: Ja.
5: Grote namen in ieder geval. Deze heeft natuurlijk bij Tottenham veel naam gemaakt.
3: Ja, Brighton. Ja,
5: Brighton daarvoor. Volgens mij in Frankrijk uiteindelijk ooit doorgebroken.
3: Ja, bij Lyon was dat.
5: Ja. Nee, ja. Ze zochten er nog een middenvelder bij. Hè. Schrijft Johan ook dat Michel, de trainer, het liefst nog een beetje multi-inzetbare middenvelder erbij wilde hebben. En dat moest dan een transfervrije speler worden, omdat die deadline erop zit. Dus heel benieuwd. Qua naam is het hartstikke leuk dat Ajax dit soort gasten allemaal binnen weet te halen met Brandt en Ter Stegen en Kerer en noem ze allemaal maar op. Ik vergeet er nog een stuk of zes. Maar heel benieuwd of hij nog iets kan brengen. Het is ook wel een jongen die kleurrijk, zullen we het maar noemen, in de zin van ook wel wat relletjes achter zijn naam in de afgelopen jaren. Dus het brengt wat reuring met zich mee, denk ik.
3: Ja, er wordt druk gebouwd daar aan een ploeg die PSV het heel lastig kan maken om kampioen te worden. En Feyenoord ook natuurlijk. En misschien zelfs AZ wel erbij met nummer 4.
5: Ja, dat is wel het gevoel wat je krijgt. En dat hoorde je ook mensen bij Ajax wel zeggen. Nou, die wedstrijd tegen PSV, die is nog wel verloren. Die wedstrijd kwam dan, vonden ze in Amsterdam in ieder geval net even iets te vroeg. Want al die nieuwelingen die waren nog niet echt op elkaar ingespeeld. Maar dat het gat in ieder geval tussen Ajax en PSV, en of PSV dan eerste wordt en Ajax tweede of derde of andersom of net wat dan ook. Maar dat gat gaat in ieder geval niet zo groot worden als het afgelopen seizoen was tussen die twee. En dan zit inderdaad een inmiddels behoorlijk imponerend Feyenoord, in ieder geval tegen PEC. En AZ zit er daar ook nog tussen. NEC lijkt daar even uit weg te vallen op dit moment. Maar
3: dat wordt een spannende
5: strijd.
3: Want bij NEC is het dan weer onrustig. Want we hadden net die trainers die op de WIP zitten. En nu was het Brian Linssen die zei, ja, weet je wel, we hebben het niet goed gedaan tegen Cambuur. Maar die supporters, weet je wel, dat we daar werden, hoe we werden toegesproken. En volgens mij Cherie, die daar ook nog woorden kreeg met de supporters na afloop van die wedstrijd in Leeuwarden. Dat hebben we gisteren eigenlijk helemaal niet eens behandeld in de podcast. Maar het is eigenlijk wel van de zotte dat je al na zo'n seizoen zulke verwachtingen dan gelijk ook hebt, hè?
5: Ja, over die woorden van Lins trouwens, dat vond ik inderdaad ook wel grappig. Want je noemt het al een beetje. Hij zei van, ja, het moet geen tweestrijd worden. We moeten één met de fans blijven. En zo had hij een heel verhaal over van, ja, we moeten niet tegenover elkaar komen staan, maar naast elkaar. En toen sloot hij toch nog even af met, maar de fans die moeten ook wel een stapje extra gaan zetten. Want voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord kwamen we het veld op voor de warming-up. En toen zaten er 200 mensen op de tribune. Toen dachten ze dat ze een oefenwedstrijd tegen de Treffer speelden, zei Lins. Dat klinkt voor mij ook wel een beetje alsof je, en ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar dat je thuis een discussie hebt en dat die discussie uiteindelijk een beetje aan het uitdoven is, en dat er dan een van de twee nog even op het einde toch nog een sneer ingooit, waardoor die hele discussie weer opnieuw begint. En het gekke is hieraan eigenlijk, het grappige of tweeledige is, ze doen allebei hetzelfde, de spelers en de supporters. En ze hebben allebei evenveel gelijk als ongelijk. Van de fans kun je, wat jij zegt, aan de ene kant zeggen, nou, een beetje realiteitszin, en je bent als NEC nog steeds geen absolute topploeg of topclub. Dus je kunt een keer tegen een zeepert aanlopen. Aan de andere kant zo slecht spelen met de kwaliteiten die je nog steeds hebt. En Schreuder had het over slechtste wedstrijd onder zijn leiding. En dan tegen een promovendus die er nou ook nog niet echt heel erg lekker in zat. Dat is ook wel heel belabberd. En dan mogen de supporters daar volgens mij ook best wel iets van vinden. En de spelers, hetzelfde verhaal, die mogen ook best wel een keer wat terugzeggen. Die hoeven echt niet alles te pikken wat er vanaf de tribunes naar ze geroepen wordt en dat soort dingen. Aan de andere kant, na zo'n wedstrijd, zo'n slechte wedstrijd, moet je misschien ook even stilzitten als je geschoren wordt. En dan vind ik zo'n laatste opmerking van Linssen, want die supporters van NEC, die heb ik ook in andere wedstrijden, ja, zeker ook in de Champions League. Kijk, dan is het makkelijk om sfeer te maken. Ik snap best dat je dat voor andere wedstrijden dan ook moet verwachten. Maar ik heb nou het idee, of niet het idee juist, dat ze bij NEC heel erg te klagen hebben over de support van de fans. Die staan er volgens mij altijd wel achter. En in de golf het altijd een leuke sfeer. Dus om dan meteen na zo'n incident, als we het zo al mogen noemen, meteen even een verwijzing te maken van, ja, maar jullie maken er ook een potje van. En dat vertaal ik even heel vrij. Ja, vind ik ook niet zo Vind ik ook niet zo, zo heel chic.
3: Nee.
5: Het is op zich een goed statement van hem. Hè? Van we moeten één zijn en we moeten naast elkaar staan. Maar dit cliché is dat je een overwinning is het enige wat NEC dan hier een beetje uit kan halen. Hè? En wat ik zei, ze doen en ze bedoelen allebei hetzelfde. Spelers en supporters balen van hoe het gaat en van het sentiment. Maar ze houden het op deze manier ook allebei in stand. Want als NEC nu niet wint,
3: ja,
5: dan gaan de supporters zeggen van ja, allemaal leuk en aardig. Jullie willen steun, maar jullie verdienen het niet.
3: Nou, winnen,
5: en dan zal Linssen wel weer zeggen.
3: Volgens mij is het niet eens winnen. Want als je ziet hoe ze vorig jaar soms het veld afgingen, dan verloren ze een wedstrijd. Maar het was de inzet waarmee ze speelden en
5: ja,
3: de strijd die erin zat. En dat maakte dat die supporters op de banken stonden voor ze. Of ze nou wonnen of verloren. Ja. Dat was een beetje wat ze willen zien. En ik kan me voorstellen, de week waar je tegen Excelsior ten nauwe nood nog een punt in de wacht weet te slepen, was ook geen goede wedstrijd van NEC. En dan daarna deze wanvertoning tegen Cambuur. Dat supporters daar ook wat over te zeggen hebben. Maar ik vraag me altijd af, wat win je er nou mee? En ik heb dat vorig jaar ook al gezegd. En dan is er een ploeg die wordt in de beker uitgeschakeld. En dan moeten die supporters voor dat vak van die meegereisde supporters gaan staan. En die worden daar dan 5 minuten lang helemaal de tering gescholden. En dan denk ik, ja, maar wat heb je daar nou aan? Ik zag die supporters van PEC Zwolle ook op een gegeven moment vol woede werken voor je geld en ze schreeuwen met die intensiteit. En ik snap het is je club, hè, ik begrijp het ook allemaal. Maar je wint er toch helemaal niks mee?
5: Nou ja, niet in alle gevallen. En we kunnen ons volgens mij allebei ook nog herinneren vorig jaar bij Almere City tegen de Graafschap in de play-offs. Dat die spelers van de Graafschap echt als schoolkinderen bij dat uitvak stonden, waar een paar mensen ze echt helemaal verrot stonden te schelden. Nee ja, je wint er niet altijd iets mee. Maar ik vind eigenlijk op deze manier, met zo'n interview ook van Linssen, en dan neig ik misschien toch meer naar die kant, maar dat hij met zo'n opmerking op een, nou ja, toch nog wel, je kunt het ermee eens zijn of niet, maar wel op een beschaafde manier.
3: Ja.
5: Dat er even een knuppel in het hoenderhok gegooid wordt. En ik weet ook allemaal niet of het is ook psychologie van de koude grond en of spelers nou echt harder gaan lopen omdat ze een week eerder zijn uitgescholden in Leeuwarden. Dat geloof ik ook niet zo in. Maar ja, je kunt van supporters die inderdaad hard voor die club hebben en ook de andere kant van wat ik net zei is ook waar. Die hebben natuurlijk vorig jaar een glorieus seizoen gehad. Die verwachten ook wel iets. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat ze bij zo'n wedstrijd, want jij noemt het een wanvertoning, en dat vind ik een uitstekende term. En dat gold ook voor PEC Zwolle thuis tegen Feyenoord. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat ze netjes op de stoel blijven zitten en applaudisseren na afloop en zeggen van, nou, kan een keer gebeuren, volgende keer beter. Bij PEC is het trouwens in de afgelopen 10 maanden al heel vaak gebeurd. Ja. Zo'n oorwassing zag ik bij collega Wouter Foppen. Dus daar hebben ze helemaal recht van spreken. Dus het is emotie. En natuurlijk, in sommige gevallen is het ook best wel potsierlijk. Hè, als de busopwachtingen waar Sjoerd zo'n fan van is. En dit soort taferelen bij het uitvak. Maar het hoort er ergens ook wel een beetje bij hoe gek het er soms ook uitziet.
3: Ja, zondag klonk het denk ik niet, hè, voor Virgil van Dijk, werken voor je geld en dat soort dingen. Die werd met open arm ontvangen in Tilburg.
5: Ja, daar stonden ze op de bank inderdaad, op het jeugdcomplex. Toch blijft een bijzonder gezicht. Want dit is de tweede of derde keer volgens mij dat hij op dat jeugdcomplex is. Of in ieder geval rondom zijn eigen toernooi is. Werd voor de tweede keer gehouden. Maar hij is voor die eerste editie ook al een keer in Tilburg geweest toen. Ja. En hij was er zondag inderdaad weer. Even
3: op en neer.
5: Doodleuk op een regenachtige zondag op Sportpark Prinsenhoeve in Tilburg.
3: Want hij moest daarna ook nog weer terug om te gaan trainen natuurlijk. Maar hij vindt het dus wel belangrijk om even zijn gezicht te laten zien en ervoor te zorgen dat heel veel spelers en heel veel bekenden nog even een boodschap achterlaten voor al die spelers.
5: Ja, en kijk, anderhalf jaar geleden sprak ik hem. Toen hadden hij en Willem II dat jeugdtoernooi dat zijn naam draagt net opgezet. En toen had hij allerlei mooie plannen en ambities en ideeën. En het moest een toernooi van Champions League niveau worden. En wat hij ook heel vaak benadrukte is dat hij echt betrokken wilde zijn. Dat hij niet alleen maar ceremonieel zeg maar, zijn naam eraan wilde verbinden. Maar er ook echt werk van wilde maken. En hij had het toen over het jeugdcomplex moet, de velden moeten beter en de materialen moeten beter en de kleedkamers moeten opgeknapt worden. En dat klonk allemaal fantastisch en romantisch. En misschien is het dan een beetje zuur of sceptisch van mij. Maar je denkt dan toch van, nou, het zal mij benieuwen hoe serieus de grote Virgil van Dijk, aanvoerder van Liverpool, een jeugdtoernooi bij Willem II gaat nemen. Maar vorig jaar speelden ze met Liverpool toen op zondag. Dus toen kon hij op zaterdag en zondag niet bij dat toernooi zelf zijn. Maar toen is hij doodleuk wel gewoon op vrijdagavond even naar Nederland gekomen op en neer om, om die jeugdspelers allemaal toe te spreken in een hotel waar ze allemaal werden ondergebracht. En nu speelden ze op zaterdag inderdaad 4 uur Nederlandse tijd tegen Fulham. Iets voor 6 uur waren ze dus klaar. Is hij in de avond nog naar Nederland gevlogen. Zondagochtend op het trainingscomplex. En toen sprak ik hem even toen hij allerlei toespraken had gehouden. En toen hadden we het er ook over van... hoe ziet jouw schema er nu uit? En toen zei hij, ik ben dus gisteravond deze kant op gevlogen. En ik moet toen keek je op zijn horloge om 3:30 weer op de club zijn. En dat was rond 11:00 ochtends. Als je zo de moeite neemt om... tussendoor zo'n bliksembezoek te brengen aan Tilburg. Dan neem je het wel serieus volgens mij.
3: En hoe groot is dat toernooi nou? Want het is natuurlijk een jeugdtoernooi, maar hoe groot moeten we dit nou zien? We kennen de Otter Cup in Eindhoven natuurlijk, waar veel geëxperimenteerd wordt en grote clubs zitten. Maar hoe zit het met dit toernooi dan?
5: Het is geen proeftuintoernooi, zeg maar. Dus het is niet zo dat er allerlei mooie regels zijn. Je hebt inderdaad de Otter Cup. Dat is volgens mij uit mijn hoofd voor onder 19 teams. Ja. Dan heb je de Future Cup bij Ajax, wat ook een hoog aangeschreven toernooi is. Dat zit daar weer een leeftijdscategorie onder. Kijk, dit is een onder 13 toernooi. Dus het is ook niet zo. Kijk, bij die andere toernooien kun je zeggen, dit zijn de sterren van morgen die we aan het werk zien. Dit zijn dan in die metafoor, zeg maar, de sterren van volgende week of volgende maand. En daarmee bedoel ik dus sterren van over een hele lange tijd. Dus qua aandacht en zo. En qua wat je er echt ook uit kan halen van de toptalenten van de grote clubs. Dat is het natuurlijk niet. Het zijn allemaal jongens van 12, 13. Waarvan we allemaal nog maar moeten afwachten hoe en wat. Maar als je het deelnemersveld ziet. En dat is natuurlijk voor Willem II ook wel handig. Dat ze zo'n drijvende superkracht als Virgil van Dijk erachter hebben. Maar dat deelnemersveld. Los van het feit dat alle oud-clubs en de huidige club van Dijk meedoen. Dus Willem II, Groningen, Southampton, Celtic. Maar Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Juventus, Arsenal, Galatasaray en de Nederlandse top 3. Dat zijn geen misselijke... Het is geen misselijke line-up. Dus wat dat betreft is het wel echt... dat wat hij zei van Champions League niveau... dat is het in ieder geval op papier wel. En qua organisatie hoor ik dan van de deelnemende trainers... van allerlei teams. Die zijn ook wel echt onder indruk van hoe het op poot is gezet. Dus een mooi evenement. Staat in ieder geval tot 2030 volgens mij op de kalender in Tilburg. Dus dat is een mooie... voor die jongens ook leuk, hè? En dat zei Van Dijk ook tegen me. Het is vooral de bedoeling dat dit soort gastjes alvast een eerste kennismaking krijgen met topvoetbal. En ook wat er nodig is qua voeding en herstel. En spelen tegen leeftijdsgenoten van dit soort clubs. Mm-hmm. Dat is voor jongens van 12, 13 is dat natuurlijk een fantastische ervaring.
3: Eventjes voor mijn beeld. Er was ook nog een soort van persconferentie, of niet?
5: Hij was dus zondagochtend heel vroeg op de club in de kantine. Werden dan al die teams in twee groepen, dus 16 teams in totaal. Dus dan 8 ploegen per keer in de kantine gezet. En kwam hij in een soort college tour setting. Kwam hij wat vragen beantwoorden van die kinderen. En daarna ging hij even naar wedstrijden kijken. En toen was er voor ons, ESPN was er met de camera. En wij dan van Brabants Dagblad. Was er even een momentje om hem 5 minuutjes te spreken. Dus geen echte persconferentie. Maar nee,
3: bij college tour, dus die kinderen mochten ook een vraag stellen.
5: Precies.
3: En die kinderen hebben misschien ook een vraag daar kunnen stellen. Virgil, blijf je bij het Nederlands elftal? Was het gesprek met Xavi of heeft niemand daarna gevraagd?
5: Wij mochten dus niet bij die sessie zijn. Het waren natuurlijk ook veel internationale teams. Dus ik sluit ook niet uit dat die jongens, de jochies van 12, 13 uit Spanje, Duitsland en Italië, niet zoveel interesseert of die doorgaat bij Oranje. En of die een gesprek met Xavi heeft gehad. Volgens mij hebben ze, en dat was in ieder geval richting ons als media... zeker het geval. Volgens mij is er ook wel een instructie geweest vooraf dat de vragen toch vooral over het toernooi moesten gaan. En vanuit die kinderen dan vooral over zijn carrière en wat je moet doen om de top te halen. Dus,
3: geen andere vragen, gek eigenlijk. Hè?
5: Ja, heel raar. Het werd wel gedaan hoor, want vlak voordat ik aan de beurt was, stond hij dus bij ESPN. En die hadden ook, net als ik, duidelijke instructies gekregen van daar niet naar vragen alsjeblieft. Dat is toch lastig, want je bent toch heel erg benieuwd hoe en wat. En ESPN die gooide hem erin, dus dat hoefde ik daarna niet meer te doen. Ik denk, ik kan wel dezelfde vraag gaan stellen. Maar daar wilde hij inderdaad geen antwoord op geven. Hij zei, dat zullen jullie snel genoeg merken of ik doorga. Dus
3: dan weten we vrijdag.
5: Even afwachten.
3: Vrijdag weten we de selectie van Xavi natuurlijk, dus we weten precies wat er aan de hand is.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Merle Kuiper die vraagt, wordt het denk je weer dit seizoen in de Eredivisie spannend tot de laatste speelronde?
5: Nou, dat is wel te hopen. Ik kan me uit de afgelopen jaren, en dan niet alleen met Willem II, de club die ik volg, want daar is het ook nog wel eens tot de laatste speeldag spannend geweest, maar dan vooral onderin. Maar we hebben natuurlijk een hoop iconische ontknopingen tot de laatste speeldag gehad. En ja, of dat dit seizoen ook gaat gebeuren, ik denk dat iedereen... niet iedereen, maar de neutrale voetballiefhebbers... en in ieder geval niet de supporters van de topploegen... dat die dat wel hopen. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En of dat inderdaad gaat gebeuren, is veel te vroeg om dat te zeggen. Want voor hetzelfde geld krijgt er één topploeg nog een inzinking... of juist een geweldige reeks. Maar waar we net over hadden, het lijkt er wel op... dat het dit seizoen spannender is dan de vorige seizoenen.
3: Ja, ik zag trouwens nog eventjes een bericht. Ik moest gelijk denken, wat zouden ze nu... in Rotterdam onder andere denken. Marcel Brandt zat bij Rondo, bij Ziggo Sport. En daar kwam ook de mededeling dat de go en een no-go of no-go... op de uitbreidingsplannen van het Philipsstadion snel komt... waarop Marcel Brandt zei, als die go er komt... beginnen we meteen na het seizoen met het stadion verbouwen. Toen dacht ik, het is in Rotterdam 83.000 jaar over een nieuwe Kuip gegaan. Een nieuw stadion gaan, nu zijn ze over het verbouwen van het stadion weer bezig. En in Eindhoven zeggen ze twee doodleuk een jaar geleden... nou, stadion, extra ringetje erbovenop, 20.000 man erbij of zo... En hup, binnen een jaar is het allemaal geregeld.
5: Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo thuis ben in alle processen die daarachter zitten. En ook bij de Kuip is het volgens mij nog wel een iets moeilijker dossier dan jij nu voorspiegelt.
3: Ja, bij 400 miljoen. Inderdaad, de Kuip wat overigens ook wordt berekend op 400 miljoen, hè, de nieuwe Kuip, toen de tijd toen ze die wilden gaan bouwen.
5: Ja, ja, klopt. Nee, ja, ze zijn bij PSV in ieder geval wel van het doorpakken. En misschien dat daar dan ook meespeelt dat ze nu natuurlijk sportief de wind al een paar jaar in de zeilen hebben. En dat het hele sentiment rondom die club geweldig is. En dat ze qua aantallen landstitels Ajax willen aanvallen. En dan merk je ook wel, denk ik, rondom zo'n club. Als ik dat hier vanuit Brabant een beetje meekrijg. Dat iedereen zich daar wel achter schaart. En dat iedereen in en rondom Eindhoven met die Brainport-regio die ze daar hebben... Dat daar ook een hoop financiële mogelijkheden... en ook wel met die bedrijven. En het gaat misschien te ver om dat allemaal één op één aan elkaar te koppelen... maar dat zijn flinke bedrijven die ook wel van doorpakken weten. Dus die sfeer, die mentaliteit, die zit er daar wel in bij PSV. Want ze willen inderdaad wel flink haast maken met het stadion, ja.
3: Zeker. Vanavond wordt er gewoon gevoetbald. Moet John Stegenman zich al zorgen gaan maken of niet met 2 punten uit 5 duels?
5: Als je een punt pakt bij de tot vrijdagavond nog foutloze koploper... dan zit je vrij stevig in het zadel, denk ik, als trainer van Willem II.
3: De Valencia-coach was 5 wedstrijden 1 punt, hè? Dus ik denk, ik weet niet hoe stevig je zit met 2. Ik weet niet hoe trainers dat nog, hoe stevig die zitten.
5: Nou ja, het is het bekende verhaal wat ik volgens mij een tijd geleden ook over Willem II zei. Dat het gaat te ver om alle wedstrijden tot aan de transfer deadline. Maar ze wisten bij Willem II gewoon dat het tot de laatste dagen van die window nog volop bouwen en sleutelen aan die selectie was. Dus ze zullen het hardop niet zeggen, maar die eerste 3 wedstrijden, alles wat ze daar zouden pakken was bonus. Daarna kreeg ze Excelsior, dat was wel een flinke domper vlak na die transfer deadline. Die verloren ze dik. En nu dus afgelopen vrijdag AZ uit en dinsdag Ajax uit. Ik denk dat ze intern wel tegen elkaar hebben gezegd van... nou ja, wij gaan pas echt rekenen. En zo werkt het niet op de ranglijst, dat weet ik ook wel. Maar wij gaan pas rekenen vanaf wedstrijd nummer 7 ongeveer. Dus nee, die hoeft zich nog geen zorgen te maken. En wat ik zeg, een punt bij AZ pakken... dat is natuurlijk wel iets meer waard dan gewoon een punt. Zoals ze eerder thuis tegen Heerenveen pakten bijvoorbeeld. Daar heeft hij wel... hij en Willem II hebben daar wel wat goodwill mee gekweekt bij de achterban in ieder geval, ja.
3: En als je AZ spelen door de eerste weken van dit seizoen heen... je ziet nu Ajax voetballen. Moet Ajax zich nu zorgen gaan maken als dit Willem II in Alkmaar een punt weet weg te slepen?
5: Nou ja, dat zou je bijna denken. Aan de andere kant, het is al vrij wonderlijk... ook de manier waarop het Willem II lukt om een punt te pakken in Alkmaar. Want ik hoorde bijvoorbeeld Dick Lukien van het weekend zeggen... dat Go Ahead wat hem betreft aangifte mocht doen van diefstal... omdat FC Groningen daar een punt had gejat. Zo ver wil ik bij Willem II niet gaan. Maar we kunnen ook moeilijk zeggen dat dat gelijkspel bij AZ verdiend was. En dan kun je ook over discussiëren over wanneer een resultaat wel of niet verdiend is geweest. En dat deze bij Willem II zelf ook niet zo moeilijk over, hoor. Dat het onverdiend was. Of in ieder geval dat het met, zoals Stegenman zei, extreem verdedigend was. En de ruimtes extreem klein houden. Geen gekke dingen doen. Bij elkaar blijven knokken voor elke centimeter, had hij het over. Op voorhand denk je, Willem II kan doen wat ze willen bij een AZ in vorm. Maar je gaat daar toch wel tegen een nederlaag aanlopen. Maar ja, zo zie je maar dat een koe af en toe best een haas kan vangen. Maar lukt dat dan ook twee keer in vier dagen? Dat is een beetje de vraag. Op voorhand zou je zeggen van niet, maar wie weet. Ik denk eerlijk gezegd, en ik heb de stemming in Amsterdam niet gepeld, maar ik heb niet het idee dat ze daar nou heel erg onder de indruk zijn of bang zijn voor Willem II.
3: Wat doet zo'n punt tegen AZ dan voor Willem II en voor het gemoed binnen de club?
5: Nou ja, voor het gemoed vooral doet het wel goed. Omdat, wat jij zegt, ze stonden na vier wedstrijden op één punt. En dan heb je die twee wedstrijden tegen AZ en Ajax. Iedereen in Tilburg ging er al vanuit van, nou ja, dan sta je dus na zes wedstrijden op één punt. En dan moet je thuis tegen Fortuna. Daarna, dan komt daar meteen wel druk op te staan. Want zo is het ook wel. Hè. Ik zeg nu wel van, hij zit stevig in het zadel, John Stegenman. En dat is ook wel zo. Maar na die twee wedstrijden in Noord-Holland komen er wel een paar wedstrijden waar ze echt wel punten moeten gaan halen. En als dat dan uitblijft, ja, dan zit je wel met een probleem. Dus dat punt in Alkmaar, kijk, qua speelwijze. En ze willen bij Willem II ook best wel aanvallend wat brengen. En dat hebben ze nu tegen AZ helemaal niet gedaan. Dus het is niet zo dat je nou al kunt zien van, nou, dit team ontwikkelt zich. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, denk ik, als degradatiekandidaat, is A, dat je af en toe ergens een keer een bonuspunt snoept. En B, dat je laat zien dat je in ieder geval wil, ook al zijn het containerbegrippen, vechten, knokken, strijden en de boel goed dicht kan houden. Want dat zullen ze ook tegen andere tegenstanders nodig gaan hebben. En dan hoeft het niet zo verdedigend als dit keer tegen AZ, maar ja, tegen de FC Utrechts en de FC Twentes en dat soort ploegen. Zul je toch ook vooral heel weinig weg moeten gaan geven. Maar het lijkt me ook wel een open deur dat ze aanvallend wel iets meer moeten gaan brengen. Ook in dat soort wedstrijden. Want daar was nu helemaal geen sprake van. Dus dat punt heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat ze in Tilburg meer punten nu staan dan ze hadden gedacht. Want ik zeg al, het zijn er nu twee en ze hadden gedacht over zes wedstrijden één punt. En dat het in ieder geval wel geloof is. En dat je ook wel ziet in die selectie dat er een paar nieuwe jongens bij zijn gekomen. En als die dadelijk nog wat fitter en nog wat beter op elkaar ingespeeld zijn, dat er op het oog best wel een oké selectie staat.
3: Ja, en het wonderlijke is altijd, als je namelijk, zoals Willem II, ziet dat ineens Cambuur punten gaat pakken tegen NEC, dan voel je toch de noodzaak en gelijk de druk al komen, ook al is het vroeg in het seizoen, dat je ergens toch punten moet gaan verzamelen. Want je wilt ook niet dat de concurrenten tegen degradatie gelijk naar voren gaan en dat die weglopen bij je.
5: Nee, want je kunt inderdaad, wat ik net een beetje gekscherend zei, wel heel makkelijk zeggen van, nee, wij gaan vanaf zes wedstrijden pas punten tellen en dan begint ons seizoen echt. Maar als je op dat moment stijf onderaan staat en je concurrenten als ADO, Cambuur, Telstar, Pek Zwolle, noem ze maar op, die staan allemaal al op vijf of zes punten. Ja, dan wordt het wel penibel. En nu staat ADO er nog onder. Pek en Cambuur staan nog steeds wel binnen handbereik. Willem II heeft dus die wedstrijd tegen Ajax nog te goed. Dus die hebben een wedstrijdje minder. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat ze niet te snel te hard weglopen. Want dan komt de druk erop en dan krijg je, het is ook wel een beetje een cliché, maar dan dan loop je achter de feiten aan en dan krijg je een heel ander seizoen.
3: Ja, dat is waar. Dan moet nog wel even besproken worden de dag na de VAR. Hè? Want in Engeland was er een wedstrijd tussen de twee Manchesters, hè? United tegen City, waar Haaland scoorde. En daar ging veel aan vooraf, aan die goal. Want het was met 10 man City. Dus het was natuurlijk al een soort van heroïsche overwinning van City. Totdat bleek dat de VAR niet helemaal had opgelet. En Manchester United heeft nu ook excuses aangeboden gekregen. Want er was wel degelijk hinderlijk buitenspel. Dat was het verhaal, hè? Waardoor Martinez eigenlijk niet bezig was met de bal waar hij naartoe ging, maar meer met de tegenstander. Ja. Het blijft wel een discussie zo, hè, op deze manier. Want de fout gaat er toch niet uit. Als dit met de scheidsrechter was gebeurd, hadden we ook de scheidsrechter niet weg kunnen sturen natuurlijk.
5: Ja, de discussie gaat in principe niet over inderdaad of dit een fout was of niet. De scheidsrechtscommissie heeft het inderdaad zelf toegegeven. Ja. En er excuses voor aangeboden. Maar ja, daar kopen ze bij Manchester United natuurlijk helemaal niks voor. En inderdaad, precies wat jij zegt. Je vraagt je wel af, en dat is misschien heel zwart-wit gesteld, maar dit soort voorbeelden, dan ga je wel afvragen van, ja, waar is die VAR dan dus in vredesnaam voor nodig? Want als je dit er dus niet uithaalt met Ik weet niet hoe vaak je die beelden kunt bekijken. En blijkbaar zitten er nog steeds mensen dus achter de knoppen. Ja, dat weten we wel. Maar mensen achter de knoppen die dit dan dus niet zien. Ja. Nou, dan heeft het geen nut. En dan kun je dan niet gewoon misschien beter... En Sjoerd heeft daar veel meer zinnige dingen al over gezegd. En een andere vorm en andere bevoegdheden. En andere momenten en manieren om ernaar te kijken. Maar op deze manier slaat die VAR natuurlijk helemaal nergens op. Want als je dit soort fouten er niet uithaalt. En dit soort duidelijke momenten gewoon laat passeren. Ja, dan heeft het 0,0 zin om zo'n VAR in te zetten.
3: Ja, want dan krijg je dus die eeuwige discussie die je altijd krijgt. Sergio staat met één teenlengte net buitenspel. En daar heb je uren, dat zie je allemaal wel met die prachtige systemen. En dan gebeurt dit en daar zie je het dan weer niet. Ja, dit blijft natuurlijk gewoon ook nog ergens mensenwerk. En ja, dit ga je altijd houden natuurlijk, dit soort dingen.
5: Ja, nee, ja, dat is precies wat ik net bedoel. Ja. Het blijven mensen die fouten kunnen maken. En de vraag is of je dan de illusie moet gaan wekken dat je een systeem wil hebben waarbij fouten totaal uitgebannen worden. En dan komen die fouten onder een extra grote vergrootglas te liggen. Dus misschien maar gewoon terug naar naar iets wat iets meer lijkt op de oude situatie, wat mij betreft.
3: Ja, vrees dat dat niet meer gaat gebeuren, wat denk jij?
5: Ik ben er ook bang voor, nee.
3: Ik vrees dat het eenmaal dat het nu vast ligt, zeg maar, dat we er niks meer aan gaan doen, zeg maar.
5: Komen we niet meer onderuit.
3: Nee. Trouwens, gisteren in de podcast had Mikkels het nog over Delta Sport in onze podcast. Gerald van Zanten stuurt nog, ik hoorde jullie over Delta Sport en Tom Patinama. Daar hebben wij met Roda Boys ook eens een beslissingswedstrijd tegen gespeeld in Gorkum. Ging ook niet helemaal goed. Dus om dat toch even aan te halen. En over Mikkels gesproken, ik denk dat het misschien al wel tijd wordt om naar de vraag van vandaag te gaan. Wat denk jij?
5: Ja, lijkt me een goed idee.
6: De vraag van vandaag.
3: Dit was de vraag die Mikkels gisteren had voor jou en onze luisteraars.
7: Ja, je krijgt Juventus NEC. Dan denk ik terug aan 1997. Daar had het van de week nog over, hè. Maar toen verloor Juventus in de Kuip van Feyenoord met 2-0. Dat was toch wel een groot Juventus met allemaal Italiaanse spelers. Eigenlijk allemaal basisspelers waren allemaal Italianen. Op twee Franse spelers na. En wie waren die Franse spelers?
3: Ja, wie zoeken we?
5: Ja, ik heb heel lang over na zitten denken. Eentje wist ik er vrij snel. Dat is Didier Deschamps, denk ik. De inmiddels ex-bondscoach. En ik twijfelde voor die tweede eigenlijk tussen twee. En dan ga ik... De makkelijke keuze voor mij was de nieuwe bondscoach van Frankrijk, Zidane. Maar ik weet niet of dat helemaal correct is. En of Mikkels die vraag zou stellen als hij zo makkelijk was. Ik zat nog te denken aan Trezeguet, maar misschien was dat iets later. Maar ik gok op Deschamps en Trezeguet.
3: Als ik nu Robert en Brink zou zijn, zou ik heel snel zeggen... dus dit is je antwoord dan, hè? Dat zou ik dan nu moeten zeggen, toch? In Lotto Weekend Miljonairs, want dan is het vaak het goede antwoord. Ja.
5: Ja.
3: Menno Lobbenstein had het ook goed, inderdaad. Deschamps en Zidane, dat waren inderdaad degene die hij zocht. Dus dat is
5: maar dan had je eerder moeten knikken.
3: Ja, ik had eerder moeten ingrijpen, ja. Je ging nog een beetje twijfelen, hè. Ja, maar
5: ik zei Trezeguet uiteindelijk. Dus toch Zidane, ja.
3: Ja, toch Zidane, dat had moeten zijn, ja. Dus dat waren ze. Menno Lobbenstein had het goede antwoord. Vele mensen stuurden hun inzendingen via of Spotify of via Blue Sky, X. En natuurlijk Instagram kan natuurlijk ook. Dus bij deze. En dan mag jij de vraag van morgen neerleggen?
5: Ja, we hebben gisteravond, maandagavond ook weer AS Roma aan het werk gezien. Daniel Malen.
3: Ja,
5: als je het hebt over twijfels bij wel of niet doorgaan bij Oranje. En of hij wel of niet een plek gaat krijgen in de selectie van Xavi. Ik denk dat we Daniel Malen wel kunnen opschrijven. En misschien wel als eerste en onbetwiste spits. Staat nu op 6 goals in 4 duels in de Serie A. Vorig seizoen ook al geweldig gedaan toen hij in de winterstop kwam. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel en hij is ook heel makkelijk op te zoeken. Maar ik roep dus iedereen op, en mijn collega van morgen ook, om dat niet te doen. Maar wie was eigenlijk de allereerste Nederlander ooit bij AS Roma? Er hebben natuurlijk wel een paar gespeeld.
3: Ja?
5: Toen ik Malen zo zag scoren, begon ik zelf een beetje na te denken van... goh, wie was eigenlijk de eerste? Dus die leg ik even bij onze luisteraars neer.
3: En bij Sjoerd, die morgen antwoord mag geven op deze vraag. Morgen een podcast natuurlijk weer bespreken we ook Willem II en Ajax. Die wedstrijd die gespeeld wordt, waar jij natuurlijk weer naartoe mag.
5: Zeker.
3: Huppatee met het autootje. Trouwens, André Heijten stuurde op het verstrijken van deze podcast nog een aardig bericht door. Mannen, even een gekke vraag. Ik hoorde jullie gisteren over het vuurwerk afsteken in een stadion en dat het verboden geworden is. Maar een gekke vraag. Kunnen ze die gewoon een brandweerslang op het vak dan zetten? Want ze weten precies waar het vandaan komt. Als je dan bijvoorbeeld kijkt bij Cambuur en Feyenoord, je weet dat de harde kern van Feyenoord vuurwerk mee kan nemen. Waarom zet je niet gewoon brandweerslangen op dat vak? En als de vuurpijl afgaat, als die brandweerslangen dan allemaal iedereen weer zijn nat boekt, dan doet die vuurpijl niet meer, hè?
5: Ja, nee, en als je het hebt over gevaarlijke of vervelende situaties deescaleren, dan lijkt me dit ook echt een uitstekend idee. En daarmee wil ik dit plan niet meteen de grond in boren of iemand belachelijk maken. Maar ik vind het een creatieve en het ziet er ook best wel spectaculair uit, denk ik, als het zou gebeuren. Maar het is natuurlijk niet een...
3: Ik denk dat ze het één keer doen, dat daarna ook klaar is. Dat niemand meer vuurwerk meeneemt, wat denk jij?
5: Ja, nou ja, dan is het misschien juist wel de goede oplossing. Nee, ik zie het niet zomaar gebeuren. Maar ik vind de oplossing die er nu is met het staken als er één fakkel wordt afgestoken, dat is natuurlijk ook niet helemaal de oplossing. Dus ik hou me heel erg aanbevolen voor betere suggesties dan die er nu op tafel liggen. Ja.
3: Ja, André schreef ook erbij, of is het een gek idee, hè? Maar goed, toen was de reactie al daar. Dus het was weer een mooie suggestie, mooi creatief. Ja,
5: met alle respect zeggen we dan toch dat het een beetje een gek idee is, ja.
3: Ja, thuis zeggen we altijd, schrijf het op een briefje, til het over het weekend, kom er niet meer op terug. Maar dat is misschien ook weer heel flauw om dat te zeggen.
5: We zijn er nu al op teruggekomen.
3: Dat is waar. We gaan eens kijken hoe het voetbal maar weer eruit gaat zien. Welk nieuws er nog gaat komen de komende dagen. We gaan morgen gewoon weer praten over voetbal, voetbalwedstrijden. We gaan vooruitblikken op de wedstrijden in Europa. Dat doen we met Sjoerd. Dolf, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En veel plezier in de arena.
5: Graag gedaan. Dank je.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving.

0: aangelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Kesem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten 2 rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Rolerend PSV, terug aan kop. Haan pikt 2 punten weg bij AZ en Feyenoord is very good. Verder blijkt Fortuna een spitsenclub dat niet kan verdedigen. Hebben we een nieuw pleonasme in de Eredivisie en lijkt het Nijmeegse ijzer te koud om gesmeed te worden door staalvlechter Dick. Op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
5: NAC heeft in een podcast gehoord dat ze Go Ahead Eagles moeten aanklagen. En nu gaan ze dat doen?
6: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed.
7: Ik ben naar de Lidl vorige week gegaan. Heb ik een bestelling gedaan van 500 verschillende koeken.
8: De man is een legend, maar die moet een standbeeld van maken.
4: Hallo luisteraars van de podcast en hallo kijkers op YouTube. Welkom terug bij de derde helft. Nog altijd de Eredivisie-podcast waarin we jou helemaal bijpraten over de, in onze ogen althans, belangrijkste Eredivisie-zaken. Vandaag word ik, het is lang geleden, vergezeld door 3 vrienden waar het ooit mee begonnen is. Tim, Snijboon en Pepijn flankeren mij vandaag en maken het kwartet compleet. Hallo jongens.
9: Hi. Gijs, wat ben je geweldig gesoigneerd.
4: Ja. Dankjewel.
9: Heb jij vlak voor de huis even een borstel er doorheen gehaald?
4: Dat zou zomaar kunnen.
9: Ziet er goed uit.
3: Haar ook op
4: dan ook.
9: Voor alle mensen. Kijk alsjeblieft op YouTube en abonneer ook gelijk.
4: Heel goed. We werken meteen in de commerciële boodschap, want het is gratis. Hè, Tim, tenslotte.
9: Zeker, Gijs.
4: Hoe voel je, jongen?
9: Slecht.
4: Oké. Okay.
9: Ik ben ontevreden. Oh. Over het aantal mensen dat naar Podimo gaat voor je tweede clubpie.
4: Aha.
9: Ja, nee, ik vind dat wij hartstikke leuke content daar maken. Wij zijn al 8 jaar lang, werken wij ons het snot voor de ogen. Het apenzuur zou ik willen zeggen, Snijboom. Ja. En dan gaan er een paar honderd mensen naar Podimo. En respect voor die mensen zeker. Mm-hmm. Maar er zijn tegenwoordig ontzettend veel luisteraars die ook niet naar Podimo gaan voor ons.
4: Nee.
9: Vind ik jammer. Maar er wordt ook iets van mij verwacht, snap ik.
3: Altijd voor een dubbeltje op de eerste rang dan wel rijgezet.
9: Nee, nog niet eens een duppie, toch?
3: Nee.
9: Ik heb iets met mezelf afgesproken. Iedereen die deze week abonneert, krijgt een gratis video van mij. Filmpje. Ga je het gewoon niet
3: leuk gaan meemaken. Mogen ze zelf aanvragen wat voor video?
10: Als de service van Podimo dit maar aankunnen.
3: Of ga jij dan verzinnen
10: alle betaalsystemen plat.
3: Ga jij verzinnen wat ze krijgen of mogen ze dat zelf verzinnen?
9: Ja, het ligt eraan wat de aanvraag is. Kijk, als de aanvraag
3: dus binnen de grenzen?
9: Ja, van het betamelijke, dan wil ik het nog wel doen.
10: Dus het wordt langzaam, hoe heet het platform ook alweer?
9: OnlyFans, ja. Maar hadden we ooit een serie bedacht.
3: Je krijgt hem sowieso van Tim in een string. Alleen wat hij zegt, daar zijn grenzen.
9: Hey, welke string? Maar, wacht even.
10: Gewoon oom Hendrik feliciteren in een groene string.
9: Pijn. Het moet wel, het is wel belangrijk. Je moet kunnen bewijzen dat het even via podimo.nl/derde helft is. Ja? Want dan krijg je het ook nog 30 dagen gratis. En doe je zelf ook nog een plezier en dan krijgen ze mij een filmpje. Ja, dat is toch goed. Ja, ik ben er gewoon klaar mee.
10: Van commerciële boodschap in commerciële boodschap.
3: Ik vind het wel gewoon een verjaardagswens van Tim. Het is wel wat waard.
4: Oké.
9: Okay. Klopt.
4: Snijboom, je ziet er waanzinnig blij uit. Tim is ontevreden, jij blij.
3: Ja, ik vind het één. Vind ik het altijd heel fijn als wij feedback gelijk ter harte nemen.
4: Mm-hmm.
3: En wij kregen feedback van iemand die ik graag zou willen noemen. Oh, ik ben het niet kwijt.
4: Waar
3: het
4: niet Max, kwijt bent.
3: Max liet een comment achter op Podimo. Dus goed
9: voor Max.
3: Ja. Na al bombari met gasten wat wij de afgelopen weken hadden. Mm-hmm. Dat hij toch ook wel miste dat wij gewoon zonder gasten lekker met z'n vieren opname. Ik ben net op vakantie geweest. Ik hou niet van koud douchen of van ijsbaden. Dus om dan terug te keren in dit warme bad. Je kan me niet gelukkiger krijgen.
10: Reageerde Max ook of papa weer een keer thuis kwam? Want dan was het mijn zoon namelijk.
3: Nee, die belt mij altijd om dat door te geven. Ja.
4: Wij hebben een nieuwe gemeenschappelijke vriend.
10: We hebben een gemeenschappelijke vriend. Die probeert hier aan tafel zich binnen te werken.
4: Ja, we moeten ook even Tim en Snijboom voorbereiden op het feit dat die ook bij hen.
10: Ons Thijs, want vorig jaar kwam hij al even
3: passeren. Is dat een Brabander?
10: Nee.
3: Oké, dus niet ons. Het is gewoon Thijs.
10: Hij passeerde al even de revue in de podcast, omdat Rogier had een lift nodig vanuit Nijmegen naar Lowlands, geloof ik.
4: Klopt.
10: En toen had een of andere Thijs daar op een platform op gereageerd. En dat die Thijs, die kwam er toen achter dat het Rogier van de podcast was. Want hij is een trouwe luisteraar van de podcast. En ik kende dus Thijs weer via een vriend. En nou kreeg ik van de week van Gijs een appje. En die vroeg welke spelers hebben er... Welke clubs waren er?
3: Barcelona, Olympique Lyon.
10: Bij Barcelona, Olympique Lyon gezeten. Dus ik dacht, wat is er nou voor appje?
3: Titi.
10: Leuk. Die gaf ik je ook.
3: Julie, vraag jij.
10: En toen zei ik, Memphis Depay. En sta je toevallig naast Thijs? Haha. Voor een soort van, ik dacht, deze grap gaat hij nooit begrijpen. En toen zei Gijs, ja, daar sta ik naast. Want Thijs, die zie ik één keer per jaar. En dan het enige wat we aan het doen zijn, is twee clubs noemen allebei. En dan de speler die daarvoor gespeeld heeft. En toen stuurde Gijs, dat was een Turkse bruiloft?
1: Dan moet ik het goed zeggen, ja.
10: Dit is het raarste. Ja. Stond de Gijs.
1: Een Turks-Duitse bruiloft op een dinsdagavond.
10: Op een dinsdagavond.
3: En ging je er in een Mercedes heen?
1: Nee.
9: En je bent je plaksnor vergeten achter.
10: Nou goed, tot zover. Maar toen bleek dus Thijs en ik ook Gijs te kennen. Dus hij is op 3 van de 5 van ons. Dus hij gaat hier waarschijnlijk binnenkort.
3: Hij heeft de moeilijkste 2,5 te gaan binnen te dringen.
1: Ja, beware, zou ik zeggen. Beware of Thijs. Ja. Goed jongens, gemeenschappelijke vriend of niet. We beginnen zoals altijd bij de koploper. En de koploper
10: was trouwens ook van dat Koeman shirt wat ik aan had. Toen kwam hij ook nog langs in de podcast.
1: Ja.
9: Ik ga dit morgen terugluisteren. Ik heb hier niks van begrepen.
1: Oké. Okay. Hij was zich helemaal aan het voorbereiden op het volgende statement dat hij zou maken. En op de filmpjes die alle mensen zou sturen als Podimo plat komt te liggen voor alle abonnees. Doe dat! Podimo.nl/de derde helft. Begint bij de koploper. En dat is weer, zoals de afgelopen jaren, PSV. PSV speelde zondagavond thuis tegen Sparta. En zondagavond was rouleeravond voor Peter Bos. Met Guus en Sven als nieuwe tandem spitsen of spitsen tandem fietsen de Eindhovenaren glimlachend langs de Rotterdamse kasteelheren. Mede door een bijna loepzuivere hattrick kreeg de nieuwe liefde van Rogier geen poot aan de grond in Eindhoven. Het werd 4-1 voor PSV Snijboon. Heugelijk nieuws voor PSV. Een nieuwe goddelijke kanarie in de Eredivisie.
3: Ja, na Romario, Ronaldo, Aurelio Gomez, Alex en volgens mij ook Van Petta, maar dat weet ik niet zeker.
1: Mm. Anthony?
9: Vaak naar conserve alleen
10: maar. PSV is een beetje de Braziliaanse...
3: Iemand waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat hij in dat rijtje thuis wordt. Mauro Junior, aanvoerder van PSV, 27 jaar, inverted wingback ook wel. Opgeroepen voor het Braziliaanse elftal.
9: Ja.
3: Het is waanzin.
9: Supermooi.
1: Ik wil het ook.
10: Je wilt het ook niet. Ja,
1: sorry. Nee, thuis zit helemaal in ons hoofd inverted. Okay.
3: Wacht, ik ben nog niet klaar.
9: Oké.
3: Op het eerste oog zou je wel denken, Mauro Junior, Braziliaans elftal. Goh, je hebt daar andere namen in je hoofd op back, toch? Cafu, Roberto Carlos, dat is een beetje wat je nog in je hoofd hebt. Hè? Douglas Santos of Danilo hoogstens. Dit voelt toch een beetje als afgezakt. Maar toen ging ik even nadenken. Brazilië, we noemden ze richting het WK de goddelijke underdogs. Want Brazilië is ook niet meer wat het geweest is. Toen ging ik kijken. Brazilië ging tijdens het WK in de achtste finale uit. Tegen Noorwegen. Tegen Haaland. Toen ging ik kijken. Welke landen zijn er nou nog meer uitgaan in de achtste finale? En zouden we het raar vinden als Mauro Junior daar opgeroepen zou worden? Want volgens mij is het dus best logisch dat Mauro Junior tegenwoordig bij Brazilië zit. Canada.
1: Ja, Alfonso Davies, geduchte concurrent.
3: Maar het zou prima kunnen. Ja. Mexico.
1: Oh.
3: Het is niet heel raar dat de linksback van PSV bij Mexico speelt, toch? Paraguay?
10: Ja.
3: Portugal?
10: Het
3: lastigste. Ja. Nuno Mendes. Okay. VS?
1: Ja.
3: Egypte?
10: Ja.
3: Colombia?
10: Ja.
3: Het is volkomen logisch dat Mauro Junior is opgeroepen voor het Braziliaanse elftal.
9: Ja, maar wat ik daar dan interessant aan vind is dat die hele PSV-selectie is uit een dak gegaan toen dat bekend werd. Dus omdat de marketing van het Braziliaanse elftal is nog steeds Joga Bonito, Nike-reclame.
3: Maar dit is waarom Ter Stegen bij Ajax speelt. Dit is waarom Julian Brandt bij Ajax speelt. Dit is waarom Götze bij PSV speelt. Bepaalde clubs hebben een imago wat veel groter en langer houdbaar is dan een dipje in prestaties of... Brazilië al wel wat een langere dip. Dus het merk Brazilië is inderdaad nog zoveel waard.
9: Ja.
3: Maar de realiteit Brazilië ligt veel dichter bij Mauro Junior dan de gemiddelde voetbalvolger zou denken. En ik vind het wel geweldig. Voor iemand die bij PSV al 3 keer soort van was weggeschreven. Zo vaak de soort van 14e, 15e man van de selectie was.
9: Hij heeft nog bij Heracles gespeeld.
3: Ja, en nu aanvoerder van PSV en Braziliaans international. Ja, weet je, als je dit iemand soort van misgunt of vindt dat dit niet zou moeten gebeuren, dan hou je gewoon niet van mooie voetbalverhalen. Dit is gewoon geweldig.
9: Ja, ik vind het interessant dat hij multifunctioneel is. Dus ik bedoel, als je wordt opgeroepen voor een nationale ploeg, dan zou je verwachten dat je gespecialiseerd bent in één positie. Mauro Junior is geen specialist op linksback. Maar dan vind ik het juist extra knap dat hij alsnog wordt opgeroepen.
3: Wat ik verrassend vind, waanzinnig, hè?
10: Is dat de trainer de persoon is die het vertelt aan een speler. De club heeft daar in feite toch... De club wordt geïnformeerd over het oproepen van die speler. Ja. En dan gaat naar de TD, die meldt het dan aan de trainer en die gaat het aan de speler vertellen.
9: Ja, maar is dat zo?
10: Ja.
9: Zou doorfluisteren.
3: Maar zo alleen bij deze selectie.
10: Dat uiteindelijk als trainer, een vrij dunne
3: selectie. Stil.
10: Als je een vrij dunne selectie hebt als trainer, zou ik ook gewoon mijn kop houden. dat ze in Brazilië zitten te wachten waar die blijft en dat die gewoon nooit
3: meer
10: komt.
3: Bij de grotere selecties hebben we gezien bij Brazilië, en dat is jammer dat dat nu niet was, maar dat die persconferenties, weet je, en al die spelers, die camera's erop, terwijl ze met de hele familie thuis zitten. Dus dat is de volgende stap.
10: Dat was bij de WK-selectie inderdaad.
3: Ja, met huilende Neymar. Dus dat is de volgende stap. Dus dat is sowieso, dit is gewoon geweldig. Een ander ding wat ik zag bij de tegenstander, bij Sparta. Ik denk dat daar een toekomstig Oranje International in de spits loopt.
1: Huis.
3: Milan Sonneveld.
1: Ja, fantastisch.
3: Want Milan Sonneveld speelt nu 3 jaar profvoetbal? Of 2 jaar?
9: Nee, hij ging...
3: vorig jaar zijn eerste jaar?
9: Vorig jaar zomer ging hij naar Telstar met het idee... Zij spelen KKD. Want toen had hij al het contract getekend van Quick Boys. Ja. Die promoveerde toen plotseling. Ja. Toen speelde hij daar voornamelijk als invaller. Ja. Toen had Correa door. Hij is een monster aan het worden op de training. Hij is aan zijn lichaam aan het werken. En eigenlijk voordat hij echt basisspeler werd bij Telstar... is hij naar Sparta gegaan. Wat al een hele leuke overstap is. Ja. Daar zat Lauritsen. Die is nu weg. En nu is hij eigenlijk daar min of meer de nummer 1.
3: Nederlands elftal hebben we wel een geschiedenis... van dat er gewoon een lange... chaos-spits mee is, die je gewoon in een ander soort wedstrijd kan inbrengen. Ja. En hij, van de jongere generatie, vind ik hem enorm in dat type Fennegoor, Luc de Jong, Weghorst passen. Dus als hij zich nu gewoon toelegt op die rol en zich op deze manier blijft ontwikkelen, dan zou het mij niet verbazen als Milan Sonneveld gewoon op een EK of een WK speelt nog in zijn leven.
10: Het voelt wel een beetje onwerkelijk dat Xavi dan Milan Sonneveld oproept. Ja.
3: Maar dan heb ik met bijna alles behalve Xavi Simons.
1: Milan Sonneveld, primaire de selectie.
10: Ja, precies. En Snijbel, je wilde nog even attenderen op het feit dat PSV en de fans van goed en mooie middenvelders echt nog even moeten genieten van iemand in Eindhoven.
3: Ja, Corazzano.
9: Al ben je nu al helemaal...
3: Zo waanzinnig vanaf het eerste moment dat hij daar kwam binnenlopen. Dus ik zei tegen Gijs, je hebt nog 28 of 27 speelrondes om van hem te genieten, want dan is hij weer weg. Mm. En toen zei Gijs, maar moeten we niet een winterse transfer overwegen? Dus de nood is nog hoger. Ja. Hij is gewoon geweldig. Het is zo'n moderne voetballer. En ik kan me voorstellen dat ze... In Engeland is het misschien nog te veel... fysiek, maar ik kan me voorstellen dat ze in Duitsland en in Spanje zeker dat hij stijgt op alle scoutinglijsten.
9: Mag ik nog één ding? Heel veel eenzinnige afsluiting. Ik vind het heel knap van Peter Bos dat de vervanger van Joey Veerman is een heel ander type. De vervanger van Saibari is een heel ander type met Mijnans. En het marcheert. Heel leuk.
1: Zo is het. Ze marcheren aan kop, winnen met 4-1 van Sparta. Op zondagavond de nummer 2 AZ. Die verloren namelijk, spoiler alert, voor het eerst punten. Vorig jaar speelde Willem 2 nog tegen AZ 2. Maar vrijdagavond wierp de positiviteit van fan Dirk zijn vruchten af in Alkmaar. Haan was er wederom als de kippen bij om vriend, vijand en de rest van de Eredivisie te verrassen door de eerste 2 punten van de ongeslagen Alkmaarders af te pikken. En mede door een grandioze misser van Kelvin Stanks werd het namelijk 1-1, Tim. Zorg voor AZ?
9: Nee, want als het op de korte termijn even misgaat, dan moeten we even denken aan de lange termijn. En AZ is daar zo geweldig in. Gijs, ik wil het met jullie hebben over de kunst van het verhuren. Bij heel veel voetbalclubs die zien een speler verhuren als noodzakelijk kwaad. Hè? Van, we hebben 44 man, we moeten nog even iemand wegzetten. En we denken helemaal niet aan speelminuten. Ook bij AZ zit hier weer een geweldige gedachte achter. Dus zij speelde met Meerdink, heeft bij Vitesse gespeeld. Met Kwakman, heeft bij Groningen en bij Volendam gespeeld. Met Koopmeiners, heeft bij Excelsior en Almere City gespeeld. Met Louis Schouten, heeft bij Excelsior gespeeld. Dus die stonden allemaal aan de basis. Als verhuurde spelers bij AZ. Dus die doen daar echt, maken daar een kunst van. En schatten dat op waarde. Want dat is gewoon heel fijn als daarna een speler, like een new signing, binnenkomt lopen en in één keer klaar is voor het echte werk. Wat ik interessant vind is, de recordtransfer van AZ is goed voor de marketing. Tijani Reinders heeft ooit voor RKC gespeeld. Weet je wel, dat helpt in het verhaal. Mm-hmm. Dus ik heb even gekeken ook nu naar Willem II. Daar speelt Casper Bogaert, gehuurd van AZ. En Maxime Dekker, gehuurd van AZ. Dus daarom moest ik er een beetje aan denken. Maar AZ heeft dus ook nog steeds Zeefuik. AZ heeft die de Grand. AZ heeft Billy van Duyl, die bij ADO ook geweldig is. Dus heel veel clubs gebruiken de techniek van het verhuren niet goed.
3: En het is ook richting die spelers. Hè? Want bij de meeste clubs, als er is, je wordt verhuurd, is het meer 90% zeker dat je dus ook pleiten bent over een jaar of 2 jaar. En het boeit ons ook niet heel veel wat je doet. Maar inderdaad, door spelers als Reinders en dan spelers in de basis te kunnen noemen, ga je als speler denk ik ook met een heel ander gevoel naar die nieuwe club toe. Omdat AZ op je blijft letten.
1: Ja, Ja, en ik denk ook dat sommige clubs wel zeggen, we letten op je, maar dan weet je, dat is niet zo. En als bij AZ tegen je zeggen, dat is wel echt zo. Ze verloren wel de eerste 2 punten van het seizoen aan Willem II.
10: Niks aan de hand.
1: Namelijk 1-1, maar er is niks aan de hand. Gaan we naar PEC Zwolle tegen Feyenoord, over niks aan de hand gesproken. Midweeks kreeg Feyenoord een harde les in Kamp Nou. En de Rotterdammers bleken snelle leerlingen, want in het MEC 3 Parkstadion was het vele maten te groot voor de blauwvingers. Reed raakte eerst nog alle palen in het stadion. En dat bleek een voorbode voor een stortvloed aan doelpunten. De teller stokte bij 0-7 en een schaam kapot van de supporters van PEC Zwolle, Pepijn. Very good, zou ik willen zeggen.
10: Leuk. Het is genieten bij Feyenoord. En er staat ook een team waar je daadwerkelijk van kan genieten. Als ik me in zou leven in een Feyenoord supporter, dan zou ik kunnen denken, dit team zit vol met iconen. Zeg maar, een soort van, ze zijn weer een beetje zo die anti-helden of zo. Dat je niet per se ze als grote kans hebben voor het kampioenschap aan zou duiden. Maar wel, ze zijn het misschien wel. En ook met het gevoel dat ze spelers hebben die wel echt van Feyenoord zijn. Toen ging ik even nadenken. Wat vind ik altijd mooi, bijnamen van voetballers die echt dan van de club zijn. En ik had het idee dat dat vroeger veel vaker en veel creatiever gebeurde. Ook volgens mij omdat spelers langer bij een club bleven hangen. Dus je had meer clubiconen, maar de bijnamen waren ook gewoon vetter. Toen ging ik even terug zoeken in het archief de vetste Feyenoord bijnamen, of de meest herkenbare. Nou, de Kromme is natuurlijk de meest voor de hand liggen. Dan heb je Rinus Israël was IJzeren Rinus. Ik weet niet welk van twee was de bijnaam.
1: IJzeren. Ja, hij
10: werd Rinus genoemd. De tovenaar van Tatabanya.
9: Ja, dat was Kypries, hè?
3: Ja. Nee, Kees van Wonderen. Oh.
10: Theo Lazarops.
3: De Tank.
10: Theo de Tank.
3: Ja, natuurlijk.
10: Dus ik ben even na gaan denken van...
9: De tuinman, hè? Julio Ricardo Cruz.
10: Ja.
9: Ook heel vet.
1: El Gardinero, hè, over de grens.
9: El Gardinero,
10: El Gardinero. En toen dacht ik, we moeten voor de huidige spelers van Feyenoord... moeten er een beetje iconische bijnamen worden bedacht. En...
9: Behalve voor die spits.
3: Nacho.
10: Ja, Nacho. Krokante goaltjes die. Was een Nacho, is ook krokant.
9: Ja, zeker.
10: Ja. Capretta del Sud. En dat is het geitje uit Zuid. En ik dacht het geitje door het sikje. Maar ook het geitje natuurlijk de goat. Valente.
9: Ja. Oh, leuk.
10: Ja. Kassaman. En dit is een mooie, vind ik zelf.
9: Ja, want
10: ik zat iets over Algerije op te zoeken. En het volkslied van Algerije heet Kassaman. En ik dacht, de speler die het meest gaat opbrengen bij Feyenoord, Hajj Moussa, is Kassaman.
9: Ja.
10: En dan hadden we nog Givero Geitje Gouden Gertruida. Omdat ik denk, er is heel veel gedoe geweest over Gertruida. Maar ze hebben nu gewoon een Gouden Gertruida op de backpositie staan. Want die gaat gewoon denk ik meer opbrengen en is gewoon nog beter ook. Dus de fijne supporters, doe ermee wat je wil. Maar ik heb er alvast een voorzetje gedaan.
9: Leuk, ik zat in de namen wel dat Nacho Ferry. Ik bedoel, ik spreek geen Rotterdams. Maar dat, ik bedoel, Guidetti is niet echt... typisch Rotterdams qua tongval, pellen is te mooi, weet je wel. Maar daarom vind ik Nacho en dan Ferry of zo.
10: Nacho, dat
9: is gewoon
10: Ferry.
9: Dat is toch gewoon een perfecte Feyenoordspits.
10: Ferry, wil je Nacho? Komen eten!
9: Echt zalig. Maar mag ik daar heel veel iets over zeggen? Want ik denk dat hij 30 miljoen plus gaat opleveren, Nacho Ferry. Snijban, laat me even uitpraten. Davy Rigo. Bij Club Brugge. Werd uitgelachen door mensen zoals Snijboon. Toen hij Igor Thiago van Ludo Goretz haalde. Voor 7,8 miljoen.
1: Snijboon lachte echt heel
9: Snijboon
1: hard.
9: Snijboon lachte toen heel hard. Wat moeten we
3: met Sergio Pap daar.
9: Wat moeten we met die spits? Werd een jaar later voor 33 miljoen verkocht. Aan Snijboon Brentford. Het jaar daarna ging Snijboon weer David Rigo uitlachen. Omdat zij... hoe heet die?
10: Hij was nog steeds aan het uitlachen.
3: Allee!
9: Omdat ze Tresoldi van Hannover 96 haalde. Ja. Duitse spits.
3: Ja.
9: Voor 7,5 miljoen.
3: Duits-Italiaan, dat moet je nooit doen.
9: Speelt nog steeds bij Club Brugge, maar de transferwaarde is 25 miljoen. En Nacho Ferry, ik bedoel, zou dit zomaar de reden kunnen zijn dat ze 15 miljoen hebben gepakt voor Ueda? Omdat Rigo dacht, ja maar jongens, we hebben Nacho.
10: We hebben de verdriedubbelaar. Hebben we
9: Ferry.
10: Ferry wil geld.
1: Het is ook alleen maar een Rotterdamse, zeker Rotterdamse.
3: Ik weet dat het generaliserend is, maar het voelt bijna racistisch.
9: Ja. En goed nieuws voor PEC, want je kan beter met 7-0 verliezen dan met 2-0. Dat weet ik zeker. Want je krijgt tegen een topclub toch 0 punten. Dan is na 7-0 is het en dan in één keer gewoon shock effect. Volgende week, nou, tegen wie spelen ze? Maakt niet uit. Waarschijnlijk een puntje. En denken ze, ja, hersteld. Weet je wel? En anders gebeurt er niks.
10: Nee, er is net genoeg paniek nu voor een mindere club.
9: Ja. Ja.
1: Het gebeurt wel vaak bij PEC. Vorig seizoen ook 2 keer 8-1 tegen Raak.
10: Daarom degraderen ze nooit.
3: Ik dacht dus al die tijd dat het MEC 3 Park was. Totdat Gijs nu zei MEC 3 Park Stadion. Dus MEC 3 Park is het merk.
1: Oh, je dacht dat park een ander woord was voor stadion.
3: Gewoon Signo Uduna Park.
1: Maar dan
9: Soort park. Jisung Stadion.
3: Maar dan had ik er MEC 3 Park kwadraat van gemaakt. Want dan
10: het is een soort
3: had
10: van APK-keuring is het een beetje.
9: Ik ga
10: het
9: morgen terugluisteren.
1: Het is VVV Venlo, dus voetbalvereniging Venlo. Dat
10: APK-keuring.
3: Ja. Nou, doe ermee wat je wil.
1: Nou, hartstikke goed. Pek zal waarschijnlijk Kluidaf gaan schieten volgende week. Minimaal.
3: Nou, ik zat te kijken. Je kan heel veel op de weergibben doen. Dat is ook dichtbij voor de Zwollenaren. Dat kunnen ze doen. En je hebt escape games in de stad. Ik zat wel serieus even te googlen van wat kunnen ze nou doen om hieraan te ontkomen. Want dit is niet goed, hoor. Kanotochter is volgens gracht is misschien leuk.
1: Teambuilding.
3: Teambuilding, ja. Of je hebt een wijnproeverij in Assendorp. Ik zou het wel weten.
1: Zeer. Gaan wij een uitstapje maken naar Buiten de Lijnen.
2: Edwin, Kevin hier, Buitenspel.
11: Ik hoor je niet verhalen. Stem op
2: eens. Oké, Edwin, Buitenspel.
1: Het Buitenspel neemt niet alleen Edwin, maar ook Tim Snijboer en Pepijn iets mee van Buiten de Lijnen. Pepijn, zou ik bij jou beginnen, jongen?
10: Ja, Dominica. Het land in de, wat is het, Atlantische Oceaan? Het eiland. Het eilandengroepje in de Atlantische Oceaan. Die spelen binnenkort ook interlands. Tegen de Cayman-eilanden, Puerto Rico en Guyana. Alleen ze hebben een probleem, ze hebben geen keeper. En nou heeft Justin Verfier, de hoofdscouting van de bond, die zijn naarster op zoek naar een keeper en heeft een oproep geplaatst op social media. Of je iemand kent met ik weet niet of het de Dominicaanse roots is, denk het wel. Maar het is niet de Dominicaanse Republiek. Dominicaanse roots heeft die ook kan keepen. Of die zich wil melden, omdat ze geen keeper hebben.
9: Waarom heeft een land een scout überhaupt?
10: Nou, voor dit soort zaken waarschijnlijk.
9: Ja, oké, bij dit soort landen is het logisch.
10: Ja, maar toch ook gewoon voor je huidige spelers even de wereld rondgaan, hoe ze presteren en dergelijke. Het is toch niet altijd alleen maar Xavi die rondgaat, denk ik.
3: 75.000 inwoners. Dus is niet veel. 15 uur vliegen vanaf Amsterdam. Dat is wel veel.
10: Maar
9: ken jij iemand?
10: Ja, eigenlijk wil ik onze oproep voortzetten, inderdaad.
9: Herken jij jezelf? Dat zou wel echt weer een stunt zijn, hoor.
10: Ja, dat is wel weer... in ieder geval
9: heel leuk.
10: Ja, iets voor Rogier.
3: Ja, en pas op dat je dan dus wel meer dan 6 ton moet gaan verdienen. Daarna,
10: ja.
3: Als je in het land gaat spelen voor Dominica.
9: Is
3: want
9: dat zo?
3: Ja, dan geef je paspoort.
9: Tuurlijk.
3: Ja. Is dat zo? Ga dit morgen maar even terugluisteren.
9: Zwaar ook.
1: Snijboon.
3: Ja, ik wilde even naar mijn geliefde Arsenal. Want ik neem het graag en vaak op voor mijn club. Maar we hebben natuurlijk wel een volledig krankzinnige, losgeslagen Spaanse ober als hoofdtrainer. Bij wie de resultaten maar net het waard zijn dat hij zo raar is. Want,
1: hoe gaat het? Ik ben helemaal uit het oog verloren.
10: Goed.
3: Ja? Goed, ja gewoon ongeslagen bovenaan.
1: Niks aan.
3: Maar ze speelde uit tegen Napoli en had het vliegtuig gehad vertraging. Mm-hmm. Een paar uur. Vroeg ze aan Arteta van, is dat dan lastig in de voorbereiding, in zo'n drukschema? Arteta, niet in paniek. Nee, natuurlijk niet. Hij zegt, dit kan gebeuren. Je kan een vlucht missen, de trein kan vertraging hebben. Er kan heel veel verkeer op de weg zijn. Ik wil niet dat spelers en staf dan in paniek raken. Dus in de voorbereiding heb ik al deze tegenslagen al gesimuleerd. Hij liet het vliegtuig urenlang op de landingsbaan staan. Op de vertrekbaan.
9: Dat heeft hij gedaan. Ja.
3: Zet hij expres heel weinig massagetafels neer. Zodat spelers heel lang moeten wachten. Hij laat de bus een andere route rijden. Alles om spelers niet in paniek te laten raken als er iets gebeurt.
10: Maar het is vreselijk als deze mensen gaan winnen.
3: Ze gaan eten.
9: Ja, dat
3: zitten
9: eng.
3: Aan tafel. Ja. En dan wordt het eten niet geserveerd heel lang. Zodat ze met elkaar moeten gaan praten en moeten gaan socializen. Alles zodat ze hiermee om kunnen gaan.
9: Maar wat vind jij hiervan, Snijboom? Want
3: ik vind dit veel te ver gaan. Maar...
10: Nee, te ver? Het is niet een gradatie. Dit is gewoon gestoord.
3: Ja, maar,
10: Het vliegtuig 10 minuten op de baan laat staan, is het ook al gestoord.
3: Maar ik vind dit soort van... Ja, maar dit is dezelfde trainer die ook speakers met You Never Walk Alone op het veld zetten om een soort van Anfield te simuleren.
9: Ja, maar je kan wel dus te ver gaan. Dus stel je zegt, ja jongens, sorry, maar we hebben vandaag geen tenues. Tenues zijn niet aangekomen en broekjes ook niet. Ga maar naar buiten. Ga maar rennen. Ja. Je moet niet op het veld, maar in de supermarkt. Rennen, naakt. Dan ga je te ver. Maar ja, dan raak ze niet in paniek.
3: Ja, maar dit is... Ja, je bent of een geniale gek of je bent een gek. Ja, ik zou hier niet onder kunnen voetballen. Maar die spelers lijken voor om door het vuur te gaan. Dus wie ben ik dan om te zeggen dat het te ver gaat?
1: Nou, zo is het. Tim, wat doe jij mee?
9: Even quizvraag. Wat is de overeenkomst tussen de keeper van de Engelse 9e klasser S.E. Dons en de koning van Oeganda?
3: Zijn broers.
10: Ik heb het gezien.
9: Het is dezelfde persoon.
3: Oh. Ja.
9: Hij is namelijk... Nee, was een keeper van S.E. Dons. Dat is het neefje. Was hij van de koning van Toro. Dat is een soort groep ergens in Oeganda.
1: Pepijn neemt hem even over. Dat is een glad ijs.
9: Koning overleed. En toen heeft een 21 koppige selectiecommissie gekozen dat die keeper van SV Dons, negende klasser, toch wel echt de koning moet worden van 800.000 man daar. En hij twijfelt nog of die het doet.
10: Hij wordt nu zo boven op zijn berg zo getild.
3: Was Nana Assare van Utrecht ook niet...
9: Nee, de team was van Kiza.
3: Is dat zo?
9: Ja, van NEC. Die was prins van...
1: Burkina Faso, denk ik?
9: Nee.
1: Denk het niet, Burkina Faso?
9: Nee, wel iets in die contraien.
3: Burundi.
9: Burundi, zeker weten. Burundese prins was dat. Maar hij is in ieder geval wel aanvoerder van negende.
1: Dus een dikke prins en een Burundese prins hadden
9: we. Maar ja, het is toch geweldig, jongens. Kom op.
1: Ja, vet.
9: Maar we gaan het in de gaten houden. Ja,
3: het zou heel hard zijn als hij nu gaat keeper met een kroon op.
9: Nee, dat mag niet. We moeten, keeper koning. Dat is wel vet op zich.
1: Ja. Vet. Goed jongens, we gaan terug naar de Eredivisie. En wel naar FC Twente tegen ADO Den Haag. De Mahmoud John Derby in Enschede werd een prooi voor Wout Weghorst en Co. Een geëmotioneerde Wout Weghorst, zo ongeveer. En pleonasme ramde een penalty binnen en Prupper propte de 2-0 binnen. Bij ADO was vooral genieten van het uitshirt en de enige persoon die een ander tenue aan had, namelijk de keeper. Door de 2-0 sluit FC Twente deze week af met 6 Eredivisiepunten, Pepijn. Woutje Weghorst strikes again.
10: Het is echt wel genieten wat daar gebeurt. Want vorige week heeft Wout heel veel kritiek gekregen dat hij het geloof toe-eigenen. Dus hij had gezegd, ik heb een bliksemschicht gezien en daardoor heb ik gescoord. Was een teken van God dat ik ging scoren. Maar nu heeft hij niet zichzelf toe-geëigend, maar ook het geloof van zijn kinderen heeft impact op, of zeg maar, is gericht op het succes van Wout. Dus hij had geoefend eerst met zijn zoontje penalties nemen in de tuin. En daarna zaten ze s'avonds in bed met elkaar te bidden. En toen heeft zijn dochter bij het gebed gezegd dat papa ging scoren en dat hij penalty dit keer wel ging maken. Dus zelfs het gebed van het hele gezin draait om het succes van Wouter. En je zou denken, naar de alle ophef van afgelopen week, ik doe een tandje minder, maar Wout doet een tandje meer. Ja. Want zelfs zijn kinderen worden er nu bij betrokken. En ik kan er dus nog meer van genieten dat dit zo. Want je kan er eigenlijk niks meer van zeggen. En hij begint het ook te laten zien.
3: Waarom bidden ze bij ADO dan niet gewoon iets harder?
10: Ja, dit is de Johan Cruijffiaanse wijsheid. Het
1: zal gelijk worden.
10: Ja. Maar iedereen zegt altijd met dat bidden van ik bid niet voor succes, want ik bid...
3: Nee, je mag niet voor jezelf, je mag voor gezondheid, gezondheid en voor goedheid.
10: Ja, maar Wout Weghorst bidt gewoon voor dat soort penalty erin.
3: Ja, dat slaat dat op.
10: En wat ook wel grappig is, want hij zei net volgens mij Tim, dat hij zei van het publiek begon al te klappen en te juichen alsof hij er al in zat en dan gaf hem zoveel kracht. Terwijl eigenlijk normaal gesproken hij vooral voeding haalt uit boze supporters en woede op de tribune. Dus ik denk het enige als je als tegenstander Wout Weghorst niet wil laten slagen, is gewoon doodse stilte.
3: Ja, ja.
10: Kan die,
3: ik denk dat die tukkers ook nog best wel chagrijnig kunnen klappen, ook als ze blij zijn.
10: Een hele norse klap heb je daar.
1: ADO staat nu onderaan in de Eredivisie. Dus 2-0 nederlaag, maar versterkers onderweg, Papijn.
10: Ja, Pozo, hebben jullie allemaal wel bekend. Eenvoudig Spaans international lijkt onderweg met een transfervrije status. Dan ga ik even kijken, want ik vind dat eigenlijk na de hele transferzomer vind ik de periode daarna nog leuker. Mm. Want dan is er een soort van vergaarbakje of afvalbakje van transfervrije spelers of ontbonden spelers die dan beschikbaar zijn. En dat gaat altijd van hoog naar laag. Jadon Sancho.
3: Bissouma, 26 passen.
10: Bissouma, komen we misschien straks nog even over te spreken. Zinchenko, Ito, Mahrez. Veel jongens die in volgens mij in het Midden-Oosten hebben gespeeld. Daar verdiend. En dan is de vraag, gaan ze de stap nog terugmaken? Maar ik zat te denken, voor ADO Den Haag zag ik ook nog wel hier en daar wat leuks op het lijstje staan. Nederlandse Bazour.
9: Mm. Oh, vind ik interessant.
10: Heeft volgens mij bij Konyaspor afgelopen seizoen gespeeld. Wat hadden we nog meer in de aanbieding? Azarkan.
9: Mm-hmm.
10: En Januzaj? Haalbaar?
9: Nee, niet haalbaar, maar wel leuk. Ja. Heel veel van die media outlets die hebben altijd zo'n transfer deadline day. Wij moeten gewoon elke dag na de transfer deadline day poster transfer
3: Januzaj
9: deadline day.
3: Januzaj, dan komt Pardew echt wel weer mee, hoor.
10: Ja. Maar oké, dan Azarkan en Bazour.
9: Maar dit is echt van krasje naar diepe kras, hè? Al die spelers hebben gewoon... Ja, dat is wel leuk.
3: Gewoon eeuwenlang erosie.
10: Zullen we het buisbakje noemen? Omdat buis is de enige die daar wat mee kan.
9: Ja, zeker.
1: Gaan we doen. Het werd 2-0 voor Twente en ADO is... laatste in de Eredivisie op dit moment. Gaan we naar Fortuna Sittard tegen Ajax. Het duurde 6 speelronden voordat uitkwam wat Danny Buijs al wekenlang zegt. Fortuna is een spitsenclub die niet kan verdedigen. In Sittard zorgde Ajax ervoor dat de Fortunese tender met 2 lekke banden kwam te staan. En Julian Brandt schoot met een kanonskogel een lekkage in de Sittardse verdediging. Dit was het startschot voor een overtuigende 1-5 overwinning, Tim. Brandt, man of the match?
9: Nee, Jordi Cruijff.
1: Ah.
9: Zonder Jordi Cruijff had Ajax deze wedstrijd 1-1 gespeeld. Er zijn namelijk 4 doelpunten geweest die door spelers die hij heeft aangetrokken zijn gemaakt. Toen heb ik even gekeken. Van de 14 doelpunten heeft Jordi Cruijff er 10 bijgedragen. Dit Eredivisie seizoen.
10: Gemaakt eigenlijk.
9: Hij heeft eigenlijk 10 gemaakt. En wat ik gewoon er zijn gewoon, het gebeurt niet vaak dat er spelers naar een club komen voor een TD. En dat is nu gewoon aan de hand. Het is vaak voor een trainer, weet je wel. Maar Jordi Cruijff heeft, en ja, die pitches zijn heel goed van hem. Hij gebruikt zijn vader en je kan er alles van vinden, maar hij weet ze te overtuigen. Maar daarnaast heeft hij ook gewoon zijn huiswerk wel echt zalig op orde. Want Kerer was de hele transferperiode niet haalbaar. Op de allerlaatste dag kwam er verandering in zijn situatie bij Monaco. Heeft hij hem opgepikt. Dat was bij Ter Stegen, was hij helemaal op de hoogte van de contractsituatie. Tigankov heeft hij voor 5 miljoen opgehaald. Wat een schijntje. Dus ja, jongens, we kunnen cynisch doen over Jordi Cruijff, maar hij is wel de uitblinker van Ajax tot nu toe, vind ik. En ja, Brand, Gijs, geweldig. Gewoon.
3: Het grootste risico bij Cruijff is toch vooral dat het gewoon enorm high risk, high reward is. Terwijl ze daar 2 jaar geleden ongelooflijk mee onderuit zijn gegaan.
9: Ja.
3: Dus niemand zegt, ik denk ook dat niemand zegt dat al deze spelers niet heel goed kunnen zijn. Maar als dit misgaat, dan zit je gewoon, dan heb je wel weer gewoon een strop van tientallen miljoenen.
9: Nou,
3: dat is het nu, toch?
9: Jij zei voor de uitzending iets interessants, Snijboon. Dat de enige aankoop die hij heeft gedaan,
3: weet ik ook niet meer,
9: was die spits van 22 miljoen.
3: Kijk,
9: en dat is
3: ja,
9: riskant. Maar heel veel huurlingen en transfervrij is minder riskant. Okay.
3: Hij heeft 3 spitsen gehaald. Maar eigenlijk de enige waarvan ik echt niet overtuigd ben, is de enige die voor heel veel geld gekocht heeft de afgelopen transferperiode. En ik denk dat het feit dat Tolu nu dit speelt ook wel zegt dat Leonardo er ook wel anders aan toe is dan dat ze zelf hadden verwacht. En ik denk dat Ajax zelf ook wel had gehoopt dat op dit moment de spits die ze voor 20 plus miljoen hebben gekocht basis stond en niet de huurling van Wolves.
10: Ik hoorde over die Tolu, dat Hugo Borst zei vorige week, geloof ik, van het is, hij is sterker en beter nog dan Brian Brobbey. En toen in mijn hoofd ging zo'n Brobbey on steroids. Weet je, heb je dan altijd. En toen dacht ik, hoe zou dat eruit zien? Want dat is nog enger dan Tolu.
3: Ik zag vandaag
9: je hebt van die bodybuilders die dan veel te veel nemen door zijn spieren scheuren en zo. Weet je? Ja, dat is
10: wel een slam mannetje dat zo langzaam te ver.
3: Ik zag zo'n foto van de nieuwe Mr. Olympia. Dat is het dan ongeveer. Echt krankzinnig, ja.
9: Die lachen toch ook altijd zo heel raar als ze alles aanspannen?
3: Ja, want het is namelijk ook voor de foto's. Ze moeten ook lachen terwijl ze verschrikkelijk veel pijn en honger en dorst hebben op dat moment. Gijs, ik wil er nog heel veel naar de tegenstander toe.
9: Graag.
3: Want Danny Buijs, ik ken niet zoveel trainers die een profclub trainen alsof het een jeugdelftal is. Waar de ontwikkeling van spelers en de boodschap richting de rest van de selectie en wat een speler daar de rest van zijn carrière van kan leren belangrijker is dan de korte termijn. Want in principe is de korte termijn hetgene wat alles regeert in het voetbal. En ik vind het wisselen van Zeefuik in de rust hier ook weer echt zo'n goed voorbeeld van. Want in alles zou je in de huidige situatie van Fortuna zeggen, maakt niet heel veel uit hoe hij het doet in de eerste helft. Laat hem maar staan, want hij is degene die de doelpunten maakt. Maar niet bij Danny Buijs. Want Danny Buijs ziet gewoon een speler die zich laat uitlokken, niet met de wedstrijd bezig is. En is gewoon roekzichtloos bij zijn jonge speler. En zegt gewoon, dit is niet hoe we het doen. Ik ga jou wisselen. En het resultaat is daarbij bij mij ondergeschikt. En ik vind dat zo geweldig dat ik ook in alles rondom Iataren eigenlijk blind Buijs gewoon volg. En het lijkt erop dat de Nederlandse media dat allemaal wel eigenlijk doet.
12: Ja, geweldig. Hij doet het fantastisch, ondanks een 1-5 nederlaag. Complimenten aan Danny, dat is wel echt zo. Ja. Ajax won dus met 5-1 bij Fortuna. Gaan we naar Excelsior tegen FC Utrecht. De vuurwerkbreak leverde Utrecht dinsdag toch nog een punt op. Met dat puntje op zak trok FC Utrecht naar de stiekeme puntensprokkelaars uit Rotterdam. Heel lang leek het erop dat de Kralingers weer een puntje toe zouden voegen aan het totaal. Maar de Dekselse draufganger Dani de Wit zorgde met een unlikely schepje suiker in de blessuretijd voor de eerste overwinning voor Utrecht. En Korea Snijboon, een kantelpunt voor Utrecht, zou ik zeggen.
3: Ja, we kunnen. Dit kan het aan wal komen van de Amerikaanse troepen in Normandië zijn. Dit kan de grote omschakeling zijn in het seizoen van Utrecht.
9: Leg even uit van onze luisteraars, die idee Normandië.
3: Nee, ja, zoek het wel op. Voor zoek mij, het uit. Ja. Ja. In de laatste minuut op deze manier, na deze reeks, 3 punten pakken, kan mentaal zoveel betekenen voor een club dat dit kan het hele seizoen van FC Utrecht kantelen en daarmee de toekomst ook van Correa als trainer. Dit kan echt een gigantisch moment zijn. Het kan ook een hele minimale opleving zijn in een heel matig seizoen als het volgende week gewoon weer misgaat. En ik ben zo ongelooflijk reuze benieuwd welke kant dit op gaat vallen. Want we hebben in het voetbal zo vaak gezien dat zo'n moment dat ze gewoon
10: Feyenoord
3: Europees
10: uit,
3: voetbal
10: toch?
3: Halen.
10: Of thuis. Feyenoord in ieder geval.
12: PSV toch of niet?
10: Of PSV.
3: Denk aan het NEC van Mario Been, waar het opeens ging lopen na zo'n wedstrijd. We hebben het zo vaak zien gebeuren. Dit kan hem gewoon weer zijn.
10: Maar het kan ook niet.
3: En, jongens, ik vind het heel moeilijk, Dani de Wit. Ik ga hem beter vinden naarmate zijn haar langer wordt. Omdat hij dus Het is een beetje wat Scott McTominay bij Napels had.
9: Ja. Ja?
3: En wat de Bruyne bij Napels had. Is dat omdat hij dus wat lange haar, het ziet er allemaal iets...
10: Maar hebben we hem al helemaal kaal gezien?
3: In mijn hoofd was hij hiervoor gewoon helemaal kaal.
10: Maar echter maar biljartbalkaal, want dan denk ik dat hij ook eng is, hoor.
3: Nee, maar ik vind hem
10: nu
3: niet meer eng. Ik vind hem nu dus soort van...
9: Beter,
3: hij
9: charmant.
3: Hij wordt steeds technischer en het gaat mooier uitzien... omdat hij er als een technische voetballer uit gaat zien.
12: En dan helpt de doelpunt ook.
3: En daarom. Dus in mijn ogen is hij nu een soort van Giorgio Samaras.
12: Flegmatiek in de
10: leuk, ja. Gaat snel.
3: Ja.
12: Utrecht won met 1-2 bij Excelsior. En Excelsior sprokkelt dus niet verder. Gaan we naar de Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Midweeks vond Jozef Oosting voetbal eigenlijk geen eerlijk spel. Want in Utrecht gaven de Vogels een uitgestelde 1-3 voorsprong uit handen. In Deventer was voetbal nog steeds geen eerlijk spel volgens Oosting. De Eagles waren een stuk beter dan Groningen, maar kwamen mede door rondfladderende fasen en een expected misser van minder dan 1% niet verder dan 1-1, Tim. En wie was hier jammer dan de match?
9: Etienne Fase. Ja, toch wel echt. Hij zei, na afloop zei hij, ik had er van tevoren ook echt zin in. Tegen mijn oude trainer ging ik spelen in een mooi stadion. En ik had er gewoon echt zin in. En hij was al weer ballen aan het hoog houden en dribbelen. En ik vind een van de grappigste momenten in het voetbal is hoe snel keepers van totale controle naar blinde paniek kunnen gaan. Dus dan kappen ze een spits uit, maar dan tikken ze hem net te ver. En dan in één keer haalt hij hem gewoon echt vol weg. Dus daar heb ik enorm van genoten. Maar hij is wel heel goed. Ja. Dus we moeten daar even wel doorheen kijken tussen die strapatsen. Maar Etienne Fase is gewoon Feyenoord niveau. Vind ik.
3: Ja,
10: eens.
12: Leuke keeper.
9: Ja. Hartstikke leuk.
3: Hij was ook een soort van... Ik vond hem heel leuk om te reageren op het feit dat Go Ahead ook zijn opbouwtactieken, net als Twente, dat er nu wel een soort van eerste reactie lijkt te zijn op hoe zij opbouwen. Dus dat hij zei, dan ga ik me gewoon weer 3 uur opsluiten met trainen en dan gaan we een oplossing bedenken. Zo, ik vind dat zo heerlijk.
9: Ja, maar er wordt heel vaak over keepers gezegd van het is echt een wapen. Hè? En bij... 9 van de 10 keepers is dat bullshit, want die kunnen een bal niet raken. Maar je hebt Ronald Koeman junior, zeg ik er even bij, en Etienne Fase. En daarbij geloof ik echt dat het een wapen is. Ja. Want die kunnen echt een bal wegleggen op 60 meter en een aanval opzetten.
10: Ja, een soort van controlende middenvelder voor een controlerende middenvelder.
3: Ja. Ze kunnen kort en lang. Ja. Dus je kan bij Fase gokken op dat die de verdedigende middenvelder inspeelt en die gaat opendraaien. Daar kan je heel hard op gokken. Weet je. Dan ga je met z'n allen vooruit rennen en dan ga je die bal proberen te pakken. Maar dan geeft hij hem gewoon 70 meter op Tom van Bergen en is het ook gebeurd. En er zijn maar heel weinig keepers die dat allebei kunnen. Dat is zo waanzinnig bij hem.
12: Ja.
10: Ja, kan keeper.
3: Ik vind zo'n keeper die zo 2 linies overslaat over de grond. Ik vind dat geweldig om naar te kijken.
10: Ja, zo niet over de grond, maar zo net boven de grond.
3: Oh ja. Ja, ik vind dat echt. Ik weet dat het nu al een paar jaar soort van de norm is. Maar ik blijf het geweldig vinden om te ervaren.
9: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. En we moeten bij Go Ahead Eagles wel eventjes de naam Tankstedt noemen. Die was volgens mij vorig jaar. Ja, ik zeg het nu waarschijnlijk verkeerd, maar ik dacht dat hij min of meer werd binnengehaald als de opvolger van Oliver Edwardsen, die toen naar Ajax ging. Vorig jaar kwam het er niet uit. Eventjes wennen, Vetkampstraat.
12: Engelse
9: sfeer. Hè, in het echt tussen de mensen zo.
10: Ja, ja, ja.
9: 5 doelpunten, eerste 6 wedstrijden.
10: Gewend.
9: Ja, het is echt een leuke speler als je het hebt over leuk haar. Hij heeft ook leuk haar, ziet er goed uit. Ja. Na de wedstrijd had hij 2 dikke oorbellen in mijn interview. Vind ik ook wel interessant, want dat betekent dus dat je eventjes naar de kleedkamer gaat om 2 dingen in je oren
10: wel
9: te doen.
10: Wedstrijdshirtje? Oh, ja. Wedstrijdshirtje, 2 oorbellen?
9: Of nou, voor... zeker niet gedoucht hoor.
3: Nee, nee. En ook dan, we zijn al die hele normale Scandinaviërs gewend. Dus vind ik zo'n Scandinaviër die dat heeft ook altijd, vind ik ook altijd leuk.
10: Is een beetje de Ueda van de Scandinaviërs.
9: Ja, zo ongeveer. Ja,
3: dat is dat zo?
10: Een beetje uit de toon vallende.
3: Maar Ueda
10: beetje
3: was,
10: bravoure.
3: Ueda had niet zo heel veel bravoure, toch? Meer Keske Honda dan.
9: Ja, Keske, ja.
10: Dat is hem dan. Ja. Ja.
12: Misschien worden ze gesponsord oorbellen. Zou kunnen. Die tennissen doen tennis ook altijd eerst een heel duur
3: horloge. Door product oorbellen.
12: Ja, door product oorbellen. Ja.
10: Ja. Dat kun je bestellen op oorbel.nl.
12: Alle oorbellenmakers ter wereld hebben geld ingezameld om Søren Tankstedt te sponsoren.
3: Samen
12: voor de interviews. Ja, precies. Goed, het werd 1-1 aan de Vetkampstraat. Gaan we naar Cambuur tegen NEC. Het Nijmeegse ijzer is op dit moment te koud voor staalvlechter Dick om het te smeden. Na de nederlaag tegen Feyenoord en midweeks puntverlies tegen Excelsior verloor het van de billenploeg van de Eredivisie. In Leeuwarden won Cambuur Dick verdiend met 3-0. En is het zo de eerste van de promovendi met een overwinning, Pepijn. Dick Schreuder, luister naar Rogier.
10: Ja, want Rogier zei, je moet keepers ook toch wedstrijdritme geven.
12: Ja.
10: En dat heeft hij gedaan, want de eerste keeper is geschorst komende week Europees. Dus die moest wedstrijdritme opdoen. Toen heeft hij in de rust zijn keeper gewisseld. Uit een soort van, er was geen noodzaak. De wedstrijd gaf er geen noodzaak toe, maar Dick zag het wel, richting de Europese wedstrijden.
9: Ja, want
10: de
9: Juventus uit, dan gaat de keeper niet niks te doen krijgen. Dus die moet wel warm zijn.
10: Die moet warm zijn, ja.
9: Die moet echt warm zijn.
10: Die hebben ze vanaf dat moment ook...
3: vanaf nu warm?
10: Ja. Die hebben ze gewoon in het goal laten staan. Ja,
9: je hebt toch van die sprintjes na de wedstrijd. Dus hij is nu gewoon blijft ingeschoten worden, ook in het vliegtuig naar het terrein. Tak, tak. Nee, ik hoef geen stoel.
10: Maar ik vind bij Dick Schreuder, die zit een beetje zeg maar in de hoek van die... De Arteta, de genialiteit en hoe ver kan je gaan als trainer. En ik heb het idee dat vorig jaar Dick Schreuder alles kon maken. Ook bij ons als voetbaljournalisten. Het journaalje kon hij alles maken. En nu zit hij wel op het kantelpuntje. Dat ik denk van, hij heeft samen natuurlijk met het bestuur daar die hele dure spelers gehaald. Het lijkt allemaal niet helemaal op zijn plek te gaan vallen. Hij blijft die geniale gek. En ik
9: dure spelers gehaald, bijna. Hij heeft zijn beste spelers verkocht. Ja, mag ik eventjes de vergelijking trekken naar Stijl Racing? Dick Schreuder heeft het beste jaar uit zijn leven gehad afgelopen jaar. Ja, ik vind het vet dat hij blijft, maar hij had hem natuurlijk moeten verzilveren. Linksom of rechtsom, toch?
10: Ja.
9: Want hij verliest Sano, hij verliest Uwaisa en hij verliest Eunal. Ja, jongens, kom op. Dan kan je niet verwachten dat dat nu op Europees niveau al is. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dus ik vind het ook wel sneu voor hem. Ik vind het cool dat hij blijft, maar laat hem alsjeblieft lekker aanmoedigen.
10: Ik wil hem ook aan blijven moedigen. Ik hoop heel erg op succes voor Dick Schreuder, want hij heeft ons het voetbal bezorgd waar wij allemaal op zaten te wachten in de Eredivisie. Alleen nu valt het de verkeerde kant op. En dan kan hij dan zijn verhaal goed genoeg blijven vertellen dat we er nog in blijven geloven.
3: Pepijn, ik sprak een vooraanstaand NEC-supporter. Niet Jochem van Gelder, maar die andere.
9: Maar zijn naam mag niet noemen.
3: Nee. Die fans gaan dit jaar naar Turijn. Die gaan naar Jerevan. Die gaan heel Europa door om die club te achtervolgen. En ze hebben ook nog eens een voorzitter waardoor een jaar niet Europees voetbal halen, kan ze echt hun reet roesten. Volgens mij, die NEC-fans, die hebben het jaar van hun leven. Ja, dan verliezen ze 3-0 bij Cambuur. Ja, dan worden ze een jaar elfde. Misschien zullen ze er even van balen. Maar tot de winter zullen die mensen helemaal nergens over horen.
10: Ga ik dat ook niet
12: voelen. Feest in Leeuwarden, Tim, wel. Eerste overwinning.
9: Ja, ik wil heel graag positief zijn, maar ik kan het niet. En ik denk gewoon, je hebt toch die uitspraak van een kapotte klok geeft ook 2 keer per dag de juiste tijd aan. Dat is wel dit met Cambuur, geloof ik. Ik zag je al een plat helemaal juichen. Ik dacht, jongens...
3: Wel alleen met een analoge klok, hè? Met een digitale, die gaat gewoon uit.
9: Daar heb jij gelijk in, ja. Maar ik zag je al een plat juichen en ik had een visioen van over 3 weken zit hij in de piepzakken. En
10: Tim, kom op.
9: Pepijn heet jij, toch?
10: Ja, dat ben ik, ja.
9: Ik weet het niet. Ook Pieter Zwart zei, het is daar chaos. Dus daar geloof ik dan ook in. En ik vind het jammer. Maar het is misschien ook een erezaak. Want wij hebben toen voorspeld dat Cambuur ging degraderen. En toen kregen wij 1 koppige luisteraar. En die werd helemaal boos op ons. Van, nou ja, ik heb geprobeerd om een keer naar jullie te luisteren. Maar omdat jullie niet hadden beargumenteerd waarom ze onderaan eindigen, ben ik afgehaakt. Dus ik hoop gewoon dat ze degraderen.
3: Dus voor die man die nu nooit meer luistert.
9: Ja, dat is waar.
10: Die bestelt morgen een videoboodschap van Tim.
9: Ja, via podium.nl, 6/3.
12: Dan krijgt hij eigenlijk de reden waarom Tim denkt dat Cambuur gaat degraderen. Ze wonnen wel gewoon met 3-0. De eerste overwinning dus van de promovendi. Hier gaan we naar Heerenveen tegen Telstar. Dat is de laatste wedstrijd. Daar kunnen we het ook meteen mee laten. In het uitshirt van het vorige successeizoen trad Telstar aan in Heerenveen. Clubtopscorer met handschoenen Ronald Koeman bleek een constante staan in de weg voor de Vriezen. De brilstand kwam niet van het bord, wat ervoor zorgt dat dit de eerste 0-0 was van het seizoen. Helaas, vorig jaar volgens mij een speelronde 10 of zo. Dit jaar dus een speelronde 6. Snijboon, hoe was deze 0-0?
3: Ja, hier zie je dus altijd dat we soms ook heel lief zijn in Nederland. Want dit was natuurlijk, dit was een verschrikkelijke wedstrijd. In principe is er bijna elk woord wat we hier aan wijden, is er één te veel. Maar de NOS was aardiger. Die zei dat een tactisch schaakspel eindigde in 0-0. Ja. En dat is gewoon niet waar. En dat kan je maar op één manier bewijzen. Dat is door naar een fanwebsite van Heerenveen te gaan om te kijken welke cijfers zij hun eigen spelers hebben gegeven. Ja? Klaverboer 6,5. Braude 6,5, Kersen 6,5. Ja, dat is prima. Willemsen 5, Zakarietis 5. Koertens 6,5, Smans 5,5. Maar dan komt het voorin, dan weet je een beetje waar het probleem ligt. Meerveld 4,5, Trensco 4,5, Vente 4,5, Rivera 4. Dit was geen tactisch schaakspel, kan ik jou vertellen. Dit was gewoon een hele slechte wedstrijd waarin Heerenveen de redelijke kansen die ze nog wel bij elkaar speelden ook op verschrikkelijke wijze om zeep hielpen. Dylan Vente staat nog steeds op 0 doelpunten. Heerenveen begon goed, maar er moet echt nog wat gebeuren bij Heerenveen als een soort van echt een rustig seizoen tegemoet willen gaan.
9: Ik was Levi Smans helemaal vergeten.
12: Nee, ik ook.
3: Ja, hij is zelf ook.
12: Het is like a new signing.
9: Absoluut, maar hij was vorig jaar de eerste paar speelronden.
12: Ja, geweldig.
9: Ontzettend goed. Het middenveld van Heerenveen is gewoon met Proper en met Linde. Ze hebben gewoon echt een heel leuk top team. En zeker.
3: Ja. Ja, maar het is nu dus wel een Vente, dus geen doelpunten.
9: Nee.
3: Dus het wordt straks wel... We weten wie de tweede spits is bij Heerenveen.
12: Ja, oedritis.
3: Oedritis.
12: Oh, ja. Met de T,
10: hè, ja, het was toch van Dodeman, was dat toch, die had het toch over de ketchupfles van oedritis? Dat die,
12: oedritis, het is met een T. Ja.
10: Oedritis.
3: Als die, maar, hoe, hè? Huh?
12: Ja, dan spreek je dus op zijn let, spreek je die K uit als T, want Nederland speelde toen tegen Letland. En toen zei de commentator...
10: Ketland.
12: En toen zei de commentator steeds oedritis. En toen werd hij dan aangepakt. Zei hij, nee, dat is de laatste uitspraak van deze achternaam. Dus oedritis.
10: Maar Dodeman was dat toch? Die zei, die ketchupfles gaat nog een keer. Maar die is nu drie seizoenen al, zeg maar, staat hij op knappen.
3: Ja. Ja, die ketchupfles is een ongelooflijke buikpijn.
12: En wat een korst zit daarop, zeg, op die ketchupfles van oedritis.
3: Oh, ja.
9: Echt goed.
3: Ja, gekookte olie en ketchup. Gewoon.
12: Ja, wel vet. Ik heb wel zin in oedritis.
3: Ja.
12: Wel vet.
3: Ja, hij klopt 0-0. Op de deur.
12: Ja, hij klopt op de deur. 0-0, speelronde 6 achter ons. Midweeks is er nog een inhaalwedstrijd, geloof ik. Ajax Willem 2. En dan is iedereen gelukkig weer op 6. En dan gaan we volgende week verder kijken naar speelronde 7. Maar niet voordat wij donderdag natuurlijk jullie... Kijkers, luisteraars. Inmiddels is iedereen natuurlijk al fan van de tweede buitenlandse club. Maar er komt er nog een aan en wat voor een. Hè?
9: Ja, want dan moeten we even uitleggen wat het format is. Want we hebben wel gezegd dat iedereen gewoon moet een abonneetje moet afsluiten. Een abonnementje.
12: Ja.
9: Maar in je tweede clubje helpen we iedereen aan een lievelingsclub uit het buitenland. Ja. Hè? En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk. Want we snappen ook wel dat als jij een lievelingsclub hebt in Nederland... dan een tweede liefde binnen de landsgrenzen wordt ingewikkeld. Maar er zijn nog bijna 6000 profclubs daarbuiten.
3: Dus we hebben het tot nu toe gehad.
9: Juist, kom maar.
3: Como. Mallorca.
9: Ja.
3: Wisla.
10: Borussia Dortmund.
9: Aston Villa.
12: Ja. Dat is het. En er komt een gigant aan deze...
9: Er komt een gigant aan die gaat spelen in de Champions League... tegen twee Nederlandse clubs.
3: En het is een oud Champions League winnaar.
9: Misschien wel.
12: Ja. Mm. En Tim heeft zijn huiswerk gedaan.
9: Ja.
12: Dus naast die videoboodschap die je krijgt, krijg je ook nog een aflevering. Ja.
3: En je mag Tim's huiswerk overschrijven, hè? Zo is het dan ook weer.
12: Ja, hartstikke goed. Stijn woont Tim Pepijn, ik vond het leuk weer met z'n vier.
10: Ik ook.
12: Ja,
10: gezellig. Grote vier werden we ooit genoemd. Nou, dat was wel te merken.
3: Dan zeg je het zo.
12: Ja. Wij klimmen met z'n vieren even achter het deze muurtje. Jullie natuurlijk ook allemaal naar deze oproep van Tim voor een videoboodschap. En dan zien we jullie, of horen jullie ons donderdag. En zien en horen jullie ons volgende week ook weer, want dan zijn we er gewoon. Dag.
13: Plus speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: 7,7,7,7,7.
14: Oh, wat een geld.
16: 15.000. Potverdikke me.
17: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
18: Op dit moment verwacht je weer zo'n saaie podcast-trailer.
19: Maar in plaats daarvan vertellen we je graag over ons revolutionaire concept.
20: Drie mannen met een comedy-podcast.
19: Klopt. Alleen is dit een comedy-podcast die wel grappig is.
18: Voor iedereen van student tot dertiger.
19: Om je maandag net wat lichter te maken.
20: En als je niet lacht, ben je af.
18: Luister nu 3 over 20 in je favoriete podcast-app.
19: Gezellig, jongens.
20: Ja, echt zin in.
18: Hoi.
19: Oh, man.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect.

0: westkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldzone FM.

0: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een aflevering van Rondje Europa. Ja, we gaan vooruitblikken op de wedstrijden in Europa. Twee Nederlandse ploegen actief. Dus die ga ik behandelen met twee mastodonten hier aan tafel. Bas van der Hoven en Suleiman Öztürk. Neemt een heerlijke sip van verse koffie. Zelfde shirts aan als gisteren. Jullie dachten, het zit wel lekker?
1: Ja, ik ben gewoon ongewassen weer terug naar de studio gereden. En niet gedoucht, hetzelfde shirt aangedroken en ik scheid aan de wereld.
0: Ja, precies. Dat is ook je kluskleding. Is je kluskleding ook?
1: Is ook mijn kluskleding, ja. Ik loop eigenlijk al een week in hetzelfde.
0: Ja, precies. Mochten de mensen hier op straat zien, inderdaad, die heeft hetzelfde. Dan stuur je even een fotootje. Wil ik dan inderdaad wel zien. Hé, hey, Europese, geen Champions League. Dat is jammer, maar wel Europa League. Heb je er een beetje zin in?
2: Nou,

0: Zeker aansprekende tegenstanders voor Nederlandse clubs. En nog La Liga-actie. Dus ja, lekkere midweek.
1: Een lekkere midweek, inderdaad. Zullen we beginnen met Sunderland tegen AZ? Die spelen om 9 uur. We hebben het gisteren al een klein beetje over Sunderland gehad.
2: Dus woensdag 9 uur, hè?
1: Woensdag 9 uur, precies.
2: Pardon. Het wordt uitgezonden op dinsdag. Ja. En dit is woensdag Sunderland AZ.
1: Morgen.
2: Ja, morgen is dat dus.
1: Ja, morgen 9 uur Sunderland tegen AZ. Ja, we hebben het gisteren dus al gehad over Sunderland, een klein beetje. Hoe kijken jullie naar het huidige seizoen? Want vorig seizoen natuurlijk de grote verrassing, Sunderland. Ja. De prachtige Stadium of Light waar ze prachtige dingen laten zien. We hebben het een beetje gehad over Brian Brobbey. Maar als je kijkt naar de rest van het elftal.
0: Nou, ik vind het wel opvallend eigenlijk hoe rustig het daar is gebleven in de zomer. Omdat we hebben gezien bij Crystal Palace en Nottingham Forest. Die hadden Europees voetbal. Eigenlijk na een seizoen waarin alle verwachtingen overtroffen werden. En die hadden het jaar daarna ontzettend lastig met de Europese belasting die erbij kwam. Sunderland krijgt nu dat bonusjaar. Ik had verwacht dat die selectie wat breder gemaakt werd. Hè. Je bent geneigd om te denken AZ tegen een Premier League club. Brede selectie, misschien wat roulatie. Maar de B-garnituur van Sunderland zal ook nog sterk zijn. En bij Sunderland valt dat relatief wel mee. Ik denk dat veel Sunderland supporters meer hadden verwacht van de transferzomer.
1: Ja, we hebben de vooruitblik op de Premier League opgenomen. Had ik bij elke club zo'n boekwerk aan transferlijstjes, maar bij Sunderland overdovend stil, inderdaad.
2: Maar je kunt natuurlijk geld ook niet maar blijven uitgeven. En als je op een gegeven moment een behoorlijke basis hebt, en met die behoorlijke basis ben je boven in de Premier League geëindigd en heb je Europees voetbal afgedwongen, dan is het ook wel een goede basis om verder te kijken. En ze hebben natuurlijk toch wel wat gedaan op de transfermarkt, of niet? Ja, ze hebben toch niet geen spelers gehad?
0: Nee, Meunier is bijvoorbeeld in de ploeg gekomen.
2: Ja. En Malik Fofana toch ook?
1: Ja, weet niet of hij alles speelt. Maar,
2: maar Malik Fofana zag ik invallen afgelopen weekend. Ja. En toen dacht ik al, hey, dat is ter voorbereiding op AZ. Want ik verwacht Malik Fofana bijvoorbeeld in een basis. En dan ga je al nadenken, hey, degene die bij AZ aan de rechterkant staat, die gaat kennis maken met het fenomeen Malik Fofana bijvoorbeeld. Dus maar een zijweg van deze wedstrijd. Ja. Sowieso vind ik het centrale duo van AZ. Met Goes en Schouten, toch?
1: Ja, Louis Schouten.
2: Nou, maar Louis Schouten, die nu naast Wouter Goes staat. Ik zag een heel leuk interview met die twee. Okay, dat zijn twee gasten die verdedigen leuk vinden. Die kennen elkaar al heel lang, al 10, 12 jaar, de jeugdopleiding. Ja, en Brobbey waarschijnlijk. Of Isidor, want dat is nog een beetje de vraag. Hè? Want
1: tegen Hul speelde Isidor geloof ik ook, toch?
2: Ja, maar de vraag is bij... Kijk, het is de Europa League en Engelse ploegen die Europa League of Conference League spelen. Je weet nooit die eerste fase, want ik weet niet of je alle selecties kent van de Conference League en Europa League, maar sommige spelers zijn helemaal niet ingeschreven voor de Conference League. Hè? Je hebt meteen nog gedacht van, die eerste 8 wedstrijden gaan we helemaal geen gebruik maken van die spelers. Gewoon de sterspelers niet ingeschreven. Mm. Dat gebeurt vaker, zoals Chelsea en Cole Palmer bijvoorbeeld. Dus de vraag is, wie spelen er tegen AZ woensdagavond? Maar ik kijk enorm uit, eerlijk gezegd, naar het duel Goes-Brobbey.
1: Ja, want die kennen elkaar natuurlijk.
2: Die kennen elkaar ook.
1: Ja, zeker. En die zal ook hebben gekeken naar de Premier League. En we hadden gisteren ook al geconcludeerd. Het is niet per se dat hij er minder op is geworden. En breder. Ik moet ook zeggen, we hadden zo'n mooie foto van Brobbey. Dat Sunderland shirt staat natuurlijk ook geweldig. Nee. En zijn speler wordt alleen maar vernuftiger, sterker in de Premier League.
0: Ja, je bent geneigd. Kijk, het is natuurlijk, je kunt zeggen van, de competitiefase Europa League gaat over 8 wedstrijden. Dus puntenverlies hier zou absoluut geen drama zijn. En dat zou pleiten eigenlijk voor flinke roulatie. Sunderland gaat komend weekend ook op bezoek bij Manchester City. Nou, een wedstrijd waarin Brobbey met zijn profiel natuurlijk ook weer flink aan de bak kan. Alleen ja, het is echt lang geleden dat er Europees voetbal was in het Stadium of Light. Mm. En bij die club wordt natuurlijk wel ook met trots vooruitgekeken naar die avond. Dus ik verwacht eigenlijk dat het wel relatief gaat meevallen met de roulatie.
1: Oké. Okay. Trouwens, zijn jullie wel eens geweest, Stadium of Light?
0: Nee.
1: Jawel, ja.
2: Ik ben
1: natuurlijk. Jij hebt alle stadions gehad.
2: Ik ben in Engeland in elk stadion geweest.
1: Was het gezellig?
2: Sunderland vond ik mooi om te zien. Indrukwekkend. Stadium of Light.
0: Mijn schoonvader is daar naar een concert geweest. Ik denk van de Red Hot Chili Peppers. Maar die vertelde dat nog voor aanvang van het optreden bier uitverkocht was. Zo werd er gesopen. Gewoon, zeg maar, de...
2: Ja, kan beamen dat...
1: Heeft Vlie waarschijnlijk zelf wat achter de kiezer gehad.
2: Ja. Ik ben een keer in Newcastle op een zaterdagavond uit geweest. En dan denk je dat je dat je redelijk qua tempo bier drinken, weet je, dat je in de top zit. Totdat je in Newcastle uitgaat en mensen, mannen en vrouwen, vooral blonde vrouwen met korte rokjes en hoge hakken, die in één teug halve liters wegknallen, dat je denkt van waar laat ze het? Mm-hmm. En direct erachteraan de volgende. Dat is in die omgeving vrij normaal, hè, in Newcastle. Je kijkt je ogen uit. Ja. Het is echt een soort van wildernis. Ja. Je denkt van, deze mensen zijn losgelaten. En er zijn geen regels in deze stad op dit moment. Heel bijzonder, Newcastle en omgevingen.
1: Ja, het allereerste pint in een Engelse pub ben ik inderdaad op Broker Street, vlakbij het stadion van Sunderland.
0: Oh, bij het oude stadion.
1: Ja, ja. Zijn we toen met vrienden daarheen geweest. Ja, dat was fantastisch. Ah, goed, we hadden het over het voetbal.
2: Maar wat is de vraag?
1: Nou ja, ik heb. We zijn gezellig aan het vooruitblikken op Sunderland. Het is veel, hè? Als je natuurlijk eerst gepromoveerd bent en dan nu ook nog eens Europees.
2: Het is voor AZ wel echt een leuke trip. Een leuk tussenhaakjes, maar gewoon een Premier League club. Qua stadion is het ook mooi. Ik bedoel, het is wel echt geweldig om. Ze hebben natuurlijk, we hebben het over Goes en Schouten in het begin van de uitzending gehad. Die hebben natuurlijk ook Boca Juniors gespeeld. Mm. Dat is ook vergelijkbaar, zo'n trip met z'n tweeën. Met alle jongens, met Dalen en zo kun je nog een aantal opnoemen. Die gaan nu richting Sunderland. Het is voor AZ gewoon een kans om een Premier League club, om daar de degens mee te kruisen en eventueel reuzendoden te zijn. Mm. Dat is denk ik wel hoe de verhoudingen zijn een beetje.
0: Ja, het is ook een test tegen, het vind ik toch wel een typisch Engelse stijl. Hè? De Premier League, het gaat veel over Brighton en Brentford, clubs die het slim doen. Het transferbeleid van Sunderland, het is eigenlijk heel slim. Alleen qua speelwijze, nou, als je uit tegen Sunderland speelt, als Arsenal uit tegen Sunderland speelt, dan weet je van, je kunt je opmaken voor echt een fysieke strijd. Ook met die jongens achterin, met Bellertes, daar denk ik wel de persoonlijking van. Verre inworpen. Ook fysiek voor Goes en Schouten bijvoorbeeld wel een echte graadmeter.
1: Ja, ik denk dat de gemiddelde voetbalkijker die normaal Eredivisie inschakelt niet Sunderland niet goed kent, maar daar zitten inderdaad spelers. Nou, jij noemt die Ballard. Als je Fantasy Premier League speelt, moet je die volgens mij hebben.
2: Maar je speelt tegen Fortuna Sittard, maar dan in een mooier stadion. En
0: dat is een goede vergelijking.
2: Maar en gewoon een vervelende tegenstander die niet gekomen is om jou een hele fijne middag te bezorgen. Hmm. Maar ze zijn fysiek wat beter dan Fortuna Sittard en kwalitatief wat beter dan Fortuna Sittard. Ik bedoel, als je de spits van Zeevuik en Brobbie. Het is gewoon Fortuna Sittard, maar dan.
1: En Le Brie is dan een soort buis ook?
2: Ja, het is ook een soort buis.
0: Le Fay is een beetje Iertaren. Dat is de artiest met steekpassers.
2: Dus ik vind Sunderland echt een leuke ploeg, maar ze zijn wat directer dan heel veel andere Premier League clubs. Ook omdat ze natuurlijk met Isidore en zeker met Robbie een spits hebben die je kunt aanspelen, aansluiting kan dan komen, dan kun je doorvoetballen. Ja. Dat is ook wat de functie van Robbie, hè, als. Ik geloof dat Tolu door Freek. Freek noemt Tolu een hele garderobekast. Mm. Nou, dan is Brobbie twee hele garderobekasten. Die staat dan gewoon in de spits in zijn eentje. En die is een hele aanvalslinie. Brobbie. Maar die telt dan voor drie. Zoals Diego Costa vroeger, weet je wel. Ja. Die telde ook voor drie, vier man. Dan dacht Diego Simeone ook. Nou prima, we spelen met vier man voorin. Maar het is Diego Costa.
0: En denk ook wel slim, want voor deze speelwijze is het natuurlijk ook wel makkelijker om spelers voor relatief weinig aan te trekken. We hebben bijvoorbeeld Burnley toen, Burnley van Company gezien, die eigenlijk met verzorgd voetbal wilde presenteren als nieuwkomer in de Premier League. Ja, er zijn heel veel clubs in de Premier League zijn eigenlijk op zoek naar hetzelfde type speler, alleen die hebben meer te besteden en een aansprekende status. Sunderland doet het anders, hè, met meer pragmatisch spel. En ik denk dat het eigenlijk een beetje past bij de overlevingsstrategie. En dat ze nu gewoon een paar jaar die Premier League inkomsten binnen willen harken. En dan eens gaan denken aan, hoe kunnen we het spel wat aantrekkelijker maken.
2: Zij willen wel vooruit met de voorzitter, met Dreyfus, die jonge voorzitter hebben zij, eigenaar. Die heeft ook Saka overtuigd van, kom, bij Leverkusen speelde natuurlijk gewoon Champions League voetbal. Hij kende via die Saka een connectie had hij. Dus kon hij direct contact komen met Saka. En die hebben ze ook weten te behouden natuurlijk. Want Saka kon natuurlijk naar Chelsea. Kon herenigd worden met Xabi Alonso. Maar ze hebben gezegd, nee, jij blijft hier, want wij vinden jou zo belangrijk. En dat is wel voor Sunderland, denk ik, een van de belangrijkste acties geweest afgelopen zomer om hem toch te behouden.
0: Ja.
2: Zo hebben we het zo al op deze dinsdagochtend toch wel een aantal spelers genoemd. Ballard, Saka, Robbie,
1: Roefs nog niet eens genoemd.
2: Malik van Fofana. Roefs natuurlijk, die daar een hero is, hè?
1: Nog steeds, hè? Ja.
2: Ja.
1: Het is wel lekker als je bij elke redding Roefs hoort dat.
0: Lekker naam om te scanderen.
1: Ja, zeker. Jullie kijken natuurlijk vooral buitenlands voetbal, maar je zal ongetwijfeld ook wel eens AZ
2: Nou, ik wil wel bijvoorbeeld Meerdink tegen Ballard. Dat is gewoon een goede test. Ja. Meerdink wordt vaak genoemd in relatie tot Oranje, in relatie tot Xavi. Ja. Die heeft nu de kans en die pakt die kans ook op de plek van Troy Parrott. Nou, Sunderland uit tegen twee sloopkogels. Laat maar zien.
0: Daal tegen Mukiele waarschijnlijk. Ook interessant.
2: Is ook een ongelooflijke test. Daal is natuurlijk dominant in de Eredivisie. En zeggen we, oh Daal, wow, dat is een Eredivisie-speler. Ja, Mukiele die eigenlijk te goed is voor Sunderland. En een hele dankbare speler voor Regie, Le Brie. Mm-hmm. Dus ook een geweldig contest. Ja. Laten we het gewoon in het Engels zeggen, want het is een Premier League club natuurlijk.
1: Ja. Nou, we kunnen wel even een klein quizje doen, snel tussendoor.
2: Een quizje?
1: Ja, een quizje. Okay. Pakken we er nu gelijk door. Ga ik eerst naar jou, Sully, en dan ga ik daarna naar Bas. Dan gaan we ze gewoon tegenover elkaar zetten.
2: Een onaangekondigd quizje.
0: Ja, kan alleen maar misgaan.
1: Ja, ja dan Combined 11.
2: Oké.
1: Moet je kiezen, gewoon twee, dus dat is lekker makkelijk.
0: Dan kun je niet fout zitten.
1: Ja, fijn. Precies. Roefs of de Busser?
2: Roefs.
0: Roefs.
1: Oké. Mukiele of Dijkstra?
2: Dijkstra.
0: Mukiele.
1: Bellert of Goes?
2: Goes.
0: Oh.
1: Aldrete of Schouten?
2: Schouten,
0: ja.
1: Mandava of Chavez?
2: Mandava. Ik vind Mandava wel goed.
0: Ga ik met Sully mee.
1: Oké. Sadiki of Koopmeiners?
2: Ja, twee totaal verschillende types. De een is meer een paas en de ander is een Sadiki.
0: Sadiki ook, ja.
1: Oké, dan twee oudere spelers. Chaka of Klaasie?
2: Chaka.
1: Dan komt dat de regie zo snel was met schakelen. Maar Levee of Kakman?
2: Oh, ik moet eerst.
1: Ja, dat is makkelijk.
2: Kwakman.
0: Levee.
1: Meunier of Stenks?
2: Dat is een beetje een gekke keuze, ja, maar ik kies voor Stenks.
0: Meunier.
1: Oké. Angulo of Rosangelo Daal?
2: Rosangelo Daal.
0: Daal.
1: Oké. Brobby of Meerdink?
2: Brobby.
1: Top, mannen. Hartstikke goed. Ja, doen we gewoon midden in de show. En dan gaan we gewoon ook gelijk door naar NEC, want die hebben een uitwedstrijd tegen... Dan zit jij nu te lachen.
2: Nee, wel mooi dat we dit gewoon tussendoor doen en dat het gewoon geaccepteerd wordt.
1: Ja, ik heb ook nog geen interventie vanuit de regie, dus ik heb ook geen oortje in, dus dat kan misschien ook schelen. Juventus tegen NEC. Wil ik het ook graag met jullie over hebben.
2: Want die zonder affiche.
1: Juventus speelde afgelopen wedstrijd zonder Italiaanse veldspeler. Behalve de keeper was dan... Italiaans moet ik erbij zeggen. Daar gaat het om. Wat is er aan de hand met Juventus? Want het is nog niet het Juventus zoals we het graag willen zien in Turijn.
0: Ja, vroeg in het seizoen opnieuw eigenlijk een crisis beland. Die niet heel verrassend is, denk ik. Als je ziet wat er op de transfermarkt gebeurd is. Mensen zich wederom niet spectaculair versterkt. En ik heb ook de indruk dat Spalletti echt wel moeite heeft om het elftal een identiteit mee te geven. Zondagavond speelden ze uit tegen Sassuolo. Nou, je weet dat die wedstrijd tegen NEC eraan komt. Dus daar ga je met extra interesse voor zitten. Maar ik vind naar Juventus kijken eigenlijk al een hele periode echt een flinke opgave.
1: En dat zit hem, want het is ook niet sprankelend. Nee. Ik heb geen spelers waarvan je zegt, daar kijk ik graag naar.
0: Nee, ik vind het best kwaliteitsarm. Ook op de posities waar je juist verwacht. Hè, dat je de verschilmakers ziet. Bijvoorbeeld Sinkrova vind ik als buitenspeler.
2: Vind je niks?
0: Niet bijzonder.
2: Kostasau ook niet?
0: Kostasau is beter.
2: Ik wel dat... Kijk, je kunt hier op twee manieren naar kijken. Maar het is Juve tegen NEC. En het is voor... Juve is natuurlijk een club die elke dag op allerlei covers staat. Zeker in Italië, en Gazzetta. En daar wordt er schande van gesproken als je natuurlijk in de slotfase probeert te winnen. Het is 2-2 en jij probeert dan die goal te maken. En in de omschakeling gaat het mis. Er is een verdediger die niet doorstapt en die blijft maar achteruit lopen. Totdat de Sassuolo speler denkt, nou, ik schiet hem maar binnen. Mm. En dan verlies je met 3-2 en dat is natuurlijk een schande. Want als Ajax, Feyenoord of PSV op die manier verliest, is het ook een schande. Maar ik vind dat Spalletti... die dan wel zegt van ja, ik neem de verantwoordelijkheid. Ik heb mijn spelers opgejaagd en gevraagd om ook voor die winnen te gaan. En alleen ja, ik had niet gevraagd dat ze met z'n 8 man voor de bal moesten gaan staan. Alleen ja, dat is gebeurd in... maar wat Bas zegt over Juventus heb ik al jaren met Juventus. En sinds Spalletti er zit, zie ik wel een soort van idee van wat hij zou willen. Wat hij bij Napoli natuurlijk ook heeft gedaan. Met Lobotka en zo. En met Kvaratskhelia toen als kampioen werden. Ze hadden echt een mooie elftal. Hij heeft bepaalde ideeën. Alleen ja, op de transfermarkt inderdaad is het niet heel veel afgelopen zomer. Dat je denkt van, oh, er is iets toegevoegd. Yildiz is natuurlijk weg, is geblesseerd. Locatelli is weggevallen. Dat is wel echt vervelend voor Spalletti, want het was de belangrijkste speler voor hem op het middenveld. En nu moet Koopmeiners op die plek. Krijgt dan wel eens minuten. Dus voor Koopmeiners is het wel prettig. Alleen voor het elftal zelf was Locatelli de belangrijkste speler. Alleen Juve NEC, los van de fase waar NEC nu in zit. Hè, en de lastigheid die Dick Schreuder nu ervaart bij NEC. Met allerlei spelers die er niet zijn. En toch dat je het wel heel aanvallend speelt. Ik denk wel dat Zegrova bijvoorbeeld, Conceição, de centerspit die zal spelen, als dat Colomwani is, Colomwani. Het zijn allemaal jongens die tegen NEC het idee hebben, hey, wij kunnen wel voetballen.
0: Ja.
2: Dat is wel omdat NEC natuurlijk een totaal ander kaliber is dan welke tegenstander in de Serie A dan ook.
0: Alleen het transferbeleid van Juve, als je naar de ploeg kijkt, dan ben je ook geneigd om te denken dat ze financiële problemen hebben. Nou, ik denk dat het ook zo is. Alleen ze hebben stiekem de laatste jaren nog echt wel veel uitgegeven. Alleen vaak ook net, bijvoorbeeld dan haalden ze Arthur, die bij Barcelona eigenlijk opzij was geschoven, heel veel in geïnvesteerd. Nou, bleek dan toch niet gedroomde spelmaker te zijn. Eigenlijk alles behalve een volledig mislukt daar. Douglas Luiz. Dat was best wel een stunt toen ze die weghaalden bij Aston Villa, die het daar goed deed. Ja, die ook niet voor versnellingen vanaf het middenveld zorgt. En als iedereen fit is, dan hebben ze bijvoorbeeld met de linkerflank, vind ik Cambiasso, als die in vorm is, vind ik echt wel een goede linksback. Met Yildiz kan hij een goede tandem vormen. Dan ziet het er nog wel aardig uit. Alleen zijn er een paar afwezigen, dan vind ik het al best wel snel kwaliteitsarm. En het zou mij eigenlijk verbazen als ze in de top 4 eindigen dit seizoen. Dus, ja.
1: En dat, ja, hoe lang is het geleden dat ze die hegemonie hadden van 7 titels op rij, geloof ik?
2: Ja, met Matthijs de Ligt nog en Sarri, hè? Ja. Zijn ze voor het laatst kampioen geworden. Het is 10-11 keer op rij kampioen.
1: Of zo vaak zelfs. Ja.
2: En ze hebben Cristiano Ronaldo natuurlijk gehaald, omdat ze dachten van, hé, we moeten nu de Champions League gaan winnen. Dat idee.
1: Ja.
2: Alleen financiële problemen geraakt. En ik denk ook dat Juventus, ze noemen het de oude dame, toch? Het is wel ook, als je het hebt over vernieuwing in het voetbal, dat is daar, bij Juventus is dat wel, weet je wel, dat wordt geleid natuurlijk door een adellijke familie. Die keuze die ze daar maken, dan halen ze
1: Agnelli of?
2: Ja, de Agnelli is de Fiat, ja, precies, een Exor wat in Amsterdam zit, in de Zuidas. Er wordt flink wat geld verdiend. Dus er zit daar een rijke eigenaar natuurlijk. Alleen de keuzes op technisch vlak, heb ik het over de TD en dat soort zaken, en hoe de scouting in elkaar zit. Ik denk dat Juve geen modern geleide club is. En dat ze het wel op een aantal jaren op rij nu al iets proberen. En dan nu hebben ze voor Spalletti gekozen, want voor een bepaald soort voetbal. Alleen er is daar niet echt, zoals wat bij Como nu is, een beleid. Milan heeft ook geen beleid, Lazio heeft geen beleid. Maar geen beleid is ook een beleid trouwens. Maar goed, en het geldt ook voor Juve. Dus daarom kunnen ook, kan AS Roma nu, wat, ja, die hebben natuurlijk wel beleid nu met een trainer die gewoon heel duidelijk een bepaald systeem heeft en die heel duidelijk is aan de clubleiding wat hij wil. Dan kan zo'n club boven komen drijven. Omdat Juve achterloopt. En dat is wat je ziet. Dus Juve NEC op papier denk je, goh, het is voor NEC een soort schoolreisje richting Turijn. We spelen Europees voetbal en dit is prettig. Maar ik denk, net als Go Ahead in de Europa League, kan NEC wel eens gaan stunten. Omdat Juve is wel een elftal, denk ik. Wat denk je, NEC? Ik denk dat een aantal spelers dat nooit van gehoord heeft van die club. Maar dat is voor hun, hè? Dat is de realiteit van Juventus.
1: Nou, want je zei dat sommige clubs verkiezen om bepaalde spelers in deze fase van de competitie, Europese competitie, niet inschrijven. De fase waarin Juventus nu zit, kunnen ze wel elke overwinning waarschijnlijk ook wel gebruiken. Of denk je dat ze het serieus
0: nemen? Nee, ja, zeker. Omdat de druk is flink opgenomen al.
2: Als ze het niet serieus nemen, is Spalletti zijn baan kwijt.
0: Ja.
1: Okay.
2: Dus hij zal het wel serieus nemen. En ik denk dat elke trainer elke wedstrijd serieus neemt. Alleen voor spelers is het toch wel, we spelen op woensdagavond tegen een club waarvan we nog nooit gehoord hebben. Dat is de realiteit, bedoel ik. En terwijl andersom, NEC vliegtuig in gaat, we mogen tegen het grote Juve in Turijn, in het Juventus-stadion. Voor heel veel spelers, niet voor alle spelers, is dat toch zoiets van, hé, het is een carrièrehoogtepunt. Dat is wel een verschil.
1: Ja, absoluut. NEC zit er overigens ook niet lekker in. Overigens ook hebben we Club Extra podcast van de clubs, ja, dus top. AZ en NEC, daar gaan we natuurlijk nog dieper in op de situatie van de clubs. Nou ja, jullie hebben NEC natuurlijk ook gezien. Schreuder die zei, ik heb de slechtste wedstrijd ooit gezien, verloren met 3-0 van Cambuur. Ja, kan ook allemaal gebeuren.
2: Ja.
1: Met dat in je achterzak.
0: Dit lijkt, ja,
1: naar Turijn.
0: Nou, we kennen Schreuder natuurlijk met zijn aanvalslust. Het lijkt mij wel. Ik ben benieuwd hoe NEC zich hier gaat presenteren. Want het staat natuurlijk eigenlijk haaks op de identiteit van Schreuder ook. Alleen tegen dit onzekere Juve. Dat best veel spelers mist. Dat eigenlijk geen vastigheid heeft in het aanvalsspel. Lijkt mij een aantrekkelijke speelwijze om ze uit te nodigen het spel te maken. Mm. En van die ruimtes te profiteren. Alleen. Ja, ik ben benieuwd of NEC daar echt gaat proberen onder enige druk uit te spelen.
2: Maar Italiaanse clubs hebben al vaker meegemaakt. Boer de Glimt heeft ook een keer met 6-1 gewonnen van Roma. Toen Mourinho de trainer was. Mm. Er was ook het Italiaanse voetbal lag toen ook op zijn gat. Inter is natuurlijk uitgeschakeld door Boer de Glimt vorig jaar in de Champions League. Toen was ook de conclusie van het Italiaanse voetbal loopt hopeloos achter. En ik heb in de Italiaanse krant vorig seizoen een stuk gelezen over het NEC van Dick Schreuder. Over voetbal, futuristisch voetbal. Weet je, dat werd dan daar genoemd. Mm. Want ja, dat is voor Dick Schreuder natuurlijk ook. Die gaat nu met NEC. En dat zij de afgelopen weekend verloren hebben van Cambuur is natuurlijk in de Italiaanse media niet zo'n item. Het NEC van Dick Schreuder komt naar Italië toe. En hij wordt dan uitgelicht als een trainer die avant-gardistisch voetbal speelt. Zo wordt het in Italië dan vertaald. Dat is hoe NEC naar Italië komt. Mm. Niet dat ze 3-0 van Cambuur hebben verloren. En dat het daar nu slecht gaat.
1: Ik zag trouwens nog een tweet van jou voorbij komen over Emre Mor. Vond je leuk om die nog even aan te halen? Had je er meer van verwacht of minder?
2: Jaren geleden, toen hij net doorbrak.
1: Ja. Nou ja, omdat NEC hem nu gehaald heeft. Ja, nou ja, sowieso.
2: Oh ja, er was iemand die ik vind het al prettig als mensen mij gelijk geven. En dan 8 jaar na dato vind ik het helemaal prettig. Ik denk, ja, je bent een ziener of je bent geen ziener. Ja. Dus dat was op die manier was een beetje een knipoog. Maar niet iedereen begrijpt soms de humor die ik heb. Maar als ziener vond ik het erg leuk. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik heb de tweet niet gezien.
2: Nee, daarom. Dat maakt het verder niet uit. Maar Emre Mor is natuurlijk nu speler van NEC. Ja. Maar die heeft nogal een merkwaardige carrière achter de rug. Ja. En is natuurlijk ook een bepaald type. Ik denk dat hij, als je het hebt over types, Noah Lang-achtige.
0: Het was natuurlijk een wonderkind. Hè? In de Spaanse krant, toen hij bij Celta de Vigo speelde, heeft hij een keer laten interviewen aan de rand van zijn zwembad in zijn eigen tuin.
1: Oh ja?
0: En had hij een soort troon laten maken. Echt een stoel.
1: Nee.
0: Serieus, als je een decor zou moeten scouten voor een film, dan zo'n stoel was het. En dan had hij in het goud achterop laten borduren. Mor, rug nummer 7.
2: En, dat zou jij niet doen?
0: Ik heb een iets andere tuinset. Maar,
1: Nee, dit is echt of niet? Dat zijn er beelden van ook.
0: Ja, zeker. Dat is een foto.
2: Dit kan allemaal opgezocht worden door mensen die hier nieuwsgierig naar zijn. Maar Bas vertelt geen onzin.
1: Nee, maar ik zit gewoon. Het is te absurd bijna, toch? Of niet?
0: Toen was hij denk ik al bij Dortmund geweest. Bij Celta de Vigo daarna.
1: De gebraden haan.
0: Als een gebraden haan zat hij in de tuin. Ja,
1: zeker. We gaan door, jongens. Heb ik nog een spelletje? Ja, ik heb nog een spelletje inderdaad. Want. Het is er ook wel even benieuwd. Ja, het is lastig voor NEC, dubbel programma. Maar ik heb het doorgekregen. Ik ga het eerst aan jou vragen, dan aan jou. Hoeveel punten gaat NEC pakken dit Europese seizoen?
2: Oké.
1: Zeg het maar, Sully, begin ik bij jou. Juventus uit.
2: 3 punten.
0: Ik denk 1.
1: Levski, Sofia thuis.
2: 3 punten.
0: 3.
1: Dynamo, Zagreb uit.
2: 3 punten.
0: 0.
1: Omonia, Nicosia thuis.
2: Ook 3 punten.
0: 1.
1: Nou, dat weet ik niet meer. Ren thuis.
2: 3 punten.
0: 0.
1: Ararat, Armenia uit.
2: 3 punten.
0: 3.
1: Oké. Benfica thuis.
2: Ook 3 punten.
0: 0.
1: Celje thuis.
2: 3 punten.
1: Oké.
0: 3.
1: Ik vind het leuk, hè, die spelletjes.
2: 18 punten NEC, dat is wel. Nee, dat is gewoon wat ik denk, wat ik voel.
1: Ja, je hebt het toch gewoon. Morgen wordt de ommekeer en dan gaat het sky high met NEC.
2: Nou ja, kijk, ik ben wel nieuwsgierig naar. Want Sander Jans is natuurlijk de NEC-watcher en die gaat ook die clubpodcast extra maken. En daar ga ik naar zitten luisteren en dan ben ik weer helemaal op de hoogte. Van het NEC-geluid. Ik ben wel nieuwsgierig en ik heb een heilig geloof in de voetbalvisie van Dick Schreuder. Dus ik denk 18 punten in de Europa League. Je moet hoog inzetten.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk.
2: Ik bedoel, waarom zou je inzetten op 8 puntjes? Nee, we winnen alle wedstrijden. En als je, totdat je er eentje een keer gelijk speelt, dan wordt het in plaats van 18 punten 16 punten.
1: Oké.
2: Ik kan zo als goeroe aan het werken, denk ik nu, Bas.
1: Dat kan ook nog, ja.
0: Nou, ik ben wel ontzettend. Ja, zeker.
1: Maar dat gaan ze allemaal in de kleedkamer van Juventus en Dynamo en zo natuurlijk uitzetten. Dat
2: denk ik niet.
1: Nee. Nee, ja, maar goed. We gaan niet de rest van het hele programma doornemen. Maar er zitten wel wat leuke wedstrijden tussen. Bijvoorbeeld Milan tegen Benfica, denk ik.
2: Dat is voor Amorim natuurlijk leuk, tegen een Portugese club. En Milan Benfica is qua affiche, had ook in de Champions League gekund. Dus een leuke Europa League wedstrijd.
1: Ja, zet jij ook de tv voor aan?
0: Ik ben wel benieuwd hoe Amorim het gaat doen. Alleen Milan valt mij tot nu toe weer ontzettend tegen dit seizoen eigenlijk. Als ik spelers op plekken zie opduiken, dat ik denk, ja, het is eigenlijk helemaal niet zijn positie. Chukwueze is nu wingback. Ja. Ja, dat doet mij denken aan Amad Diallo, die als verkapte rechtsback verdedigde bij Manchester United. Mm-hmm. Het systeem is weer heilig voor Amorim. En Milan, als ze het spel moeten maken, ja, is het tot nu toe behoorlijk armoedig.
1: Ja, je vindt ook dat Amorim is doorgegaan met zijn oplichterspraktijken?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk een trainer die heel duidelijk een bepaalde visie heeft en die dat ook, als je hem een vraag stelt, ook altijd antwoord geeft. Het is een trainer van, het is een moderne trainer die overal ook antwoord op geeft en soms te veel details geeft. En ik denk ook dat hij vermoeiend kan zijn voor spelers die niet in de basis staan, of voor jongens die een andere manier van kijken op hun werk hebben. En Amorim is iemand die, denk ik, dat voetbal op een zodanige intensieve, intense wijze beleeft. Ja, dat het niet geschikt is voor Rafael Leão, die natuurlijk nu in Turkije voetbalt. En dan mag hij gewoon weer lekker Rafael Leão zijn. Kansen missen en dan toch de ster zijn. Maar dat is bij Milan werkt ze op een andere manier. Maar ik vond ze Chukwueze, vond ik goed spelen afgelopen weekend. Moreira, goede invalbeurt. Ze hebben wel een aantal spelers die iets kunnen. Alleen ja, Moreira is natuurlijk niet een Milan-ster. Gullit van Basten. Als je die vraagt van wat vind je van Moreira, dan kijk je ze glazen aan. Ja. Nooit van gehoord. En dat past niet bij Milan. Die grandeur is weg. Maar ik denk wel dat als je Amorim de tijd geeft om zijn visie los te laten op deze club. Alleen de vraag is, krijgt hij die tijd? Want er zijn heel veel trainers die daar bij Milan de tijd hebben gekregen en na een half jaar werden bedankt. Mm. En dat is het gevaar, zit natuurlijk wel in met Zlatan op de achtergrond en Cardinale als eigenaar. Dus ik vind dat een beetje lastig te beoordelen. Maar als trainer zelf heeft hij bij Sporting Lissabon mooie dingen laten zien toen hij daar de tijd nam en kreeg.
0: Ze hebben natuurlijk best veel investeringen gedaan, hè, met de verwachtingen. Als je Gonzalo Ramos haalt, dan pook je de verwachtingen natuurlijk ook flink mee op. En kijk, waar je bijvoorbeeld Xabi Alonso, die ook echt vasthoudt aan een speelwijze. Waar je bij Chelsea ziet van Rodgers, Palmer, twee verschilmakers achter de spits. Hè, dat systeem is eigenlijk gegoten voor de selectie. En bij Milan is, ja, hij is toch weer concessies aan het doen. Dan Chukwueze vult het voor rechtsbuiten, vult hij het aardig in. Maar ik denk wel dat het, ja, om echt de top aan te vallen, want die investering hebben ze wel gedaan in Italië eigenlijk. Dat verwacht mag worden, denk ik, dat het tekort komt.
2: Ja, 7 miljoen voor een spits is veel, Gonzalo Ramos.
1: Zo. Ja. Ja. Ja, of het is dan gewoon heel veel inzet op één positie en dat je dan de rest een beetje verkwanselt.
0: Ja.
1: Want hij gaat niet eens in eentje alles.
0: Nee, ja, Koning de Winter bijvoorbeeld vind ik echt een veelbelovende verdediger. Alleen ja, moet hij al de defensieleider van Milan zijn? En Pavlovic. Ja.
2: Mogen ze laten zien. En soms kunnen jongens snel die stappen zetten. En als Koning de Winter van hetzelfde hout gesneden is als Dien Huizen, die staat er ook al op zijn 20e bij Real gewoon, hè? Hmm. Soldaat van Mourinho. Dus ja, ik bedoel, dat leeftijd zegt op zich niets. Het hangt er een beetje vanaf hoe een trainer aan een speler kijkt en hoe de vertrouwensband is en hoe snel zo'n selectie of ze het pikken. Want heel eerlijk, als je voetballers soms spreekt, dan zeggen ze in vertrouwelijkheid van, ja, we waren eigenlijk na 8 dagen al het vertrouwen kwijt in de trainer. Alleen dan zie je in interviews in de media, zie je ze kaart liggen van nee, proces en dingen, nee. Spelers weten meestal na 10 dagen al van dit wordt helemaal niks. Mm. Ja. Vraag maar naar Steven Berghuis.
1: Mm. Ja. Nou ja, of Wout Weghorst.
2: Welke speler dan ook. Elke voetballer weet, deze groep, wij als groep zijn deze trainer eigenlijk al zat. Alleen ja, we zitten ermee opgezadeld.
0: En in die zin, de openheid van Amorim, waar we het ook over hadden met Modric, helpt hem natuurlijk niet. Ook richting de kleedkamer.
2: Nee, dat is een ongelofelijk. Maar daar hebben we het in Rotje Bijland natuurlijk over gehad. Luka Modric is een sieraad van de Serie A. En die wordt dan door zijn trainer, die, is die jonger dan Modric de trainer? Of Amorim? Nee, die is iets ouder.
1: 1985 zag ik ergens voorbij komen. Nee, dat zat er niet. Iemand zei in de
0: Modric comments, 41, toch?
1: Ja, ja, dat is veel langer. Of veel ouder, inderdaad. Ja.
2: Maar ik bedoel, het is een beetje ingewikkeld.
1: Ja. Nee, iemand zei in de comments een Barolo uit 1985. Daar moet je met respect mee omgaan.
2: Ja.
0: Mooie comment.
1: Toch? Ja, ja. Zeker. Besiktas tegen Olympique Marseille. Jij zei nog, Sully, van Besiktas voor onze kijkers van de Super League.
2: Het Turkse voetbal zit natuurlijk in de lift qua spelersnamen.
1: Ja.
2: En de coëfficiëntenlijst. Turkije staat natuurlijk boven Nederland. Die hebben al die grote clubs. Dat is Trabzon en Besiktas en Galatasaray en Fenerbahçe hebben natuurlijk al die grote namen gehaald. En Besiktas hebben ook nog Vincenzo Italiano als trainer. Die heeft 2 keer de finale gehaald met Fiorentina, toch? In de Conference League.
1: Nou, zijn we nog geweest dan?
2: Ja, daar zijn we nog geweest zelfs. Klopt. Maar die hebben een goede trainer. Die hebben Trossard erbij. En Trossard, dat is natuurlijk niet wat minder sexy naam. Maar dat is wel voor Besiktas een geweldig goede speler. Ze hebben Vlahovic in de spits staan. Ze hebben het over Juve gehad. Maar dat is daar in Turkije is het helemaal opgeleefd. Vlahovic, die adoratie die hij voelt daar. Ja, dat doet die jongen zo goed.
1: Dat heeft hij ook wel nodig.
2: Maar als je de Turkse commentator de naam van Vlahovic hoort uitspreken, is het net alsof Lamine Yamal aan de bal komt. Maar dat is natuurlijk wel prettig.
0: Ja.
2: Dat je
1: hoe gaat het dan?
2: Ja, dat weet jij best. Nee, maar dat enthousiasme voor voetbal voel je daar. Ja. En als je dan de samenvatting terugkijkt als Vlahovic, denk je, hey, ik ben echt goed.
0: Ja. Dat had hij in Florence natuurlijk ook. Mooi Skien vertelde dat ook, hè, dat hij als de nummer 1 spits van Fiorentina, dat je daar zo geweldig geadoreerd wordt.
2: Mm. Ja, de adoratie voor spelers is zo groot dat je automatisch beter wordt. Dus ja. Trossard, die is daar, wordt er echt gevierd. Nou, Vlahovic heb je. Zo heb je Orkun Kukçu natuurlijk. Is ook de grote Besiktas-leider eigenlijk op het middenveld. Dus nee, echt een leuke ploeg hebben die. En die hebben echt een goede trainer. Veel Turkse clubs hebben een Turkse trainer. Hè. Die hebben ze ook allemaal weer ontslagen of niet ontslagen. Dat hangt er een beetje in het midden altijd. En die bieden al ontslag aan. En dan, dat is een hele soap. En dan gaan ze bij de NOS zich afvragen. God, wat is daar aan de hand? Ja, dat is heel Turks.
1: Mm.
2: Volstrekt normaal dat trainers tijdens de persconferentie hun ontslag aanbieden. In de hoop dat de voorzitter terugdraait. Want dan is het wel prettig dat het wordt gedaan. Want anders stel je niks voor als je ontslag niet wordt teruggedraaid.
1: Mm. Ook zo moet het, is een soort status.
0: Dat is een soort spel. Ja. Nu ben ik echt weg.
2: Ja, ik stel je voor dat ik nu live in de uitzending mijn ontslag aanbied. Dan hoop ik dat Pieter me wel belt.
1: Ja, die is op vakantie.
2: Nou ja, misschien
1: dan moet ik het dus niet doen.
2: Dat is de ultieme test. Ja.
1: Dat moet ik dus niet doen.
0: Je moet het timen.
1: Die zit het live te kijken natuurlijk.
2: Dus het aanbieden van je ontslag, dat is echt iets dat je denkt van ja, dat is misschien heel on-Nederlands, maar dat is daar zo normaal. Dat heb ik zo vaak gezien.
0: Ja.
1: Ja. Nog één wedstrijd die ik dan voor jullie voeten wil gooien. Ja, dat kunnen ze allemaal doen. Maar Sociedad Bournemouth. Natuurlijk ook leuk dat Bournemouth Europees actief is. Niet, dat klopt. Roos is nu, staat er nu
0: ja, al geen. Zeker.
2: Maar wat denk jij van Ovi Kreta Hoffenheim? Daar vind je even niks van?
1: Nou, jij had het net over Wout.
2: Oh ja, nou, Wouter Burger. Dat zijn allemaal spelers die wij in dat soort wedstrijden allemaal kunnen beoordelen. En Xavi gaat gewoon Ovi Kreta Hoffenheim zitten bekijken.
1: Voor Wouter Burger, want die.
2: En voor Rots.
1: Ja, nou ja, Rots heb ik natuurlijk ook nog, ja. Maar jij hebt het wel eens een paar keer. Eerst hadden we Nederlander van de Week, toch? Weet je nog?
2: Ja.
1: Volgens mij bestaat die. Maar Wouter Burger, die doet ook goed daar. Ik zeg pas op de.
2: Doe het goed. Dat is gewoon een van de betere middenvelders in de Bundesliga. Ja. Doet het niet een beetje goed.
1: Je ziet er heel weinig nieuws over.
2: Nee, maar in Duitsland wel.
1: Ja.
2: Het is de Bundesliga.
1: Ja, dus moeten we eigenlijk wat meer aandacht hebben voor Wouter Burger?
2: Nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon een volwassen Bundesliga middenvelder. En speelt Europees met zijn club. En Hoffenheim is wel, denk ik, een club die je bij in de tussenronde en in de verdere fase mag verwachten. Maar ja, kijk. Besiktas Marseille vind ik een leuke wedstrijd. Real Sociedad Bournemouth inderdaad ook.
1: Blijf het weer gescoord ook. Zal misschien Xavi ook nog wel naar kijken.
2: Ja.
1: Dan
2: ja,
1: mag je toch 40 oproepen, zeiden jullie tegen mij.
2: 60.
1: 60.
2: Klopt, zei ik. Heb 68 spelers die ik in de gaten hou.
1: Ja. Nou, als hij weer een beetje fit is, Justin, kun je er goed bij hebben.
0: Nee, zeker. Een boel met gewoon echt een goede ploeg. Goed scoutingsbeleid. En met Rozen zijn ze eigenlijk een beetje op dezelfde voet verder gaan. Met de Iraola. Veel intensiteit. Afgelopen weekend was het een beetje pech. Thuis tegen Brentford. Maar dus, ik heb er wel veel waardering voor, omdat als je ziet wat Bournemouth allemaal is kwijtgeraakt aan bepaalde spelers in de loop der jaren.
1: Niet normaal, ja.
0: Dan schrik je rot als je dat op een rijtje ziet. Maar ze hebben telkens weer knap weten op te vangen.
1: Penningmeester is wel blij daar, denk ik. En ze kunnen dat stadion ook wel een facelift geven. Dat verschrikkelijke
0: Vitality Stadium, ja. Ze hebben toen geen gigantische achterban.
1: Nee.
0: Het is eigenlijk een kleine club.
1: Ja, een soort capaciteit van Sparta, geloof ik. 10.000. Ja.
2: Ik heb daar een keer samen met. Met Stef toen. Toen waren wij bij Bournemouth. Toen hadden wij onze auto, geloof ik, per ongeluk op de parkeerplek van de Russische eigenaar gezet. Oh. En toen kwam er echt iemand in paniek naar buiten gerend dat het absoluut niet kon. Maar die eigenaar die ging een week lang niet komen. Maar je mocht toch nog niet die auto op die plek van de Russische eigenaar zetten. Echt in enorme paniek.
1: Maar
2: bij de
1: toen
2: beveiliging.
1: Ging Stef er even tussen staan?
2: Stef heeft hem toen nog gewoon neergepleurd. Maar dan wordt er gewoon een bom onder de auto geplaatst door de Russische geheime dienst.
1: Oké.
2: Dat is no mercy.
1: Hadden jullie, verder nog duels waarvan je zegt, nou jongens, dan moet je echt naar kijken? Nee? Nee, je kan niet op zijn kop lezen. Showtje, half uurtje.
0: Ik ken het programma niet uit mijn hoofd kunnen.
1: Nee, ja, ik ook niet. Ja, nee, ja. Het is gewoon, je zet hem lekker aan. Je ziet exotische spelers voorbij komen of namen waarvan je nog nooit hebt gehoord.
0: Nou, Crystal Palace vind ik wel leuk, hè, met Quinten Timber.
1: Dat is ook natuurlijk waar, ja, ja, ja.
0: Afgelopen weekend gewoon basis spelen.
1: Helemaal uitgekleed, dat Crystal Palace, wat dat betreft. Dat ook bijzonder. Ik heb ze nog de finale zien winnen, maar ja, dat wordt een mooi puntje in de geschiedenis wat ze ver achter zich laten. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon nog La Liga door de week. Ook nog. Dus het is, wat kijk jij nou meest naar uit? La Liga, je hebt Betis natuurlijk, speelt tegen Getafe.
0: Ja, Barcelona woensdagavond, Real Madrid.
2: Dinsdagavond.
0: Ja, volgens mij speelt Barcelona tegen Racing, ja, denk ik.
2: Ja, en Real uit bij Elche.
0: Ja.
2: Nou. Nee, er is genoeg voetbal. Er is ook League Cup. Hè. Manchester United speelt tegen Brighton uit mijn hoofd. Het is Engels, het klopt, maar ik denk dat het klopt. Maar League Cup voetbal, dus het is niet zo dat het alleen de Europa League is. Maar er wordt genoeg gevoetbald. Dus, maar Europa League is te zien op...
1: Ziggo Sport.
2: Ziggo, kijk.
1: Ziggo.
2: Hoef niet eens te noemen, maar toch even genoemd.
1: Ja, zeker. Bij deze. SO naar Ziggo. En SO ook naar jullie. Nou ja, dat zijn initialen trouwens. Dank heren voor deze toevoeging, voor deze geweldige show. Ging hartstikke soepel. Jullie thuis ook bedankt voor het kijken. En ik wens jullie natuurlijk heel veel plezier met de aankomende Europese wedstrijden. La Liga, IFL, het is één groot feest. Geniet ervan en we zijn er snel weer.
2: 18 punten NSC, maar hoeven we de punten niet voorspellen?
1: Ja, dat doen we zo meteen.
2: Dat doen we zo meteen.
1: Allemaal, okay. Ook allemaal te zien op onze socials. Okay. Bedankt voor het kijken.
0: Elf.
1: Yo, doei.
2: Elf? Dank je.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon.

0: file. Kwartier vertraging daar.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Er zijn flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er ook meer bewolking bij, maar de rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot mogelijk 28 in Zuidoost-Brabant en Limburg. Er waait een matige, in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond is er toenemende bewolking vanuit het westen en ook valt er soms wat regen. In het uiterste oosten kunnen er een paar flinke regen- en onweersbuien ontstaan. De matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind draait naar het westen. Komende nacht vallen er met name in het oosten buien, mogelijk ook met onweer. Later in de nacht kan er overal regen vallen. De temperatuur ligt rond de 13 graden, het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige westelijke wind. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met wel later een paar buien. 'S Middags is er een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Na morgen blijft het wisselvallig met af en toe zon en regelmatig buien. De temperaturen zijn wel iets te laag voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Oud-Zuid. Een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. Die wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk...

0: Stel je eens voor hoe een perfect moment aanvoelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, een glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
2: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
3: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we dan in het Slaakhuis, het Fletcher Hotel in Rotterdam, in een kleine bezetting met René. Een
4: hele kleine bezetting.
5: Wel jammer.
3: Wel jammer, maar het is niet anders. We slaan ons er doorheen, geholpen door Marijn uit Groningen. Kom je nou helemaal uit Groningen hier naartoe?
6: Zeker.
3: Ongelooflijk.
4: Wat leuk, Marijn.
3: Ik hoop dat Marijn een bijdrage kan leveren, anders is het wel heel
4: Marijn, met treintje gekomen?
3: Ja.
4: Hoe lang doe je daarover?
6: 3 uurtjes.
3: Hij ging eerst zuchten, heel diep. Ja. Toen zei hij 3 uur.
4: Dat is best lang, hè?
3: Dat is heel lang.
4: Eigenlijk zou meer mensen de trein pakken als je er korter over deed met de auto. Die kleine van mij gaat bijvoorbeeld iedere dag met de trein van Dordrecht naar Hilversum.
3: Ja.
4: Maar dat doe je 40 minuutjes, 35. Ja. Dat doe je sneller dan met de auto, bij wijze van spreken. Dus dan is het veel beter.
3: Dan is het lekker, ja.
4: Dan is het lekker.
3: En een smachtend publiek.
4: Ja, ook zonder wijn en bier dit keer.
3: Ja, heel nuchter, hele nuchtere toehoorders hebben we. Terwijl wij toch altijd aanraden dat je er beter iets...

0: bij kan drinken, ja. Bij dat gelul van ons.
1: Ja.
0: En we gaan gelijk het belangrijkste doen, namelijk de officiële overhandiging. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Van
1: dankjewel.
0: Mijn boek over jou,
1: okay.
0: En de andere mannetjes.
1: Ja.
0: Alsjeblieft.
1: Leuk, hè?
0: Hij ligt in de winkel, maar jij moest er natuurlijk ook een hebben.
1: Leuk, hè? Ik moet wel zeggen dat ik ze altijd wel mis als ik hier kom en ze zijn er niet. Hè?
0: Het ja,
1: is toch
0: dat
1: wel
0: is jammer, hè?
1: Leuk zo 's ochtends als je elkaar iedere maandag ja. Even...
0: Dat is de bedoeling van dit hele toneelstuk.
1: Ja. Ja.
0: Maar Wim is op vakantie...
1: En Rob ook. En Rob zit vlakbij Wim nu.
0: Nou ja, Wim is...
1: Wim zit vlakbij Rob.
0: Ja, ja. Rob die zit natuurlijk aan een huis gekluisterd met die rug.
1: Ja.
0: Maar Wim gaat even langs en dan kan hij even een fruitmandje brengen namens ons.
1: Ja.
0: En volgende week is hij er weer, dus... Maar nu moeten we het even met z'n tweeën doen. Maar we hadden wel een leuk voetbalweekend.
1: We hadden een leuk voetbalweekend, Mies. En weet je wat ook is? Dat zit ik ook wel eens aan te denken, dat... alles... Dus zeg maar, alles gaat in golven ja. Natuurlijk. Hè. Je hebt wel eens seizoenen dat bijvoorbeeld NEC... bijvoorbeeld met die Japanner en die rechtsbuiten en die linksbuiten en die spits... opeens best een aardig elftal hebben... waardoor ze kunnen, bij wijze van spreken, in thuiswedstrijden... zouden kunnen concurreren met Feyenoord. Ja. Of, maar er zitten nu wel een paar ontzettend zwakke broeders bij, hè? Met Den Haag, NEC... Ja.
0: Nou ja, NEC is het wel heel erg kwijt opeens,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, maar ja, weet je wat het is, Mies? Als jij een aantal spelers die zeg maar, zoals die rechtsbuiten... en die spits en die Sano... als jij 3-4 spelers hebt die eigenlijk op dat niveau, voor dat niveau te goed zijn... en je vult dat aan met een paar spelers die gewoon... goed genoeg zijn voor dat niveau... en ook nog een beetje ja. Omhoog getrokken worden door die anderen... heb je gewoon een aardig elftal.
0: Ja.
1: En wat wij hadden natuurlijk niet als je Linse hebt... je hebt die andere jongen, die is ook 38... dan moet je natuurlijk Tadić, dat heeft weinig
0: nee,
1: zin.
0: Nee.
1: Dan kan je beter op de plek van Tadić hebben... een 23-jarige jongen van ADO Den Haag of Sparta... die zich de pleuris
0: ja.
1: Wil lopen.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch?
0: Weet je wie ook niet zo goed... Pek Zwolle was ook niet zo goed dit weekend.
1: Nee, en dan... Kijk, weet je, ja... Dat is altijd vervelend dat Feyenoord natuurlijk best wel aardig speelde.
0: Zeker.
1: Maar dat Pek, dat is gewoon helemaal niets.
0: Die deed daar helemaal niks.
1: Nee.
0: Die dekte op 50 meter.
1: Nee, die dekte niet, die wilde niet voetballen. Nee. Die,
0: een off day?
1: Nee, dat is wel... Wat wel knap was van Feyenoord, dat je ze vanaf minuut 1 niet het idee geeft dat er absoluut ja. Iets te halen valt. Dus dat is dan krijgen ze dat idee ook niet meer.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat deden ze dan wel knap, vond
0: ja.
1: Ik.
0: Ja. Het was voor Feyenoord wel een rare week. Met Barcelona, 5-1.
1: Ja.
0: Spelers die toch wel enthousiast, of niet enthousiast over waren... maar ja. In ieder geval niet in zak en as zaten... en wel aanknopingspunten zagen, werden met je uitgelachen.
1: Ja.
0: En nu ging eigenlijk alles goed.
1: Ja, maar weet je, kijk, ik bedoel, ik kan het ook wel begrijpen... want met een beetje geluk maken ze er ook 4. Maar dat gebeurt bij Barcelona wel vaker.
0: Ja.
1: Dat de tegenstander er echt 3-4 had kunnen maken. Omdat ze spelen natuurlijk zo aanvallend... en op het moment dat ze voorstaan, dan nemen ze het... nog eens een keer, nog niet nauwer met ja, het verdedigen.
0: Ja, nog meer risico.
1: Nog meer risico. En dan, ja, ja op een gegeven moment gaat het gebeuren... Ja. Dat er een keer één doorheen loopt.
0: Maar het kan ook makkelijk dat ze jou het gevoel geven... dat jij er 3 kan maken. Maar dat,
1: ja.
0: Maar dat de realiteit is dat zij er dan 5 bij maken.
1: Ja. Dus nee, ja. Maar de realiteit is dat elke keer als ze aanzet is een doelpunt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat was wel knap vervelend.
0: En wat vond jij nou van die Stijn die aan het juichen sloeg... toen hij de 4-1 maakte? Daar hebben heel veel mensen zich aan gestoord...
1: Ja,
0: maar dat dat niet kon en hadden er geen begrip voor.
1: Nee, maar ik bedoel, ik zou het misschien zelf niet gedaan hebben. Omdat ja, je ook realist moet zijn. En als jij de 4-1 maakt, wat moet je er verder mee?
0: Nee, maar het had natuurlijk met zijn voorgeschiedenis te maken.
1: Nee, maar daarom, ja. Weet je wel. En op zich is het... Ja... Ja, ik zou het zelf niet gedaan hebben, maar ik stoorde me er niet aan.
0: Nee.
1: Ik stoorde me er niet aan. Nee.
0: Haanegem schreef er in zijn column over, die stoorde zich er ook niet aan. Die kon zich wel voorstellen.
1: Nee, nou ja, ik kon het me dan niet voorstellen, omdat ja, je maakt toch 4-1.
0: Ja.
1: Dan denk je bij jezelf, ja, het staat een beetje, een klein beetje kolderiek ook naar die toeschouwers toe. Die, ja,
0: die denken, wat doet die man?
1: Die denken, wat is die man aan het doen, weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja.
1: Die maakt hier een doelpunt, die maakt een 4-1 en die loopt wel alsof hij de Europa Cup gewonnen
0: ja,
1: heeft.
0: Ja.
1: Maar dat is een beetje koddig.
0: Ik vind op zich nog wel knap hoe de jongen zich opstelt eigenlijk. Want het is natuurlijk tot nu toe één grote teleurstelling geweest voor hem.
1: Ja.
0: Ik vind dat hij zich wel goed gedraagt. Vind je niet?
1: Ja. Ja, ik bedoel, het is nogal wat als je komt en je wordt aanvoerder gemaakt en dan op een gegeven moment.
0: Nederlands elftal er nog bij.
1: En dan op een gegeven moment zit je gewoon op de bank en eigenlijk als niet goed genoeg beschouwd. Ja. Eigenlijk had hij beter deze zomer weg kunnen gaan en kunnen gaan voetballen ergens in de middenmoot in Portugal of in Frankrijk, waar je nog gewoon iedere wedstrijd je wedstrijdjes kan spelen. Want hij is geen 20 meer, hè?
0: Nee, dat is wel waar.
1: Dan is het helemaal vervelend als
0: maar
1: je op de bank
0: zit. Als je dat doet, dan ben je ook een middenmotor. Dan kom je niet meer terug.
1: Nee, dan kom je niet meer terug
0: bij een club.
1: Nee.
0: Dus op zich vind ik het ook nog wel van karakter getuigen dat hij dat niet heeft gedaan.
1: Is ook zo.
0: En wie weet wat er gebeurt. En wat vond je van die spits, Nacho Ferri? Heeft er opeens 3 in liggen?
1: Ja.
0: Zegt dat niet zoveel als je niet gedekt wordt?
1: Nee. Nee, niet echt.
0: Weet je wat Van Bronckhorst zei? Wilde ik jou nog voorleggen.
1: Nee.
0: Na afloop. De ruimte, ik heb het even opgeschreven, de ruimte lag aan de contrakant.
1: Oh. En wat hield dat in?
0: Dat moet je mij natuurlijk niet vragen. Ik had gehoopt dat jij daar antwoord op kon geven.
1: De ruimte lag aan de?
0: Contrakant. Ik denk gewoon aan de overkant. Maar het voetbal moet altijd van die termen hebben om het nog iets interessanter te maken. Voetbal blijft altijd gewoon precies hetzelfde spel, volgens mij grotendeels.
1: Ja.
0: Maar er zijn altijd weer mensen geneigd om daar door hele rare termen te gebruiken het iets ingewikkelder te maken. De ruimte lag aan de contrakant, René.
1: Ja, ik heb geen idee, Mies. Het is mij niet opgevallen. Nee. En ik heb hem ook zitten kijken met mijn zoon die wedstrijd. En die is dan Feyenoord supporter, dus ik vind het wel leuk om dan die wedstrijd met hem te kijken.
0: Maar die rent 7 keer juichen door de huiskamer.
1: Die is 7 keer juichen door de huiskamer gerend, ja. Ja. Ja, dat klopt.
0: En jij maar lachen.
1: En ik maar lachen.
0: Het is toch heel raar dat die jongen dat heeft, hè? Want dat heb jij dus helemaal niet.
1: Nee, totaal niet.
0: Bijvoorbeeld dit weekend was PSV Sparta.
1: Nee.
0: Jouw 2 oude clubs.
1: Ja.
0: Zou iets speciaals kunnen zijn. Nee, Sterker nog, je zou daarheen kunnen gaan.
1: Ja,
0: maar
1: nee,
0: dat komt niet in jou op.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Maar
1: niet.
0: Die kleine heeft dat heeft hij misschien van zijn opa, dat Feyenoord
1: virus. Misschien wel. Ik heb geen idee, Mies. Maar hij is al vanaf dat hij kon praten.
0: Ja, is hij helemaal idolaat.
1: Is hij helemaal idolaat van Feyenoord. En nou is hij nu wel zover dat ik dan ook nog wel wat kritisch kan zeggen, maar hij heeft ook een periode gehad toen hij 16 was. En ik zei iets dat hij dan zei, ja, maar je hebt er geen verstand van.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ja, dat kan ook. Dat kan ook.
0: Dat was mooi. Daar hadden we de kleine mini-voetbalanalist die tegen de senior-analist ging opnemen in Dordrecht.
1: Ja, maar weet je, hij heeft natuurlijk wel eigenlijk best nog wel een hele goede periode, want hij is natuurlijk naar de finale geweest.
0: Conference League in Tirana.
1: Ja.
0: Tegen Roma.
1: Ze zijn kampioen geworden.
0: Ja, tuurlijk. Nee.
1: Waar is de laatste? Was Dirkie Kuyt?
0: Ja, nee.
1: Tegen Heracles.
0: Tuurlijk.
1: 2 keer kampioen geworden.
0: Hij is die generatie Feyenoord supporters die bittere pil pas op latere leeftijd krijgt.
1: Ja.
0: Hij is opgegroeid in de gedachte dat dit normaal was. Maar het was een uitzondering.
1: Ja, zeker.
0: Alleen niemand vertelde dat hem.
1: Nee, dat zeker.
0: Maar weet je wat ook niet geholpen heeft? Ik bedoel, ik wil verder helemaal geen aanmerkingen op zijn opvoeding geven, hoor. Maar wat natuurlijk niet geholpen heeft bij het ontwikkelen van de gekte is dat hij met Jan Boskamp in haar is gekomen.
1: Nee, dat is zeker niet.
0: Want die
1: niet
0: twee
1: goed
0: samen, dat zijn de fundamentalisten gewoon, hè?
1: Ja, en die zijn natuurlijk nog 6 jaar lang iedere zondag wezen eten bij de
0: restaurant Malakka.
1: Malakka.
0: All you can eat.
1: All you can eat, ja.
0: Wat Jan altijd letterlijk nam.
1: Ja.
0: Jan had ook het meubilair erbij op als het moest. Ja. Nou, dat is een van de. Eigenlijk, kijk, ik loop toch al sinds begin van de jaren 90 bij Feyenoord rond. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt echt hele rare dingen gezien. Ook hele mooie, ontroerende dingen. Ook heel veel saaie dingen. Maar een van de dingen die ik toch nooit meer vergeet is Jan Boskamp die aan zo'n tafel zit voor een Champions League wedstrijd in restaurant Malakka.
1: Ja.
0: En om hem heen 20, 25 wildvreemde, zwaar getatoeëerde jongens.
1: Feyenoord supporters.
0: Die hem allemaal foto's maken, aan hem willen zitten. Maar ook zijn satéetjes opeten.
1: Ja.
0: De brutaalste aanschuiven.
1: Ja, ja.
0: En Jan vindt het allemaal prima.
1: En roepen naar de groep aan de bar. Komen wij uit Rotterdam? En dan gingen die anderen roepen. Kan je dat niet horen dan? Ja. Dat zat Jan tussen. Ja. Een uur lang.
0: En maar die saté stond eens naar binnen gooien.
1: En maar die saté naar binnen werken. Ja. Wat was dat goed, hè?
0: Eigenlijk bij volgende boek zou ik best wel de titel willen geven Eten met Jan Boskamp. En dan gewoon alleen maar dat beschrijven.
1: Ja.
0: Uit Eten met Jan Boskamp. Dat is eigenlijk altijd een enorme belevenis.
1: Ja, ja. Wat hebben we gelachen, hè, Mies?
0: Ja.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. En hij, als die echt waar, hè, dan dan gingen we bij de stal eten. Dat ligt langs de weg bij Brasschaat. En die mensen die zijn ook zo lief voor hem, weet je wel. Dan neemt hij biefstuk en dan krijgt hij pepersaus, stroganoffsaus en béarnaise saus. Ja. Want hij kan dan niet kiezen. En dan krijgt hij ze alle drie van die mensen, weet je wel. Drie liter saus, weet je wel.
0: Ja, dit is geweldig.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. Hij deed zijn presentatie van een van die 48 boeken die over zijn leven zijn geschreven. Want Boskamp heeft meer biografieën dan Julius Caesar inmiddels.
1: Ja.
0: En terecht. En toen vind ik ook altijd zo goed. Want Jan is natuurlijk de liefste man ter wereld.
1: Ja.
0: Maar als hij gaat uitnodigen voor het eten, dan is dat altijd in de gebiedende wijze.
1: Ja.
0: Dus het was afgelopen het evenement. Raymond van het Groenewoud had gitaar gespeeld. Ja. Het hele circus hadden we
1: was
0: gehad.
1: Was dat er in
0: de Kuip, in de perszaal?
1: Of in de Kuip, ja.
0: En toen na afloop, ik wilde naar huis en zei hij, we gaan eten. Maar het was nog helemaal geen etenstijd. Het was een rare tijd, 2:30 middags of zo. Ik zei, nee, ik moet nog wat doen. We gaan eten. Ik zeg, nee, maar ik moet nog... We gaan eten. Ja, het is net, je moet gewoon mee. Nou heeft hij zo'n hele tafel afgehuurd bij... meestal langs de weg, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan gaat het grote spektakel beginnen. Goed, hè?
1: Ja, dat was goed.
0: Maar ik hoop hem toch binnenkort weer te zien.
1: En die Raymond van het Groenewoud, die is ook goed, hè?
0: Die is zeker goed.
1: Die is heel goed, hè? Ik heb hem een keer meegemaakt in het Van der Valk in de kerk. Dan haalt hij zo'n gitaartje tevoorschijn, hè? Ja. Zo'n heel klein gitaartje. Ja. En dan gaat hij op het podium staan en hoor je alleen maar... Hey. Ik ben je nog zo trouw. En ik hou van jou.
0: Ja.
1: En dan zei ik wat tegen Minoes. Wat ziet die man nou? Ze zegt, ik heb geen idee. Ja,
0: dat is echt
1: want het waren geen nummers, hè? Nee.
0: Hij odes. Het waren altijd odes.
1: Maar ik bedoel, het waren een nummer duurt 4 minuten. Ja. Maar hij ging gewoon daar 20 minuten
0: improviseren.
1: Staan. En je hoorde alleen maar dit. Ik hou zo. Ik hou zoveel van jou.
0: Ja, maar dat is een volks...
1: En ik blijf je trouw. Ik blijf je trouw. Ik blijf je trouw.
0: Ja.
1: Waar ben je nu? Waar ben je nu?
0: Mag ik alle luisteraars aanraden om deze beelden ook even te bekijken op YouTube?
1: Echt, ik zweer het je. En hij heeft gewoon 20 minuten staan zingen zonder te stoppen dat het nummer afgelopen was, weet je wel. Ik vond het zo bijzonder, die man.
0: Ja, hij is een bijzondere man, ja. Maar hij is een volksheld, hoor, in België.
1: Echt?
0: Ja. Hij is dus RWDM-supporter.
1: Ja?
0: Daardoor kennen ze elkaar al zo lang.
1: Ah,
0: hij stond op de tribune toen Jan daar voetballer van het jaar werd.
1: Ja, wat goed.
0: Ja.
1: Wat goed. Maar wij hebben toch ook, dat hebben we ook al 100 keer verteld, dat wij gewoon met Jan naar de bekerfinale geweest zijn. Dat we gewoon onze auto op de Sintelbaan gezet hebben. Ja. Dat mocht van die mensen.
0: Alles mag als je met Jan bent.
1: Toen zijn we over de Sintelbaan de tribune op. Toen zeggen we zitten. En toen zei Jan, laten we de laatste paar minuten achter het doel. Toen zijn we gewoon achter het doel gaan staan.
0: Ja, toen ben je nog geïnterviewd op die Sintelbaan. Terwijl Lokeren met de Belgische beker een ereronde maakte. Toen vroegen ze aan jou, doet het je nog wat, het Lokeren wint? Nou, hij zei, dat doet me niks.
1: Hey.
0: En daarna dat we naar een paaldansclub zouden gaan, wat helemaal niet waar was.
1: Ja, maar dat we gewoon achter het doel stonden met z'n vieren. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik gewoon vanaf de tribune gewoon over de Sintelbaan richting het veld en dan achter het doel nog even de laatste 10 minuten heb staan kijken.
0: Ja. Maar je zag het toen met Jan, weet je wel. Dat is natuurlijk het mooie van, we parkeren die auto en van de man die het dranghek bewaakt tot de voorzitter van de Belgische Voetbalbond kent hem.
1: Ja.
0: En tegen die mensen doet hij precies hetzelfde, hè?
1: Ja.
0: Dus allemaal krijgen ze een enorme klap.
1: Ja.
0: Of je nou de burger...
1: Hij noemde nooit een bij naam, hè?
0: Nee, natuurlijk weet de naam helemaal niet.
1: Hij weet de naam helemaal niet.
0: Zegt hij?
1: Ja. Doet hij. Zo doet hij.
0: Dat is communiceren.
1: Zo doet hij daar.
0: Maar nog beter is dat... Kijk, hij heeft de communicatie in de restaurants helemaal tot een minimum teruggebracht. Want bij de bestelling, dat weet jij ook... Hij hoeft niet meer te zeggen wat hij wil, want hij wil gewoon zo'n lap vlees.
1: Ja.
0: Want het hele vegetariër zijn, dat is aan Jan voorbij gegaan. Maar hij doet altijd alleen maar zo, hè? Dat hij de maat aanwijst.
1: Ja.
0: Zeg maar gemiddelde de deurmat.
1: En vis ken die. Ja, mosselen.
0: Mosselen, ja.
1: Mosselen vind je lekker.
0: Ja, en haring.
1: En
0: heb
1: haring.
0: Ik heb al een keer 17 haringen gegeten.
1: Ja, haring vind die ook heerlijk, ja. Ja, haring vind die ook lekker.
0: Als die Jan op Scheveningen, toen zaten we toch 5 weken op dat Scheveningen, dan ging hij altijd mosselen eten.
1: Ja.
0: Er ging er echt volgens mij een waarschuwing uit dat voor de zeevisserij dat het een beetje dun bevolkt werd met die mosselen inmiddels. Want het was echt verschrikkelijk.
1: Ging je altijd goed. in die strandtent van Simonus zitten?
0: Ja, ja, ja.
1: Vond je het lekkerste? En dan die nieuwe haringjes. Want het was altijd nieuwe haringen in de tijd dat wij
0: daar zaten.
1: Ja. Er was ook die haringparty altijd met Mark Rutte.
0: Ja.
1: In het koerhuis, waren wij niet bij.
0: Nee. Maar dat klopt, er zaten al die vrienden van Mark Rutte zaten daar. Ja,
1: die waren er altijd.
0: Allemaal met zo'n dildo helm op.
1: Altijd in de tijd dat wij die vijf weken daar zaten.
0: Komt hij nou nog bij Vandaag Inside? Weet je niet.
1: Geen idee.
0: Nee. Wel die helm opzetten, hoor.
1: Ja, dan wel. Ja, echt.
0: Ja, tuurlijk. En dan moet hij dat uitleggen in Brussel. Dat zal hem wel een kwartiertje kosten om dat uit te leggen hoe dat zit.
1: Ja.
0: En Ajax dan?
1: Ajax tegen Sittard.
0: Ja.
1: Of Ajax überhaupt?
0: Nee, Ajax tegen Sittard.
1: Ja. Ah ja, weet je, ik bedoel, let op mijn woorden, die topclubs gaan. Die gaan wel gewoon met z'n drieën er een denk ik, een leuke strijd van maken.
0: Ja.
1: Omdat die gaan niet veel punten verspelen. Tegen Sparta, tegen Excelsior, tegen ADO, tegen Cambuur. Die gaan niet veel punten verspelen. Nee. Dat kan bijna niet. Dus die gaan wel, die houden elkaar wel redelijk in evenwicht, denk ik.
0: Zoals altijd eigenlijk.
1: Het gaat niet gebeuren dat Feyenoord zoals vorig seizoen, zeg maar, thuis heel veel. Ze hebben nu al eigenlijk te veel punten verspeeld, hè?
0: Ja, maar toen las ik na twee wedstrijden las ik al de competitie is voorbij voor Feyenoord. Nu lees ik weer. Nu zijn we, wat zijn we? Vier of vijf wedstrijden.
1: Ja,
0: nu zijn ze weer titelkandidaat.
1: Ja.
0: Gaat snel tegenwoordig.
1: Dat gaat heel hard.
0: Hoe is het in Groningen? Heb je al spijt dat je gekomen bent met die trein? Nee, gaat dat allemaal nog wel?
1: Hoe is het in Groningen eigenlijk? Ja, die hebben.
0: Nee, maar ik bedoel,
1: Groningen. Die hebben best een aardig elftalletje.
0: Ja, die zijn goed bezig, ja.
1: Best een aardig elftalletje.
0: Er zit wel veel karakter in.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wat ik wil? Heb jij dat nou nooit? Ja, jij hebt gewoon bijna nooit meer een bal aangeraakt de afgelopen 25 jaar. Maar als je zo'n brand die bal in ziet schieten. Dan krijg je toch wel zin om zelf te voetballen, of niet?
1: Nee.
0: Heb je dat niet?
1: Nee.
0: Dat is toch heerlijk?
1: Maar dat kan ik niet meer.
0: Nee.
1: Dat gaat nooit meer lukken, Wim ook niet. Rob misschien nog?
0: Ja, niemand kan nog lopen. Jij bent nog de fitste eigenlijk van de drie.
1: Ja, ik heb minste geleden, denk ik.
0: Ja, je hebt ook het minst gelopen.
1: Ja, daarom.
0: Er zijn helemaal geen slijtage op jouw gewrichten.
1: Nee.
0: Nee,
1: ik kan rustig foto's van mijn enkels laten maken.
0: Die zijn wel net als van een 18-jarige.
1: Zeker.
0: Er is nooit iets mee gebeurd.
1: Nee, er is nooit iets mee gebeurd.
0: Heb jij nou gewoon mazzel gehad dat je nooit echt... Ja, op het eind ben je wel gebaseerd geweest.
1: Ja, maar dat was ook niet zo heel erg. Dat heb ik meer zelf...
0: Maar ontliep jij het? Of was je goed in het ontwijken of aanvoelen?
1: Nee.
0: Nee,
1: maar ik had wel ik keek inderdaad altijd wel uit.
0: Want jij stond toch ook wel eens tegen zo'n slager?
1: Ja, maar ik heb altijd uitgekeken. En zeker als we voorstonden, dan ging ik helemaal nooit. Ook al kon ik, was het voor 80% dat hij bij mij zou vallen, maar voor 20 bij hem, dan liet ik hem lekker lopen. Weet je wel, lekker gaan, joh.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, ik vind het, weet je wat ik altijd leuk vind? Hoor. Nu, omdat het beeld en geluid natuurlijk nu, die archief, er komen er allerlei dingen. En alles wat met jou te maken heeft, gaan mensen altijd naar mij sturen. Ik weet niet of je dat, eigenlijk wel realiseert.
1: Nee.
0: Dat ik mijn hele leven lang zit ik gewoon aan jou vast.
1: Ja.
0: Weet je wel, als jij gekke dingen doet, word je erop aangesproken. Ja. Ook als je goede dingen doet trouwens. Maar ik moet altijd ontzettend lachen als ik die sporadische beelden zie van jou, waarop je eventjes een soort van fanatisme aan de dag legt.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik zo niet bij jou passen dan. Bijvoorbeeld bij Feyenoord PSV of zo een keer zo'n akkefietje met wijnsteken.
1: Met Benny Wijn, want dat is de enige keer dat ik dat ooit gedaan heb.
0: Ja.
1: Nee,
0: wekt altijd op mijn lachspieren.
1: Ja. Nee, dat kan ik me indenken.
0: Maar bij voorsprong dacht jij van, laat me lekker een balletje gaan. Ik denk gewoon aan mijn kruisbanden.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, beter.
1: Hey, en die hoe heet het? Die weet je, wij hebben het er wel eens over, weet je wel, dat het hele ouder worden, weet je wel, dat als je dan zo'n Hiddink ziet, dat is wel prettig, hè?
0: Hoe hij oud wordt.
1: Ja, mooi man.
0: Toevallig dacht ik van de week ook aan.
1: Lekker nog naar Zuid-Frankrijk met zijn vrouw. Ja. Lekker naar Zuid-Afrika met zijn vrouw. Dan zit hij, hebt hij mij verteld, zit hij daar op zo'n wijnveld. Kennissen van hem.
0: Ja.
1: En die man, die hebt het echt, die doet dat geweldig, man.
0: Ja, ik denk ook dat hij over heel Europa, eigenlijk over de hele wereld, heeft hij natuurlijk mensen zitten.
1: Ja.
0: die hem ontvangen, die kent. En hij verstaat de kunst van het genieten op die leeftijd. Dat is knap.
1: Ja, want wij hadden het er eigenlijk over, omdat Dickie dan weer een jaar eraan vastgeplakt heeft bij Curaçao, weet je wel. Ja. Dat Dickie heeft
0: dat talent niet.
1: Die heeft dat talent niet, nee. Nee, die zou bijvoorbeeld niet in Zuid-Frankrijk kunnen genieten van een lekker restaurant of een lekker lunchje met vrienden. Nee. Of,
0: nee, want ik weet nog wel, ik was toen in Turkije in het hotel na de wedstrijd Fenerbahçe Galatasaray. En toen, of nee, de dagen daarvoor. Ja. En toen zouden we gaan eten met dat hele groepje, met Mario en zo. En dus had iemand heel veel moeite gedaan om een heel goed restaurant te vinden. Die zei, laten we daarheen gaan, dan reserveren we daar. Maar dan moet je bij Dick niet mee aankomen.
1: Nee.
0: Nee, we gaan gewoon hier in het hotel, zei hij. Is lekker snel. En,
1: ja.
0: Kunnen we snel weer naar de kamer.
1: Eten is niet om van te genieten, maar eten is om te eten.
0: Ja, omdat je anders
1: omdat je honger gaat. Omdat je honger hebt.
0: Ja, die indruk heb ik altijd, ja. En ja, weet je wat, maar zo, ja, denk ik ook op die leeftijd. Die man die zit ook zijn hele leven lang, zit hij die tomatensoep weg te lepelen in die spelershotels. Ja. Dat zou me al enorm tegen de borst stuiten.
1: Ja, maar
0: denk je nou dat het verstandig is dat hij dat doet? Hij heeft iets waanzinnigs gedaan met Curaçao. Daar ga je nooit meer overtreffen.
1: Nee, maar ja, aan de andere kant, het is het enige waar die echt van geniet.
0: Ja, maar doe dan een land, doe dan Luxemburg of zo. Maar niet Curaçao, waar je aan de andere kant van de wereld, je hebt er al iets laten zien wat je nooit meer kan overtreffen. Ik weet niet. Ik weet een beetje link.
1: Ja, maar zou het hem überhaupt uitmaken wat de uitslagen zijn? Ja, wel.
0: Ja, ik denk wel zo
1: Nee, dat, maar dat maakt hem nog uit ook. Ja. Dat is nog het erger.
0: Ja, dat denk
1: dus
0: ik ook.
1: Aan te denken nu. Dat maakt hem dus wel uit.
0: 0-0 tegen Guadeloupe. Dus de hele week is verpest.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Ja, daarom. Maar weet je, het is wel. Kijk, ik zag Guus dan bij de verjaardag van Rob.
0: Ja.
1: Maar als je dan even met Guus staat te praten, dan is Tanzania geweest en Egypte.
0: Ja, de hele
1: dag. Berggorilla's en zo gaat hij bekeken.
0: Ja.
1: Nou, Zuid-Afrika zei ik net al. Zuid-Frankrijk, Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Die man is, dat is.
0: En maar, dan heb je nog een beetje jonge trainers.
1: Maar die man heeft ook, die geniet ook van een goed glas wijn en een sigaar, weet je wel.
0: Ja.
1: Dick drink cola.
0: Ja.
1: En voor de rest niks. Nee. Niet dat ik zeg dat Dick moet drinken.
0: Nee.
1: Maar
0: zou wel een leuk experiment zijn overigens. Maar ja. Nee, inderdaad. Nee, maar daarom is het ook. Daarom is die
1: Dan wordt hij altijd. En altijd boos op mij, hè?
0: Ja.
1: Met grapjes en zo.
0: Ja, maar jij bent iets te loslippig voor
1: hem. Als ze dan aan tafel bij ons zeggen van we lopen tegen een begrotingstekort van 14 miljard aan. Dat ik zeg, ja, dan moet je toch even Dick bellen, joh. Ja. Dat is toch geen probleem. Ja. Maar dat Dick dan denkt dat de mensen denken dat hij 14 miljard heeft.
0: Ja, maar het meest
1: wordt hij boos en gaat Casper bellen.
0: Ja.
1: Van Casper zegt dat tegen René dat hij dat niet meer moet zeggen. Want dadelijk denken mensen dat ik 14 miljard heb.
0: Ja, en het is 18 miljard.
1: Het is 18 miljard.
0: Ja, maar het meest verbazingwekkende daaraan vind ik dat die man kent jou nou al zo lang. Die kent jou al vanaf je 17e, denk ik.
1: Ja, 17e jaar, ja.
0: Je hebt je hele leven met hem te maken gehad. Hij weet precies wat voor vlees hij in de kuip heeft. En hij moet toch ook weten dat als je dit soort dingen tegen jou zegt, dat jij het alleen maar erger gaat maken.
1: Ja.
0: Dat zou je toch op een gegeven moment moeten weten.
1: Ja.
0: En dat ook Casper bellen totaal geen zin heeft.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar dat zegt Casper ook. Ja, maar Dick... Ik denk dat je ook vergist in de mensen die kijken. Die weten
0: snappen donders
1: goed wie René is inmiddels. Ja, en die snappen ook wel donders goed dat dit gewoon een grap is.
0: Ja.
1: Die je niet serieus moet nemen. Maar ja, Dick neemt dat dan wel weer serieus, weet je wel.
0: Ja. Ook het feit dat jij riep dat hij een pinautomaat aan zijn huis had hangen.
1: Ja, omdat hij bij die andere pinautomaten in de stad kon hij net niet bij. Daar kon hij net niet bij. Hij kon wel intikken, maar hij zag niet wat hij intikte.
0: Dus hij zag niet of hij 14 miljoen...
1: Hij was elke keer zijn creditcard kwijt. Die slikte dat ding dan in. En toen zei ik op tv dat hij toen had hij een pinautomaat gekocht op ooghoogte bij thuis aan de muur.
0: Ja.
1: En dat was zijn ultieme dagindeling was om dan 's ochtends €500 te pinnen en ze dan 's avonds weer terug te sturen. Wat? Dik is de...
0: En dan zit hij woedend op zijn kinderstoel voor de televisie. Te schelden op jou, hè?
1: Ja.
0: Goed, dus dat is eigenlijk... Je hebt wel echt eer van je werk als je dit soort grappen bij hem maakt.
1: Ja.
0: Hey, ken jij iemand uit Dominica toevallig?
1: Nee.
0: Oh, jammer. Kent hier iemand uit Dominica, dat eilandje? Zoek een keeper.
1: Echt?
0: Ja, dat is op social media gezet. Die moeten, geloof ik, over 3 dagen een of andere wedstrijd tegen...
1: Dominicaanse Republiek?
0: Nee, dat is een ander land.
1: Dat is een ander land.
0: Ja, dit is een heel klein eilandje ergens bij, weet ik veel, bij Guadeloupe of zo.
1: Kwam een vrouw naar mij toe donderdag.
0: Ja.
1: Die zei, zeg maar tegen Michel dat ik niet AI ben. Dat is schijnbaar dan die vrouw die altijd...
0: Oh, die altijd reageert. Ja. Margriet Huppeldepup, die bestaat echt.
1: Ja.
0: Heb je dat gevraagd of zij dat ook echt was?
1: Ze kwam donderdag naar me toe.
0: Waar was dat donderdag?
1: Zat in het publiek.
0: Bij VI?
1: Ja, bij VI. Zat in het publiek. Want ze zei tegen mij... Ja.
0: Moeten we even uitleggen. Dus
1: ze zei tegen mij, ik kom je nu gedag zeggen. Ze zegt, maar ik zit wel vaker in het publiek. Wij komen wel 2-3 keer in de maand.
0: Dat vind ik een beetje eng worden.
1: Hoezo?
0: Ja, ik weet niet. Iemand die vrouw die reageert sinds de allereerste aflevering van deze podcast... altijd onder onze YouTube-video's.
1: Ja?
0: En altijd schrijf je van, ik zit hier zo lekker met een kopje koffie en mijn hond... en wat ziet Wim er weer goed uit en René, fijn naar de kapper geweest...
1: Ja,
0: en Michel,
1: wat
0: heb je een leuk jasje aan. En, ik ben het totaal toch gefascineerd, maar ik dacht van, dat kan bijna niet... dat iemand zo aardig is en echt bestaat. Ja. Ik dacht, dat zal een AI-agent zijn.
1: Nee.
0: Ze bestaan, hoe zag ze eruit?
1: Ik denk dat ze een...
0: Hoe oud was ze, is ze bijvoorbeeld?
1: Ja, volgens mij is het een half 40, eind 40.
0: Oh, ja.
1: En ze was met de man, maar...
0: Heeft ze ook een man?
1: Ja, maar ze was met de man.
0: Ze zit altijd met die hond.
1: Ja, maar ik heb zoveel mensen in het publiek die ik dan inmiddels wel een beetje ken. Laatst stond er een naast me bij de parkeergarage in Hilversum. Dus ik stap uit, ik zeg... En hij ook tegen mij, was met zijn vrouw. Ik zeg, ik zie je zo, hè. Hij zei, we gaan nu naar Pauw. Dus die mensen lopen al die dingen beetje...
0: Professionele publieksmensen zijn dat.
1: Ja.
0: Ah ja. En voelde je toen niet een beetje geraakt daar?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, want, want bij ons is het nog... Wij hebben geen betaald publiek, hè?
0: Nee.
1: Dus wij hebben gewoon... gewoon meer... Ja, meer fans en zo.
0: Ja. Grappig. Leuk. Hey, die Arteta, hè? Daar hebben wij het al vaker over gehad.
1: Ja.
0: Heb je dat nou gelezen, wat hij nou weer heeft gedaan?
1: Nee, dat zou vast wel weer
0: iets krankzinnig. Ze waren dus naar Napoli gegaan, volgens mij.
1: Ja.
0: Met Arsenal, toen hadden ze vertraging gekregen. Nou, ik heb een beetje ervaring met vliegen naar Napoli. Ze altijd wat daar, dat klopt inderdaad.
1: In Napels of
0: daarheen?
1: Daarheen vliegen.
0: Ja, dat was een probleem. Okay. Maar toen had hij onthuld dat hij zijn ploeg daar al... zonder dat de ploeg het zelf doorhad, al maanden op had voorbereid. Namelijk door constant bij allerlei tripjes en op trainingskampen, geloof ik... allerlei dingen te veranderen. Dus bijvoorbeeld een keer de verwarming heel hoog te zetten in de kleedkamer. Gewoon te testen hoe ze daarmee om zouden gaan. Maar bijvoorbeeld ook een keer expres een vliegtuig te laat nemen. Of de lunch opeens verzetten naar een ander tijdstip. Zodat ze getraind raakten. Ook de staf.
1: Ja.
0: Ook het materiaal, mensen en zo. Dat ze getraind raken voor dat soort dingen. Ja, die man gaat ver.
1: Ja, die gaat zo ver.
0: Matrassen veranderd.
1: Ja, die man gaat zo ver.
0: Ja. Maar iemand moet die man tegenhouden.
1: Nee, maar die man is ervan overtuigd dat hij het verschil maakt.
0: Ja.
1: Kijk, en ik denk bij Company... Company wordt in Duitsland gezien als de nieuwe
0: de
1: Messias. Hè? Dus dit is een... Company is een combinatie van Christophe Daum, Joep Heynckes... en Felix Magath.
0: Ja.
1: Ik noem maar wat.
0: En Stappel.
1: Stappel. Maar wat mensen vergeten, dat Olysee, Kane... En Diaz.
0: Die spelen ook een rol.
1: Hebben er 100 gemaakt. Met z'n drieën, hè?
0: Ja.
1: Met z'n drieën.
0: Ja.
1: Als je er dan nog een paar bij hebt, die er ook nog 2, 3. Dan zit je op 120 goals. Ben je kampioen. Dan wil je ook bijna de Champions League mee, waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Als het een beetje mee zit. Maar, weet je, dat weet je, tuurlijk heb je invloed.
0: Ja.
1: Maar ik denk altijd dat het enige wat je als trainer kan doen... is proberen die spelers gewoon het optimale uit te halen... en ze optimaal voor te bereiden...
0: en
1: ze
0: team van maken.
1: Optimaal vertrouwen te geven.
0: Ja.
1: En vaak valt het van toevalligheden. Want ik zat naar Feyenoord te kijken. Die hebben nu Valente op links staan.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar de sleutel tot succes kunnen zijn. Want ik kan jou zeggen dat wij zijn met PSV kampioen geweest. Toen hadden wij Michel Valken als linksbuiten. Maar Michel Valken speelde geen linksbuiten. Michel Valken speelde gewoon...
0: Extra middenvelder.
1: In het middenveld, overal. Maar wij hadden geen linksbuiten.
0: Ja.
1: Dus wat zeiden wij op een gegeven moment? Ja, dan kan je wel Rob McDonald linksbuiten zetten. Maar die is geen linksbuiten. Dan kan je wel Halvard Torissen linksbuiten zetten. Maar die wil geen linksbuiten spelen. Dan kan je beter spelen zonder linksbuiten.
0: Ja.
1: Nou, wat ga je dan krijgen? Dat bij die tegenstander de rechtsback bijna altijd aangespeeld wordt.
0: Ja, ja.
1: Dat is nooit de beste.
0: Nee.
1: Wel kan het wel eens de beste zijn bij Bayern München.
0: Bij Feyenoord ook.
1: Maar bij Feyenoord ook, bij wijze van spreken. Maar het kan niet de beste zijn bij ADO.
0: Nee, nee.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus wij hebben toen dat hele seizoen gewoon zonder linksbuiten. En Michel Valken speelde op papier en die speelde gewoon in midden. Speelde hij gewoon eigenlijk gewoon 4-4-2 met een rechtsbuiten en een spits.
0: Zoals wij eigenlijk deze podcast ook op het best zijn zonder Jans en Kies.
1: Zeker.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Zeker.
0: Ja. Maar nee, je hebt gelijk.
1: Ik vind het ook wel weer leuk dat hij... Weet je... Hij is ook wel weer zo dat hij zich voorbereidt met papiertjes.
0: Wie?
1: Rob, maar als je er dan een grap over maakt,
0: ja.
1: dan is gelijk klaar, hè?
0: Ja, ja dan zegt hij niks meer. Dat vindt hij niet leuk. Maar ik wist niet dat het serieus was, die papiertjes. Hij had het hele Oude Testament bij zich.
1: Ja, maar
0: dat
1: hij had allemaal
0: stapel papieren
1: opgeschreven waar de meeste transfersommen uitgegeven werden.
0: Ja.
1: Maar denk jij dat dadelijk... Dat vind ik wel. Want daar heeft Rob dan weer wel veel verstand van. Binnenkort komt die rechtszaak tegen City, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat wordt ook geweldig, homies. Die hebben bijvoorbeeld voor 71 miljoen uitgegeven aan zaakwaarnemers. En dat is nergens terug te vinden.
0: Oh.
1: In de boeken. Dus dat is schijnbaar iemand in Qatar.
0: Ja.
1: Of in... Die bedragen overmaakt.
0: Of overhandigd.
1: Of overhandig, maar in ieder geval wordt het door de club Manchester City...
0: Die bemoeien zich er niet mee. In de boeken bestaat dat niet.
1: Nee, in de boeken bestaat dat niet. Ja.
0: Dat kan Rob uitstekend uitleggen, denk ik.
1: Ja, dus, maar inderdaad is het waarschijnlijk dat zo'n zaakwaarnemer naar Qatar gestuurd wordt... dan daar naar een bank moet.
0: Ja, gaat maar halen.
1: En gaat het daar maar halen.
0: Ja, de Jan Boskamp
1: route. Je kan niet de rekening naar City sturen. Nee, je kan niet de rekening naar onze voorzitter sturen. Je moet het daar gaan incasseren.
0: Ja. Nee, de Jan Boskamp route.
1: Ja.
0: Met zo'n koffertje met een ton.
1: Met een koffertje aankomen.
0: En als ze dan naar vragen, wijs je naar het portret van die Sjaik en zeg ik heb van die gozer gekregen. Ja. En dan mag je door.
1: Ja, en waarschijnlijk is het dan nog dat die als die daar aankomt, dat die, laat voor het gemak zeggen, 10 miljoen. Dat die Sjaik zegt, nou oké, ik kan een cheque uitschrijven. Je kan er ook 6, die staat daar.
0: Ja, neem die mee.
1: Hoef je er verder niks mee te doen, weet je. Hoef je niet aan te geven bij de belasting of zo.
0: Ja, dan moet je alleen nog de grens over krijgen.
1: Ja, maar dat gaat dan weer met een privé. Denk ik,
0: die
1: ook van die sjeik is.
0: Ja,
1: en, dat is allemaal niet zo ingewikkeld, denk ik.
0: We zullen dat aan de heer Jansen voorleggen.
1: Dat was wel weer leuk. Had ik dat verleden keer al verteld over die Björn Borg met die tassen met geld?
0: Ja, maar ik weet niet of je zei dat nou in de podcast, dat weet ik niet meer.
1: Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik zat naast hem in Ibiza.
0: Ja.
1: Dat ik zat in een viszaakje, dat is net zo groot als waar wij nu zitten. Er staan 8 tafels en 4 buiten. En dat is heel klein. En heb je een soort vitrinetje met visjes en dingetjes en garnaaltjes. Nou, dan zeg je, joh, begin met een saladetje en dan neem ik daarna dat.
0: Ja.
1: En dan hebben ze alleen maar een houtskoolvuurtje en dan leggen ze het op. En ik zat daar te eten met Minouz. Op een gegeven moment, naast me komen 2 mensen zitten. Is het tegen Minouz, joh, dat is Björn Borg.
0: En heb je dan niet de neiging om...
1: Nee.
0: Dat zou
1: ik
0: wel doen.
1: Dus wat heb ik nou gedaan... Ik heb gelijk zijn boek besteld bij bol.com en ben dat boek gaan lezen.
0: Saai, hè?
1: Ja, ontzettend saai.
0: Ja, ja.
1: Maar het is wel leuk hij is gestopt met 627 is hij gestopt. Maar daarna is hij wel de wereld over gaan reizen met die Vitas Gerolaitis.
0: Ja, ja.
1: En toen hebben ze, dan wist ik niet dat zo'n circuit was, overal demonstratiewedstrijden gespeeld. Ja. In Dubai, in Qatar, overal in Rusland, in Tanzania, overal. En dan kregen ze bijvoorbeeld voor die wedstrijden, kregen ze bijvoorbeeld 1,5 ton. En dan kregen ze dan inderdaad in een sporttas.
0: Ja.
1: En dan gingen ze met een privévliegtuig terug naar Monaco, waar ze allebei woonden. En dan zei hij, van de 10 sporttassen werden er 2 gecontroleerd. En die 2 was je dan kwijt.
0: Ja.
1: Dus dat calculeerden wij in.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat je in Tanzania...
0: Wij zouden die blijven. Dat is ook een interessante vraag.
1: Nee, maar het is niet zo dat je in Tanzania dat die koffer open gedaan wordt... dat die man zegt, we nemen hem in. Dat je dan nog ooit kan zeggen, krijg hem nog een keer terug.
0: Dan krijg je
1: hem niet meer terug.
0: Nee, nee.
1: Maar dat vond ik wel... maar ik heb die... Jemie, nee, die mannen, die hebben wel een leven gehad, hoor.
0: Ja, al die tennissers, hoor.
2: Stel je eens voor hoe een perfect moment aanvoelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, een glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies. precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.
1: Ja?
0: Nou ja, we hebben het er wel over gehad, want ik herinner me dat opeens... Ja, die Agassi-documentaire moet je, of, dat ja. moet je ook lezen. Ja. Dat heb je misschien al gedaan.
1: Heb ik al gedaan.
0: Echt goed.
1: Ja.
0: Echt goed.
1: Ja, maar Agassi was eigenlijk... die kon niet tegen de druk.
0: Nee. En die werd ook gedrild.
1: Alleen al de druk van toen hij klein was om een grote... Dat was, vond hij al verschrikkelijk.
0: Ja, en dan zat hij nog met het kale hoofd en die pruik.
1: Ja.
0: Dat was een toestand allemaal geweest voor die man.
1: Ja.
0: Weet je, dat die Hugo die liep...
1: Maar het is natuurlijk ook... Het is een van de weinige... Of er zijn er nog meer, hè? Het is niet een van de weinigen. Ik zeg het verkeerd. Maar het is natuurlijk een sport. Dat je kommetje rekketje dat stadion binnen.
0: Ja,
1: en je kan niemand anders.
0: Je mag het alleen
1: geven.
0: Doen.
1: Je mag het alleen doen. Ja.
0: Ja, zeker weten.
1: En de druk is volledig op jou.
0: Ja.
1: Je kan niet zeggen wat ik kon zeggen. Van ja, als je niet aangespeeld wordt. Ja, wat moet je dan nog? Weet je wel?
0: Maar dat, of
1: de scheidsrechter. Of de grensrechter. Nee, maar je kan niemand schuld geven.
0: Nee, je kan niet verschuilen. Nee, het is
1: je kan niet verschuilen.
0: Nee, het is wat
1: en daarom zijn het bijna... Dat is wel leuk. Maar dat heb ik wel al een paar keer met die podcast verteld. Dat het leuk is aan die Nadal is leuk. Dat hij altijd met zijn diëtisten... altijd met 5, 6 man reisde. Die waren er ook altijd bij.
0: Ja.
1: En als het dan misging bij Nadal... waren hun ook in Liefst zaten hun ook zo in de kleedkamer, de diëtist. Alsof hij verloren had, weet je wel.
0: Ja.
1: Terwijl hij alleen maar moest zorgen dat die boterhammen met hagelslag klaar stonden. Ze terug in het hotel kwamen.
0: Ja. Ja. Hugo liep al 2 keer door het beeld, hè.
1: Waarom?
0: Omdat we het over die matrassen moeten hebben.
1: Oh, die matrassen.
0: Daarom wilde ik het over Arteta hebben. Maar ik ben niet zo'n ervaren presentator. Een ervaren presentator die doet zo'n bruggetje, weet je wel.
1: Ja, Arteta.
0: Arteta met zijn matrassen. Want onze vrienden van Madsleeps, die willen weer even aandacht.
1: Oké. Okay. Nou ja, prima.
0: Want die zijn, hoe vaak? 13 keer? 13 keer beste matras van Nederland, hè?
1: Ja, maar alleen van Nederland?
0: Ja,
1: ze zitten niet alleen in Nederland.
0: Vind je dat niet knap genoeg?
1: Ja, van
0: moeten
1: Europa.
0: Het beste matras van het melkwegstelsel zijn.
1: Als ze nog 2 jaar onze sponsor zijn, zijn ze het beste matras van Europa. Let op mijn woorden, ja, 100%.
0: Dus jij wil de lat nog hoger leggen voor Madsleeps?
1: Ja, als je elke keer beste matras van Nederland...
0: Dan moet je
1: op een gegeven moment zeggen, jongens... en nu willen we meer.
0: Champions League.
1: Champions League, ja.
0: Het is echt iets voor jou, want ik krijg allemaal informatie van die mensen door. Hè. Die heb je dus 2 van die soorten, dat kan je allemaal stellen.
1: Ja.
0: Het zou echt iets voorop zijn met zijn rugpijn, serieus.
1: Ja.
0: Maar je hebt dus een gewoon matras, maar je hebt ook een pro-matras.
1: Hoe duur is zo'n matras?
0: Weet ik veel.
1: Okay.
0: Niet zoveel, want je krijgt een kortingscode.
1: Nee, maar
0: van
1: je
0: ons.
1: Weet bij Rob, ik heb bij Rob al vroeger had ik wel eens dat ik. Dan zei Rob, ik ga een Porsche kopen.
0: Ja.
1: En dan keek ik even voor hem op Autoscout en zo. Dan stuurde ik er een naar hem toe. En die was dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 82.000. Dus dat was knap van mij gevonden.
0: Ja.
1: Met een paar kilometer erop.
0: Ja.
1: En dan hoorde ik niks. Maar stuurde ik er nou een van 680.000 euro... dan dacht dus hij bij zichzelf...
0: Te lijken.
1: Dat zou
0: wel goed zijn.
1: Dat zou wel goed kunnen zijn. Maar dat heeft hij met een matras ook.
0: Heeft met
1: dus
0: wijnkaart
1: als die
0: ook.
1: Mensen moeten weten dat als Rob ooit belt voor de matras...
0: Die pro moet hij nemen.
1: 18.000 euro.
0: Ja, maar, ja 18.000
1: euro.
0: En ook de hybrid pro. Maar dit is ook leuk voor hem. Want eigenlijk moeten we dan een camera erop zetten. Maar die kan je dus op allerlei manieren stellen, hè?
1: Ja.
0: En ik kan ook allemaal combinaties maken. Maar je hebt dus 15.000 combinaties die je kan doen.
1: Echt?
0: Daar zou ik dus wel bij willen zijn. Dat Rob op dat bed ligt en al die combinaties afgaat.
1: Ja.
0: Dit is misschien een beetje wartaal voor mensen. Dan moeten ze even naar madsleeps.com of even in de show notes kijken.
1: Ja.
0: En dan weten ze meer. Hey, AZ, dat vind ik ook altijd leuk. Hè? AZ begint altijd aan de competitie. En dan staan er allerlei mensen in Nederland op die zeggen... nu worden ze kampioen.
1: Ja.
0: Nou hebben ze 1-1 gespeeld tegen Willem II...
1: Ja, maar weet je wat het is, Mies? Kijk, ik had volgens mij was dat verleden jaar... dat ze ook aardig meededen. En dan lees je daar... als ze dan verliezen van Zwolle, verloor ze volgens mij van Zwolle.
0: Ja.
1: Nou, dan lees je daar iets op maandag van in de krant in ieder geval een stukje met een uitslag en daarna stil.
0: Ja, ik niet.
1: Dus, en bij Feyenoord hebben ze het er nog tot vrijdag over.
0: Ja, ja.
1: Dat is het verschil.
0: Ja.
1: En die druk kan je nooit, die kan je niet nabootsen.
0: Nee, die moet van buitenaf komen.
1: Die moet van buitenaf komen, ja. Kijk, want je kan als trainer wel zeggen, ja, ik leg die druk op. Maar als
0: wat
1: jij,
0: hij ook wel doet, denk ik, deze
1: wat
0: trainer.
1: Wat hij ook wel doet en probeert.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het is inderdaad zo dat bij PSV gaan supporters naar een wedstrijd toe, of die kijken of luisteren, of weet ik, maak jij het wat. Maar een thuisnederlaag tegen Telstar, wat dan verleden jaar gebeurde, of een uitnederlaag tegen Sittard, dat kan gewoon.
0: Nee,
1: dat kan niet.
0: Ja, ja.
1: Dat snappen hun ook niet. Nee. En bij AZ snappen ze dat wel.
0: Ja, daar is er veel sneller begrip voor.
1: Dan is daar begrip voor.
0: Ja,
1: en die druk, die kan je nooit. Die missen zij. Daar kan je niet. Daar kan je wel zeggen, ja, leg dan als trainer die druk op. Nee, maar die druk moet komen van. Kijk, bij PSV is het zo. Dat als die trainer drie keer gelijk speelt, dan staat hij onder druk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die trainer van AZ staat niet onder druk als hij gelijk speelt tegen Willem II thuis. En volgende week gelijk speelt tegen Sparta thuis. En die week daarop verliest tegen PSV.
0: Ja,
1: dat kan gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Kan gebeuren.
0: Ja. Wout Weghorst heeft zijn eerste goal gemaakt in de Golsvesten.
1: Ja.
0: Hij was er blij mee.
1: Ja, leuk.
0: Ik moet zeggen, wij zitten hem wel eens uit te lachen. Of uit te lachen niet, maar we moeten wel eens lachen om Wout Weghorst. Daar doet hij zelf ook alles aan. Maar ik zat nou naar dat interview met hem te kijken. Hij gaf weer zo'n interview. Hij kreeg enorm veel sympathie voor die jongen eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja. Omdat die verslaggever die vroeg weer van. Vroeg zoiets van: had je die goals aanzien komen? En toen begon Wout te vertellen dat hij in bed met zijn kinderen had gezeten. En dat ze gingen bidden.
1: Heb ik wel gehoord.
0: En toen zei hij zelf. Toen zag je hem zelf twijfelen: van moet ik dit nog gaan vertellen? Want dan gaat het weer een week hierover. En hij ging het toch vertellen. En toen dacht ik eigenlijk wel hartstikke goed dat hij het toch doet. Die gozer is gewoon zichzelf. Totaal onaangepast. Ik snap helemaal niks van Wout Weghorst. Helemaal niks.
1: Nee, maar
0: ik vind
1: je,
0: het toch wel een goede.
1: Weet je wat het is, Mies? Het is eigenlijk wat die jongen zei die met hem gespeeld heeft bij. Die zei, alles bij Wout is te.
0: Ja, ja.
1: Hij wordt te emotioneel.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij wordt te
0: blij.
1: Te boos.
0: Te boos, ja.
1: Hij wordt te blij.
0: Ja.
1: Als hij gaat bidden, dan slaat hij ook gelijk door.
0: Hij gaat de hele dag bidden.
1: Dan haalt hij niet alleen Jezus erbij, maar ook iedereen wordt erbij gehaald die in dat boek staat.
0: Ja.
1: Hij zegt, het is allemaal net te.
0: Ja, ja.
1: Dat vinden in ieder geval wij die daarnaar kijken en denken, nou.
0: Ja. Maar toch, weet je wel, ik zat naar hem te kijken en dan zet je dat af tegen al die andere zouteloze interviewtjes die je dan aan je voorbij trekt op zaterdagavond of zondagavond. Ik denk toch blij dat Wouter is.
1: Zeker.
0: Ik zit op het puntje van mijn stoel als die gozer gaat praten.
1: Ja.
0: Ook van ergernis, maar ook van nieuwsgierigheid.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Hebben we nog geen domme dingen gezegd?
3: Nee.
0: We zijn helemaal naar uit Groningen gekomen en dan loopt het als een trein.
3: Nee, als Jansen en Kieft er niet zijn, dan.
0: Ja, zie je. Ja, dat zijn de twee toch die voor de misverstanden zorgen. Dat blijkt maar weer.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, de Eredivisie bestaat, 70 jaar, 75 jaar?
1: Oké.
0: We gaan zo'n top 1000 maken.
1: Heb ik gezien, ja.
0: Ik werd ook gebeld of ik een top 100 wilde maken.
1: Ik werd ook gebeld of ik een top 100 wilde maken.
0: Maar dat is huiswerk,
1: en dat moest, dat moest dan nog geen eens een top 100 zijn. Van de beste, maar die ik het leukste.
0: Ja, ja, nou, dat is al een stuk makkelijker.
1: Dus dat is al een stuk makkelijker. Dus ik kan daar ook gewoon Pim Doesburg in zetten.
0: Ja, die heb ik er
1: omdat
0: ook in
1: ik
0: gezet.
1: Toch gewoon, ik vond het een geweldige gozer. Altijd boos ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Pim was één, dat stond je met 12-0 voor op de training. En dan werd het 12-1 en dan werd hij helemaal
0: gek. Ja, dan werd hij helemaal kankzinnig.
1: En dan liep hij ook naar binnen, hè?
0: Ja.
1: Dan liep hij ook naar binnen. En dan stond ik ernaar te kijken en dacht ik, ja, Pim 12-1.
0: Ik stond altijd achter het doel bij de groei en zo.
1: Ja,
0: op de training
1: ja.
0: Te kijken naar dat gescheld. Ja, geweldig.
1: Ja. Nee, maar Pim. Nee, maar bij wijze van spreken, die gozer zei, ik heb gespeeld met Pim, Dick Advocaat, Wim Suurbier, Gerard van der Lem, die komen er gewoon allemaal in.
0: David Loggie, David Loggie,
1: die komen er gewoon allemaal in.
0: Zo'n lijst ben ik ook aan het maken.
1: In die top 100.
0: Iedereen die me gewoon geraakt heeft.
1: Tjöllaling, Simon Tamata.
0: Ja, natuurlijk Ruud Krol.
1: Ruud Krol, Wim Suurbier.
0: Jozef Kieprits,
1: al dat soort.
0: Willy van der Kuilen.
1: Hoe heet die van Groningen?
0: Milko Djorowski.
1: Ja, die was
0: van
1: die? Die kon goed voetballen, hè?
0: Ja, en goed roken, allebei.
1: Die Djorowski, die kon voetballen, jongen. Dat hij eigenlijk. Waar belandde die bij Groningen? Waar haalde die hem vandaan?
0: Ja, kijk, dat is dan even.
3: Was ik denk min 10 of zo.
0: Ja. Daar had je niet op gerekend, hè?
1: Nee, daar was je nog geen 10, denk ik. Nee, maar haalde die hem van Partizan Belgrado?
0: Zoiets, ja.
1: Maar dat hij niet naar Real Madrid ging, joh.
0: Ja, te lui.
1: Wat een goede speler was dat, hè?
0: Ik zou ook, ik neem ook Gerard Den Haan in mijn
1: maar we
0: lijst
1: kunnen
0: op.
1: Sowieso van Groningen zeggen, daar hebben we Djorowski, We hebben Tadic, we hebben Kostic, we hebben Suarez.
0: Ja, ja.
1: We hebben Arjen Robben, die komt dan helaas uit de eigen jeugd, weet je wel. Maar veel grote spelers,
0: tuurlijk,
1: hè?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar elke club kan je er zo even 10 noemen.
1: Nou, niet bij NAC.
0: Nee, niet bij NAC. Nou, daar heb je ook veel van die cultfiguren.
1: Kijk, ja, cultfiguren, maar ik praat nu over Tadic en over Robben en over Suarez. Die gewoon, Tadic niet, maar Suarez en Robben hebben gewoon de wereldtop.
0: Van Dijk.
1: Virgil van Dijk.
0: Ja, precies. Ja,
1: die hebben gewoon de wereldtop gehaald.
0: Superknap.
1: Ja.
0: Koeman.
1: Kan jij er nog één noemen?
3: Voor mij Erik Nefland.
0: Nefland?
3: Die heeft niet de wereldtop
1: toch niet gehaald?
0: Nee, maar dat is wel een goede speler. En heel populair in Groningen.
1: En die gozer van Arsenal heeft toch ook bij Groningen gespeeld?
3: Gozer van Arsenal.
1: Die spits? Welke? Of is het de spits van... De spits van Arsenal? Die gierig, of hoe heet die jongen?
0: Ødegaard.
3: Bij
1: Vitesse. Die bedoel ik niet.
0: Nou, ik weet niet over wie het heb. Wat is er, Hugo? Afronden. En ik moet aandacht vestigen op mijn boek. Nou, dat had je niet hoeven zeggen. Ze hebben wel eens doorgenomen, René.
1: Zeker, jij wel, gaat woensdag naar Feyenoord Como.
0: Is het dan niet deze woensdag?
1: Ja.
0: Volgende week woensdag.
1: Deze woensdag, toch?
0: Volgens mij volgende week.
1: Is dat volgende week woensdag? Deze woensdag, toch?
0: Ik weet het niet.
1: Mies, maar hou even rekening met Nico Pas.
0: Ja, die is heel goed.
1: Argentijn.
0: Die is heel goed, zei
1: hij. Nee, Wim heeft twee keer Como gedaan. Die zegt, je weet echt niet wat je ziet.
0: Ja, en Feyenoord is gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Nico Pas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, houden we er mee op.
1: Eigenlijk gelijk kijken, want die kleine van mij zei...
0: Ik zal me wel
1: even met mij uit eten. Hij zei, ik ga naar Feyenoord Como.
0: Nou, dan zal die kleine ongetwijfeld gelijk hebben. Dan vergis ik me weer. Ik ben natuurlijk alleen maar bezig met de grote PR-campagne van het meesterwerkje. Kijk, die moet ik even in beeld houden. Nou, doe ik heel graag. Hij ligt in de winkel. En,
1: moeten wij er nog iets aan doen vanavond?
0: Ja, tuurlijk.
1: Of wil je dat ik er gewoon 3 kwartier uit voor gaat zitten lezen?
0: Dat zou wel het beste zijn, ja. Dat zou wel heel leuk zijn als je dat doet.
1: Ja, toch?
0: Ja, Derksen zelf komt er ook nog in voor, her en der. Dus misschien kan je dat voorlezen. Voor nu stoppen we er even mee. Ik bedank Marijn voor het feit dat hij helemaal uit Groningen is gekomen.
1: Feyenoord Como, de 14e.
0: Vonden we heel fijn. Oh, de 14e, oké.
1: Dat is nu, hè?
0: Ja, heb je gelijk in.
1: Dat is woensdag.
0: Ja. Ik kan nagaan hoe goed ik op de hoogte ben. Vragen gaan we doen en dan zijn we maandag weer... In ieder geval met Wim.
1: Ja, tuurlijk.
0: En heel misschien met Rob. Zou mooi zijn.
1: Wim is leuk, hè. Die heeft dan... want Wim, dat heb ik... Daar is mijn vrouw heeft dat ietsje minder. Die snapt ook wel dat ik gewoon lekker op het strand wil liggen of wil lunchen. Maar Wim's vrouw gaat het programma maken.
0: Tennissen.
1: Programma.
0: Zwemmen.
1: Tennissen.
0: Yoga.
1: Zwemmen.
0: Yoga niet te vergeten.
1: Zwemmen.
0: Wandelen. Op het verkeerde tempo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Dus Wim moet 7 dagen in de benen.
0: En die moet aan de bak.
1: Die moet aan de bak, ja.
0: Daarom moet hij ook binnenkort op kunsten. Die zijn maar versleten. We kappen erbij. Ik bedank deze mensen voor hun komst naar het Slaakhuis. En tot donderdag. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren twee rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het raakt bewolkt en af en toe valt er regen. In het oosten en zuidoosten kunnen felle exemplaren voorkomen met kans op onweer. Dat geldt ook voor de nacht. Bij een matige langs de kust krachtige wind wordt het vannacht een graad of 13. Morgen ziet het weer er vriendelijk uit met wat zon, behalve in het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen buien vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar helemaal droog blijft het niet. De wind zit in de noordwesthoek en het is frisser dan de voorgaande dagen met zo'n 17 à 18 graden. Donderdag begint de dag met zon, maar op de Wadden en aan de westkust is het een ander verhaal en kan er af en toe een bui vallen. In de middag raakt het verder bewolkt en krijgt het hele land met verschillende buien te maken. Bij een zuidwestenwind wordt het opnieuw 17 à 18 graden. Ook op vrijdag vallen er hier en daar nog een paar buien. Het binnenland lijkt de beste papieren voor droog weer te hebben met de zon. De wind waait uit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijd ik nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug met een kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.
5: Van wie is dit?

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Alfred Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks.

new Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Het geloven, het voelt als een zomeravond hier. We zitten zonder jas. En we zullen er maar van genieten van een avondje.
1: Dan denk
0: zomer.
1: Ik heb je aan, Diederik.
0: Hij kan uit. We hebben korte mouwen, mag dat?
1: Luisteraars.
0: Oké, wij gaan er lekker voor zitten.
1: Ik ben ooggetuige. Gaat de Jackie uit?
0: Nou, dan mag Ajax me verwarmen hoor vanavond.
1: Dat zal hopelijk wel lukken. Ajax tegen Willem II. Over een paar minuten gaan we aftrappen in de Johan Cruijff Arena. In al wedstrijd natuurlijk voor Ajax. Dat eerder werd vrijgespeeld. In de wedstrijden om de Conference League. En nu dus op deze dinsdagavond, met de eerlijke omstandigheden, wordt dat duel ingehaald. En het is een duel tussen de nummers 5 en 17 van de Eredivisie op dit moment. Ajax, 5e, 13 uit 5. Gewonnen afgelopen weekend van Fortuna met ruime cijfers in Sittard. En daarbij die nare smaak van het duel eerder in dit stadion tegen PSV weggespoeld. Willem II pakte vorige week, afgelopen weekend, een knap punt van AZ. Dat tot dat moment nog een perfecte score had. Maar Willem II is niet al te best begonnen aan het seizoen. Heeft 2 punten uit 5 duels. En hoopt natuurlijk vanavond te gaan stunten in de Johan Cruijff Arena.
0: Nou, dat hebben ze afgelopen vrijdag al een beetje kunnen doen. Want toen speelden ze uit bij AZ 1-1. Hè?
1: Ja.
0: En dat was een prima punt, een onverdiend punt.
1: Devin Haan,
0: maar AZ kwam op voorsprong. Had veel grotere voorsprong kunnen neerzetten. Maar uiteindelijk valt hij dan een keertje goed. En Devin Haan is, zoals Hans Kraaij junior zegt, een golemaker. En dus als hij de kans krijgt, dan maakt hij hem. En dat zal hij ook vanavond wel willen doen. Hij staat nog niet op het veld. Dat geldt ook voor de rest van de spelers. Wij kijken naar het logo van Ajax. Dat schitterend, zoals bij nationale wedstrijden, in de middencirkel ligt. Met daaromheen 20 jongens en meiden met korte broeken aan. Die zometeen dat logo ervan af zullen tillen. Er staan nog wat sproeiers aan. En ook staan er 2x4 kinderen klaar. Die al wel wat ouder zijn. Ik denk zo in de leeftijdscategorie 12 tot 15. Met de vlaggen van Ajax en Willem II. Schitterende oude logo's. Dat geldt natuurlijk ook voor dat logo van Willem II. Ze zijn weer een tijdje weg geweest, maar terug in de Eredivisie. En als je dat dan daar thuis ziet in dat Koning Willem II-stadion, dan denk je, ja, ze horen er inderdaad ook echt wel bij. Hè?
1: Uiteraard, dit soort clubs, hè, maar dan heb ik het ook over bijvoorbeeld NAC Breda. Dat soort clubs horen natuurlijk ook gewoon eigenlijk altijd in de Eredivisie te spelen. Voorheen was dat met Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, dat altijd een treetje lager speelde. Ik denk dat heel Nederland blij is dat zij altijd Eredivisie-club zijn. Ik vroeg mij af, Diederik, heb jij honger?
0: Ik heb al gegeten.
1: Oh, want anders had je misschien even de gang moeten maken richting het uitvak. Want daar worden vanavond gratis hamburgers uitgedeeld.
0: Gratis hamburgers?
1: Ja.
0: En waar heeft dat mee te maken?
1: Nou, de SVA samen met Ajax heeft daartoe besloten om de fans die zijn meegereisd uit Tilburg te verwennen met een gratis hamburger. Een soort statement, omdat men niet tevreden is met de catering in het uitvak. De keuze is daar bepaald niet reuze. Nou, heb ik me laten vertellen.
0: Ik was hier vandaag al op tijd in de Johan Cruijff Arena en ben dus in de kantine gaan eten tussen de middag. En weet je wat ze hier hadden?
1: Nou?
0: Worstenbroodjes.
1: Och.
0: Dat is helemaal in het Brabantse thema te blijven. Ja.
1: Dus misschien hebben ze een paar overgehouden.
0: Misschien wel. Ja, nee, dus die waren er al. Je hoort het misschien wel. Bloed, zweet en tranen is afgelopen en de Ajax-mars is begonnen. En dus komen de spelers van Ajax en van Willem II achter scheidsrechter Allard Lindhout het veld op. Die van Willem II in de tricolores, althans de kinderen zelf, hebben de spelers een zwart outfit met wel wit, blauw en rode. De tricolores kleuren erbij aan. Ajax in het rood met wit, maar Corné, misschien een goed moment om de opstelling van Willem II even door te nemen.
1: De Lange, de Belg, is daar de doelman. Achterin ter Aves, Tan, Dekker en Chua On, de Indonesische international. Middenveld met Zwicht en Oud Feyenoord, Vilena. Van Alst, uit eigen jeugdopleiding bij Willem II, is de nummer 10. Even kijken hoe dat er in de praktijk echt gaat uitzien. En dan heb je op de flanken Slory, de huurling van Feyenoord. Die topschutter dus Haan. En vanaf rechts Van Loon. Haan heeft er al 3 gemaakt dit seizoen in de Eredivisie. Dus echt iemand om even in de gaten te houden. En wie dat dan mogen doen bij Ajax straks. Dat is namelijk de defensie natuurlijk. Dat gaan we over luttele seconden horen van onze eigen speaker die volgens mij in vorm is.
0: Nou, let goed op. Het kan wel eens een verrassing zijn.
2: Ajaxiden, dit zijn onze strijders voor vanavond. Met nummer 26, Maarten Paas. Nummer 2, Lucas Rosa. Nummer 5, Owen Wijndal. Nummer 6, Tilo Kuijer. Nummer 8, Julian Brandt. Nummer 9, Casper Dolberg. Nummer 10, Oscar Gloch. Nummer 15, voor zijn 100ste wedstrijd, Juri Baas. Nummer 18, onze captain Davy Klaassen. Nummer 23, Steven Berghuis. En met nummer 24, Jorti Mokkio.
0: Dat waren ze, de 11 van Ajax. En daar zitten best wel wat opvallende namen tussen. Rosa, Wijndal, Kerrer en Baas achterin. Brandt, Klaassen, Mokkio op het middenveld. Dolberg als spits. En Gloch en Berghuis daaromheen. Wijndal, Dolberg. Misschien wel de grootste verrassingen. Dolberg heeft de bal al voor het eerst geraakt. Tikt de bal terug. Kerrer in het centrum en aan de linkerkant van het centrum Baas.
1: Ja, ik wil nog zeggen, Paas is de doelman in plaats van Testegen. Dat is natuurlijk ook zeer opvallend. Testegen was een paar weken geleden niet helemaal fit, maar keepte natuurlijk wel de voorbije wedstrijden allemaal. En dit is dan een moment, vindt Mr. Sanchez, om hem wat rust te geven. Man die trouwens ook wordt opgeroepen voor Duitsland trouwens. Nu Ajax in de eerste 30 seconden in balbezit aan de rechterzijde met Rosa en Berghuis. De bal gaat over de zijlijn. Wordt ingegooid door Rosa. Gaat even achteruit met Kerrer. De grote man van het afgelopen duel. Natuurlijk in Sittard met een doelpunt en een assist. Hij werd toen ook man of the match. Gloch aan de linkerzijde. Puntje 16 brengt hem voor het doel. Is dit toch de eerste kans? Bijna wel met Brandt. Die kan hem net niet controleren in de 16 van Willem II.
0: Ja, dat was mooi. Hij probeerde hem meteen achter zich weg te draaien. Die actie mooi. 1 minuut gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Willem II zakte meteen heel ver terug bij die aftrap. Ze staan op papier met 4 achterop. Maar het is echt weer heel ver achteruit leunen wat de ploeg hier komt doen, blijkbaar. In ieder geval in de eerste minuten. Ze hebben wel de bal aan de linkerkant met Jaden Slory. Paast hem even terug richting Maxime Dekker. En hij helemaal terug naar een man met een bijzonder outfit aan. Het is lichtblauw naar donkerblauw. Hoe noem je dat ook alweer? Nou, in ieder geval een soort gradient tint ligt er over zijn shirt heen. Maxime de Lange, eigenlijk reservekeeper bij Willem II. Een soort noodoplossing, omdat Didien Heudel geblesseerd is. Hij is gehaald van Cercle Brugge. Het is een Belg als huurling dus bij Willem II. Willem II nu in de aanval. En de bal in het midden bij Kelvin Twicht.
1: Willem II trouwens van rechts naar links. Dus van de zuidzijde naar de noordzijde. Dat betekent dat Ajax de TOS heeft verloren. Dolberg ondertussen zet druk. Verovert de bal op de middenlijn. Denkt alleen door te kunnen op de lange. Maar wordt dan gestuit door een van die verdedigers. En dan is er volgens mij ook al gefloten voor een overtreding van diezelfde Deen. Die trouwens is opgeroepen voor het nationale elftal van Denemarken. Zat er enige tijd niet bij. Scoorde in Sittard als invaller. Is nu dus basisspeler. En mag zich dus ook weer gaan melden over een week in Denemarken. Ajax ondertussen heeft de bal via Wijndal. Die mag de bal even gaan neerleggen omdat er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. De vrije trap genomen door Mokkio. Hij op de 6 positie dus met Amrabat op de bank. Als de bal naar de rechterkant gaat op de middenlijn staat daar de Duitse Kerrer. Meegeven aan Rosa. Rosa dan weer even terug naar Kerrer met nummer 6 dus op de rug. Dat blijft wennen. En dan meegeven aan Baas. Willem II echt met z'n allen. Nou, wat zitten ze? 5 meter voor de eigen 16 zo'n beetje. Verzameld op een kluitje. Dan moet Ajax daar proberen doorheen te voetballen. Misschien met Rosa nu die in de as staat. Geeft hem mee aan Baas. Die kijkt wel direct vooruit, maar daar is het heel druk. Dus dan maar even buurten aan de zijkant. Daar ligt de meeste ruimte met Gloch. Gloch dreigt met een voorzet. Geeft hem dan weer even terug aan Baas. En dan gaat denk ik Kerrer schieten. Dat wil het publiek, maar dan geeft hij hem toch af aan de rechterzijde. Berghuis, voorzet, gevaarlijk. Dolberg schampt hem, maar kan hem niet voorraken. En dus gaat die kans voor nu even verloren.
0: Klaassen dan in de 4e minuut van deze wedstrijd gaat hij het duel aan met Devin Haan. Die trekt hem aan zijn shirt. Bal stuit over de zeilen. En ingooi is voor Ajax. Je luistert naar Ajax Radio. Het is 0-0. En meepraten kan zoals altijd via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Of stuur een berichtje op X met hashtag Ajax Radio. Terwijl Juri Baas net iets, een meter of 5, de helft van Willem II opdribbelt, kaatst of wil kaatsen. Maar de bal gaat uiteindelijk terug via de voet van Brandt richting Kerrer. En dan verder terug uit richting Baas. Baas met naast zich dus weer Kerrer die zich aanbiedt. Dat gebeurt allemaal voor de neus van John Stegeman. Dat is de manager van Willem II. Brandt wordt aangespeeld En die staat buiten spel als hij hem krijgt van Rossa. Die zelf vervolgens hard naar voren sprint. En wilde dus de 1-2 aangaan. Maar het fluitje heb je misschien wel gehoord. Voor buiten spel dus. En dat betekent een vrije trap op de hoek van de 16 meter aan de linkerkant voor de bezoekende ploeg voor Willem II.
1: Klaassen zet direct druk. Krijgt de hulp van Dolberg als de bal teruggaat naar De Lange, de doelman van Willem II. En dan zal er toch een keer een lange bal komen, denk ik, van de tricolores. Die vooralsnog goed balbezit houden en onder de eerste druk van Ajax uitspelen. Dat is knap gedaan. Ploeg van Stegeman. Druk zetten van Ajax ook niet heel overtuigend. Nu de bal richting de middenlijn. Goede tackle van Wijndal. Die dan vervolgens Klaassen ook een tackle ziet maken. En dat levert dan balbezit op voor Ajax. En een licht applaus vanaf de tribune. Goed gedaan door de Amsterdammers. Met Mokyo. Die nu de bal krijgt van Keren. Om zich heen kijkt. Geeft.

0: Een regenjasje meegenomen.
1: Ik moet nog naar huis fietsen. Ja, dat vind ik altijd ellendig.
0: Aan de linkerkant bij Ajax wordt de bal doorgespeeld richting Julian Brandt. Die bijna op de achterlijn staat. Glog gaf hem. En dan gaat Brandt onderuit. Maar krijgt hij geen vrije trap mee. En daar vindt het publiek hier en daar wat van. Je kunt het misschien wel horen. Maar er wordt niet gefloten door Lindhout. Zesde minuut van de wedstrijd. En Ajax ziet dat de bal aan de zijlijn ingenomen wordt. Het was een vrije trap en het is Mokkio die hem doorgeeft naar Keren. 10 meter over de middenlijn. Hij weer terug naar Mokkio. Mokkio net voor de verdediging. Daar staan dan drie man van Ajax achter de bal. En kijk, ze is ver inzakken. De mannen van John Stegeman uit Tilburg. Dat schiet voor geen meter op zo. Het is Berghuis die hem even teruggeeft in de voeten van Baas. Iemand moet met de paas komen. Maar het zou ook wel lekker zijn als Willem II er in ieder geval met 2-3 man een keertje op komt jagen. Klaassen probeert dat. Iedereen is aas nu in de aanval van Ajax. Bal naar de linkerkant in de voeten van Glog. Glog neemt hem rustig aan, verdeelt het spel. Nee, goede bal richting de achterlijn, richting Brandt voorzet. En dan Dolberg naast. Oh, dit was een grote kans voor Kasper Dolberg. Hij stond er rustig als altijd, maar zijn vizier niet op scherp, Corné.
1: Ja, geweldige bal weer van Julian Brandt. Die was doorgelopen en doorgestoken door Glog. In één keer met zijn linker vanaf de zijkant. Perfect voor het doel en vanaf 7 meter. Ja, moet Dolberg die bal echt wel tussen de palen krijgen. Maar hij schiet hem naast. En zo gaat de eerste grote kans van dit duel verloren. Dolberg weet hem niet te prikken. En zo staat het na 7 minuten nog 0-0. Ajax wel veel en veel beter dan Willem II in de openingsfase. Nu wat druk van Willem II. En als Ajax daar onderuit voetbalt, ontstaat er ruimte. Mokkio goed gedaan met een dribbel. Meegeven aan Berghuis aan de rechterzijde. Halverwege de Willem II-helft. Ja, zijn al die mensen in het donkerblauw. Dat is het, denk ik. Donkerblauw, zwart. Weer helemaal terug rondom de eigen 16. Glog gaat hem weer steken. Goed gedaan. Wijndal achterlijn. Nou, nu dan de bal voor het doel. Gered door de lange en de rebound voor Glog. Oh, die raakt hem helemaal verkeerd. Die raakt hem compleet verkeerd. Die kan hem binnen voleren. Beetje vanaf de linkerkant. Maar haalt de achterlijn niet eens. Die bal gaat over de zijlijn aan de rechterzijde. Dus wordt het een inworp voor Willem II. Maar dit is dan de tweede grote kans op rij voor Ajax. Nu niet besteed aan Glog.
0: Ja, het ziet er prima uit, het aanvalspel van het dus zeer gewijzigde Ajax. Als je net bent ingeschakeld. Mokkio bijvoorbeeld, die nu de bal aanneemt, staat op 6. Geen Amrabat. Achterin linksback Wijndal op doel. Geen Ter Stegen, maar Paas. En aan de buitenkant bij Ajax Glog. En Berghuis met in de spits Dolberg. Maar het loopt prima bij die zeer gewijzigde ploeg. Negende minuut van de wedstrijd. En Glog op de hoek van de 16 meter aan de linkerkant met de actie. Heel veel zwarte shirts voor hem. Dus maar even terug richting Kerer. Aan de rechterkant staat Rossa wel in de as. Draait om zijn as en geeft hem weer terug aan Kerer. Kerer met fel oranje schoenen. Kaatst die eventjes met Jordi Mokkio. En dan weer door naar Rossa. Allemaal dicht bij elkaar in de as van het veld. Aan de linkerkant nu Glog aangespeeld. Glog, kan hij wat forceren? Is er één voorbij? Lage bal. Goed naar Wijndal. Teruggetrokken bal van Wijndal. Wordt verdedigd. Afslaande bal is niet voor Ajax. Alsnog voor Wijndal aan de linkerkant.
1: Kan niet uitblijven. Dat openingsdoelpunt, denk ik, voor Ajax. En dat zal misschien wel heel snel komen. Baas met zijn 100ste wedstrijd dus in het shirt van Ajax. Die krijgt een award na afloop. Die geeft hem mee aan de linkerzijde. Glog en Brands die combineren daar met elkaar. Keren wordt aangespeeld in de as van het veld. Halverwege de helft van Willem II. Slap balletje nu even van de Duitser naar de linkerkant. Naar zijn landgenoot Brand. Die steekt hem in één keer door op Glog. Die is in vorm in de eerste minuten. Gaat naar de achterlijn kappen. Dan even teruggeven op Brand. Randje 16 komt net niet tot de schot. Dat is jammer. Dus moet hij meegeven aan Keren. Keren dan weer een kort balletje naar Baas. En zo is Ajax geduldig. Totdat er een keer ruimte ontstaat om voor te geven. Of uit te halen. Baas probeert dat eerste. Een voorzet belandt op het hoofd van een van de centrumverdedigers. In dit geval Stam. Nog weer terug bij Baas. Baas met een combinatie nu met Brand. Die staat randje 16. Nu een bal op Klaassen. Mooie combinatie voetbal. Maar de bal van Klaassen op Dolberg lijkt me net wat te hard. Nee, het is Brand. Die staat op de achterlijn. Chipt hem erin. Mokkio gaat voleren randje 16. De afslaande bal voor de man met nummer 24 op zijn rug. En op de zespositie dus. Die is makkelijk te pakken voor de Belgische doelman van Willem II. Maxime de Lange heeft hem inmiddels alweer uitgegooid naar zijn centrumverdedigers.
0: Ja, bal gaat over de verdediging heen van Ajax. Maar Baas rent er hard achteraan. Nou, dit is zijn 100ste. Weet je wanneer hij zijn eerste speelde, toevallig?
1: Nee, dat heb jij ongetwijfeld gecheckt.
0: Het is al een tijd geleden, man. Ja? Dat is meer dan 4 jaar geleden natuurlijk. Want hij is ook even weg geweest.
1: Ja.
0: toen viel hij in. En dat is op zich ook wel opvallend. Uit bij Utrecht in een 0-2 gewonnen wedstrijd voor Daley Blind. Die is er vandaag niet bij. En vervangt hij misschien ook wel een beetje in de basis. Terwijl Willem II overneemt in diep op de

0: helft van Ajax. En de actie aan de rechterkant is. En er wordt bovendien gevraagd om een penalty. Want het was Dekker volgens mij die aan de rechterkant ging liggen. Maar dat was Van Loon. Die lichte Van Loon was het krullenbol die zich aan de kant liet zetten. Vrij gemakkelijk.
1: Ja.
0: Niemand dacht dat dit een penalty was. In ieder geval hoopten we het allemaal. En dan blijft het ook in zo'n uitwedstrijd voor Willem II volledig stil in het stadion. Hè?
1: Ja, nou inderdaad. Die was er te zijn. 200, 250 met een hamburgertje in hun hand. Die dachten misschien heel even dat het een strafschop was. Maar dat was het inderdaad niet. Wel even een gevaarlijke uitbraak dus van Willem II. Daar loeren ze op als een balverlies werd geleden in dit geval. Door de man in vorm bij Ajax. Julian Brandt. Nu, scoorde geen geleverd door Keren. Nou moet Ajax opletten, want nu is daar weg even Haan. Haan meegeven aan Slory. 16 in. Slory heeft baas tegenover zich. Bal op de 16 klaargelegd. Wie kan er dan schieten? Net niet. Zwicht, die wordt naar buiten gedwongen. Dan wordt er goed verdedigend werk geleverd door Wijndal. Maar twee keer in een tijdsbestek van 2 minuten. Dat Ajax zomaar die bal inlevert op eigen helft.
0: Ja, zo kreeg Ajax bij Fortuna uit natuurlijk ook heel onnodig die goal tegen. En daar gebeurt het ook een aantal keer. Ik denk wel dat ik weet wat het excuus is. Namelijk Ajax bouwt op een hele andere manier op. En dat moet natuurlijk nog een beetje slijten. En dat is ook een beetje wennen. En daar zal het zo nu en dan misschien misgaan. Maar het zou pijnlijk kunnen zijn. Want het staat nu nog 0-0 bij Ajax tegen Willem II. En Ajax speelt aanvallend echt prima. Dus laten we ons daarom vastklampen. Aan de linkerkant Oscar Glog aan de zijlijn. Speelt hem terug. 10 veldspelers van Ajax al op de helft van de bezoekers van Willem II. Kerrer heeft de bal. Schuift hem naar de rechterkant. Michel Sanchez langs de kant. Druk gebarend. Staat niet in de zone waarin hij moet staan. Dat gaat de vierde official straks waarschijnlijk tegen hem zeggen. En aan de linkerkant voor Ajax is het Oscar Glog. Die iets naar binnen trekt. Maar daar zit weinig snelheid achter. Even terug naar Baas. Baas weer naar Keerder. En dan naar de rechterkant naar Rossa. Zijn we er een beetje omheen aan het spelen. Is dit een aardige combinatie. Maar krijgt Rossa de bal niet. Gelukkig staat Klaas er nog achter. Die heeft een Berghuis. Stift hem weer. Draait hem de 16 meter in. Zit iemand van Willem II tussen. Bal weggeschoten. En in de voeten van de man in het lichtgroen vandaag. En dat is Maarten Paas.
1: Paas dus de vervanger van Stegen die op de bank zit. Nu Keren meegeven aan Baas. En iedereen weer rondom die 16 van Willem II. Dat blijft een opmerkelijk beeld. Alsof je naar Nederland Andorra zit te kijken of zo. Maar dat is dus de tactiek van vanavond van Stegenman. In de hoop dus punten af te snoepen van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Dat lukte namelijk in de Eredivisie dit seizoen. Elke ploeg die hier kwam. Heerenveen 2-2, PSV 3-1 winst. Ajax vooral succesvol in uitwedstrijden. En hoop dus een keer te winnen in de Eredivisie in de Johan Cruijff Arena in het seizoen 2026-27. Als Wijndal hem meegeeft aan de linkerzijde naar Glog. Glog, puntje 16. Gaat hij schieten? Nee, een voorzet geven. Die is sterk en op het hoofd van Dolberg, maar die komt hem net over. Zo heeft Dolberg al 2 aardige kansen gekregen. En speelt Glog goed, is hij dreigend aan de linkerkant. Maar kan de Deen net niet genoeg richting meegeven aan deze bal. Is ook wel wat lastig, komt op zijn achterhoofd. En gaat een meter over het doel van de Lange.
0: Ja, zonde. Want misschien had Dolberg hem al moeten laten gaan. Want daarachter stond Klaas ook nog klaar. Bal nu door Willem II slecht uitverdedigd. En Mokio kan hem oppakken. 5 meter over de middenlijn. Geeft de bal naar de linkerkant. Daar is het Oscar Glog. Oscar Glog brandt naar de achterlijn. En Mokio levert hem zomaar in. Had daar even op moeten letten in zijn achteruitkijkspiegel. Want de bal kon overgenomen worden door Twicht. Dan neemt Ajax weer over. Is dat weer slordig. En zo zijn er genoeg mogelijkheden. Want Willem II schuttert ook. Maar Ajax dus in de opbouw ook zo nu en dan. En dus is het vertrouwen dat we 5 minuten geleden hadden dat Ajax wel even de 1-0 zou gaan maken. Bij mij wel een klein beetje omgeslagen in angst dat het 0-1 zou kunnen worden. Ja, niet helemaal natuurlijk. Het is nog steeds een prima avond. We hebben bijna een kwartier gespeeld. Ajax de grootste kans bij Ajax tegen Willem II. Maar de stand is nog steeds 0-0.
1: Ik vroeg me af hoe het met die mensen uit Finland is gegaan. Die luisterden afgelopen zaterdag. En die zaten op een uurtje rijden van elkaar volgens mij.
0: Ja, in Fins Lapland, ja.
1: Daar weet jij nog even niks van. Nu even Willem II toch even kijken wat zij gaan doen. Misschien horen we het dan straks van Diederik.
0: Ja, ik heb een mailtje voorbij zien komen. We kregen al een mailtje voor de wedstrijd.
1: Oh, nou Ajax heeft balbezit in de eigen 16. Dus die kan het misschien wel even
0: vertellen. Ik kan het even vertellen, ja. Want wij hadden natuurlijk het idee dat we daar een soort hele romantische fan-date konden opzetten.
1: Ja.
0: Maar hij is naar Zweden vertrokken inmiddels, een van de twee. Dus dan zou die andere daar inmiddels ook moeten zijn.
1: Om die reden misschien. Ik dacht wegwezen hier.
0: Ja, ja, ik Ik weet niet hoe ver dat rij is, maar Albert, daar zit hij inmiddels.
1: Albert zit in Zweden inderdaad.
0: We krijgen weer punaises over de hele wereld binnen via radio@ajax.nl. Waar je ook bent of je hier in het stadion bent, zonder vertraging misschien aan het luisteren. Via ajax.nl/audio. Je bent van harte welkom bij ons. En bij de omsingeling van Ajax, van de ploeg van John Stegeman. Want dat is wat er constant gebeurt. Willem II zakt heel ver in. En Ajax probeert daar een gaatje in te vinden. En dat lukt nu via Brandt en Klaassen. Had Klaassen hem goed aan moeten nemen. Maar het is wel slim om misschien net tussen de linies, net iets achter de linies, waar ze niet verwachten, een speler aan te spelen zoals Brandt. Die kan dan opendraaien en in dit geval de paas op Klaassen geven. Dat lukt dan net even niet. Maar ik denk wel dat dit een manier is om er bij Willem II doorheen te spelen. De promovendus pakte een punt en dat was knap bij AZ. En dat zal hoop geven dat ze hier misschien ook nog wel een heist kunnen plegen. Hopelijk kan Ajax er vroeg bovenop. Nu is het nog 0-0.
1: Vin Stam, die speelde in de jeugdopleiding van Ajax, is nu centrale verdediger van Willem II. Geeft hem terug aan De Lange. Speelde tussen 2010 en 2016 op de toekomst. Ging naar AZ. Nu dus Willem II'er, zoals er meer bij Willem II in het verleden voor AZ hebben gespeeld. Inmiddels heeft Ajax de bal alweer met Glog aan de linkerzijde, halverwege de Willem II-helft, meegeven aan Wijndal. Een paar wedstrijden niet gespeeld, dus Owen Wijndal. Was ook bijna vertrokken trouwens in de zomer, maar bleef Ajax ziet. Met Henrique nu op de bank en ook natuurlijk die andere linksback, Torrens. Maakt ook een paar minuten. De Spanjaard zit ook op de bank. Baas speelt hem in. Goed op Dolberg. Die had hem dan hopelijk, dachten we, mee kunnen geven aan Brandt. Die had daar misschien ook een beetje op gerekend. Maar Dolberg liet hem lopen. Ik weet niet of dat bewust was of dat hij er gewoon niet bij kon. De bal gaat over de achterlijn. En dus komt er een keeperstrap voor de doelman van Willem II na 17 minuten. Als iedereen hier in het stadion eigenlijk al wel had gerekend op een doelpunt van Ajax. Dat had het ook wel verdiend. Grote kansen kreeg het via Dolberg en Glog. Met name die van Dolberg was echt groot, hè, Diederik?
0: Ja, zeker weten. Ja, die was misschien wel lastig, met name omdat hij met rechts nam en ook aan de linkerkant van het doel stond. Maar hij had tussen de palen gemoeten, dat zeker. 18e minuut van de wedstrijd. Het is Jurie Baas en zijn 100ste voor Ajax. Na vandaag hangt er zo'n mooi lijstje in de catacombe in de spelerstunnel van Ajax. Waar alle spelers staan die 100 wedstrijden of meer voor de club hebben gespeeld. Berghuis aan de rechterkant. Berghuis richting de achterlijn. Berghuis moet even achteruit. En dan geeft hij hem aan Brandt. Mooi balletje van Brandt terug naar Berghuis. Met de zij van de voet. Dan wordt hij verdedigd. Is het Rossaar richting de achterlijn. En dan zit er iemand tussen. Chuaon voor Willem II. Gaat de bal over de zijlijn. Krijgt Ajax een ingooi aan de rechterkant. Maar zo komt er wat meer druk op Willem II en dat willen we graag zien.
1: Kan niet uitblijven, durf ik wel te zeggen. Eerste doelpunt van Ajax. Keren heeft de bal net voor de middenlijn. Meegeeft op Mokyo, die draait knap weg bij Vilena. Houdt Feyenoord, die geen goede herinnering heeft overgehouden aan duels met Ajax. Heeft er heel veel van verloren namelijk. 1 van de 12 duels met Ajax gewonnen. Dat is niet veel. Die laatste won hij dan wel weer met 6-2. Nu dus Willem II er als basem voor het doel brengt richting Berghuis bij de tweede paal. Die komt er net niet aan, verdedigd door de bezoekers uit Tilburg. En dan speelt Kerer de bal Pardoes over de zijlijn aan de rechterkant. Dat was denk ik niet de bedoeling van de centrale verdediger. Als Michel Sanchez even een beetje verbolgen achterom kijkt als hij richting de dugout, richting zijn stoeltje loopt. Niet blij met die actie van zijn centrale verdediger, die wel wat krediet heeft natuurlijk na zijn goede beurt. In Sittarp en een doelpunt en een assist. En ook verdedigend deed hij het uitstekend. Nu dus op de plek weer van Bouwman. Die vorige week in dit stadion zo vreselijk geblesseerd raakte. Bouwman zien we deze week niet meer. Na de interlandperiode hopen we Aaron Bouwman weer te zien. Als er weer minuut 20 zit inmiddels in de Johan Cruijff Arena. En balbezit is er voor Willem II en Stam.
0: Ik vraag me dus ook af hoeveel pijn hij in het dagelijks leven heeft. Maar ik kan me voorstellen dat je de volgende dag wakker wordt en dat het bijvoorbeeld lachen ook heel erg pijn doet, toch? Dat, als je zo'n soort blessure hebt. Ja. Heel vervelend lijkt me dat. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
1: Zo is het.
0: Maar het is buitenspel nu trouwens voor Willem II. Dat dacht er even uit te komen. Maar op de...
1: Kan het doelpuntje gebruiken, dit duel.
0: Ja, je hebt wel gelijk. Hè? Ja? We zitten ook nog net niet te gapen natuurlijk. En dat voor die 8 uur wedstrijd. Zo laat is het nog niet. Nogmaals, het is ook echt lekker weer om te voetballen. Maar het is gezapig. De sfeer ook in het stadion op deze dinsdagavond. Met Baas, die ook dan echt heel langzaam nu de bal aan de voet heeft. En indribbelt diep op de helft van Willem II, dat wel. Kerer aangespeeld, die stond rechts naast hem. Aan de zijlijn nu Berghuis met een goede indraaiende bal. En nu moet er toch iemand tegenaan lopen. Ja, dat doet ook iemand, maar helaas was dat Vin Stam. Die heeft dus al sinds 2016 geen ijsshirt meer aan. Het is een corner voor Ajax aan de rechterkant.
1: Berghuis heeft hem klaargelegd. De man met een uitstekende traptechniek. Kijkt even of iedereen klaar staat. In de 5 meter is dat met name van Willem II. Waar het heel druk is rondom doelman De Lange. Daar komt die bal van Berghuis bij de eerste paal weggekopt door Willem II. Opgevangen dan weer halverwege de Willem II-helft aan de rechterkant door Brandt, die de bal over de zijlijn laat gaan. En dan snel inworpt naar Berghuis. Die kijkt weer direct vooruit. Kan ik hem weer richting dat doel slingeren? Ja, is het antwoord. En heeft hij het geluk dat Vilena bij de tweede paal niet weet dat er geen Ajax-ziet achter hem staat. Want die had hem gewoon kunnen laten gaan over de achterlijn. Maar hij kopt hem alsnog om geen risico te nemen. En dus krijgt Ajax een corner cadeau in minuut 21. En Brandt maakt de oversteek van rechts naar links richting vak 123 en 124. Waar die uiteraard, dat is een beetje traditie, kan rekenen op applaus. De Duitser heeft de bal klaargelegd nu in dat cirkeltje. Twee handen de lucht in van Brandt. Daar komt dan de corner van de middenvelder richting de tweede paal. Weer naar Braas. Die scoorde uit de corner tegen Fortuna. En nu kopt hij de bal. Nou, een meter of 10 naast het doel van Willem II, doelman De Lange. Kon ook niet heel veel meer, denk ik. Werd daar een beetje in de mangel genomen, volgens mij, Baas.
0: Ja, dat werd hij inderdaad. Ja. Maar toch had ik wel het idee dat hij nog aangeraakt was. Want zo ver naast koppen, dat kon ik me bijna niet voorstellen. Maar in de herhaling zie ik dat het inderdaad wel klopt. Bal is aan de rechterkant. Daar in het centrum van Willem II, Vin Stam. Geeft de bal eerst naar de zijkant, dan terug naar de doelman. En die is niet goed, de bal van De Lange. En dan komt Dolberg teruglopen uit buitenspelpositie. Terwijl de bal van Mokyo vanaf het middenveld kwam. Of Brandt, wie was het? Het was Brandt. Brandt. En dan neemt hij hem wel aan. Had hij hem beter kunnen laten lopen. En dit zijn van die momenten waarop je voelt dat de urgentie dan toch een beetje ontbreekt bij de spelers. Althans, dat idee krijg je dan. Dat is natuurlijk niet zo, want die mannen zijn erop gebrand. Sterker nog, ik zei net al, ik was hier al bij de lunch. Ik was hier al voor de lunch. Maar toen waren de Ajaxiden er ook al. Want die gingen al vroeg op de dag met de bus even naar een andere plek waar ze de wedstrijdbestemming hebben. En waar ze dan ook nog even uit mogen rusten natuurlijk. Maar een lange dag is het wel. Zo'n avondwedstrijd dus voor deze mannen. Waaronder Rossa, die de bal nu aanneemt. Hij wordt naar de grond gewerkt door Jaden Slory. Dat mag door. Die blijft dan met de bal over. Gaat de bal terug richting Kelvin Twicht. En achter in het centrum weer Stam. Stam naar de rechterkant. Combinatie met Twicht. En dan zijn we weer aan de zijkant bij Hidde ter Avest. Nu aan de buitenkant de aanname bij Van Loon. Die draait hem in en die kan makkelijk gepakt worden voor de keeper, door de keeper Maarten Paas.
1: Heeft hij ook wat te doen, Maarten Paas. De eerste keer volgens mij in dit duel, 23 minuten onderweg. Stand 0-0, grote kansen waren er in de eerste 10 minuten. Met name voor Dolberg en ook wel een aardige voor Gloch. Die dreigend is in dit duel tot nog toe. Nu de bal weer aangespeeld krijgt door Wijndal, de linksback. Die de vervanger is van Caio Henrique. Zoals krijgt een aantal spelers rust vandaag dus. Van Michel Sanchez, noem het rust, noem het rouleren, noem het andere mensen de kans geven. Een aantal wijzigingen dus ten opzichte van het laatste duel met de Fortuna Sittard. Berghuis heeft de bal aan de rechterkant. Kijkt weer direct. Kan ik hem voorgeven? Dat gaat hij doen, maar hij geeft hem even helemaal over de hele naar Gloch. Gloch, aanname goed. Randje 16 daar aan de linkerkant. Dreigen met de voorzet, kappen. En dan nu toch voorgeven. Dat is netjes. Oh, Berghuis kan er tegenaan lopen, maar doet dat niet. En zo gaat hij boven de achterlijn. Ik denk dat Berghuis een beetje schrok bij die tweede paal.
0: Ik weet het niet. Je zag aan de reactie, want hij schoot alsnog. Dat zou ik ook doen. Trapt eigenlijk in de lucht, omdat hij weet, zo had ik hem erin willen schieten. Maar ja, dan is die bal al voorbij. En dat geeft wel een beetje aan hoe hij zelf ook baalt van deze situatie. En hoe knap het eigenlijk was van Gloch dat hij hem zo perfect daar neer wist te leggen. Echt een lekkere actie van Oscar Gloch. Helaas ook dit weer niet bekroond. En zo moet je jezelf wel gaan belonen. Want hoe zit het dan ook alweer, Corné?
1: Ja, dan weet je dat er aan de andere kant nog een keer iets kan gebeuren.
0: Ja, dat hoorde ik dus ook de commentator zeggen bij PEC tegen Feyenoord het weekend. Omdat Feyenoord de kansen niet maakte.
1: Oh,
0: die hebben uiteindelijk nog met 0-7 gewonnen. Dus het kan ook gewoon zo lopen. Laten we hopen dat het zo gaat bij Ajax. Stegenman en Sanchez. Allebei aan de zijkant. Dicht aan de zijlijn aan het coachen. En Willem II pakt de bal wel heel makkelijk over van Berghuis. Aan de linkerkant voor Willem II dus. Is nu het een goede overnemen van Rossa. Rossa door richting Klaassen. Klaassen, Brandt. Brandt, mooie actie. Schitterend, ja. Dat heeft hij goed bekeken. En dan vervolgens is hij in de dribbel de bal even kwijt. Wat een heerlijke eerste balaanraking. Want is dit goed gelopen trouwens van Devin Haan. Net geen buitenspel. En dan krijgt hij hem in de as. Bijna bij zijn medespits die mee naar voren kwam. Uriel van Aalst. Maar gelukkig, Tilo Keerder, precies op de goede plek. Nou ja, moest wel even gestrekt met de slijding.
1: Ja, goede slijding van de Duitse. Maar die andere Duitser aan de andere kant deed daar toch een beetje iets wat me deed denken aan Bergkamp. Ja, heerlijk, och, och, heerlijk. Och, die aanname in één keer.
0: Ja, je zag hem al kijken.
1: Ze direct tegenstander het bos in. Ja, schitterend man. Och, jammer dat het vervolg dan niet al te best was. Nu Gloch. Vanaf een meter of 17 van het doel aan de linkerkant. Krijgt hem net niet bij een medespeler. Maar de tweede bal is weer voor Ajax. Als Brandt hem meegeeft aan Baas. Baas dan naar Wijndal. Die staat aan de linkerkant. Goede bal van Brandt op Gloch. Gloch de 16 in. Naar de achterlijn weer kappen van Gloch. En dan weer voorgeven, denk ik. Weer naar Berghuis. Die gaat liggen. Ja, niks aan de hand. Vindt scheidsrechter Lindhout. Berghuis vindt van wel. Nou, daar zijn camera's voor natuurlijk om dat nogal allemaal even te gaan checken. Ik denk wel dat Berghuis een tikkie makkelijk naar de grond ging. Laten we dat even bekijken in de herhaling. Ja, wordt als een shirtje getrokken. Maar dusdanig licht.
0: Ja, ik denk vooral dat die bal, die was niet op hem. Als die zag, had er niks mee gekund.
1: Ja, dan denkt hij, dan is dit misschien nog iets om er iets uit te halen. Maar de VAR gaat hij naar kijken. Sterker nog, er wordt gewoon weer gevoetbald. Maar de meeste dreiging bij Ajax gaat toch wel uit, vind ik, tot nog toe van Gloch aan de linkerkant.
0: Ja, het is Rossa die hem even terugspeelt naar Thilo Kehrer. 17e minuut van de wedstrijd. De VAR zou er overigens nog steeds naar kunnen kijken natuurlijk op dit moment. Maar dat is niet wat wij door hebben gekregen. 27e minuut van de wedstrijd en de bal is bij Maarten Paas, even vooruit, de doelman van Indonesië. Bijvoorbeeld ook een teamgenoot van Chu Aon. Die een tiental interlands heeft gespeeld voor het land waarvoor Maarten Paas dus keeper is. En dat zullen we weten ook. Want wat is hij populair?
1: Ja, ongekend. Hè,
0: dat hij vandaag in de basis staat, dat leidt dan weer tot een social media storm aan de andere kant van de planeet. Want ze zijn maar wat trots dat hij de keuze heeft gemaakt voor het Indonesisch elftal. De bal van Berghuis is goed. Aan de linkerkant is het nu Oscar Gloch die de 16 meter in gaat. Die zijn man voorbij is Oscar Gloch. En dan de keeper. Goeie redding, moet ik zeggen, van Maxime de Lange. Deze telde bal. Maar de lage bal van Oscar Gloch wordt nog net met de zij door Maxime de Lange tegengehouden en tot corner gedegradeerd.
1: Ah, knappe actie hoor van Gloch. Die dreigt met een schot, dan kapt. En dan vervolgens alsnog met zijn rechter de bal in de korte hoek probeert te duwen. Prima redding van de Lange met zijn voet. Corner blijft nog wel staan, minuut 28. En zo nog altijd 0-0 dus. Bepaalt niet volgens de verhoudingen op het veld. Want Ajax speelt een veel beter. Brandt nu meegeven aan Wijndal was de bedoeling. Puntje 16 aan de linkerkant, dat lukt niet. Maar de Duitser herstelt zelf. En dan wordt de bal door Willem II weggeschoten op de helft van Ajax. Opgepakt door Rossa. Dan kan Ajax weer aan een nieuwe aanval beginnen. Ja, als die eerste dan een keertje gaat zitten, dan verwachten we eigenlijk allemaal wel dat er meer zullen volgen. Maar ja, krijg die eerste er maar in. Dat is vooralsnog niet besteed aan Ajax. En met name dus Dolberg en Gloch. Als Kehrer de bal heeft, halverwege de Willem II-helft in de as van het veld. Iedereen weer op een kluitje daar rond de 16. Dus weer naar Gloch. Gloch dreigen weer naar de achterlijn misschien. Nee, meegeven aan Baas was denk ik zijn bedoeling. Maar die bal valt er precies tussenin. Kehrer, slijding dan. En dan Willem II, de uitbraak. Oh, goed, Baas. Baas in de middencirkel met een slijding. Voorkomt daar dat Haan 1-op-1 kan met Baas.
0: Ja, en dan kan Ajax misschien eens door. En is er misschien eens een keer een mannetje minder achterin. Berghuis, snelheid is er dan toch wel een beetje uit. Lage bal richting Brandt. Houdt zijn man in zijn rug. En dan weer Berghuis. 29e minuut, snelle combinatie. Berghuis en Brandt. En dan vervolgens het hakje van Dolberg richting Berghuis. Bal stuit het op in de 16 meter. Wordt gepakt door de doelman. Ging omhoog. Ajax is het op allerlei manieren aan het proberen. Nu weer even die snelle, korte aanval door het midden. De zaalvoetbalaanval zogezegd, maar dat lukt ook niet. Over de flanken is het geprobeerd. Daar kwam er heus wel kans uit. Maar hij zit er nog steeds niet in. En we hebben al bijna een half uur gespeeld. Judo-gevecht tussen Mokkio en ik denk Twicht op het middenveld. Waar Mokkio als winnaar uitkomt trouwens. Ippon voor hem. En dan is het voor Ajax nu weer Brand tussen de linies. Goeie bal naar de rechterkant. Rossa is er overheen gekomen. Rossa die kapt dan terug en die draait hem met zijn linker in. Ja, er staan heel veel Willem II-verdedigers. Dus er is er al licht eentje die zijn hoofd er tegenaan zet. Dat is ook gebeurd. Kehrer weer in balbezit. Helemaal achterin.
1: Kehrer naar Mokkio. Die direct het spel verlegt naar de linkerkant. Baas. Baas dreigt even met een paas naar de linkerkant. Maar houdt dan toch in. Zo maakt hij wat meters. Stiftje naar Klaassen nu. Die staat daar puntje 5 meter zo'n beetje. Maar gaat er wel over de Klaassen heen. En dus over de achterlijn. En dan levert Ajax eigenlijk deze aanval. En daarmee dus ook een mogelijkheid in bij Willem II. Tot ergernis van Berghuis. Die dat volgens mij ook wel even laat weten aan Baas. Doe voorzichtig met die bal. Want daar moet je zorgvuldiger mee zijn. En niet zomaar zo'n stiftje geven richting Klaassen. Wat uiteindelijk dus niets oplevert. Inmiddels de doeltrap genomen door Willem II. Minuut 31. Ajax heeft de bal veroverd. Met Brandt op de helft van Willem II aan de linkerkant. Net over de middenlijn gebeurt dat allemaal. Als Willem II weer overneemt. En dan Brandt aan het judo is vervolgens. Met volgens mij Vilena, middenvelder van Willem II. Willem II komt als winnaar uit dat worstelgevechtje. En dus kan Dekker met lange passen vooruit. Goede bal van Dekker meegeven daar aan Van Alst. En nu Slory aan de linkerkant. Die wordt verdedigd en goed verdedigd door de Braziliaan Rossa. Teruggeven even aan Paas. Paas met de lange bal in de richting van Dolberg. Die had daar niet op gerekend. En dus kan Willem II weer even overnemen. En is dit denk ik de eerste keer in een lange fase dat Willem II, laten we zeggen, langer dan 30 seconden de bal heeft. En je ziet ook Michel Sanchez aan de zijkant duidelijk niet blij zijn met dat gegeven.
0: Nee, zeker niet. Achterin het balbezit bij Willem II dat zelfs rustig rondspeelt met Dekker en Stam. Stam nu weer terug naar Maxime Dekker. Speelde een tijd bij AZ. Hij speelde nog een bekerfinale in de Kuip. Misschien zelfs twee. Maar die ene tegen Go Ahead Eagles, daar zal hij geen goede herinnering aan hebben. Aan de linkerkant van het centrum is het Chuaon. Die geeft hem hard en hoog naar voren. Slory komt er overheen. En hij heeft hem ook. Slory achter Rossa. En dan is het Slory op de achterlijn. Dat gaat gevaarlijk worden. Slory, ja, temporiseert. Terugtrekkende bal. Afstandsschot. Hakje. En gelukkig komt dat hakje niet achter Paas. Maar heeft hij hem. Het was een slim balletje van Haan. Het was een slecht schot vooral. Want het was een 100% kans voor de mee opgekomen Tony Vilena. Die had het nota bene kunnen doen hier tegen Ajax. Nou, zijn we wakker.
1: Zo, dat mag ik hopen, ja. Want nu toch al een paar momenten gezien dat Ajax heel erg slordig is. En uiteindelijk Willem II de loeres op laat wegkomen met counters. Het was uiteindelijk Van Alst die hem met de hak raakte. Er zat geen kracht achter, gelukkig maar. En daardoor kon Paas hem rustig oppikken. Aan de andere kant inmiddels het balverlies bij Berghuis. Boven de zijlijn gegaan. Als we nog even die kans hier zien op de schermen. Echt een goede kans hoor voor Vilena. Die krijgt hem voor zijn rechter. Dat is niet zijn sterkste been. En daardoor belandt die bal uiteindelijk dus bij Van Alst. Die het hoogstaand probeert. Ach ja, die reactie van Stegenman. Die had het al gezien en gevoeld. Een voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Maar dat gaat vooralsnog niet lukken. Het staat 0-0. Ajax verdient die voorsprong, maar heeft dus een aantal kansen om zeep geholpen. Wijndal kopt op de middenlijn, doet dat goed naar Gloch. En die gaat weer dribbelen met de bal, heeft Brandt bij zich. Puntje 16, meegeven op Dolberg, die gaat liggen. Meegeven aan Klaassen, zou je zeggen. Wie gaat er een keer schieten? Nou, het is niet Dolberg, het is ook niet Klaassen. En dus Willem II met het uitverdedigen. Ajax in die laatste fase ook een beetje besluitloos, kan ik dat dan zo noemen? Denk het wel, want Dolberg moet dan beslissen, ga ik schieten of afgeven. Dan doet hij geen van beide en dan kan Willem II overnemen. Ajax heeft wel weer de bal met Gloch.
0: Ja, Gloch geeft hem aan zijn linkerkant aan Brandt, die daar dan aan de zijlijn staat zo'n beetje. Gaan we naar Baas, die veldspelers van Ajax op de laatste vierde van het veld. Schot van Kerer wordt gekeerd en de afslaande bal is wel weer voor Ajax met Wijndal. Wijndal achteruit naar Juri Baas. Witte schoenen, staat mooi vind ik onder de witte sokken van Ajax. Geeft hem naar Wijndal aan de linkerkant en daar is het de actie bij Brandt. Brandt naar de achterlijn. Goeie voorzet. Brandt Klaassen. Tweede paal net over Klaassen heen. Dit was weer zo'n 1-0 moment geweest. Maar helaas. Het is niet Klaassen die de 1-0 maakt. Maar aan de rechterkant Rossa die de vrije trap mee krijgt. Wel een lekkere plek om een vrije trap te krijgen. Goed gedaan dus van Rossa. Berghuis gaat die bal pakken. En in de 34e minuut mag hij hem 2 meter van de zijlijn. Zo'n beetje ter hoogte van de 16 meter in gaan draaien. Nou, dat is toch ideaal, zou je zeggen. Eigenlijk nog gevaarlijker dan een corner deze.
1: Brandt gaat zich ook melden bij die vrije trap. Maar ik kan nu toch eigenlijk al wel, denk ik, beloven dat Berghuis die bal zal gaan indraaien. Normaal gesproken is dat wat Ajax doet met dit soort ballen. Oh, goh, nee, het overstapje van Berghuis. En dan Brandt en dan Klaassen en de kopbal en de redding van de Lange. Herkansing wel voor Ajax met Gloch, puntje 16. Gaat hij dan schieten? Nee, meegeven aan Berghuis. Berghuis dreigen met een schot naar zijn rechter en dan een schot ver naast. Goede kans weer voor Ajax. Nu dus voor Klaassen. En een prima redding van de Lange. Want Klaassen kopt richting de verre hoek. En de Lange strekt zich.
0: Ja, 100% op getraind. Hè? Want de rest stapt allemaal in.
1: Ja.
0: En je weet, als de rechtspoot hem neemt, dan kun je hem vanaf die plek harder koppen.
1: Ja.
0: Dan dat je hem met de linkspoot doet.
1: Ik trapte er ook in.
0: Ja, nee, echt goed gedaan. Jammer dat hij er niet in gaat. Maar het doet mij goed dat varianten zoals deze gevaar opleveren. Want dat betekent dat er een gedachte achter zit. Helaas is het nog wel 0-0. Je luistert naar Ajax Radio. 35 minuten bijna gespeeld. We beleven de wedstrijd met je samen. En je kunt altijd reageren met, op het e-mailadres radio@ajax.nl. Willem II heeft het balbezit met Twicht. Diep op de helft alweer van Ajax. Slechte bal, zeg maar, naar de linkerkant. Maar het is ook niet best van Rossa. Die kan hem rustig aan Berghuis koppen, maar dat doet hij niet. Hij geeft hem in de voeten van Vilena. En dan aan de linkerkant nu het balbezit weer bij Vilena. Krijgt hem terug van Slory. En dan even naar voren was het Chuaon die daar aan de linkerkant stond. Nu weer Slory. Slory ver nog van de achterlijn en de goal verwijderd. Terug naar Chuaon, de rechtsback. Paast hem in het centrum. Veilige voeten van Maxime Dekker. En dan weer door naar Finn Stam. Finn Stam draait zich om zijn as. En dan weer naar diezelfde Dekker, linkerkant Chuaon. Chuaon, heel veel Willem II namen achter elkaar. En tussen de linies nog veel ruimte gevonden ook bij Tony Vilena.
1: Ja, Sanchez is niet blij, want de druk zetten van Ajax ziet er niet goed uit. En Willem II voetbalt daar prima en prettig onderuit. Slory nu aan de linkerkant. Gaat hem voorgeven richting de tweede paal. Daar wordt gekopt en daar wordt verdedigend gekopt uiteindelijk door Baas, die de bal over de achterlijn kopt. Denk ik ook bij Ajax even een moment om koppen bij elkaar te steken. Want in deze fase ziet het er niet goed uit. Met name druk zetten niet. Want aan de linkerkant stond ineens Vilena en daarna de Slory helemaal vrij. Een corner krijgen we dus nog wel als Vilena de bal onder dat uitvak met fans uit Tilburg gaat klaarleggen. Eerste corner voor Willem II in dit duel. Komt na 37 minuten en de 0-0 stand. Daar wordt hij kort genomen. Vilena gaat hem indraaien. Baas kopt hem weg vanaf de penaltystip. En dan is er heel veel ruimte voor Berghuis. Meegeven aan Gloch. Met z'n drieën zijn ze. Want Brandt sprint ook over de middenlijn. Gloch heeft de bal nog. Gaat hem meegeven op Berghuis. Die bal is denk ik net te hard. Een stiftje van Berghuis op het lichaam van de Lange. Ah, grote kans weer voor Ajax. Om zeep geholpen. Want ze waren met z'n drieën tegenover twee van Willem II.
0: 10 centimeter. Een halve kilometer per uur. Langzamer die bal van Oscar Gloch. En dit is een goal, want de keeper kwam er al uit. Dan had hij hem nog in de tweede paal kunnen geven. Dan had hij echt mogelijkheden gehad. En sowieso heeft Berghuis natuurlijk altijd overzicht. Goeie actie van Berghuis. Net niet goed. Balletje van Oscar Gloch. Geweldig ook de sprint van Julian Brandt. Die denk ik ook wel wist dat hij hem niet zou gaan krijgen. Maar daarmee trekt hij het helemaal open. En dan is dat ook zo krachtig. Ja, Julian Brandt, wat mij betreft weer de beste van Ajax in de eerste 37 minuten. Maar het heeft nog niks opgeleverd. Het was opvallend, hè, dat hij de 0-1 maakte bij Fortuna Sittard en nauwelijks juichte. Terwijl hij hem toch echt ook keihard in de kruising joeg. Hij zei achteraf dat hij gewoon niet tevreden was met zijn spel.
1: Zie het hem.
0: En dat vind ik dan ook wel mooi. Ja. Dat je dan toch maar beperkt juicht. Ik ben benieuwd hoe dat nu zou zijn. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat voor heel Ajax geldt dat het toch nog een beetje onder de maat is. Willem II biedt toch weinig partij. Maar er staat nog steeds 0-0 op die grote scoreborden hier in de Johan Cruijff Arena. Het is Brandt die een lage bal geeft richting Mokkio. Probeert te draaien, dat lukt. Dan kan hij geen paas geven. Brandt weer van afstand, nu naast. Oh, hij schiet hem van 22 meter. Weer richting de hoek aan de rechterkant dit keer. Keeper wel gestrekt, maar die kijkt de bal uiteindelijk toch met geluk, denk ik, voor de Lange naast.
1: Het oeh vanaf de tribune, want dat was een lekkere pegel van Brandt. En dat scheelt niet zo heel veel, hoor. Ik denk een halve meter. Naast het doel van Maxime de Lange, die de bal heeft klaargelegd
0: geweest,
1: voor een doeltrap. Ja, nog een keer even op de schermen kijken hier, dan hoor je weer zo'n zucht. Daar was hij weer bijna, Brandt. Nu wordt hij weggestuurd door Wijndal. Dat is goed gedaan. Brandt gaat richting de 16 van Willem II. Nu dan Brandt. Ah, op het laatste moment goed verdedigend werk van de centrumverdediger. En nou, hij ziet Vin Stam, die de bal over de zijde, over de achterlijn tackelt. En ineens was Brandt daar weggestoken door Wijndal. Maar ontbeert het de Duitse natuurlijk wel aan absolute topsnelheid. Wordt hij ingehaald door die centrumverdediger die daarna ook juicht. Gloch ondertussen. De corner is al genomen aan de linkerkant. Meegeven weer aan Brandt. Brandt ziet Rossa vrij staan. Schiet er, jongen. Oh, dat doet hij ook. Maar dat schot wordt geblokt. Randje 16. Dan kan Berghuis oppikken, maar die verspeelt de bal.
0: Dit was wel een bijna vrije schotkans. Natuurlijk, er stonden wel wat mensen in de 16. Maar je kan toch makkelijk een plek uitzoeken. Berghuis zoekt ondertussen de strijd met Vilena. En Stegeman zoekt de strijd met Berghuis. Het publiek vindt het schitterend. Het spel gaat verder. Aan de linkerkant, zo komt er wat pit in deze wedstrijd. En dat kunnen we wel gebruiken. Gloch, mooie combinatie weer met Brandt. Terug uitgelegd naar Wijndal. Maar ze zeggen wel eens, een speler is aan het strooien. Nou, Brandt is echt aan de lopende band aan het strooien. Met lekkere acties en balletjes. Nu weer een lage bal terug in de voeten van Keren. Deze was niet zo heel spannend, maar natuurlijk wel weer gewoon in de voeten. Elke bal is goed. Goeie bal van Rossa richting de tweede paal. Wordt eruit gehaald door Ter Avest. Maar dan komt er een nieuwe corner voor Ajax aan de linkerkant. En Glog gaat hem snel nemen.
1: Ajax heeft het moment, een minuut 40. Snel genomen naar Brand. Meegeven Glog, geen buitenspel. Randje 16 keren, kan hem niet schieten. Baas op de penalty stip klaarleggen. Berghuis schiet die jongen, dat doet hij ook. Maar het is een stiftje van Berghuis nog aangeraakt, dat schot. En dus een hoekschop. Vanaf de rechterkant, die bal die belandde op het dak van het doel namelijk. En dan heeft Klaassen haast om die bal maar snel mee te geven aan Berghuis. Die hem gaat klaarleggen aan de rechterkant. Ajax heeft weer het moment, sterk in deze fase. Genoeg kansen, maar nog altijd geen doelpunt. Daar komt die corner van Berghuis, die is lang onderweg. Gaat richting de tweede paal, Baas gaat de lucht in. Klaassen komt er net niet aan en dan kan Willem II opruimen. Maar die weten zich even helemaal geen raad met de bal van Als. Die speelt een Pardoes over de zijlijn en dus de inworp van Berghuis.
0: Het is een brandweerkorps geworden bij Willem II. Het is vrouwen en kinderen eerst. Elke bal maar weg. En de bal wordt voorgegeven door Ajax. En daar is Klaassen en die schiet hem nu wel binnen. Ajax met de volle druk erop. En natuurlijk, wie anders dan Davy Klaassen met de 1-0. Het brandweerkorps is nu door het water heen. Ze krijgen het niet meer weg, gepompt de bal. En uiteindelijk weet Ajax na een goede combinatie Klaassen op 3 meter, 4 meter van de goal te bereiken. Ja, en dan kan ook Maxime de Lange, de Belgische keeper, helemaal niks meer. En schiet Klaassen de 1-0 binnen.
1: Lange tegenhouden was niet te doen voor de bezoekers uit Tilburg. En Brandt staat dan weer aan de basis van dit doelpunt als hij hem voorgeeft. Die bal wordt klaargelegd door Baas.
0: Dolberg.
1: En dan doet Dolberg inderdaad dit ook heel goed. Hè? Want die krijgt hem op de lijn van de 5. En met zijn borst legt hij hem dan klaar voor de man van de 1-0. Geen verrassing. Davy Klaas, het juichen is daar van Michel Sanchez vanaf de zijkant. En die welverdiende openingstreffer staat dan eindelijk op het scorebord. En dan verwachten we eigenlijk met z'n allen ook wel dat het vanaf nu dan wat makkelijker zal gaan voor Ajax. Dat direct maar weer de aanval zoekt met een kopbal van achteruit keren. Geen overtreding van Rossa op Slory. Niet lekker aangespeeld. Berghuis ondertussen. Oh, die geeft wel een tik aan Slory. Het mag allemaal blijkbaar het afhouden. Daar is Stegeman dan langs de kant niet blij mee. Die zag eerder al een duel tussen Berghuis en Vilena. Die twee kennen elkaar natuurlijk uit Rotterdam bij Feyenoord. Stegeman beklaagt zich even bij de vierde man. Vindt dat Berghuis te ruw speelt als Slory nog altijd op de grond ligt. Ja, Berghuis tikte even met zijn hand naar achteren. Probeerde Slory van zich af te houden, maar deed dat wel dusdanig ruw dat objectief als ik ben, misschien Lindhout ook wel even een overtreding had kunnen geven tegen Berghuis. En een vrije trap aan Willem II. Wat vond jij?
0: Ja, wat gebeurt er nu?
1: Niet zo heel veel. Slory die kon behandeld worden. En wordt uiteindelijk niet behandeld.
0: Nee, oké. Maar ja, moet hij uiteindelijk toch. Dat ging de scheidsrechter zeggen. Daarom was er volgens mij wat commotie. 43 minuten zitten er bijna op 1-0 de stand. En de scheidsrechter gaat een scheidsrechterbal geven. Hij heeft de bal in handen gepakt, Lindhout. En hij laat hem vallen voor Stam. Die hem dan achterin rustig terugspeelt richting zijn doelman. Maxime de Lange. Met een bal naar de rechterkant die hard en hoog is. Maar die over de zijlijn gaat. Onder het uitvak zo'n beetje. Mag Ajax dan ingooien. Ajax speelt dus richting de zuidzijde. Waar het nu toch langzamerhand ook wat meer feest wordt. Ja, het is toch dinsdagavond. Dus het gaat er iets rustiger aan toe. Terwijl Ajax nog steeds met een mannetje meer speelt. Is het Berghuis die hem richting Rossa geeft. Rossa had hem eerst niet. Heeft hem nu wel. Terug naar Berghuis. Die kan weer zo'n indraaiende bal geven. Eerst maar even terug richting Mokkio. Mokkio naar de linkerkant. Wijndal draait om zijn as. Paast hem in de voeten van Glog. Glog op de hoek van de 16 meter aan de linkerkant. Glog gaat een lage bal geven. Ja, een combinatie met Brand. Glog dan naar de rechterkant. Daar de aanname bij Keren. Keren door naar Berghuis. Zijn we aan de rechterkant van de hoek van de 16 meter beland. Lage bal. En dan Klaassen die hem laat lopen. Maar die laat hem lopen voor een Willem II speler.
1: Ja, was goed bedacht door Berghuis. En ook eigenlijk wel Klaassen. Maar er stond geen Ajax niet achter hem. Nu een herkansing voor Ajax met Berghuis. Die hem meegeeft aan Wijndal. Willem II weer met 11. Slory die mag het veld weer in. En Stegeman nog altijd woedend. Wijndal ondertussen op de achterlijn. Brand. Goede aanname. Meegeven aan Rossa was de bedoeling aan de andere kant van de 16. Duitser had wat mij betreft ook wel kunnen schieten uit de draai. Maar Ajax houdt de druk er volop in die eerste helft, in de laatste minuten van de eerste helft moet ik zeggen. Want we zitten in minuut 45. Baas heeft de bal op een meter of 25 van de doelman in de as van het veld. Mokkio meegeven dan Een beetje aan de rechterkant en dan Keren. Keren dreigt even met een voorzet. Geeft hem kort aan Klaassen. Combinatie voetbal goed. Rossa meegelopen in de 16 van Willem II. Geeft hem net buiten de 16 aan Berghuizen. Krijgt hem dan terug. Rossa voorzet. Komt tot bij Brandt. Brandt dreigt met een schot. Kapbeweging. En dan! En dan! De nummer 8 van Ajax met de 2-0. En natuurlijk is het hij, want hij is de beste op dit veld. En wat doet hij dat dan knap? Die aanname, dreigen met een schot. Het ziet er zo makkelijk uit, maar makkelijk is het niet. Hij zorgt wel voor de 2-0 voor Ajax.
2: Ah, het is als een derde in de Eredivisie. Een competitie die hem, mag ik zeggen, prima bevalt. En een stadion dat hem op handen draagt, natuurlijk. Want wat speelt hij goed. En wat is het lekker dat Ajax voor rust ook de 2-0 maakt. Want het liep even niet zo lekker, omdat de goals niet vielen. Maar als dan de eerste is gevallen, Corné kondigde het al aan, dan zal de tweede ook wel snel komen. Heerlijk aangenomen aan de linkerkant. Moeilijke hoek, gaat zijn man voorbij. En dan komt hij met zijn goede linker uit. En dan,
1: dat is een goede linker, ja. Ja, mooi dat je dat zegt, want dat liet hij zien in Sittard, hè, zijn goede linker.
2: Ja, hij kan het met links. Ja, je ziet hem ook, vind ik opvallend, als hij er op links... hij heeft ook veel links buiten gespeeld bij Dortmund. En toen heb ik ook een tijdje gedacht dat hij links was. Omdat als hij voor de voorzet gaat, dan gaat hij er vaak links voorbij. Ja. Omdat hij dan de voorzet met links geeft. Dus ja, dat betekent dat hij toch wel veel kracht in zijn chocoladebeen heeft. En dat zagen we inderdaad uit bij Fortuna. En nu ook weer. Goede goal. Nu Willem II met de actie. Van Loon loopt zich vast. Afstandsschot nog. En dan overgenomen door Ajax. Zit de minuut die we kregen aan blessuretijd er al op. Was het af en toe genieten van Ajax.
1: Tuurlijk, zeker. Allebei benig zouden wij dan vroeger zeggen. Dat is Brandt natuurlijk wel. Daar heb je meerdere spelers van. Ook Bonilla bijvoorbeeld heeft daar een handje van. Taylor. Maar Brandt liet dat nu weer even zien. En dat is een lekker slotstuk van die eerste helft. Die bij Vlaag ook een beetje frustrerend was. Omdat Ajax nogal wat kansen om zeep hielp. Maar uiteindelijk dus... Ja. Toch,
2: en dan, en dan zakt de sfeer een beetje. Zeker, en dan voel je een beetje dat de angst ook komt dat het weer zo'n avond wordt. Ja,
1: zo'n Ajax-Sparta, weet je wel. Zo'n 0-0 met 300 schoten op doel, heel lang geleden. Maar nu zitten er gewoon twee in, Klaassen en Brandt. En zo gaan we relaxed rusten in de Johan Cruijff Arena.
2: Laten we hopen dat het in ieder geval geen Ajax-Heerenveen wordt. En dat Ajax weer gewoon een thuiswedstrijd in de competitie weet te winnen. Nu is het 2-0. Tot zometeen.
3: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
4: Voor iedereen.
3: Voor de superfans. De experts.
4: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
3: De meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
5: Ja, is meer voor mijn partner.
3: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax.
1: Hey, ik ben meteen op de
2: Hoi, ik ben Sof.
3: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
4: Alle Ajaxiden scoren voordelige energie voor thuis met Tink E. Ga naar tinkenergie-ajax.nl en pak je voordeel. Tink Energie is official sponsor van Ajax.

Het is weer rust en dat betekent dat we natuurlijk ook dit seizoen gewoon weer georganiseerd worden. Dan heb ik het over de Ajax Fun Games en de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. Ze staan hier voor me en ik ga ze één voor één aan je voorstellen. We beginnen met deze keeper, hij staat hier enthousiast bij, dat is Kees Weekamp. Daarnaast staat Thije Meijer. Daarnaast vinden wij Yara Gruvink. Daarnaast Babette Holtkamp. Dan Mick Huizing. En tenslotte bij Ajax thuis, Jip Geers. Dan natuurlijk in het midden staat Lucky. En dan gaan we naar de keeper. En dat is Thomas Suripati. Daarnaast Javi Pepping. Dan Raf Willems. Mila Damsma. Juna Detrovic. En tenslotte Dylan van der Sluis. En dit zijn ze, wensen heel veel succes.

En dat waren zo weer de Ajax Fun Games. En als we kijken op de schermen naar de eindstand, dan zien we daar dat Ajax in het thuistenu 4 doelpunten heeft gescoord. En ditmaal Ajax in het uittenu heeft gewonnen met 8 doelpunten. Ze komen weer langs de tribunes en komen ze voorbij. Geef ze dan even een lekker applaus. De jongste leden van de supportvereniging van Ajax.

0: Talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De AX Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
1: Supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax. Ben jij al lid van de Ajax Kids Club?

van elk jaar een leuk cadeautje? Stel jouw vraag tijdens de Ajax Kids Persco. Evenementen voor iedereen. Elk jaar een gaaf zomerdoekboek. Knuffelen met Lucky. Toffe prijsvragen. En nog veel meer kortingen en voordelen. De Ajax Kids Club is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wil jij ook gebruik maken van deze unieke voordelen? Word dan lid via ajaxkidsclub.nl.

0: Welkom terug bij Ajax Radio. Welkom terug bij Ajax tegen Willem II. 22 spelers staan er op het veld. En bij Willem II zijn er volgens mij twee nieuwe bij. In ieder geval Mats Lemmens. Die is in de ploeg gekomen voor Tony Villena. En de andere wissel?
1: Volgens mij is Hidde Ter Avest eraf gegaan.
0: Nee, die zie ik hier staan met nummer 5.
1: Ah, de aanvoerder is er nog. Dan
0: gaan we straks zien. Ja. Er is nog een wissel. We gaan het nu horen trouwens. Want Rob van Rossum gaat het rondroepen. Dan gaan we gewoon even meeluisteren.
2: Aan de zijde van Willem II. Het veld is verlaten door nummer 22. Per van Loon. Voor hem is in de plaats gekomen met de nummer 2. Alessandro Cirani. En ook nummer 52 heeft het veld verlaten. Tony Villena. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 83. Mats Lemmens. Ajax is ongewijzigd begonnen aan de tweede helft.
0: Nou Rob, dankjewel voor deze bijdrage aan de uitzending van Ajax Radio. Leuk ook dat jij er weer bij bent. In de rust ook weer allerlei mailtjes ontvangen via radio@ajax.nl. We zijn aan het roadtrippen zijn door Amerika. Ja, heerlijk natuurlijk, want daar is het nu middag. Ajax in balbezit aan de rechterkant met een voorzet van Berghuis. Meteen goed richting de penaltystip. Wordt er met mannenmacht de best gedaan bij Willem II om dan eruit te koppen. Dat lukt uiteindelijk Maxime Dekker. Kopt hem wel over de zijlijn. Dus kan Ajax weer verder met drukken. Zien we weer meteen hetzelfde beeld als in de eerste helft. Ajax dat leunt. Nu natuurlijk wel nu richting de andere kant. Richting het platform. Richting de kant waar ook het uitvak zit. De noordzijde van de Johan Cruijff Arena. Met Ajax in balbezit. En een tikje van Kerer naar Klaassen. Die even terug uitkomt. En dan is het Rossa en de Klaas.
1: Klaassen die maakte de 1-0 in de eerste helft. Daarna prachtige wijze dus Julian Brandt met de tweede voor Ajax. En Brandt geeft hem nu aan de linkerzijde. Als we in minuut 47 zitten. Wijndal achter de lijn bijna bereikt. Schot van Wijndal wordt gekraakt door centrumverdediger Finstam. Dus krijgt Ajax een hoekschop te nemen. Want die bal ging over de achterlijn. Wijndal die er continu overheen komt. Prima duo wat dat betreft. Nu aan de linkerzijde een ander duo dan we gewend zijn in de eerste wedstrijden van het seizoen. Dus met Gloch en Wijndal. En niet bijvoorbeeld met Henrique en, laten we zeggen, Ouazzane. Nu Brandt met de hoekschop vanaf de linkerkant. Die wordt weggekopt door Willem II. Opgepikt door Wijndal. Weer meegeven aan de Duitse Brandt aan de linkerzijde. Lust voor het oog. Vele ogen als Rossa hem in de 16 brengt. Daar wordt hij klaargelegd door Baas op zijn compaan Kerer. Die komt er net niet aan. En dan kan de linksback van Willem II, Chuaon, opruimen. Maar doet hij dat in de voeten van een Ajax-ziet. In dit geval Berghuis. Berghuis meegeven op Baas. Berghuis krijgt hem weer terug. Schot van Berghuis. Nee, steek op Brandt. Die was doorgelopen in de 16 van Willem II. Die moet even terug dan Brandt. Even inhouden. En dan een keer afgeven. Inderdaad, nu op Kerer. Het is weer heel druk daar. Rondom de 16 van Willem II. Wat dat betreft een ongewijzigd strijdplan bij Willem II. Als Gloch zich nu vastloopt. Net randje 16 bij Willem II. En dan de uitbraak.
0: Ja, goede bal naar Haan. Heel goed. Die is weg. Baas moet er achteraan. Kan schieten. Haan, maar de hoek is klein genoeg. En Paas ziet hem recht op zich afkomen. Maarten Paas, dus niet Jurie Baas. En hij heeft hem gepakt. En hij heeft hem vooruit gegooid. En dan is het aanvoerder Davy Klaassen die hem rustig inlevert. Bij Jordi Mocchio aan de linkerkant van het veld. En terwijl Kerer en Baas terugsukkelen richting de helft van Willem II. Dat kan allemaal, omdat Willem II toch heel ver inzakt. Combineert Ajax nu met Kerer naar de rechterkant van het veld. Daar is Rossa. Rossa even terug. Geeft hem Berghuis weer naar Kerer. En dan zijn we in de as. In de veilige voeten van nummer 24 van Ajax. Jordi Mocchio door naar Kerer. De linkerkant is Brandt. Bij hem begint veel.

0: Hoek en dan Berghuis in herkansing. Geven aan Klaassen. 1-2'tje dan met Klaassen. En zo houdt Ajax echt knap de druk erop. Want elke keer als die kans verloren gaat, heeft Ajax direct weer het balbezit. Nu Berghuis, randje 16. Dribbelen, meegeven Brand. Met wat geluk voorgeven en dan verdedigend werk. Door Willem II in dit geval. Dekker die hem over de achterlijn glijdt. Het was Dolberg trouwens op de achterlijn. En dan krijgt Ajax weer een hoekschop te nemen als we in minuut 50 zitten. En de stand 2-0 is. En we ons gaan voorbereiden, denk ik, op nog wat meer Ajax goals.
1: Ja, lange corner van Berghuis. Komt bij de tweede paal op een hoofd van een Willem II verdediger. Terwijl ook daar nog wel ergens wat Ajax-ieden in de buurt waren. Was het gewoon net iets te hard van Berghuis. Ingooi blijft over voor Ajax aan de linkerkant. Want die bal is weggekopt over de zijlijn. Wijndal gooit hem terug richting Gloch. Michel is nog druk aanwijzingen aan het geven. Michel Sanchez aan de zijlijn. Gloch in de voeten van Klaassen. Klaassen naar het midden richting Mokkio. En dan de combinatie 1-2 met Brand. Mokkio dan naar links. Wijndal aan de zijlijn is het Gloch. Gloch richting de 16 meter. Gloch op de hoek van die 16 meter. Twee man van Willem II voor hem. Hij doelt er één. Geeft de voorzet. Of was de schot. In ieder geval wordt de bal van richting veranderd. En wordt het uiteindelijk een corner aan de linkerkant. Voor de neus van vijf warmlopers van Ajax. Waar ik in ieder geval Amrabat bij zie. Wordt die corner kort genomen. Is het Brand en Gloch. Gloch weer naar Brand. Voorzet Brand laag. En nu kan hij makkelijk verdedigd worden.
0: Weggehaald door Willem II. Dan gaat de Slorier als enige achteraan. Maar is hij kansloos in dat sprintduel. Want Rossa had een voorsprong. Kan Rossa hem even meegeven. Ja, Paas heeft hij ook weer een keer de bal gehad. En dan kan Ajax aan een nieuwe aanval beginnen. Wat dat betreft is het krachtsverschil denk ik vanavond ook echt wel veel en veel te groot. Als je kijkt naar de selecties van beide teams. Ja, neem alleen al Brand eigenlijk. Die kan er misschien wel eens eentje aan. Als je het hebt over pure kwaliteit bij de Duitsers, verantwoordelijk dus voor de tweede Ajax-treffer. Als Baas even wordt teruggedrongen, wordt opgejaagd. In dit geval door Van Alst. Een product uit de jeugdopleiding van Willem II. Lange bal van Paas komt net niet aan bij Gloch. Maar wel weer opgepikt door Klaassen. Goed meegeven aan Dolberg. Dolberg dan met een dribbel. Randje 16 Dolberg. Dan kan hij normaal gesproken schieten. Maar hij kapt nu. Meegeven aan Mokkio. Die komt er net niet aan. Dat balletje was te zacht. Willem II kan er tussen zitten, maar niet controleren. En dus de Ajax weer met overname.
1: Ja, nu is het Gloch die in de buurt van de achterlijn en de 16 meter is. Geeft hem terug naar Klaassen. Klaassen en dan aan de linkerkant weer Wijndal. Hoek van de 16 meter aan de linkerkant. Vlak naast hem staat Gloch, die krijgt hem. Oscar Gloch toch maar even terug richting Klaassen. Klaassen, heel veel mensen van Willem II. Dan even iets verder richting de as naar Keren. De linkerkant is Baas. Wijndal en Gloch weer. Gloch terug in de voeten van Kerer. Kerer 20, 30 meter van de goal. Zou misschien eens kunnen schieten. Nou zijn wel heel veel mensen. Dus maar even kort. Rossa, Berghuis met de voorzet. Die is niet best. Er waren wel wat mensen in de doelmond. Maar de bal van Berghuis is te hard en stuitert over de achterlijn.
0: Ik dacht dat hij misschien wel voor een schot zou gaan vanaf die positie. Leek daar ook even mee te dreigen. Maar gaf uiteindelijk een voorzet die te hard en te hoog was voor zowel Brand als Gloch. En dus de keeperstrap voor Willem II in minuut 53. En de bal van Ter Avest in de as van het veld. Gaat hij naar Van Alst. De kaats is goed van de Willem II'er. En dan de opening ook aan de linkerzijde bij Slorie. Net voor de middenlijn. Controle bij de linksbuiten. De huurling dus van Feyenoord. En dan even terug bij Willem II met Chua On en Dekker. Dan naar Stam en dan helemaal naar de aanvoerder aan de rechterkant. Ter Avest koestert Willem II. Op dit moment het balbezit en is het druk zetten van Ajax weer eventjes niet goed. En dan maakt Michel Sanchez zich aan de zijkant weer direct boos. Ziet de Spanjaard natuurlijk ook. Wil dat alles perfect loopt bij Ajax. En als Willem II er even doorheen kan voetballen, is hij uiteraard niet blij. Willem II nog altijd met de balbezit. En de as van het veld met Twicht. Gaat terug naar Stam. Dan aan de rechterzijde even wat ruimte gevonden bij de invaller. Het is Tsirani, de Belg. Twee Belgen erin dus bij Willem II. Want ook Lemmens kwam er halverwege in. En Lemmens raakt ook even de bal. Nu in een driehoekje aan de rechterzijde bij Willem II. Net over de middenlijn. Als Stam de lange bal geeft op de doorgelopen Tsirani. Maar de invaller bij Willem II staat buitenspel. Wordt teruggefloten door de arbiter van dienst. Dat is Allard Lindhout. Dus krijgt Ajax een vrije trap op eigen helft.
1: Ja, zeker. Net buiten de 16 meter. Dan is het tempo weer wat gezakt. Ajax in de eerste 9 minuten, want zoveel zijn er bijna gespeeld naar rust. Echt nadrukkelijk op zoek naar de goal van Willem II. En druk dus op Maxime de Lange, die Belgische doelman. Die een paar weken geleden nog

0: Geen idee, had denk ik dat hij een Eredivisie seizoen tegemoet ging. Maar hij speelt hier toch wel mooi in de arena. Hij heeft twee keer moeten vissen. Ajax met de aanval nu. Met de Mokio terug naar Brandt. En dan aan de rechterkant de bal bij Kerer. Kerer in de voeten van Rossa. Heel veel spelers. Niet alleen van Ajax, maar ook van Willem II daar aan de rechterkant. Dan zou je zeggen, verleg hem eens. Berghuis krijgt hem. Die heeft natuurlijk wel een paas om hem een keer naar de linkerkant of naar het centrum te geven. Klaassen geeft hem door naar Dolberg. Dolberg en dan Berghuis met een stiftje de drukte in. Makkelijk te verdedigen voor Willem II. Afvallende bal is voor Baas goed gedaan. Geeft hem naar Wijndal. Wijndal aan de linkerkant is het Gloch. Gloch in de 16. Gloch buitenkantje rechts. Oh, lekker balletje. Maar zowel Klaassen als Dolberg komen er niet aan. De laatste had het denk ik net iets te laat begrepen. Sowieso moet je dit maar net begrijpen, want dit neigt naar geniaal, dit balletje van Gloch. Helaas, geen goal voor Ajax. Geen kans eigenlijk. Maar wel een kans op een kans. Dankzij dat buitenkantje rechts van Oscar Gloch.
1: Ja, lekker trekballetje van
0: dat is het woord.
1: Gloch. Ja, dat doet hij dan toch goed. Hij speelt sowieso een goede wedstrijd aan de linkerkant, vind ik. Is continu aanspeelbaar en is ook dreigend met zijn dribbles. Dit trekballetje. Dus helaas net niet begrepen door zijn medespelers. Want die hadden net iets eerder moeten inlopen. Ajax heeft nog altijd de bal bezit. Minuut 56, 2-0 is de comfortabele voorsprong voor Ajax. En niets wijst erop dat dit een Heerenveen thuis scenario gaat worden. Toen stond het ook 2-0. Doelpunt van Ouazzane en toen een eigen doelpunt van de Heerenveen doelman. En uiteindelijk Pardoes. Werd het toch nog 2-2 tot teleurstelling van iedereen in het stadion. Nu 2-0 en heb je echt het gevoel dat het wel 4-5-0 kan worden. Brand aangespeeld door Gloch. Gloch, randje 16, schieten! Oh, hij gaat net naast. Het schot van Gloch die een corner wil, maar hem niet krijgt. En ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft. Want dat schot van Gloch gaat net naast het doel van Maxime de Lange. Goeie aanval.
0: Ja, net misschien langs de noppen van Kelvin Twicht. Nou, of hij hem aanraakt, dat weet ik niet. Goeie actie hoor van Oscar Gloch, die inderdaad voor veel dreiging zorgt. Wissel bij Ajax, Steven Berghuis verlaat het veld. En voor hem in de plaats, zoals we al twee keer eerder zagen, Viktor Tsigankov. Rechtsbuiten voor een rechtsbuiten. En ook nummer 18 aanvoerder Klaassen gaat naar de kant. En voor hem in de plaats komt dan Soufiane Amrabat. En de band gaat naar Jurie Baas. En de positie van Klaassen die gaat denk ik naar Jordi Mokkio. Zodat Amrabat daarachter kan gaan spelen. En we dus positioneel hetzelfde Ajax gaan zien met twee frisse namen binnen de lijnen. En Ajax zal dat moeten gaan beginnen met de doeltrap van Willem II. Maxime de Lange heeft hem neergelegd in het midden van de 5-meterlijn. Geeft hem naar rechts en krijgt hem dan weer terug. De druk van Ajax meteen op Brandt en op Stam naar de rechterkant. Lange hoge bal van Willem II komt op de brede borst van Amrabat.
1: Ik wou net zeggen, die steekt hem even uit Amrabat en raakt hem dan goed met zijn borst. Willem II ondertussen wel met overname en wat ruimte. Met Chua On over de middenlijn inmiddels. De linksback van Willem II voorzet. Het is gevaarlijk en het scheelt weinig. Want de redding van Paas voorkomt daar dat Willem II zomaar hier de 2-1 kan maken. Want daar dook ineens Haan toch goed op bij de tweede paal op de voorzet van Chua On. En dan met de binnenkant van de voet probeert hij de korte hoek te vinden. En vindt hij de handschoen uiteindelijk van Paas goed. Keeperswerk van Maarten Paas. Die bal was misschien denk ik wel buitenkant paal gegaan. Maar Paas nam geen risico. Wel nog een hoekschop voor Willem II. Net na die dubbele wissel dus. Met achter de bal bij Willem II. Twicht die lepelt hem richting de tweede paal. Iets verder zelfs nog. Opgepikt wel nog door Willem II aan de andere kant. Daar moet Tsikankov even verdedigen als die bal voor het doel gaat. Daar is Twicht weer, maar die kan niet goed koppen bij de tweede paal. Alvallend kopt hij hem ruim naast het doel van Paas. En dus krijgen we een keeperstrap. Mooi om er even zojuist te zien toen Berghuis werd gewisseld. Die stond natuurlijk helemaal aan de andere kant. Ging er dus ook op die manier uit. Kon geen handjeklap doen met zijn vervanger. Maar nam uitgebreide tijd om die Oekraïne even op te attenderen. Hey, hier ben ik, succes. Even twee duimpjes de lucht in van Berghuis. Dus dat was mooi om te zien.
0: Ja, goed. Ja. Fijn dat dat zo gaat.
1: Toch een beetje support.
0: Concurrenten. Ja. Ja, nee, zeker. Ik ga er ook vanuit dat dat hartstikke gemeend is. Hij heeft hem nu. Tsigankov viel natuurlijk ook in dit stadion niet zo lekker in tegen PSV. Maar uit bij Fortuna was het meer dan prima. Dus we houden hem ook vanavond weer in de gaten. Hij heeft hem nu. Donkerblauwe schoenen heeft hij volgens mij aan. Valt wel op. Lage bal. in de voeten van Mokkio. Goed gedaan, richting de achterlijn weggestuurd. En Mokkio blijft sterk in balbezit. Geeft hem terug naar Tsigankov. Die hem in de voeten geeft van Amrabat. Die twee invallers. Goede bal van Amrabat. De 16 in op de borst van Dolberg. Die kon niet heel veel anders, de Ajax-spits, dan die bal met de borst terug te leggen. Dolberg ook na een kleine uur spelen. Dus nog steeds als basisklant op het veld tegen Willem II. Gaf een geweldige assist voor de 1-0 van Klaassen. Inmiddels staat het dus 2-0. Bijna precies een uur gespeeld. Bal is in de voeten van Baas. In zijn 100ste Ajax-wedstrijd heeft hij nu dus ook de band om. Dat is wel een mooi beeld. En Amrabat geeft hem naar links. Aan de zijlijn is het Kloch die hem op de borst aanneemt. En dan zijn mannetje weer op kan zoeken. En dit keer heeft hij hem een keer. Zo. En dat is dus niet Kloch, maar wel zijn mannetje. En dat is daar aan de rechterkant. Ja, wie was het?
1: Dat is
0: Inmiddels is het, inmiddels is het Tirani, ik denk al. Die is er met nummer 3. Die stond niet aan de basis, maar die is ingevallen.
1: Ja, Ter Aves stond aan de rechterkant. Staat hij trouwens nu weer. Maar Tirani is een soort van rechtshalf. Die stond er even te verdedigen tegenover Kloch. Ondertussen Ajax weer met de bal bezit. Net over de middenlijn aan de rechterzijde gaat Rossa dribbelen. Heeft wat ruimte. Rossa, de Braziliaan, nu meegeven aan Tsigankov. Aan de rechterzijde. Die zal naar zijn linker gaan, denk ik. Gaat toch buitenom. Dreigt met een voorzet. Maar wordt dan goed verdedigd door Chuaon. Indonesisch International. En dan is het blijkbaar toch Rossa geweest. Die hem als laatste heeft aangeraakt daar aan de zijlijn. Dus krijgt Willem II de inworp. Wordt er ook nog even gewisseld voor de derde keer. Ter Avest nu wel echt eraf. De aanvoerder van Willem II. De oudspeler van FC Twente. En die wordt dan vervangen door de man met nummer 15. Dat is Ed Taibbi. En zo heeft de Stegeman drie keer gewisseld, maar heeft hij zijn tactiek eigenlijk onveranderd gelaten. En dat vind ik opvallend bij een 2-0 tegen 2-0 achterstand. Want je zou toch ook een keer aan aanvallen moeten denken.
0: Hij mag vooral ontzettend van geluk spreken dat hij natuurlijk nog 2-0 staat.
1: Ja, nee, maar op een gegeven moment, je wil niet met 8-0 eraf gaan uiteraard. Dus je moet blijven verdedigen, maar je moet ook een keertje op zoek gaan, denk ik, naar een doelpunt en wat meer risico nemen. Vooralsnog verdedigt Willem II vooral. Kunnen ze ook niet anders. Zoals Ajax weer goed combineert. Nu met Amrabat en meegeeft op Baas.
0: Baas aan de linkerkant geeft hij hem door naar Wijndal. Wijndal in de voeten van Juri Baas. Juri Baas verder door naar buitenkant naar Kloch. Kloch op de hoek van de 16 meter. Kloch, lage bal in de voeten van Amrabat. Amrabat door naar Kerer. En dan is het weer Baas. En zien we toch dat Willem II iets meer 1-op-1 probeert te komen. Zelfs al op de helft van Ajax. Terwijl de vlaggenloper is gaan lopen aan de lange zijde. Geeft Ajax een lage voorzet. Dat is geen beste bal van Tsigankov. Geeft hem maar blind voor. Maar Dolberg stond achter twee mannen en ook achter de keeper. En die laatste die heeft de bal nu gepakt. De lange gooit hem naar zijn linkerkant. En daar is het om de as draaien van Finn Stam. Finn Stam door richting Mats Lemmens. En dan even helemaal achteruit naar Maxime Dekker. Maxime Dekker, grote Amsterdammer, want hij is hier geboren. Dat kunnen wij zelfs hier van hoog in dit stadion zien. En Haan wordt nog eens diep gestuurd. En volgens Baas liep hij weg uit buitenspelpositie. Maar er hoeft niet gevlacht te worden, want de Ajax-keeper heeft hem alweer te pakken. En dat is niet Ter Stegen, maar dat is Maarten Paas. En die gooit hem naar Juri Baas.
1: Baas kijkt om zich heen, ziet Amrabat vrijstaan op de middenlijn. Meegeven aan Kloch. Kloch met een dieptebal, goede bal op Brand. Die staat in de 16 van Willem II aan de linkerkant. Moet wel even om zijn as draaien. Wijndal doorgelopen, hij kiest voor de korte bal op Kloch. Kloch, puntje 16. Goede actie weer van Kloch. Meegeven aan Amrabat en die direct met een harde inspelpaas op Brand. Brand door naar Kloch. Op de achterlijn staat hij inmiddels. Combineren met Wijndal gaat dan net niet goed. Want die probeert Brand te bereiken. Maar de bal van Wijndal is te hard. Gaat over de zijlijn. Buiten bereik van de Duitser. Dus krijgt Willem II een inworp. Af en toe, Ajax speelt goed. Combineert er goed op los. Maar af en toe mag het wat mij betreft wat directer richting het doel. Lijkt het alsof ze het wat te ver doordrijven. Het positiespel.
0: Ja, en toch met heel veel wisselingen in de basis. Natuurlijk is Willem II geen hoofdvlieger, maar staat Ajax hier toch lekker veel te creëren tegen Willem II. En dat in deze fase. Er is hierna nog één wedstrijd en dan twee weken in de landbreak. En dan speel je nog steeds geen dubbelprogramma tot half oktober. Kortom, er is nog wel wat ruimte voor tijd voor opbouw. En Ajax is aan het opbouwen en staat toch lekker royaal met 2-0 voor tegen Willem II. Met Kloch aan de linkerkant. Lage bal richting Amrabat. Door naar Kerer. We willen natuurlijk altijd meer. Hè? We zijn Ajax. We willen winnen met grote cijfers. Tsigankov. Lage bal naar Kloch. Kloch speelt hem door de voeten. Dat was in ieder geval de bedoeling, door de benen bij een medespeler. Nee, tegenstander. Lukt niet. Bal wordt verdedigd door Willem II. Twee wissels bij Ajax staan klaar. Maar hij is combineerd nog. Diep op de helft van Willem II met Keren.
1: Keren kijkt. Een hakje van Dolberg bereikt Mokkio niet. Willem II denkt direct aan counteren. Ajax zet druk. Maar Wijndal kan uiteindelijk de lange bal van Willem II oppikken. Op de middenlijn. Wijndal zal straks vervangen worden als er applaus komt voor Tolu. Want die is gaan warmlopen. Tolu die direct op publiekslieveling is in Amsterdam. Een beetje ziekig is, zei Michel Sanchez voorafgaand aan dit duel. Mede daarom misschien wel ook op de bank zat. Henrique en Leonardo zullen straks komen als Tsikhankov. Nee, het is Rosa. Misschien wel gaat schieten op een meter of 18. Nee, Amrabat gaat dat dan wel doen. Schot en een goede redding van de Lange. Die moet zich even strekken. Die lange doelman van Willem II op de schuiver van Amrabat.
0: Ja. Niet alleen in zijn armen heeft hij kracht. Want dit gaat toch min of meer uit stand. Schiet hij keihard. Ajax houdt die corner over, die inmiddels is genomen. Glog is al de 16 ingelopen, schiet hem over zeg. Vanuit de hoek waar wij zitten dacht ik dat hij zat. Maar iemand raakt hem ook nog aan. En dus is er een nieuwe corner aan de rechterkant. Die corner kort genomen, goede combinatie tussen Glog en Brandt. En Glog is dan al in de 16, schiet. Maar iemand, misschien was het wel de doelman, raakt die bal nog aan. En dan gaat hij dus over, heeft Ajax nu aan de andere kant onder het uitvak een corner. En wordt die bal kort genomen door Tsigankov. Geeft hem aan Brandt. Brandt met de voorzet. En een kans voor Mokkio. Bij de tweede paal ook nog de kans voor Baas. Die er volgens mij niet echt aan zag komen. Twee momenten waarop Ajax ook weer had kunnen scoren. Maar het gebeurt niet en Willem II kan eruit.
1: Willem II, goede actie daar met de spits. Het is trouwens Twicht die daar een keer passeert. Nu meegeven aan de linkerzijde. Chuaon meegeven dan weer aan een medespeler. En goed verdedigend werk van Kayo. Henrique wilde ik zeggen, maar die staat nog langs de kant. Wie was dat dan? Baas, denk ik.
0: Nee, Tsigankov.
1: Tsigankov. Een andere invaller bij Ajax. Die rechtsbuiten staat natuurlijk nu. En op die rechtsbackpositie daar eventjes Rossa kwam assisteren. Oh. Ajax levert zomaar in met Keren in de eigen 16. Amrabat herstelt met een sliding. Nog wel balbezit voor Willem II. Slory gaat het duel aan met Keren. Keren wint hem dan nu wel. Levert weer in. Geen beste beurt van de Duitser. En dan een afstandsschot van Willem II dat net overgaat. Afstandsschot was daar van volgens mij Lemmens, de Belg. Als er twee wissels komen bij Ajax, Wijndal tot ieders verbazing vandaag basisklant. Ze heeft een prima wedstrijd gespeeld. Wordt vervangen door de Braziliaan die deze zomer overkwam van AS Monaco, Caio Henrique. En Brandt, man of the match, denk ik. Wat iedereen betreft ongetwijfeld in het stadion. Vervangen door Ouazzane is het. Het is niet Leonardo die daar klaar stond, maar Ouazzane. En dan zullen we Ouazzane, denk ik, in de as van het veld eindelijk een keer gaan zien. Want die gaat ook naar de teampositie. En dat betekent dat Glog daar gewoon aan de linkerkant blijft staan.
0: Leuk om een keer te zien inderdaad op die manier. En nou ja, excuses aan jou zou ik zeggen. 38 en 68. Het lijkt ook op elkaar. Op de rug gezien. En het is Henrique aan de linkerkant die de bal even doorspeelt in de voeten van nummer 68 dus. En dat is Appie Abdella Ouazzane. Geeft hem terug in de voeten van Glog, linkerkant van het veld. 68ste minuut. En Ouazzane terug in de voeten van Juri Baas. En dan Amrabat. Amrabat naar Mokkio. Mokkio naar de linkerkant. Daar is het Tsigankov combinatie. Maar uiteindelijk Mokkio die hem terugspeelt richting Keren. Opening naar de linkerkant. Glog op de borst aangenomen. Klein mannetje, maar die kon hij toch nog binnenhouden. Prima bal dus van Tilo Keren. Willem II lijkt uit te verdedigen, maar Henrique pakt hem weer op. Willem II bereidt ook nog een wissel voor. Ajax blijft combineren. Blijven gewoon combineren op de helft van Willem II. Zo zien we dat eigenlijk al de hele wedstrijd. En zo nu en dan steekt Ajax er eens doorheen. Maar in de tweede helft regent het geen kans. Want we zijn al in minuut 68 en het staat nog steeds 2-0.
1: Dolberg heeft de bal opgepikt. Halverwege de Willem II-helft. Gaat dribbelen. Meegeven aan Glog in de 16. Henrique komt er overheen. Glog gaat naar zijn rechter. Glog gaat meegeven. Tsigankov met zijn eerste voor Ajax. Ah, die wordt daar heerlijk vrijgespeeld door Glog. En kan dan met zijn linker vanaf een meter of 11 goed schieten. Links van de Lange. En een heerlijk moment voor de Oekraïner die nieuw is bij Ajax. En nu dus in zijn derde wedstrijd voor de club uit Amsterdam. Scoort. Lekker doelpunt. Tsikhankov.
0: is dan het eindpunt in een aanval met links. En dat is niet zijn goede been per se, dat wisten we natuurlijk. Maar wat weet je van zo'n nieuwe speler? Nou, wat weet je van zo'n Oekraïner? Ja, dat bedoel ik. Nou, dat weet je. Dus dan denk je misschien, lastig balletje vanaf de penaltystip zo'n beetje. Met nog een paar spelers ervoor. Maar de keeper die zat al eigenlijk in de verkeerde hoek. En dus was de verre hoek voor hem wel helemaal vrij. En dan is het ook eigenlijk, ondanks dat het met zijn verkeerde been is, een niet te missen kans. Lekker toch?
1: Het is zijn goede benen. Hij is links.
0: Je hebt gelijk, hij speelt natuurlijk altijd van rechts.
1: Ja, precies.
0: Je hebt gelijk, hij speelt vanaf rechts.
1: Hij komt naar binnen.
0: Nee, klopt. Ja, nee, maar dan moet hij al helemaal zitten.
1: Ja, hij doet het wel goed, want dat balletje van Gloch, dat moet je dan ook maar net zien dat hij dan komt. En in één keer uit de draai schiet hij hem in de lange hoek. En de doelman van Willem II, maakt zich dan kwaad op zijn verdediging. Hoe kan het dan dat die Oekraïne daar zo vrij stond? Wij vinden het allemaal heel prettig, want zo maakt hij zijn eerste voor Ajax. En het zal hem toch ook wel een boost geven in zijn zelfvertrouwen. Zoals je al zei, Diederik, tegen PSV was het niet heel best. Hè? Zijn invalbeurt tegen Fortuna een stuk beter. Gaf hij ook een goede assist. En een voorassist. En nu dus zijn eerste doelpunt te pakken in dienst van Ajax. Dat is lekker. Mokyo gaat de lucht in. Net over de middenlijn in de as van het veld. Wint dat kopduel. Ouazzaan kan er net niet bij. En dan verdedigend werk door Willem II en de lange bal van de Lange.
0: Ja, nou is het natuurlijk zo dat de concurrenten van Ajax, de traditionele top 3, de andere clubs die daarin zitten, ook dit weekend allebei echt dikke overwinningen hebben geboekt. Feyenoord en PSV. En dus ook wel lekker als Ajax een klein beetje aan het doelsaldo zou kunnen werken vanavond. En het is 3-0 en er zijn heel veel kansen geweest en Willem II zakt alleen maar in. Nu zijn ze overigens wel even op de helft van Ajax. Maar dit lijkt toch wel zo'n wedstrijd waar je met een beetje gas op het pedaal nog wel een of meerdere doelpunten zou kunnen maken vrij goedkoop. Laten we hopen dat lukt. Het is Willem II in balbezit met Maxime Dekker die hem naar de linkerkant geeft. Dan even terug door Lemmens. Weer naar diezelfde Dekker. Dekker aan de zijlijn. Chuaon die hem terugspeelt naar Twicht die is ingezakt. En dan kan Ajax helemaal doorjagen richting Finn Stam, de achterste nu. Die maakt nog een riskante actie. Geeft hem dan aan Kelvin Twicht. Lange bal van de oud-Volendammer. Dan gaat de man op wie hij hem speelt onderuit. Zou het een overtreding zijn van Rossa, maar dat is niet zo. Het is buitenspel. En dus hier slim gaan liggen van Haan. Want voor hetzelfde gaat krijgen een goedkope vrije trap. Maar daar heeft hij helemaal niks aan, de rossige spits. Die wel levert, vind ik, in strijd. En de kansen die hij krijgt tussen de palen schiet. Maar hij is niet zo gelukkig als in Alkmaar afgelopen vrijdag.
1: Voorgaande drie duels met Willem II liepen behoorlijk stroef voor Ajax. Het werd twee keer 1-0 en één keer 2-1. En nu dus 3-0 voor Ajax tegen Willem II. Als balbezit is bij Rossa. Rossa die de laatste wedstrijden dus continu op de bank bleef zitten. Guy, zijn concurrent op die positie, moest er even inkomen aan het begin van het duel. Maar heeft de smaak nu toch ook te pakken. Hetzelfde geldt voor deze Gloch, zeg, aan de linkerkant. Die speelt een ijzersterke wedstrijd. Is een mannetje kwijt. Bal voor het doel. Net niet top bij Dolberg. Verdedigd door Willem II. Lange haal. En dan kan Kerrer rustig weer oppakken. Centrumverdediger van Ajax. En gaat Ajax gewoon vrolijk door. Met nu Ouazzaan. Nou, dan ga je even zitten op je stoeltje. Ouazzaan in de 16 van Willem II. Ouazzaan naar zijn linker. En dan het zij net. Goede actie van de invaller van Ajax. Dan kan hij natuurlijk dribbelen en zijn mannetje passeren. En het is jammer dat hij dan met zijn linker het doel niet raakt. Ja, nou wel, maar de verkeerde kant van de paal.
0: Hoe ga je dan zitten op je stoel?
1: Nou, dan schuif ik even.
0: Ja, dan ga ik naar voren.
1: Ja, precies.
0: Dat doe ik ook. Dat doe ik ook automatisch. Zo'n speler is het. Zo'n speler is ook Julian Brandt, voor wie die is ingevallen trouwens. Want wat hebben we van hem genoten vanavond. En sowieso is het natuurlijk leuk aan het begin van zo'n seizoen met veel nieuwe namen dat ze het goed doen en dat je ze een beetje leert kennen. Sofyan Amrabat, net ingevallen. Weet je wat me aan hem opvalt?
1: Nou.
0: Die doet bij balverlies van anderen precies hetzelfde als wat andere spelers doen als ze zelf de bal verliezen. Dus als jij zelf dom balverlies leidt, ja, ga je daarna ga je dat proberen te herstellen. Ja. En dat doet Amrabat ook bij het balverlies van iemand anders.
1: Ja, dat is goed om te zien.
0: Ja, dat is er eentje die er goed bij kan hebben, denk ik, als hij in je team zit. Ook natuurlijk, omdat hij mocht het eventueel op iets fysieks uitdraaien, zijn mannetje wel zal staan. Want we hebben het al een paar keer benadrukt, maar die heeft een imposante fysiek. Ajax met een tikje van Baas bij de doeltrap richting Maarten Paas. Ik moet toch elke keer weer een beetje wennen dat het weer Maarten Paas is die vandaag dat groene keepers shirt aan heeft. En niet Mark ter Stegen die op de bank zit. Wordt rust gegund. Lange bal valt bijna bij achterin. Helemaal over de verdediging heen. Oscar Gloch. Maar verdediger van Willem II wel in de voeten van Rossa. Rossa levert hem in bij de doelpunt te maken van zojuist een minuut of vijf geleden. Tsigankov.
1: Hij maakte de 3-0 als Amrabat het spel verlegt. Dat was in elk geval zijn bedoeling. Maar net als in de vorige wedstrijd tegen Fortuna schiet hij hem dan nu ook over de zijlijn. Wat dat betreft moeten die passes van Amrabat misschien af en toe wat beter. Het kan gebeuren. Nu Willem II dat hetzelfde doet met Mokyo in de overname. Oh, handig balletje Dolberg. En dit is Gloch. En de 4-0 voor Ajax in minuut 74. En het is hem, vooral hem, toch gegund. Want wat speelt hij een ijzersterke wedstrijd. Oscar Gloch, de aanval met Mokyo en Dolberg. Het heerlijke tikje van Dolberg. En dan 1-1 met de keeper van Willem II maakt hij het ijskoud af. Gloch en de 4-0.
0: Ja, in de eerste helft was hij vaak degene die hem opzette. Of degene die het laatste paasje gaf. En nu in de tweede helft al 2-3 keer de kans om zelf af te maken. En dit keer na een heerlijke bal van Kasper Dolberg. Tweede assist van Dolberg. En twee keer op een magnifieke wijze wat mij betreft. De assist voor Dolberg. Ook leuk voor hem dat hij tot zo diep in de wedstrijd mag blijven spelen. Misschien wel de hele wedstrijd zelfs. Geeft hier dus de assist op Oscar Gloch. Die de 4-0 maakt namens Ajax. En zo is het weliswaar dinsdagavond. Maar we vieren feest alsof het weekend is. Maar ja, misschien wel feest alsof het een andere dinsdagavond is. Want hier zijn op dinsdagavond een partij mooie avonden geweest natuurlijk. Maar dan was het meestal een Europees toernooi. Nu is het in de 75e minuut tegen Willem II. Die onderaan staan zo'n beetje in de Eredivisie 4-0. Maar dat proeft heel lekker.
1: Ja, dat is zeker lekker. Ook na die 5-1 zege op Fortuna. Als je met grote cijfers dit soort wedstrijden blijft winnen, dan kom je in een heerlijke flow natuurlijk terecht. En laten we dat dan voortzetten. In elk geval komende zaterdag om 8 uur in dit stadion. Wees allen weer welkom. Luister vooral naar Ajax Radio, zou ik zeggen. Om dan dat eerste blok, zoals dat dan zo mooi heet, richting die interlandperiode, heel goed af te sluiten. Want Ajax zal dan vandaag op 16 punten komen. Dat zou dan lekker zijn. En dan kun je aansluiting vinden met de top in de Eredivisie. Want ja, wat je al zei, Diederik, dat soort ploegen die laten toch ook zelden punten liggen. Als je het hebt over...
0: Hij komt op 3 punten van PSV.
1: PSV inderdaad, AZ en Feyenoord.
0: Allemaal binnen 3 punten. Dat is toch te overzien.
1: Ja, zeker. Willem II ondertussen aan de linkerkant over de middenlijn inmiddels. Lange bal gaat in de richting van de invaller. Dat is Tirani. Die krijgt te maken met Henrique. Meegeven is goed. Oh, en dan ineens een kans van Willem II. En ik denk een doelpunt. Of is het buitenspel? Vooralsnog niet gevlacht. En dus een doelpunt inderdaad voor Willem II. En dan is het volgens mij van alles die je maakt. En snijden ze ineens door die defensie van Ajax. En dat is een kwartier voor het einde van dit duel natuurlijk niet lekker. En vooral niet lekker voor Maarten Paas. 200 man in het uitvak juicht op bij dit doelpunt van Willem II. Even kijken wat daar gebeurt. Het is een heerlijk tikje inderdaad van Obi, de invaller. En dan uiteindelijk is het volgens mij van alles die hem afmaakt.
0: Nee, het is...
1: Oh, die geeft hem mee.
0: Ja, het is Tirani die hem maakt.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, Tirani uiteindelijk. Ja, goed. Er zijn veel invallers. En deze hadden we ook echt niet verwacht. Niet van hem, maar überhaupt niet van Willem II meer. Thilo Kerre gaat eraf voor Dies Jansen. Die in het centrum van de verdediging naast Baas komt te staan. Aan de linkerkant, dus Baas linksbenig nu aan de rechterkant van het centrum. Wel aardig om even te kijken hoe dat gaat natuurlijk in het laatste kwartier zonder dit. En wij maar hopen op een grotere uitslag.
1: In elk geval een clean sheet.
0: Ja, dat zou toch wel lekker zijn. Was niet nodig. Aan de andere kant valt hij even één keer goed voor Willem II. En spelen ze het ook wel aardig uit. Ja, ik ben niet van het gunnen of zo, maar... Ja, nee, dit was ze niet per se gegund. Het is ook niet verdiend, deze goal eigenlijk. Als je de hele wedstrijd zo ziet, zou je eerder denken aan 7-0. Dan aan 4-1. Maar het is 4-1 bij Ajax Willem II.
1: Het verpest ook niet direct de avond. Je kan spreken over een klein smetje. Maar als Ajax nog de 5-1 maakt, weldra, dan hebben we het nergens meer over. Gloch bijvoorbeeld, nu meegeven aan Ouazzaan. Staat aan de linkerkant, op de achterlijn zo'n beetje. Draait nu terug naar de linksback, Henrique. Die gaat dan iets verder terug naar Dies Jansen. Leuk voor hem dat hij weer wat minuten mag maken, Dies Jansen. Heeft natuurlijk te maken met heel veel concurrentie, de 20-jarige verdediger. Hakje van Ouazzaan op de zijlijn bereikt net Henrique niet. Maar er wordt wel ingegooid door Ajax met diezelfde Braziliaan. Gloch wil hem hebben, krijgt hem kort. Gloch wil vooruit. Dan zit ik te denken, kan Ajax nog wisselen? Volgens mij niet meer, hè, inmiddels. Met die laatste wissel van Jansen. Heeft Ajax ook alweer 5 keer gewisseld. En zijn dit dus de mannen die het moeten doen.
0: Klopt.
1: Ja, tot het einde. Tsikankov, de maker van het laatste Ajax-doelpunt, gaat openen naar Ouazzaan. Puntje 16 aan de linkerkant. Daar de dribbel. Meegeven aan Gloch. Iedereen werkelijk in de 16 van Willem II op de spits na en deze centrale verdediger, Die Jansen.
0: Ja, even terug uit. Jury Baas. Dan naar de rechterkant. Daar is het de aanname bij Rossa. Amrabat terug naar Jury Baas. En die kijkt, geeft hem rustig naar zijn rechterkant. Naar Rossa. Rossa door naar Tsigankov. Tsigankov, mannetje voor zich is Chuaon. Lage bal richting Amrabat. Hens van Mokyo in de 16 meter. En daar wordt uiteindelijk ook voor gefloten. En dan is het een... Dat denk ik niet eens echt expres. Maar daarmee legde hij hem wel heel duidelijk goed neer. Ik denk zo'n beetje met zijn pols. Echt met zijn onderarm. Dan is het wel duidelijk dat het niet langs het lichaam is. En dus wordt er gefloten voor een vrije trap. Willem II had inmiddels ook alweer het balbezit. Maar in de 80ste minuut van de wedstrijd combineert Willem II nu aan de rechterkant. En moet Jansen ervoor komen. Dat lukt hem niet. Dan was het Obi die eraan kwam. Maar het overnemen weer van Ajax. Met de doelman Paas die hem naar Jury Baas geeft. Rustig naar Amrabat. Amrabat, lage bal. Met enige ruimte bij Rossa voor zich nu. Dat wordt dichtgelopen door Haan die mee terugverdedigt. Dolberg wat uitgezakt. Geeft hem aan Amrabat. Amrabat, Rossa, lage bal richting Mokyo. Die had hem niet helemaal aan zien komen. Was wel een aardige bal, vond ik. Dwingende paas van Rossa. Het idee was goed in ieder geval. Glog nu naar de linkerkant. Op de hoek van de 16 meter staat hij stil. Geeft hij hem aan Ouazzaan. Kan natuurlijk met een individuele actie wat openbreken. Is nodig, want bij Willem II staan ze weer met de volledige bus richting de eigen goal.
1: Jansen krijgt hem aangespeeld net over de middenlijn. Meegeven aan zijn compaan Baas. Die dribbelt in. Geeft hem dan aan Dolberg. Die staat nog altijd in het veld. Dus zal ook blijven staan. De spits van Ajax met 2 assists. Als Amrabat hem aan de rechterkant krijgt. Rossa voorzet. Niet tot bij een Ajax-speler. Weggehaald door centrumverdediger Stam. En dan een peer van Chuaon in de richting van Baas. Nee, het is Jansen die kopt. Vindt net geen medespeler. En dan weer een uitbraak van Willem II. Daar moet Ajax toch even wat meer op gaan letten. Nu aan de rechterkant. Heel veel ruimte ineens voor een van die invallers bij Willem II. En goed verdedigend werk van Ouazzaan op eigen helft. Halverwege krijgt hij ook hulp van de Baas. Maar levert het vooralsnog geen balbezit op voor Ajax. Een duwtje nu aan de zijkant van Dolberg is wat licht. Maar is wel genoeg voor scheidsrechter Lindhout om te fluiten. Want Vin Stam lag al op de grond. We krijgen ondertussen de vraag van David. Ook wel leuk trouwens, Diederik. Die vindt dat wij de man of the match zijn van dit duel.
0: Echt?
1: Complimenten krijgen we zelfs.
0: Ja,
1: okay. Nou, dat heel lief van David. Maar hij vraagt tegelijkertijd wie wij dan de man of the match vinden van dit duel. Ajax Willem II. Hij zit al op de bank. Wat mij betreft. Maar ja, het is elke keer weer raak, toch?
0: Want, ja, ik zit er echt over te denken om straks nog heel even via de fanshop te gaan. ik ben echt op het punt dat ik een shirtje van de beste man wil kopen. Want dat hij een Ajax-shirt speelt.
1: Dan moet je over 20, 30 jaar. Hè, dan heb jij inmiddels al kleinkinderen natuurlijk. Dan moet je dat shirtje even uit de zolderkast halen. En kijk jongens wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, nou, ik heb dat met Henderson. Die heb ik ook gekocht uiteindelijk. Maar dat is nog minder een uitblinker. Weet je? Die scoort minder. Die geeft die assist niet. Hier heb ik het nog meer bij. Gewoon een grote naam die levert bij Ajax. Dat is toch wel erg fijn. Het is echt gewoon lekker om te zien. Voor de sterrenstatus van Ajax. En dat maakt hij in ieder geval in zijn eerste, wat zal zijn, 10 wedstrijden bij Ajax.
1: Zo, meer dan.
0: Volledig waar.
1: Amrabat heeft de bal net voorbij de middenlijn. Maar vroeger met Eto'o, weet je, was het gerucht dat Eto'o naar Ajax kwam, weet je nog?
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk Brandt ook zo'n soort kaliber. Gewoon echt een topspeler. Echt gewoon een wereldspeler. Toch internationale topspeler.
0: Glog naar de achterlijn. Glog is al in de 16, legt hem terug. En dan Ouazzaan met een te lastig balletje de 16 in. Hij probeerde iets geniaals, maar dat werd niet helemaal begrepen. Misschien ook niet helemaal door hemzelf. Krijgt hem nu van Jansen, weer diezelfde Ouazzaan. Ouazzaan verder terug, het is Baas. Ik zit te denken welke namen dat nog meer voor mij dat appeal hebben gehad. Toen ze naar Ajax kwamen. Ik denk dat Laudrup bijvoorbeeld in de jaren 90 ook wel een beetje dat had.
1: Ja. Michael.
0: Ja, zeker. Dat was toch wel fantastisch. En ook een speler met elegantie. Hè?
1: Oh. Ja, want kijk, al die anderen. Ik bedoel, kijk, Suarez stelde me niet zoveel voor natuurlijk toen. Slaat dan ook niet. Dat kwam allemaal pas later. Dan heb je Huntelaar speelde bij, wat was het, de Heerenveen. Dat werden later allemaal sterren, maar ook vooral door
0: terugkwam
1: Ajax.
0: Van Schalke misschien, maar ja, dat was terugkomen. Dat
1: toen
0: was
1: Liedmanen
0: anders.
1: Terugkwam, dacht ik, och, mooi.
0: Ja,
1: maar goed,
0: toen
1: was een iets andere Liedmanen.
0: Ja.
1: 2003.
0: Oh, dit is bijna Verstappen, maar althans niet je Max, maar iemand die zich verstapte. Achterin de verdediging van Willem II. En Ajax had er daardoor bijna uitgekund in de 16 notabene. Nou, dan heb je meteen een kans, lukt allemaal niet. Het is een vrije trap gegeven, omdat de counter een beetje onzorgvuldig wordt uitgespeeld. Bij Willem II, 23 gaat de lucht in. En dat is het nummer van Maxime Dekker. En voor hem in de plaat Ezer Gürbüz.
1: Gürbüz mag nog een paar minuutjes gaan meevoetballen. Zal wat meer vooruit komen te spelen, want Dekker is een centrumverdediger. En dus gaat Willem II nog proberen in die slotfase, de laatste 8 minuten, om in elk geval wat meer naar voren te voetballen en wellicht nog een doelpunt te maken. Aan de rechterkant is daar dan direct die Gürbüz meegeven. Goed gedaan. En dan Obi. Een aantal invallers bij Willem II nu op de helft van Ajax. Met de bal de 16 in. Baas kan daar opruimen. De bal opgepikt door Finn Stam. Halverwege de Ajax-helft. Het tempo wat lager ook bij Ajax. De druk moet ik zeggen er ook een beetje af. Tegels een beetje laten vieren inmiddels. De ploeg van Michel Sanchez. Met Ezer Gürbüz nu aan de rechterzijde. Net over de middenlijn. Gaat de bal even terug naar Mats Lemmens. Die kwam er in de rust al in, de Belg. Kaas is nu aan de linkerzijde met Chuaon. Indonesisch international. Zal nog wel even shutje ruilen wellicht na afloop. Met zijn, landgenoot eigenlijk wel. In elk geval teamgenoot bij Indonesië. Willem II wat langer balbezit nu. Als Caio Henrique er wel even zin in heeft. De Braziliaan zet wat meer druk nu op Gürbüz. En dan gaat de bal helemaal achteruit naar de Lange. Kunnen we Diederik misschien luisteraars ook nog wel even vragen of zij daar ervaringen mee hebben met van die topspelers die dan naar Ajax kwamen, waarbij ze allemaal dachten, shit, daar moet ik een shirtje van hebben. Mail gewoon even je verhaal naar Ajax.
0: We zouden dit
1: radio
0: ook,
1: Ajax.nl.
0: Ja, ik denk dat je ook aan de fanshop zou kunnen vragen. Weet je, bijvoorbeeld onze collega Peter die daar werkt. Van wat zijn nou van die spelers geweest in de historie, waarbij de shirts ook echt natuurlijk niet aan te slepen waren. En dan specifiek de spelers die vanuit het buitenland naar Ajax kwamen.
1: Ja, Anne heeft het bijvoorbeeld over Frenkie de Jong. Ja. Maar goed, dat is een geweldige voetballer. Maar we hebben het echt over spelers die met een transfer naar Ajax kwamen.
0: Dus ook niet de teruggekeerde spelers. Frank Rijkaard was natuurlijk ook zo iemand in de jaren 90. Glog, lage bal. Voorzet en Rieke wordt tot corner gedegradeerd aan de linkerkant.
1: En niet Oerzijs of zo. Weet je, of Albert Luque.
0: Nee, daar gingen niet meteen de shirts hard van.
1: Nee.
0: De bal is bij Ajax kort genomen. De corner door Glog. Ouazzaan geeft hem weer aan Glog. In de 16 al. Terug naar Ouazzaan. En dan maakt hij een schijnbeweging. Nog maar één. Houdt daar twee man mee bezig. Linkerkant is Glog. Die geeft hem achteruit in de voeten van Rossa. Rossa verder door naar de rechterkant. Daar is Tsigankov. Goede voorzet. Dolberg op de paal. Tweede keer is wel raak. Randje buitenspel. Ik hoop dat de vlag naar beneden blijft. En Dolberg juicht zoals Dolberg juicht. Namelijk, hij juicht niet. Het is de silent killer zoals we hem kennen uit zijn eerste periode bij Ajax. Hij heeft een heerlijk avondje. Hij mag naar de Deense ploeg. En hij lijkt hier een doelpunt te maken. Alhoewel de camera's zich richten op de arbitrage. En dus twijfel ik nog een heel klein beetje. Maar het lijkt 5-1.
1: We gaan het even zien in de herhaling. Heerlijk aangesneden die bal van Tsigankov. Het is geen buitenspel voor Dolberg die hem raakt. Dan belandt die bal op de paal. Komt hij terug voor het hoofd van diezelfde Deen. En dan kan hij hem van heel dichtbij inkoppen. En is het hem absoluut gegund. Want hij speelt een goede wedstrijd.
0: Weet je wat het is? Omdat hij niet, zelf ook echt niet juicht, heb je nog meer twijfel of het buitenspel is.
1: Ja, hij denkt zo van, oh, laat ik maar niet juichen, want ik word toch teruggefloten. Maar dit doet hij gewoon altijd. Kijkt een beetje om zich heen, ontvangt een complimentje van een medespeler. Af en toe een high five en loopt op zijn gemakje terug naar de penaltystip. In zijn gedachten zit hij al bij de boodschappen van morgenochtend of zo. Dat idee heb ik altijd bij hem.
0: Ja, maar goed. Dit is de doorweg waar ik van ben. Ik heb door de jaren heen zoveel... Weet je, zoveel wachtwoorden met het naam Dolberg erin gehad. Kan ik nu wel zeggen.
1: Trouwens, ik krijg een mooie. Ik had deze al in gedachten. Arthur die noemt Jaap Stam.
0: Jaap
1: Stam, inderdaad, die kwam naar Ajax toen de tijd. Hè, in, wat is het, 2007 geweest? In die periode van Suarez, 2006 denk ik, net daarvoor. Dan had je wel zoiets van, goh, daar komt een wereldspeler. Ja. Oud United komt eventjes naar Ajax.
0: Ja, zeker. Ja, en Bergwijn op een manier misschien ook wel. Promes. Wat minder gelukkig.
1: Ik ga er zo eentje noemen. Je gaat er zo nog eentje noemen.
0: Het is Dolberg met een goede bal. Op de achterlijn is het Caio Henrique die helemaal doorgelopen is. En dan Glog met het schot. Oh, die bal wordt nog tegenhouden. Ouazzaan met de herkansing. Ouazzaan naast. Wel nog een corner voor Ajax. Het was niet Caio Henrique, maar Tsigankov natuurlijk helemaal aan de rechterkant. En zo drukt Ajax nog in de 89e minuut. En nou zou het me zeker niet verbazen als het nog 6-1 wordt.
1: Nee, en het is, zou verdiend zijn voor Ajax. Het is leuk voor die mensen die op deze dinsdagavond naar het stadion zijn gekomen. Dat Ajax er alles aan doet tot aan de laatste minuten om iedereen te entertainen. Want entertainen is het bij Vlagen. Glog, balletje voor het doel. Mokkio net niet. Dat schot wordt geblokt van Jorti Mokkio en dan een lange peer van Willem II achteruit naar keeper Paas. Ik wilde noemen, want ik had al bij hem. Het is er niet uitgekomen. Maar toen Mounir El Andoui naar Ajax kwam als topschutter van de Eredivisie van AZ, had ik wel zoiets van, och, er komt me toch een voetballer naar Ajax.
0: Ja, ja, maar ik
1: Frank
0: de Boer
1: zat niet in hem zitten. Nee, ja. Niet uit het buitenland, maar dat was echt een speler. Het kon niet samen met Suarez, maar het was een speler. Ouazzaan ondertussen gaat de 16 in, dribbelt daar. Nog verdedigd door Willem II op de achterlijn. Een sliding, net niet voldoende die sliding om een corner te voorkomen. Want die corner zal komen vanaf de linkerkant.
0: Ja, bal wordt daar neergelegd door... Even kijken, Ouazzaan. Die geeft hem naar Glog. Glog, 90ste minuut van de wedstrijd. Glog geeft hem weer terug naar Ouazzaan. Dat kan allemaal. En een lage bal van Ouazzaan. Het is een schot of een voorzet. In ieder geval kan de keeper hem zien aankomen. Ligt al in de juiste hoek. Kan hem gewoon rustig pakken. Dat is ook wel een keer lekker voor hem. Want hij heeft er 5 tegen gekregen. En wat heeft hij ze op zich af zien komen? Ik denk dat iedereen die van Willem II is al heel lang denkt... was het maar gewoon woensdag... konden we maar door met onze week. Want zaterdagavond spelen ze weer thuis tegen Fortuna Sittard. En volgens mij wil je gewoon denken, dit vergeten. Door naar die wedstrijd tegen Fortuna. Die hebben ook met 5-1 van Ajax verloren. Dan gaan we helemaal opnieuw beginnen. Dat gaat Stegenman waarschijnlijk zeggen morgen.
1: We moeten ons een beetje schamen, denk ik, Diederik. Want we krijgen heel veel mailtjes. We vergeten één naam. En die is vrij belangrijk. De laatste jaren geweest voor Ajax. Met de aanvoerdersband. Kwam toen van Southampton.
0: Ja,
1: weet je nog?
0: Zeker. Ja. Maar dat was toch ook niet de allergrootste naam, denk je wel?
1: Nou, toen de tijd, toen hij samen met Blind kwam, dachten we natuurlijk wel met z'n allen. Want hij kwam daarvoor, speelde hij bij Groningen natuurlijk. Ja. In de Premier League was hij goed.
0: Hij was bijna gedegradeerd daar bij Southampton.
1: Ja, precies. Uiteindelijk is het eruit gekomen. Maar inderdaad, toen hij kwam, had je niet zoiets van, wow, wat krijgen we nu binnen? Toch? Dat liet hij wel zien.
0: Nee.
1: Glog, die wordt uitgeroepen tot man of the match.
0: Opvallend.
1: Ja, maar aan de andere kant misschien ook weer net niet. Want de Glog speelt ook heel erg goed. En misschien denkt men ook hier van Brandt heeft hem al een paar keer gekregen. En die is al een tijdje gewisseld. Glog staat nog op het veld. Gekhuis op de tribune inmiddels in de slotminuten van dit duel. Ajax-Willem 2, 5-1. 2 minuten komen er nog bij. Als Jansen de bal heeft ontvangen van Baas in de middencirkel. Jansen met lange passen. Er zit wellicht nog mooi nieuws aan te komen voor Jansen. Individueel hoor je zo links en rechts. Dat gaan we allemaal meemaken. Glog dribbelt naar binnen. Amrabat krijgt hem. Komt er nog een zesde voor Ajax. Het zou lekker zijn. Of wordt er 2 keer op rij 5-1. Dat kan natuurlijk ook. 1 minuut nog. Amrabat kijkt om zich heen. Halverwege de Willem 2-helft. Ouazzaan wil hem heel graag hebben aan de linkerkant. Het gaat via Henrique en nu wel Ouazzaan.
0: Ja, Ouazzaan aan de linkerkant. Ouazzaan gaat naar de achterlijn. Ouazzaan, hoge voorzet. Oh, die valt bij de tweede paal bijna nog goed. Halve minuut van de blessuretijd hebben we nog te gaan. Dan valt die bal nu naar achteren. En gaat Ajax nog een keer druk zetten misschien. En ik herinner me ineens dat mijn trainer bij de F'jes, die was ook een Ajax-fan. En die had toen een shirt gekocht van Santos.
1: Oh.
0: Mariano Santos, dat was een wereldkampioen die we binnenhaalden.
1: Ja,
0: Marciano Santos.
1: Marciano. Ja, daar heb ik nog een foto van op mijn slaapkamer.
0: Dat was ook een grote naam.
1: Ja, maar dat kwam er ook niet helemaal uit.
0: Dat niet.
1: Nee, maar het kan niet altijd feest zijn. Feest is het voorlopig wel in elk geval met de transfer van Julian Brandt. Die conclusie kunnen we met z'n allen wel trekken, denk ik, in die eerste wedstrijd. Als er wordt gefloten nu voor het eindsignaal van Allard Lindhout. En een heel terecht en mooi applaus deze dinsdagavond. Vanaf de tribunes, want men heeft genoten van dit Ajax van weer een 5-1. Bij Vlagen schitterende aanvallen gezien, mooie goals en 3 punten in de zak.
0: Dat drieluik wat nog Excelsior bevat aanstaande zaterdag hier thuis om 8 uur. Laten we hopen dat het 5-1, 5-1 en dan misschien 5-0... dat we zaterdag geen tegendoelpunt krijgen. Wij hopen erop. Wij zijn hier dus zaterdag weer om dezelfde tijd om 8 uur. Bedankt voor het luisteren voor nu. Ajax deed het met een zeer gewijzigde basiself. Dat deed de wenkbrauwen toch wel fronzen hier en daar.
1: Wat was jouw hoogtepunt?
0: Dat is helemaal goed gekomen. De actie die niet lukte van Brandt. Waarbij hij bij de aanname waarbij hij op 20 meter... van van de goal. Inderdaad, een soort Bergkampiaanse actie. Man.
1: Ja, een beetje Arsenal, ja, Newcastle, ja, United, ja, toen de tijd. Hè? Ja. Maar wat hij daarna deed, hè, bij zijn doelpunten 2-0, was, ja, ook schitterend. Aannemen, dreigen, even kappen en dan met linkskaart uithalen. En ik moet, ja, zeggen, ja, het balletje van Dolberg, ja, buitenkant,
0: ja, ja,
1: rechts.
0: Ja, ik zat ook. Ik zat
1: op Glog. Ja. Kijk het allemaal, ja, even terug. Ja, ja, ja.
0: We hebben vanavond weer piek Kasper Dolberg, ja, gezien. En, ja, daar kan ik nou echt als fanboy van genieten. Nou, bedankt voor het luisteren, ja, allemaal. Aanstaande zaterdag zijn we er weer. Je hoort het wel. We zitten te gloeien hier. We zijn, tuurlijk, trots om Ajax te zijn. Tot zaterdag.
1: Tot zaterdag.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

clear upfield, running after it. And out of play by Cardiff.

0: Trobe on the beat.
1: Wat nou als ik terug kon in de tijd en kon overleggen met dat jochie op het plein?

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.